0: Ze komen alle jaar voorbij.
1: Die heerlijke simmerhits.
0: De frequentie van de vakantie.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het Fries record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat moet je mooi springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben. Nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.

0: Koetskoetsjes, Jon.
1: Het Keertsen.
0: Het Vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
2: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mee.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, ja, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best.

0: Waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Ja, Zitbal.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Weidem. Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit is eigenlijk gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.

0: zo goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale ietenstuunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Krijg allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: Waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Ja, Zitbal.
2: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Weidem. Ja.
2: De Hielendij op radio. En op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: Van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou wel.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om de beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best.

0: Daar is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

voor het teet. Doet varen vroten weer en het leven streed. Maar ze bij elkaar vertrouwden en wordt bij net versjouden. De skipper

helling als een hele vloot. Stoer en sterk en stedelijk en mijn werk bijt zo.

Lekker kankeren op Tijo van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dan duikt die erkel er stevast overheen.

patik. Een harkje naar de zee. Het roezen van de wind. Het wetter zit weer heen. Ik zie je de rest bij een heel grieze loft. In de rondte vind ik daar, zat ik altijd bij tocht.

0: Door de ruimte zweven.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: De beste muziek.

0: Waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Ja, Zitbal.
2: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Weidem. Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland. Wij willen.

En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. En al het liefst uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

viel, wou ik daar nog een keer schreeuwen. Ik ga kreklien, roesje om mijn hart. Het wie als spul om neer. Maar wij, ben beide eigen vies. En daarom roemt verkeerd. Op squallen giet het ek net best. Juster hier ik weer een treien. Ik hier het verleerd. Maar die vent, die mij ek net leien. Ik vind het wel, het is dierjocht. Dat woest net bij mijn bloed. Maar om te hij zat in zijn viel, hoe hij nog een keer schuurt.

en onder het spieljo. Tjim blauw-wit, zei Kamsma van de Moon. Ik weet net waar stoot de kop heeft, jong. Klaar die maar weer om. Doe stoot nog bij mij, kingst weer doos. Doe gong alles sacrees. Het leven zonder dij is niet. Het is een uitzicht lees. Ik weet het wel. Het is die rjocht. Dat woest net bij mij bluwen. Maar ontdek bij zijn zijn vier. Hoe ik daar nog een keer schreeuw. Het is die rjocht. Dat koest net bij mij bluwen. Maar het is net makkelijk zonder dij. Dat voelt hij.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
3: Goedemorgen mensen en mooi dat je weer hartje naar prelude. De oetinking die komt goed van Tjitse Tjepkema. Hij is pastoor in de Petrus en Paulus parochie. Er lezen goed 80 versietjes klaar, dus we gaan gauw los. Anneke Tichelaar uit Stienjes wordt goed 75 jaar. En daar lokwenske de hele familie Wiersma haar van het mij. Jitske Hoenga lokwenske Jan Geertsma uit Boetenpost met de 80ste jiddy van 18 augustus. En het dogge ek zijn vrouw Griet, de bijen en de pakenseizers. En er kwam ek een fysiekje met lokwenske van Jan van Henke en Rink en Tjerken Annie. En zij lokwenske ik haar een jedere boorfamke Henny Veenstra met de jiddy van Moan. Geert en Henke van der Saag Hoeksma uit Zerhustervingen binnen op 18 augustus 60 jaar trouwd. De lokwensken komen van Ine van der Saag van de Jouwer. Zij vregen om een lied van het Westerlauwers mannenkoor en dat is Vrieden.

Eti pas maar de Fries Utstiens werd lokwenske maar de zonne zantigste jerry van Alve Augustus, troch Romy Laverman Utstiens. In Ljouwert werd Wikje Silstra lokwenske, maar de 66ste jerry van Juster, troch Piet, Recht, Tjetske en Henne. In Tjemerum viert Foekje Kasma zonder van, Joert de Jiddy. De lokwenske komen van Bouke en Annie, Guido en Vrouwtje en de Beppesezes. Bouke Boekema uit Bakkevingen is juist een 90 jaar geworden en daar willen Aafke en Marieke haar van het mooi lokwenskje. Emmy Jonker van Drachten lokwenske Joert Ineke de Ruiter van der Werf, Sjoukje Faber Bosma, Sjoukje Jonker Tijema, G. Veenstra de Jong en Thea de Jong de Boer maar de Jiddies. En dat doggen we mooi het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen. Het wordt zongen door de Ridderkerkse kinder- en tienerkoren.

De bewenners van het heeghout in Balzet, lokmeisje Wibren Riemersma, maar de 94ste jiddy. En hij zei het zelfs, ik word nou een echt oud mansje. Tijen en Ruurtje Sielstra van Haarlem op het Ameloon wienen op 10 augustus 64 jaar trouwd. De bijen en de bijensbijen wensken je hem nog een soort gelok en zonenstaan. Het PCOB van Balk, verlokwenske Joodhardenlid Geertje Alkema, maar de jiddy, Gods zijn het aanwenske voor het nieuwe lebensjaar. Morgen wordt P.T. Spoorfaber uit Snits, 93 jaar. Haar man Siep, de bijen, Beppe en oerbeppe Zezes, lokwenske hart van hette. En de dogge Verde en Ali Faber van het harde ek. Op 21 augustus is het de 86ste jiddy van Fokje Koorstra de Haan uit Apeldoorn. De familie de Haan lokweesket haar der van Hettemai. Jan Hiddo de Boer van Snits lokweesket zijn vrouw Corine bij de 64ste jiddy. En wil haar mij een lied ek bedanken voor alles dat ze voor hem docht. En de lokweesket komen ek van de Squant familie de Boer. Anneke van Dijk uit Marm viert de 84ste jiddy. De lokwensken komen van haar man Wietse, Reenske, Pietje, Sjoukje en Jacob en Henke. Een nieuw lied joort in prelude. We jaren tenieren storm maar Create in Me a Clean Heart.

begin naar Blessem. Daar wordt Geert Geertsma Lokwijnske met de 80ste jerry troch Dries en Joukje Geertsma uit Belsem. Nog een soort zoene jaren ta wijnske. Aukje de boer uit Twello wordt op 18 augustus 81 jaar. Ze wordt van het Lokwijnske troch de broeren en zusters Holverda uit Friesland. Tine Dijkstra uit Dokkum wordt Lokwijnske met de jerry troch haar zus Akke van der Woude uit Wurdum. Jenke Cuperus van Wurdum lokwensket Griet Bergsma Reitsma van Arige Smerlingeloon met de jiddy van 5 augustus. En Tjette Talsma van Wurdum met de 94ste jiddy van 14 augustus. Tjette fietst nog alle dagen met de scheppen naar de tuin en is zo sterk als een dik, zo zei Jenke. Sietse van der Heide uit Drachten lokwensket zijn vrouw Trinke met de 94ste jiddy van Juster. Een soort geluk en zonnetstawenske voor het nieuwe jaar. We jaren het lied Aan des Heilands Voeten. Het wordt zongen door Marlies koor Laus Deo van Frentscher, maar solisten Aletta Been, Lau van der Zwaag en Lutsen Dijkstra.

In Gautum werd het zitten en koosje de Vries maar een lied bemoedigen, troch Sjoerd en Inske van der Meer uit Snits. Ze libje mij en mij en bidden van hem. Op een jouwer werd Janke Minnema Kampen lokweeske met de Jiddy van 19 augustus, troch Leendert en Greta Noordmans. Tine Hove de Tania van Burgum werd een heel soort betterskip te wensken na haar rare valpartij, troch Aukje en Wouter de Boer uit Twello. Op 22 augustus binnen Dirk en Vrouwtje van der Wal van de Jouwer 40 jaar trouwd. En op 13 augustus is Vrouwtje 60 jaar geworden. De lokwensken komen van Sjerk en Matti Joustra uit Driels. In Lollum wordt Heidi Segers lokwensken met de Jiddy van Joert. Troch Boukje Sietsma van Achlem. Dit haar bedankt voor het trouw ophelien voor de songrepetitie. Joop en Riemke Kuiper-Luhoff uit Balset krijgen een lied als bemoediging voor de komende tijd onbeen, troch Anneke Luhoff uit Haarlem. Trintje de Witte uit Makkum wordt lokwensken met de Jiddy van 18 augustus, troch Leni en Pieter Kooistra van Ljouwert. Henk Bruinsma uit Paregeer is op 13 augustus 78 jaar geworden. Zijn vrouw Henke, de Bijen en de Parkenstezers wensk je hem een zegene nij libbezierta. Uit EO Nederland Sint-Jerre-Venau, al de weg leidt gij mijn heiland.

Begin nou de limmer. Daar werd Jelle Rijengel ook wezen met de 26e jiri van 18 augustus. Trog zijn vrouw Neri, de Ben en Paken Cezes, Jitse, Hidde en Jurriet. Klaas Hofman uit Haas is op 12 augustus 80 jaar geworden. De familie Skra lokwensget deze oude zoon van Hette met een lied in prelude. In Snits wordt Anita Kalk lokwensken met de jiri van 12 augustus, maar met een lied ek bemoedigen troch André van Riemsdijk uit Balk. De tweeling Oebele Bosma van Drachten Kompanijen en Klaske van der Bij Bosma van Drachten binnen op 11 augustus 80 jaar geworden. De lokwensken komen van Joke en de naaste familie. In Beetse Sveeg werd Roel Tjeertsma lokwensken met de 64ste jiri, troch zijn nicht Attie Salvede van Vegen in Zoort. En Attie werd zelfs lokwensken met de jiri van 13 augustus troch Ineke Peres van de Jouwer. Gerrit van der Wal uit Burgum is juste 83 jaar geworden. Zijn vrouw Annie, de Bengen, Paken en Oerpaken Cezes lokwensken hem van Hette met zijn favoriete lied. En dat is Haven van Rust, zongen door het Lemster Mannenkoor.

In de Tieke viert Joke Postema Doornbos op 21 augustus de 84ste jiddy. Ze wordt de mooi van Hetterlokmeenske troch Atse en Aaltje Bosma uit Noordburgen. Lolkje Bijma uit Skuzem en Witske Bijma uit Arem worden deze mannen beide 65 jaar. En daar wil de familie Bijma uit Canada, Lollem, Pijem, Arem en Haas ze van Hette mooi lokmeenskje. Klaske Skotanus uit Beetse Zweeg is juster 93 jaar geworden en aan het herstellen van een operatie. De familie Itsma lokwensket haar en wensket haar een goed herstelta. Janke van der Wal van het Jerevingen werd lokwensket troch haar tweelingbroer Douwe Oenema van Dalsterhuizen. Je binnen beide 60 jaar geworden op 14 augustus en hebben dat vreed mooi viert. Je werd ook lokwensket troch Sjoertje Veenstra van Dalsterhuizen. Tijd voor een stukje blaasmuziek. We jaren het Frisk Koper Ensemble met Just a Closer Walk.

van Boetenpost, die het lied ook ongevregen had als opstekker voor Sjoerd en Gerry Swart uit Makkum. Boervrouw G. Veenstra uit Drachten wordt lokweenske met de jullie terug Aukje Koedijk. Vrouw Veenstra vreeg het vaak wat voor oren aan en nu is ze zelfs een keer aan de beurt. En de lokweenske komen ook van Jannie en Juurt van Kammen uit Drachten. Roelie Jongsma Lenstra uit Halderwijk is op 11 augustus 90 jaar geworden. De lokweensken en de bemoedigings komen van haar man Joop, de Ben, Beppe en Oerbeppe Seizes. En Joop en Roelie wien op 14 augustus ek 67 jaar trouwd, dus ek dermaai van het lokweenske. Op 19 augustus binnen Agen en Sitske Couperus uit Himmelum 60 jaar trouwd. Ze werden van het lokweenske terug de Ben en de Paken en Beppe Seizes Thijja, Jeska, Ilja, Jente en Lasse. En ek troch Tjerk en Driesje Saan en Wibberen en Marta de Vries uit Starem. Het lied dat je hem omvregen en dat we sa ek jere is Zie ons wachten aan de stromen. We jere het van het Kolmer Kleinkoop.

0: In Marum wordt Witske Westerhof lokwenske Mariedi, troch Jan en Anneke Westerhof uit z'n Husterveen. Gerke en Aaltje Kalteren uit Donkerbroek lokwenske Maaike Klooster uit Donkerbroek maar de 27e Jedi van 14 augustus. In Ademadem viert Niek Broks Joert zijn 81ste Jedi. De lokwensken komen van zijn vrouw Nelly, de bijen en de parkensezers. Sitske Bosma van het Jereveen wordt lokwensken maar de 24ste Jedi op 20 augustus, troch haar man Kees Kolen en ek troch zus Hiltje Sielstra, die het haar mij haar man en de bijen sterkte te wensje in deze drege tijd. Dan hebben we nou eerst de uitdenking van pastoor Tjitse Tjepkema en ontsluitend het Ave Maria, zongen troch de kantorij van Emma Lord.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Beste harkes, goeiemorgen. Juster wie het 15 augustus. 15 augustus is voor katholieken de dij van een heegfeest. Het heegfeest van Maria in de hemel opnomen. In een soort Europese landen is het een officiële vrije dij. Ik denk dan om België, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Oostenrijk, Griekenland en Zwitserland. Goeie mensen praten over

Maria Himmelfeert, maar dat is net helemaal correct. Het woord Himmelfeert kan men het beste alleen gebruiken voor de Himmelfeert van de Heer Jezus. Uw lieve Heer Jezus is op eigen kracht naar de hemel gegaan, wils zijn mem, de heilige Maria, in de hemel opnomen is. In het Engels, Italiaans en Frans kan men het verschil erkennen. Himmelfeert, ascension, ascensione, ascension. En in de hemel opnomen is assumption, assumptione, assumption. Waar in de Bijbel staat dat Maria in de hemel opgenomen is? Het staat net letterlijk beschreven. Maar ik verwijs graag naar het 12e hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, Openbaring. Johannes, de apostel, is daar aan het wit. Hij beschreeuwt wat er in visioenen alle jaren schoen had. In die visioenen werd de apostel boppen hem zelfs uittild. Er gaat een hemelse vrouw voor hem iepen. Een vrouw die komt en er ten diepste ek al is. Hij zocht een teken aan de hemel. Een vrouw bekleid met de zinnen, de mannen en de tolve sterren. Een vrouw die ten been krijgt. Een draak wil het been opeten, maar dat slag het net. De draak is het symbool van het kweeën, de Satan, de duivel. En dat been is de Messias. Dat been is de Heer Jezus Christus. Der kin geen misverstaan oer besteden. Men kin in de vrouw die het been krijgt, het volk Israël zien of de tjerke, maar één uitles steekt als een peel boppe wetter. Er is maar één vrouw die het been werkelijk kriegen had, en dat is en bloot Maria. Deze vrouw Maria is sterk. Het doet mij denken aan het laatste hoofdstuk uit een Bijbelboek in het Oude Testament. En daar werd een flinke vrouw besongen. Dat pad aan de honger van de letters van het alfabet in het Hebreeuws. Bij elke letter een lofzang, een compliment, een schouderklopje, zeg maar een tut. In de Joodse traditie werd deze lofzang uitsprutsen en uitzongen op vrede jong aan het begin van de Sabbat. Joodse mannen uiter je waardering voor haar en vrouwen aan de hoorn van dit gedicht. Ja, wat hebben wij een soort te tanken aan ons memmen, aan ons beppes en oerbeppes, en wis en zeker ek aan Maria. Of men ook katholiek, protestant of net zerkelijk of net leeuwig is, oor één ding zullen wij het gauw eens wezen. Wat is die mem van de Heer Jezus toch sterk? Dat ze het als famke oondwat om ja te zeggen op het boodschap van de engel Gabriel. In verwachting zal ze rijtje van de Heilige Geest. Er is een grut leeuwen en een grut vertrouwen voor nedig. Als Jezus in je is verwoeksen worden, veroordelen wordt, ta de deur aan het kruis, is zijn mem erbij. Stabat mater. Juist op dat moment stiet ze onder het kruis. En Jezus zei in haar, vrouw, sjoch jo zoon. En zei Johannes, en ik zie nu, sjoch dien mem. Wij werden toch Jezus om Maria tafertrouwd. In het Magnificat jeren wij Maria, Marije, sjongen. En de dichter, de journalist, de pacifist, verder skurer, die het in het Jereveen wennen had en der ik verstoen is, had een beriming van deze lofzang maken. Ik noeg je hem uit om Jood, mij Maria, mij verder skuren en ik mij te sjongen. God is de vreugde van mijn het. Ik sjong en ik dank je eer en let, omdat hij mij zijn eer, mijn faam, dat zijn beminde naam. Novet, tenij, bij volk en vreemd, sjongenderwijs mijn naam neemt. Loof je de Heer in eeuwigheid om zijn barmhettigheid. Ik wees je me een noffelijke snijn.

Renske Boersma van de Brug uit Lappersum is op 14 augustus 26 jaar geworden. Haar man Dirk, de bijen en de bijpensezers wens je haar nog een soort zoenen en zegene jarentaal. Tini Jansen Dijkstra uit Sumeren wordt morgen 89 jaar. Ze wordt er van het Marlok wensken terug Clarinde Jansen uit Dokkum. Op 12 augustus is Seike Bergsma uit Drachten 76 jaar geworden. Jan en Atje Terveld uit Wienerwaarde lok wens je haar en hoop je nog vaak om een bakje koffie te komen. Riemer en Faikje Haagsma van de Jouwer hebben beide slim ziek west. Koop Lammetsma uit Snits was er maar een lied bemoedigje en sterkte ta wenskje. In Sint-Niek wordt uw bijzondere tante Joek op 21 augustus 101 jaar. En tante Joek, dat is Eelkje Veldstra. En ze wordt lokweenske terug de hele familie. Die het op de dag van de jiddy mij haar erop uitzellen in een antieke bus. Op 11 augustus is Loke van het Zet van de Jouwer 83 jaar geworden. De lokweensken komen van Fakkelien en Henk Hiemstra. We jaren het Urkenmannenkoor mij. Heer, ik hoor van rijke zegen.

In Gitscherk werd Boukje Acronius Hoeksma lokwijzer met de 90ste jiddy van 13 augustus. Troch Bodus en Minke, Jan en Sita, Minne en Aukje en Heinze en Saakje. Henke Veenstra Uterwispel werd lokwijzer met de 87ste jiddy. Hielke en Matje de Kler, hoop je dat je hem nog lang geniertje mooi van je vriendschap en lokwijs je hem van hette. Beppe Romy Bruning wint het in Haarsma hier in Boetenpost en viert er op 18 augustus de 90ste jiddy. De lokwensken komen van de bijen Beppe en Oerbeppe Seizes en ek van Jeltje, Philippus, Tabe en Ali, Sjoukje, Anne-Dirk en Cornelis. In Nije Siel wordt Jeltje Hemstra Bosma lokwensje maar de 84ste jiddy van Joerd. Troch de boerlje Riens en Aaltje de Groot en ek troch Durkje Wiersma en Wally van der Velde. Carla van der Kooi uit Frenzier had een lied aanvregen voor Ria Venema en Vester Medendorp uit Deinem. Als signe op haar werk voor Blessed Generation in Kenia, dat ze deze week weer heen gaan. Juster is uw sociale en actieve mem Attie Steenster van de Jouwer 82 hier worden. Piet en Margie Abma van Sint-Niek wens je mem nog een soort zoene en sportieve jerenta. We jaren nu van Lietse Kreeft, de God van Leefde. Sure.

Tjitske Lanting uit Koudem wordt lokweeske maar de 87ste jiri van zoon Augustus troch Jan, Henk en Ibeltje de Koe. Joet wordt Jeltje van der Meer uit zijn huister Veen, 92 jaar. De familiebakker lokweeske haar hier van Hettemaai. Bankje Koning Talsma uit Ljouwet is juist 90 jaar geworden. De lokweeske komen van Wiebe en Aaltje Cuperus uit Bedaard. En in Duinen wordt Hein van der Lagerweg lokweenske maar de jiddy. En een soort zonstaweenske troch Ierde Jan van der Lagerweg van Balk. Paken Teke Kooi uit Zewaard wordt lokweenske maar de 86ste jiddy van Joet troch Tietje Wouda. En in Warkum, daar wordt Jeltje Postma Haastra lokweenske troch haar mem en dat is Marie Haastra uit Koudem. Gritsen Fokkens van Sir Husterveen lokweensket Thea Atsen van der Skaaf en Sjoukje de Haan Algren maar de Jiddy. En de lokweensken binnen ek van zijn vrouw Annie, die Joet 66 jaar wordt. Maar voor haar is het lied ek als bemoediging bedoeld, omdat ze slim ziek is. En het lied is Wees mijn verlangen. Het wordt zongen door The Choir Company.

En daarmee is dit oerke prelude alweer voorbij. Fysiekjes kan je hem aanvragen via het formulier op de website, via de mail of via de post. Zet bij alle fysiekjes de goed bij van waar het komt, van waar het is en ik krijg ik graag je telefoonnummer. Is het nou haast tijd voor het waar en het nijs van 9 uur? En daarna komt Douwe Heringa weer voorbij met 2 uur mooie muziek. Om 10 uur is er weer een kerkendienst op televisie en ontem 30 augustus binnen dat weer hellings. En juist is dat de dienst van 8 maart van dit jaar vanuit de kerken van Langswegen met dominee Verbaas als voorganger. De uitdenking kwam juist van pastoor Tjitse Tjepkema, de techniek wie in hand van Bonte de Bruin en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een hele mooie snijnta en graag ont nije wieke. En ont het nijs van Jochen Oren jaren we Martin Mans met een bewerking van Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Knowing Friesland.
1: Simone Skeffer.
12: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
13: Goedemorgen en welkom. Dit is het Nijs bij Omroep Friesland. Het wetterpeil in Iesel maar leidt leger als de ondergrens die het gewoon waar in december hanteren wordt, zo meldt Rijkswettersteed. Gewoon wijst hij het wetterpeil in de simmer heger als in de winter, maar dat is toch de droogte en de hege temperaturen net meer vol te houden. Het peil zit nu onder de grens van 30 centimeter onder NAP. Rijkswettersteedsel deze week met de wetterschippen van verschillende provincies hoe lezen hoe het nou verder moet. En al het hele hier is Germ Terpstra de man van de leapkansen. Dat hij het Fries kampioenschip in Weensum winnen zou is die in het voorhaast al feest. En met een sprong van 21,50 betiet in de wedstrijd namer al afstand van zijn concurrenten en Couder genietje van de sprongen. Maar Terpstra hier toch ik wel wat spanning.
14: Eigenlijk ging te vol op rug zetten. Ik zou de rug in, maar hier toch het krek te vol op rug zetten. Bewust eigenlijk, maar kom ik helemaal heger in en dan is het bij die uitsprong wacht ik krek. Eventjes wacht zie ik. Daardoor gaat die sweep, rijd ik het eruit en kan ik de uitsprong minder goed pakken. En dat zijn al die punten en dat wil ik dan even beter is, zeg maar.
13: Nou, hij weer toch gewoon Fries kampioen. Doet het vuurwerk voor Germ Terpstra. Al Agi moest Hanneke Westert haar laatste sprong nog maatje om Sanne Bouwstra te verslaan. En dat slagen.
15: Nou ja, ik wist wel dat Ries ziet, maar het is bij u het hele seizoen al super spannend. Dus ja, ik weet er net echt van niet, Gier. Maar ja, wel echt super blij mee.
13: Marit Steenbergen had Justine een nije zilveren medaille hellen op het EK Langebaan zwemmen. Op de 100 meter rechtslag waar ze twadden. Ze eindigen een hele seconde achter de Franse zwemster Marie-Ambre Molou, die het maar een Europees record woen. Jeder op een joenslag is ze er net in om een medaille te pakken op de 50 meter vrije slag. Mai 24-18 kwam Steenbergen als vijfde oer de finish. En paraswimster Lisette Bruinsma is juist de tredde worden op de 50 meter vrije slag in Parijs. Ze kwam aan in een tijd van 30-99. Het wie voor het eerst dat paraswemmers onderdeel winnen van het reguliere EK. De wedstrijd jij bij de Tariding op het EK paraswemmen, dat is september houden wordt in Turkije. Troch 15 minder minuten na het begin van de wedstrijd had Cambuur ek in de tweede wedstrijd van de Eredivisie geen punten pak ik in. De ploeg van Johan Plat wie een groot pad van de wedstrijd zei Fortuna Sittard sterker, maar kwam de minnenstart net te boppen. Andor Faber praatte nu hoor in met speler Nicky Souden.
16: Nicky, hebben jullie je vanavond gigantisch tekort gedaan?
17: Dat denk ik wel als je de wedstrijd ziet. We beginnen heel slecht met twee tegendoelpunten. Alleen de manier hoe wij daarna gaan voetballen, dat is weer Cambuur, wat we weer graag willen zien. En ja, genoeg kans gecreëerd om te scoren.
16: Ja, hoe kan het dat hij er maar niet in wil? Want inderdaad, jij kreeg een goede kans. Bouf kreeg een nog grotere kans. Boehoedane kreeg een nog grotere kans. Hij wilde er maar niet in.
17: Nee, ik heb ook geen idee hoe het komt. Ik denk dat er zeker wel gescoord had moeten zijn. Alleen, we zitten even in de hoek waar de klappen vallen. En daar moeten we heel snel zien uit te komen.
16: Als we kijken naar die beginfase. Hoe kan het dat jullie eigenlijk een beetje dezelfde fout begingen als vorige week? Dat jullie de kaas van het brood liet eten?
17: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, als we dat wisten, dan hadden we het opgelost. Alleen, ik denk dat het gewoon te maken heeft met scherpte. Hoe begin je een wedstrijd? Hoe graag wil je duels winnen? En daar schoten we gewoon tekort.
16: Maar dat kan toch niet? Ik bedoel, je hebt vorige week een gigantische wake-up call gekregen. Dat je dan nu weer zo begint.
17: Ja, dat kan blijkbaar wel. Ja, ik weet het ook niet. Ik vind het ook verschrikkelijk. Alleen, ik ben wel trots op de ploeg. Hoe we onze rug daarna rechten. Hoe we voetballen. Hoeveel kansen we creëren. Dus dat is wel iets positiefs waar we op voor kunnen voortduren.
16: Nog één negatief dingetje dan. Weer uit een hoekschop. Hebben jullie er al naar kunnen kijken hoe het kan dat hij voor de derde keer in twee weken uit een hoekschop tegenvalt?
17: Ja, zeker. We hebben er heel veel aandacht aan besteed. Hoe we moeten staan. Dat je je man moet voelen. Alleen, hij gaat er toch in. Dus dat zullen we weer moeten gaan analyseren. En toch wel eens een keer mensen gaan aanpakken, denk ik.
16: Ja, want anders dan blijft het natuurlijk een kansloze missie. Jullie herpakken heel goed. Dat zegt ook iets over de veerkracht die in de ploeg zit. Ben je daar verbaasd over?
17: Nee, ik denk als jullie de voorbereiding van ons hebben gezien, dan zie je dat we goed kunnen voetballen. Natuurlijk zijn we super jong. Als je ziet, als de brandweer gaan, dan maken we het iedere ploeg moeilijk. En dat hebben we vandaag geprobeerd en vrij aardig gedaan, vond ik persoonlijk.
16: In hoeverre hielp het daarbij mee dat Fortuna Sittard gigantisch terugzakte op de eigen helft en jullie ook de ruimte gaf om te voetballen?
17: Ja, ze hebben ook hoog druk proberen te zetten. Alleen dat lukte niet. En op een gegeven moment gingen ze laag. En dan is het aan ons om de juiste mensen aan de bal te krijgen. En met Vlaag is het goed gegaan. Alleen had het wel beter gekund.
16: Hoe anders zaten jullie nou net in de kleedkamer dan vorige week?
17: Ja, toch wel zuur. Omdat we op het laatste kregen nog een penalty moment. Ja, als, als het dan even mee zit, dan krijg je misschien een penalty en dan scoor je misschien. Alleen, ja, alsnog zuur. We willen winnen, we doen er alles aan. Alleen, ja, het lukt nog niet.
16: Nee, maar goed, dit is wel iets waar je dan mee verder kan, zal een trainer misschien wel zeggen.
17: Ja, zeker. Er zijn genoeg punten die we goed hebben gedaan vandaag. En ja, daar moeten we op voort beduren.
13: Ja, dat weer een reportage van Ander Faber. Cambuur verliest dus met 3-1. Van de middag speelt het Heerenveen in Ajax in de Johan Cruijff Arena. Vanzelfs doggen wij daar live verslag van. En nou live in de uitsturing Jan Jonkman. Goeiemorgen.
18: Een goeie morgen, Simone.
13: Nou, het is een mooie, rustige morgen, dacht ik, toen ik hier herinnerde. Maar Juster Jong kwam er toch nog wel wat rein.
18: Juster Jong, hier is toch nog... Ja, een heel iets padje rein, Juster Jong uit, uit de loft. Wij. Ja, het wordt wat wisselvallig de komende dagen. En daar moeten we de komende dagen ik zeker rekening mee houden. Weer vannacht, weer een rustige nacht. Het weer wat nog klaar op, het weer fris. Want het minimum temperatuur in die lijnt zo meer de provincie tussen de 9 en 10 graden. En wat in het westelijke pad van de provincie en het watergebied zo 14, 15 graden. Dus ontstaat ik wat deze, het begin van de morgen bij een prachtige opkomst om van de Sinnesam, Jalwe Zoon. En veel weet dat het net zoon het. Er zijn al wat foto's van beschikbaar bij de omroep. Prachtig om te zien. Maar de temperaturen die zijn alweer oproem, want hier in Egen, maar die past al goed 16 graden. Die Esterhansje, Sandje, Damboord zit ik al op 15. De Point die zit op 16. Laaksem zit al hartstikke in de 18 graden. Bakkeveen die moet nog even op gang komen, zit op zijn 14. En Akkerem zit ik al op zijn Sandje graden. Maar hij hoort wat te krijgen, maar wat een hege drukke gebied en dat scoot nou zelfs daar gewoon naar het zuiden toe. En dan loopt van oude Noordzee, die loopt er ook bij wat bewolking hoor. En dan hebben we het de zinnen er ook nog wel even bij. En het bloed zo goed als droog. We hadden een temperaturen van zo'n 21 graden per waterland, dat was 23 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. En daar zullen de meeste zinnen ook wel voorkomen. De wind, nou nog kolom die doet het zuiden bij en die gaat aanstonden naar het noordwesten toe. En is zwak, heeg uitmatig. Vannacht valt de wind weer voor een groot pad voet. Het bloed wordt bewolkt en dan hebben we temperaturen om de 14 tot 16 graden. Het is wat skier en richting de manier. Zo hebben we eerst de eerste buien al weer te pakken.
13: En dan de rest van de daimon, Jan.
18: Nou, manier hebben we dan eerst wat bewolking en dan vallen even wat buien uit. Maar de Noordzee storen, een luid en zwakke steuring. Die loopt even van zuidwesten naar mat eerst door de provincie heen. Nou, dan nou komen we weer in een matwestelijke streaming te zitten. En dan hebben we in de midden weer een afwisseling van wolken en zenuwen. Uitentrollen ik nog eens even een stoor. En dan de temperatuur. Ja, die liggen morgen op een waterland. Hege, dat is zo'n 20 graden. En het wilst dat het in de provincie zo'n 19 graden is. Ja, het is voor het eerst dat op een waterland warmer is dan in de provincie. De noordwestenwind is dan ik nog steeds matig. In de nacht is het wel rustig, hebben we enkele opklaringen. En dan hebben we temperaturen om de 15 graden. En gaat de wind alweer wat om naar het zuiden toe.
13: En wat betekent dat voor de dagen daarna?
18: Nou, dat betekent voor dat de betekent wat in de zuid-zuidwestelijke streming komen te zitten. Er komt even een warmtefront kant op vanuit het westen bij. Dat houdt in dat we in de maand dit nog wel even een klimke zinnen herkennen. Maar al gauw neemt de bewolking het heft weer in handen. En kennen we de bewolking uit en trots wat lichter ruim, wat stoorruim vallen. Kunnen ze even een buik inzetten. Dus het wordt wat miserig die dag. En er staat een krachtige zuid-zuidwestenwind. En de temperaturen die liggen om de 20 tot 22 graden. Nou, dan maar even de rest van de week even het oorhoudje in gaan. Wens je tongens in vreed. Nou, het bloed wat licht wisselvallig. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Er vallen geregeld enkele buien op wat ruin of stoorruin. Maar ja, daar zit kan ik nog wel eens even een klap tong in zitten. De wind is matig tot krachtig uit het west-zuidwesten bij. En de temperaturen die liggen zelfs om de 20, 21, 22 graden heen. Wat normaal is voor deze tijd voor het dier. Nou ja, sageer vetsend. Nou, eerst een doen in de Rijn, roepen we van de week al gauw bij. Waar is meer Rijn, Jos?
13: Ja, dankjewel Jan en een fijne snijn. En die fijne snijn, die zetten we nou voort. Mooi douwe.
19: Omroep Friesland. Mooi douwe. Presentatie douwe Heringa.

live. Dat is natuurlijk I Still Cry van Ilse de Lange en de Nieuw Amsterdam Orchestra. Dat is hitte derde. Een hele goede morgen en welkom bij de muziek op de Snuiter Morgen. We hebben prachtige muziek, dit Oeren. Onder oren een stuk van Palestrina. Een mis voor de Paus Marcelli. Het Sanctus de Ruud. Telemann muziek. En van Broeg. Prachtige vioolconcert. Wat spelen we terug, Janine Jansen? Dat komt dadelijk alweer voorbij. Hier is Kari Berendes, Dienen Zangen.

Aimer, Savoir Aimer van Florent Pagny en Souad Massi. En je met het feest al herkende, Heb het leven lief. Wat zongen water door Lisbeth List en dit is dus het origineel. En ik weet niet wie de Nederlandse tekst maken had, maar van hoe je het zo kennen, weet ik eigenlijk niet. Maar in het Nederlands is het prachtig. Goed, ik ken nou de klassieke muziek. Je hebt hier eerst een trio-sonate van Evensien van Erik Bosgraaf, van Zels, op de blokfluit. En het is van Telemann. En daarna komt er een hele mooie sanctus, een verstilde muziek. En het ensemble heet ik Stil Antico. En het is eigenlijk een mis die mak is voor een paus, Marcelli. En het is muziek van Palestrina. Maar eerst een trio-sonate hier van Telemann.

Missa Papa Marcelli van de Palestrina, wie dit? Het Sanctus, en dat uit Vietroch Stille Antico. Wat ik heel stiekem wel eens toch op vakantie, als ik in een hele grote oude kerk ben, of ja, kathedraal, of ben we een keer in Spanje ergens, dan toch heel voorzichtig mijn telefoon hoor, en dan toch iets van Allegri of zoiets als dit van Palestrina. Altijd in de kerk dan stil is. En dan zet ik die muziek op. En daar krijgen we nooit klachten over. Dat is altijd heel erg mooi. Dan is eigenlijk een ja, iets extra's wat je zo'n prachtige rondte binnen om dit te jaren. Dat is heel mooi. Telemann, wil jij nog een trio-sonate van deze componist? Hij had Germanicus Schreun, een opera of een oratorium eigenlijk. Kom, slaaf. Het werd zongen door Nuria Real en het Kamerorkest Basel onder leiding van Julia Schreuder.

slaaf van Telemann, wie dit? Nuria Real, de sopraan de Gimière, die zong het. En Kammerorkest Basel onder leiding van Julia Schröder. Dan geven we nog een van de meest geliefde bekende vioolconcerten die er binnen. Het vioolconcert nummer 1 van Broeg. Hij is kunnen het 128 hier weer, nog heel jong dus. En dat was ik direct zijn grootste succes. En hij had het nog twaars kunnen. Dat vond ik eigenlijk heel jammer, dat hij nooit zo'n groot succes werd. Het frustreerde hem erg. Hij woord ik net publiceerde, het eerste vioolconcert. Hij vond het net goed genoeg en stuurde de partituur naar de verneemde violist Joseph Joachim. Nou, het is Joachim die joeg hem nog wat opmerkingen en suggesties. En toen had Broeg dat verwerken. En zie hier het resultaat. Dus ja, je dacht ik nooit alleen nog, hè? Wat dat betreft, mooi, die grote, mooie dingen. Het vioolconcert van Broeg. Gimière Janine Jansen. Het is het Allegro Prelude, het voorspiel. Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.

Ja, Xavier, dit vioolconcert, het eerste deel, het Allegro en Prelude, dan je hebt het heel mooi oor naar het tweede deel. Dat bewaar ik voor nog een keer. Van Broeg, het is zijn bekendste vioolconcert. Janine Jansen, Jerium en het Gewandhaus Orkest Leipzig. Onder leiding van Ricardo Schei. Dan geven we naar muziek van Astor Piazzolla. En dat is eigenlijk zijn vierjarige tijden. Het is de Le Quattro Estaciones Portenas. En dat binnen de vierjarige tijden van Buenos Aires. Want een Estazine Portenas Verano, dat is ingen uit, staan hier met dat, ingen uit Buenos Aires. En Verano, het soort simmer. Astor Piazzolla had het kunnen. En het is een hele mooie uitviering. Een hele sobere uitviering, maar prachtig. Daniel Barenboim. Rodolfo Medeiros en Hector Console. En de Noa Jerium, een pianosonate van Galabik.

0: Ja, dat vind ik helemaal van. Galuppi Piano Sonata, Galuppi. Hij is een Italiaanse componist. Komt uit Venetië, of eigenlijk van een eiland, Burano. En dat is in de lagune, dat staat voor Venetië. En hij, waar ik wel neemt, Il Buranello. En hij heeft een soort opera's kunnen, een stuk of 100. Zoals van soort. Een sterke muziek. En dit was spelen en bewerken troch Vikingur Olafsson. Die komt in kwad naar het concertgebouw in Amsterdam. En dat is de pianist uit IJsland. IJsland. En zeer geliefde en zeer. Het is een bijzondere pianist, maar hele mooie uitvieringen van Bach. Maar heel erg op zijn eigen manier. En ik ken hem eigenlijk de hele dag Volière. Dat is echt heel, heel mooi. Goed. Eerste oren zitten haast op en we binnen dadelijk weer. En hier is Jean Ferrat, Hermé prendre la raison.
1: Waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Ja, zit bal.
3: De 50ste editie van de 40ste keerspartij van Vlaanderen.
2: Ja, nog een keerstje van oor.
1: De PC.
2: Ja.
3: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
2: Wat een oorwinning.
1: En van 12 uur ik live op televisie.
4: Dit is eigenlijk gewoon niet in de droom.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Else niet.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
16: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Hey Raymond!
19: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hey Raymond!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
22: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Dat wil je hem helemaal, van Viacom Dios. Nee, na, na, na. Een hele goeie morgen. Welkom hier bij de muziek op de snijde morgen op deze 16e augustus. Hier is Julie London en Gregory Porter, Fly Me to the Moon.

Njonjo Saar is een zandig wie dit. Ja, ja. Swift Rieling, hè? Wie het een grote hit van Joe namen Trading Love and Affection. Je krijgt nog een stuk uit Afrika, uit Senegal. Estuaire. En dat is het spelen terug Ablaya Sissoko. En hij is in Kolda, Benin in Senegal. En hij is familie van de griots. Dat zijn de traditionele West-Afrikaanse verhalenvertellers. Dichters en muzici. En die cultuur die wordt mondeling oejong. En hij speelt vanaf zijn achtste al op de kora. En dat is een 21-snarige harpluit. En dat is echt een van de mooiste instrumenten in West-Afrika. Dit is een gearworking, mooi Canadese ensemble. Constantinople. En dat is dan weer onder de leiding van Kia Tabassian. En de naam, dat Estuaire, dat betekent een rivier die uitmondt in de zee. En dat is een metafoor dat de verskaat muziekstijlen bij me komen. Nou, vierstevolle verhaal eigenlijk. Het is gewoon hele mooie muziek van Ablaya Sissoko.

Dulce Caravella, dat zong Dulce Pontus. Hier is Chris Botti op de trompet, maar John Splithoff. En die jonge oeren, Paris.

Mon amour van Idan Reichel. Het project, dat is de man die het alweer schreun had. Maar dit wie Vieux Farka Touré, een Afrikaanse jonger. En hier is Loes Casal.

Andre mis recuerdos van Luz Casal uit Spanje. Ja, dit vond mijn mem altijd zo'n prachtig noemer. En Joet, zo zie je dit West hebben. Maar ze libben het meer als Kofke. En toch, omdat het 16 augustus is, de steen van Bram Vermeulen.

liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zal het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten. Als de liefde niet bestond, nergens zouden bloemen staan. En de aarde zou verkleuren, overal gesloten deuren. En de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond,

0: Zoals eens in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan wordt de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou. En mijn adem zou bevriezen. Als de liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou.
1: Prachtig, heel mooi. Als de liefde niet bestond, Toon Hermans, die had het dus kunnen doen. En je werd het zongen terug wenden. Prachtig, echt heel erg mooi. En hier is Johan Verminnen, Ik wil de wereld zien.

0: Ik wil de wereld zien van Johan Verminnen. Misschien hem al hier een hele noffelijke dag. Maar het is een mooie dag van een fijne snijn. En daar is natuurlijk Bureau de Vries. En mooi eens een keer onderwerpen. En graag een takken pieken. Hansje.
1: Wat is het record?
2: Wat? Een Vries record?
1: Ja?
2: Nou ja, 21-20, zeg maar. Dat moet je mooi springen.
3: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
2: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
3: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
16: Komt er een antwoord op de vraag of het wetter uit de Bonifatiusbron in Dokkum genees krachtig is? Een vaste column van Hein de Haan en weer een aflevering van Onderwijs. Dat alle keer aansen in Bureau de Vries.
12: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is de voor Els.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee-hoo!
13: Friesland, Bureau de Vries.
16: Een hele goeie morgen en van harte welkom bij Bureau de Vries. Ik joe het bij we ons rieke archief indoekt en we stuiten op een radiodocumentaire uit 2008 over de Bonifatiusbron in Dokkum.
23: Maar het opmerkelijke hiervan, op de reis naar huis heb ik een enkel kuchje mee gehad. En ik helemaal niks, hè?
16: Hein de Haan is waarom van vakantie en had een nieuwe column voor u.
24: 'S Avonds, als ik alleen ben, dan kijk ik vaak foto's en filmpjes terug. Of delen van de uitvaart. Of berichten van medeleven van familie en vrienden. Dat zijn voor mij de momenten waarop ik het denk. Maar ook waarop ik verdriet en gemis voel.
16: En we sluiten dit oren allemaal weer een aflevering van Onderwijs.
25: Mijn man van Hekker, die doe ik in zijn benader weer. Dan zit je op site en heel zo'n 1000 inseminaties per jaar. Nou, en dan wordt 60% komt daar keel van.
16: Na tolven hebben we weer een simmerpeteer. Joort mij Hester van der Werf. Zij ziet het fulltime op kantoor, maar gooide haar lippen om, is nu fulltime tuinvrouw en deelt dat op social media dat ze een heel soort volgers had. Dat mooie muziek de komende 2 uren.

0: Uit de jaren 80 komt dit nummer van Motels. Suddenly Last Summer. Het is alweer heel wat jaren geleden dat het bureau uitzoekje... Het is alweer heel wat jaren geleden dat het bureau uitzoekje woord wat er nou weer is van de geneeskrachtige werking van het water in de Bonifatiusbron in Dokkum. Collega René Koster maakte daardoor een prachtige radiodocumentaire oer. Dat was in 2008. Pastoor Paul Verheijen komt in die documentaire wietwaardig aan het wut. Hij is in 2024 verstongen.
1: Van de Dokkumer Bonifatiusbron gaat al eeuwen het verhaal dat het wetter geneeskrachtig is. Toch is het alweer 18 jaar geleden dat er sprake was van een echte wonderbaarlijke genezing. Zou er uitwerken wezen? Of had er neer sprake west van een wonder? Bureau de Vries ziet het uit.
2: Hoog in het noorden van Friesland ligt Dokkum, de stad waarvan we op de lagere school leerden dat Bonifatius er in 754 vermoord werd. Voor de katholieken van ons land is deze stad een bedevaartsoord, waarheen velen van hen één keer per jaar een pelgrimstocht maken om Bonifatius te eren en zichzelf in hun geloof te versterken.
1: In de Bonifatius-traditie spelen ook de bron altijd een wichtige rol. Zelfs in ontsteen werd er mij in verband gebracht, vertelt de joodijstige pastoor van de Bonifatiusparochie Paul Verheijen.
3: Dat water van de bron dat heeft natuurlijk een hele lange traditie. En dat gaat al terug volgens de legende tot Bonifatius. En er zijn verschillende versies van, maar een van de versies is dat iemand uit zijn gevolg op een paard zat. Het been van dat paard zakte weg en het paard trok zijn been weer op en toen kwam er zoet water omhoog. En dat is natuurlijk heel bijzonder in deze omgeving waar heel veel ziltwater allemaal was. Dus en vanaf die tijd heeft die bron de faam dat ze mensen kon genezen.
1: De laatste keer dat IJs het hele land praatte over het wonder van Dokkum, wie de genezing van Neftis Brandsma van Snits in 1990. Hij het Ipe Brandsma weer het alweer nacht krijgt.
4: Op een goede snaar zitten we in een kamer en we vielden ze aan het trek om eens even naar je Dokkum te gaan. Je hinderen ze links en rechts voor overlezen, dit is de Brandsma en de bronnen. Ja. Dus we zijn nou van mij zo'n leuke toeristisch uitstapje naar je Dokkum. Dus we reden op iets dooi gemakje erheen. Zo langs de Dokkum reden en zo. En we skarrelden wat om die bron en het weer natuurlijk dicht. Zo, dat is meestal. Dus we zaten wat om die rondom die kapel en we zo'n hartstikke voort. En daar kwam Peters, mijn Duitse collega.
1: De pastoor?
4: Pastoor Peters. Nou, hij zei voort en dadelijk, nou, de Heer is met u. Je kan ik wel even in de rondleiding maken. Ja, want we hebben ook wel belangstelling.
1: Dat wie stomt af al?
4: Inderdaad. Tafel. Misschien weer terug Bonifatius even georganiseerd. Zeg maar, ooit in een mystieke betekenis bezuggen. Dus we kregen zo'n rondleiding en dat was allerhartelijkst en dit en dat. Nou, naar Aurin, hij vertelde hoe de geneeskrachtige werking van de bron en dergelijke. Nou, we zijn, baat het niet, het schaadt ook niet. We kennen het famke het wel even niet horen, dus we nog maar naar toen. Dus het was mooi sim, zwaar. Het werd er weer naar koud, dus het komt altijd in Pibieri. Maar het was eigenlijk meer ludiek. We namen het net echt serieus, om het zo maar uit te drukken.
1: Het was net een advies van Peters. Dat Peters zei van, nou, doch dat maar even, want dan komt het wel goed.
4: Nee, beslist net. Het was echt een spontane actie eigenlijk. Zonder speciale verwachtingen. Maar het opmerkelijke was vooral op de reis naar huis heb ik een enkel kuchje mee gehad. En ik helemaal niks, hè? Dus dat hing wist ik net in de gaten. Dus, maar de volgende morgen zei mijn vrouw toen, is die ook opvallen? Nefse zit helemaal net met hoesten. Tjeetje, nou ja, we zitten zo te praten, dus we zijn er eigenlijk toch wel een beetje van verbaasd. Maar dan hebben we het eerst nog maar eens even een dooie onsjoend. Nou, de tien zitten morgens, het weer nog al prima. Nou, ik vind toch wel erg onder indruk van die bron. En ik denk dat we er toch meer mensen van weten.
1: Maar je leidt wel voort een link van dat het nou beter met Famke gaat, dat mat te meisjes horen gaan met het wetter van de bron.
4: Ja, absoluut. Op de heenreis ziet ze achter hoesten in de auto. En op de vramreis ziet het helemaal oor.

0: Voor de bronsmaat wie het duidelijk. Dit wie een wonder. Maar van de Roomse Tsjerke leidt dat wat nu aan Sjerre. Dat blijkt ik wel uit de voorzichtige woorden van Herman Peters, die in die tijd pastoor in Dokkum wie.
1: Het is de ervaring van die mensen en ik kan en ik wil niet oordelen over die ervaring van die mensen. Daar kan ik gewoon niet.
2: Wat denkt u er persoonlijk van?
1: Persoonlijk van die ervaring wil ik in zijn recht laten. Het is de ervaring van die mensen. De bron en het hele Bonifatius gebeuren, dat heeft voor mij een religieuze betekenis. En de bron heeft voor mij naast een religieuze een historische waarde.
0: Ook de bisschop wordt doet destijds eens net claimen als een wonder. Pastor Paul Verheyen.
3: Ja, onze vorige bisschop die heeft toen het in 92 speelde, heeft hij een brief uit laten gaan waarin hij duidelijk maakte dat in de Bijbel ook altijd ging om het geloof van mensen. En Jezus, die als hij een wonder heeft gedaan, dan zegt hij altijd: uw geloof heeft u gered. En dus dat zou dan meer met het geloof van mensen te maken hebben dan met het feit dat water nou een bijzondere samenstelling heeft.
0: Vicaris van Ulden is op het stuitwoord vierder van het bisdom Grijns-Ljouwert. En ik, hij is, 18 jaar later, nog altijd voorzichtig.
4: De kerk erkent de mogelijkheid, maar wonderen, dat zijn altijd genadegaven van God. En het is dus niet aan de kerk om uit te maken of die genadegaven van God al of niet optreden. De kerk kan wel na onderzoek zeggen: de mogelijkheid dat God hier een bijzondere teken aan u heeft gesteld, sluiten wij niet uit. Zo wordt het altijd gezegd.
0: Maar de bron is wel een plek waar wonderen zijn geschied?
4: Vermoedelijk wel. Maar het is Gods werk wat daar al of niet geschiet. Het is in ieder geval wel een plek die opgezocht wordt door mensen die troost, kracht, mogelijk genezing zoeken en samen zijn met elkaar, wat ook genezend kan werken. Dit soort oorden wordt ook nooit wonderoord genoemd, maar altijd genadeoord. Om daarmee aan te geven dat de doelstelling iets heeft van samenkomen, hopen op Gods genade, hopen op verhoring van gebeden, hopen op het vinden van troost en hopen op wonderen mag altijd. Claimen kunnen we ze niet.
0: Oké, het predicaat wonder mij we er schimber net op plakken. Maar dat wetter, is daar dan wel wat bijzonders mee? Pastor Herman Peters in een opname uit die jaren.
1: Dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen of er een bijzondere kracht in het water zit. Het is wel onderzocht, maar dat wijst natuurlijk niet op bijzondere, wonderbaarlijke krachten.
2: Kun je trouwens drinken, want het ziet er niet echt schoon uit.
1: Nee, het is ook eenden zwemmen erin, dus het laat wel eens iets vallen. Dus in die zin van er zitten best wel bacteriën in. Maar ik denk, kijk, het water bij heilige plaatsen, bij bedevastplaatsen, die heeft altijd een hele bijzondere betekenis en verwijst naar de bron van het leven, namelijk Christus zelf, die de bevrijdende boodschap wilde brengen. En in zoverre, als je daarvoor openkomt, als je openkomt voor die bevrijdende boodschap, en kijk maar naar heel de joods-christelijke traditie met al zijn genezingsverhalen, dan zeg ik altijd, kunnen er in mensen wonderlijke dingen gebeuren. En het is prachtig, ja, dat mensen de ervaring hebben dat er heil aan hun voltrokken wordt. Hoe dan ook.
0: Van de Blutsen familie Brandsma maakt het net volle uit hoe de Roomse Tsjerke het nemen woord. Haar dochter wie op wonderbaarlijke wijze beter worden. En de vrouw maakt het witte.
5: We zijn zo vreselijk onder indruk van het gebeuren. Dus er velde eigenlijk zo'n enthousiasme eigenlijk op. En ik kreeg allerhande beelden van busladingen, mensen die erheen wonen en dergelijke. Dus ja, dan begint het allemaal om te denken hoe moet je dat aanpakken. Hè? Dus ik hier de neiging, alsof het in de misprekingen waren dat het naar je boeten bracht worden moest.
0: Ja, toen wongen jou net naar de Dokkumer Krant, maar naar de Telegraaf.
5: Ja, dus ik ga wel uittesten wie je er nou op reageren kennen. Snap je wel? En ik heb toen dacht, nou, er is geen enkele krant die er interesse in heeft, behalve de Telegraaf. En dat klopte.
0: En dat had ze witten in Dokkum. Piet Douma, vrijwilliger in de parochie en jarenlang roenlieder bij Bonifatius Bron, Park en Kapel.
6: Dan belde pastor Peters mee op. Hij zei: heb je het al gehoord, Piet? Nou, nee, wat maak jij dan? Nou, van dat kind van zondagavond. Nou, ik zei: wat is dat mij? Ja, die mensen zeggen dat het tent is genezen en die hebben de krant gewaarschuwd. Nou, ik zei, het eerste is mooi, maar het was is net zo best. Nou, we het weten. Onvoorstelbaar.
0: Ja, want wat gebeurde er toen? Nadat het één keer in de kranten stond hier?
6: Dan krijg je alles hoe je heen. Kranten, radio, en ja, je kent ze gek net opnemen. De waarheid zou die wil graag een interview.
0: De communistische kranten?
6: Ja. Ja, nou.
0: En die moest jou alweer gaan?
6: Toch ja. Ik weer daar bij de tuin en dan kwamen ze erbij. Me van, bent u de meneer? Ja, jammer genoeg al.
0: Maar vond je het net een beetje leuk? Dat je niet eens helemaal in het middelpunt van de belangstelling stond?
6: Ik ben er nooit gerust geweest, ja. Echt net.
0: Maar hij het lood?
6: Ach, lood. Ik geloof net zo gauw in wonderen dat hij misschien jammer, maar het was zo.
0: Ja, ik, als ze mij vregen...
6: Wat zijn
0: ze gebeurden hier, die wonderen.
6: Ja, maar als ze mij vregen van... is dat wonderbaarlijk water? Dan zeg ik, dat weet ik niet. En als ze zeggen, ja, maar er zijn mensen die ben er beter voor worden, dan zei ik gefeliciteerd. Ik kan echt nooit zijn van dat is een wonder, ja? Echt net. Ik ben er altijd heel voorzichtig mee geweest.
0: Je zei het nou, alle media komen er dan op. Oh,
6: ja.
0: Maar goed, dat het overal in de kranten zit, op de televisie is, op de radio, dan komt het valkenrijk op. Oh.
6: Ja. Wij winnen de Snijs de Night, denk ik. Dat nadat het in de kranten stingen had, dus winnen wij naar Witten Postlook. En we kwamen hier bij Waarom. Ik zei het, ik kwam met de auto bij Waarom. Nou, ik ging weer in de regelaar naar Hoesta. Ik zei, gewoon naar dame. Ik zei, ze mevrouw, mag je hier zien? Nou, dat hele veld, dat zit vol. Zit vol jeugd en meisjes. En de Dixie is zo wat voor, die kon er klaar van de auto erop.
0: Honderden.
6: Honderden, ja.
0: En dat ging je hem dan nooit mee maken?
6: Nee. Nee. De meesten net van, nou ja, dat weer zeker. Ik ging vroeger mijn fiets bij de vaart naar die en ik een toeren. Maar dan win natuurlijk ook wel een hoop meesten hier. He?
0: Maar na die publicatie, die meesten die hier al je winnen, woonden die al je het wetter in? Of?
6: Nou ja, dat krijg je dan ik nou. Dan springen ze erin. Of, ja, wat ze net doen.
0: Maar wie een optocht van al je meesten die het wat markeerden of zo?
6: Nee. Dat kan ik nog net zeggen. Maar ja, iedereen wil wel graag wat weten. Nou ja, dan kon je krijgen zo vol als je hebt. Ja, dan zit je er één keer put net leeg.
0: Rooms Dokkum liet het hele barn maar wat nuchter over haar heen komen. Maar de pastoor van Doe, Herman Peters, hield er haast een dijtaak aan. Net alleen nog vanwege interviews, maar ik om oren mij wonderbaarlijke genezings te wutten stingen. Peters wennet op het stuit in het kleesterverpleeghuis Berg Marianum in Nijmegen. En doet ik hem daar bellen hoe de Bonifatiusbron weer er vond dadelijk enthousiast. Al is het praten tige dreeg na een zwiere hersenbloeding, ik mag per vast komen. En hij wil graag zijn verhaal kwiet om ter volle meer bijzondere genezing west te.
7: Ik schrijf alles op in mijn dagboek. En, en daar vind ik nog een zekere 70 alle mogelijke soorten van genezingen. En,
0: 70?
7: 70, ja. Ik heb sindsdien heb ik
0: een hele lijst bijgehouden?
7: Ja, een hele lijst. Maar ik heb hier wel duizend daar allemaal. Dat is.
0: Misschien maak ik het even omschrijven. Er zijn hier echt stapels in jouw kamer. Ja. Van voltoezend plakboeken. Mijn krantenknipsels. Mijn kaartjes die jou kregen. Ja. Mijn brieven die het meest kunnen jou stuurt. En daar is in elk geval in al die verhalen sprake van wel zantig gevallen van mensen die het op onverklaarbare wijze genezen binnen terug wetter van de Bonifatiusbron.
7: Ja, dat is zo.
0: Maar binnen het wonderen?
7: Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Want mensen vertellen een verhaal. En zij schrijven als wonderen, maar dat zeggen zij. Dus ik ook. Hoe moet ik nou zeggen?
0: Ja, je bent een katholiek pastor. Ja. Dat moet je toch geweldig vinden, dat er zantig voorbeelden binnen van een wonderbaarlijke genezing op zo'n bijzonder plak.
7: Ja,
0: dan hoe je toch net heel voorzichtig geweest, nou ja, dat het wel een wonder is. Dat is toch een wonder?
7: Ja, dat is een wonder. Is een bewonder. Nee.
0: Het is een wonder.
7: Het is
0: een
7: wonder, ja. Het is een wonder.
0: Dus toch een wonder. En net Ian, maar wel zantig. Joodse Joodijstige pastoor Paul Verheijen, dat ik...
3: Ja, dat moet ik wel geloven, omdat het die mensen met de verhalen gewoon ook aankomen. Hè. Dus vooral mensen ook die last van huidziekten hebben, mensen die last van reuma hebben, die vinden daar baat bij. En die, als ik die verhalen hoor, dan kun je ze ook niet begrijpen en artsen ook niet. Dat hoor ik van hen dan tenminste, dat die ook zeggen van ja, maar medisch gezien kunnen we niet verklaren waarom uw huidziekte, waarom die nu ineens verdwenen is. Als iemand altijd met handschoenen aan heeft moeten lopen, omdat zijn handen te vies waren om naar te kijken. Zo. En die zegt, van, ik heb dat 2 weken met water van de bron gewassen en nu zijn ze helemaal schoon. Ja, dan denk ik, die man heeft er geen enkel belang bij om mij een of ander verhaal op de mouw te spelden.
0: He? Nee, maar Cisio en ik, halleluja, lof zij de eer?
3: Ja, en ik denk dat het, nou, niet misschien met diezelfde woorden, maar ik ben dan inderdaad voor die mens ook heel dankbaar dat zo gebeurd is, ja. Ja.
0: Ja, dat zoen je een soort orenmeesken mij bijvoorbeeld hoe het problemen dan ik wil gunnen.
3: Ja, je gunt dat natuurlijk iedereen. Hè? Dat is ook het probleem altijd met gebedsgenezingen. Hè? Dat je er niet van uit moet gaan dat mensen die dan die genezing niet krijgen, dat die wat aan hun geloof zal mankeren of zo. Want dat zou wel een hele pijnlijke zaak zijn.
0: Nee, maar je zoen, ik een protte reclame ervan mij te kennen, van een soort meesken die in elk geval zondag gaat het baat houden. Meesken, dit is een geweldig plak. Je mag je wezen.
3: Ja, ik denk dat we niet zo commercieel denken. Dat zou misschien in verband met de financiën...
0: Is dat net commercieel? Maar ik hoef er dan niet voor te betalen.
3: Nee, ze hoeft er niks voor te betalen. Dat sowieso niet. He? Maar de houding van het bisdom, en die is natuurlijk toch wel bepalend, ook voor mij, is altijd geweest dat we een zekere voorzichtigheid daarmee gehad hebben.
0: Komen wij naar de officiële woordvierder van het bisdom, vicaris van Ulden. Ja, dan denk ik toch, voor iemand die zo'n functie in de katholieke kerk heeft, dat is wel wat zuinig, hoor. U kunt het ook omarmen en zeggen, hier zijn we ontzettend blij mee dat God nog steeds door wonderen tot ons spreekt.
4: Ja, we hebben deze zuinigheid geërfd van degene van wie de protestanten het ook erven, van onze Heer Jezus Christus, die zelf ook zuinig omgaat met de wonderen. Want als die mensen geneest, heeft hij ze nooit aan het reclame maken gezet. Dikwijls hoor je hem zeggen van, heb het er maar niet meer over en ga in stilte maar terug. En dan staat er soms dat hoe meer hij het hun verbood, hoe harder ze gingen roepen. Maar Jezus maakt zelf ook altijd de indruk, als er wonderen gebeuren door zijn handen, dat hij er tamelijk decent en terughoudend mee omgaat.
0: Toch kan ik me voorstellen dat de kerk die te maken heeft met leeglopende parochies wel wat positieve PR kan gebruiken.
4: De positieve PR die kan hieruit bestaan dat wij nuchter en realistisch omgaan, zowel met stampvolstromende genadeorden als met leeglopende kerken. Want ook leeglopende kerken blijven plekken waar God aanwezig is.
0: Wanneer u zelf ziek zou zijn, zou dat voor u een reden zijn om dat genadeoord op te zoeken om genezing te vinden?
4: Ik kom daar ieder jaar met de diocesane dag altijd, de diocesane bedevaart. En ik bid altijd om kracht voor ons bisdom, voor alle inwoners van het noorden altijd. Ook voor mijn eigen welzijn. Dus ik vertrouw me werkelijk toe aan God. En hoop er maar het beste van. Verder wil ik niet gaan en durf ik ook niet te gaan.
0: Je hebt ook nooit gemerkt dat het werkt?
4: Ik heb het nooit uitgezocht of het werkt, want dat vind ik een motie van wantrouwen.
0: Mijn eigen kwaaltje zil van Ulden dus net zo gauw naar het dok om vlieren. En de brandsmuis dan, van waar de dochter zo wonderbaarlijk opknapte. Zochten die letter wel vaker genezing der?
5: Nee, dat net. Maar wel meer vanuit een... Vanuit een orenbenadering, zeg maar. Maar net werkelijk om weer naar die bron te gaan, ook een beetje verkouden weer, dat soort dingen.
0: Waarom
5: net? Nou, dat doe je alleen nog altijd net als ken. We hebben toen dient eigenlijk op een spontane manier, omdat dat toen een volleinde weer, omdat het op een andere manier net lukte. Dus Hij verkoudt even een andere ziekte. Dan gebruik je eerst de gebruikelijke methodes. En dat dan uitslaagt, nou, dan, ja, dan word je wel eens wat oors hebben, Barry. Maar om daar nou speciaal voor de gezondheid heen te gaan, persoonlijk zoek dat net van. Maar heb je dus een laatste redmiddel nodig? Nou ja, je kan het overwegen.
0: En pastoor Peters dan? Die zou oetsjoeg is van de kracht van de bron.
8: Je eigen gezondheid is ik net optimaal. Hij is zelf wel zo waar. Ik maak wel eens even naar die Bonifaciusbron.
7: Dat doe ik ook niet. En, want ik en, hoe heet het, ik moet dat zeggen. Nee, we moeten.
8: Maar had je er nou heel erg van oetsjoeg binnen dat er een wonderbaarlijke werking van u dit?
7: Ja. Ja.
8: Waarom zou dat dan net van jou wijlijn wezen?
7: Nou, door. Nee.
0: Pastor Peter zelfs, dus ik al net. Paul Verheyen dan?
3: Nee, ik heb dat nog niet gedaan tot nu toe, moet ik eerlijk zeggen. Misschien heb ik me niet min genoeg gevoeld, maar dat zou ook nog kunnen.
8: Of je had er meer vertrouwen in de heilige werking van zo'n bron?
3: Nou, dat valt wel mee, denk ik. Dat geloof ik wel. Want ik heb dat bijvoorbeeld, mijn moeder die had heel veel last van, weet je wel, dat ze de. Van die aderen in de benen door de suikerziekte. Ja. Dus die heeft daar echt wel baat bij gehad. Die geloofde daar ook heilig in, zo van dat haar dat hielp. Dus ik heb regelmatig een flesje voor haar meegenomen. En ja, daar had ze ook wat aan. Dus wat dat betreft, het is niet een kwestie van dat ik denk, oh, het is allemaal maar onzin. Dat geloof ik niet, nee.
0: Geen onzin, maar ik geen plak dat je voor het hinnematten als je ziek binnen. Neftes Brandsma is er in 1990 van haar klachten aanrekken. Maar hoe is het nou eens met haar?
5: Poor best, ze studeert in Grijnse filosofie. En ja, ze met via haar eigen wijsje in die richting.
0: En qua gezondheid?
5: Nou, is weinig mis mee. Dat leeft al hier wel.
0: Een studentenfilosofie, dat vind ik een mooie richting bij iemand dat een mystieke ervaring zo'n wichtige rol spelen had.
5: Ja, misschien heeft ze toch een beetje een religieuze slinger van mij gekregen, omdat ze in die kant uitgaat. Het is dus net zozeer religieus in de dogmatische zin, maar ja, toch kennis vergaren om de wereld te achterhalen hoe het al hier werkt. Dus dat met ze dan haar eigen wel in vinden.
0: Bonifacius is voor jou een hele belangrijke persoon in je leven worden, terug deze ervaring. Geldt het ik van je dochter?
5: Nee, het zou uit mijn dochter niks.
0: Voor Herman Peters is Bonifacius zijn levenswerk worden. Het wil hem maar net los dit. U bent er ook trots op, hè? Het is uw levenswerk.
7: Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ik ben s'avonds en s'morgens, elke dag is over de Bonifacius en de Ipe Bransma en ja, kan ik altijd wel tellen, maar niet goed. Want ik heb ja. Ik ben een priester geworden en Bonifacius is priester geworden. Maar waar gaat het om? Het gaat om Jezus Christus en de boodschap die hij vraagt uit te dragen. Ja.
0: En dan ben we naar Piet Douma, naar de bron van het verhaal. Hebt het nou ik wat fot, nou dat het langer lien is?
6: Nee, ik kan dat zeggen dat het minder wordt, ja.
0: Meestal kom je nog altijd. En die wil ik nog altijd weten gaan.
6: En daar ben ik wel die wolle wetter en net alle geier. Maar daar ben ik wel die nemen flesje wetter bij. Als souvenir misschien ik wel. He?
0: Is het voor jou een heilig plak?
6: Dat is ik maar zo'n moeilijke vraag. Een heilig plak. Ik ben er misschien een beetje te nuchter voor om direct te zeggen van een heilig plak. He? Echt?
0: Maar voor jouzelf is het wel een bijzonder plak.
6: Het is een bijzonder plak, akkoord.
9: De Bonifaciusbron in Dokkum. Dit was een reportage van René Koster uit 2008. Muziek nou van Jamie Faulkner, If It's Me.

0: Hein de Haan, oud-wethouder in Ljouwert, had roezige moan achter de reg. Bij hem zelfs waard lymfeklierkanker constateren en zijn terminaal zieke zwansje Jelte kwam te versterren. Gelukkig kon hij aan het begin van de simmer melden dat de behandeling oorslaan weer en dat hij kankervrij weer. Daarna had er maar zijn vrouw Sanne en de dochters op vakantie west. In de column Hielendal Hein neemt hij eens mooi in zijn lippen.
1: Hielendal Hein, rouwverwerker, hoe doe je dat? Ook samen. Het is vandaag precies 2 maanden geleden dat onze Jelte overleden is. En de tijd die vliegt. En na 4 weken vakantie vieren kunnen we wel zeggen dat we weer een beetje vaste grond onder de voeten hebben. Dat we weer overeind staan en ademhalen kennen. Want wat waren Sanne en ik moe naar de uitvaart. Zo enorm moe. Van verdriet, van weken intensieve zorg en spanning. Maar ook van een intens prachtig afscheid. En van al het medeleven. En hoe begist dan weer met leven? Hoe begist aan je nieuwe leven een leven zonder Jelte? En dat is voor mevrouw Sanne heel anders dan voor mij. Net zoals het gemis voor ons beiden totaal anders is. Sanne mist Jelte elk moment van de dag. Ook gewoon fysiek. Ze grijpt letterlijk mis. En ik heb dat veel minder. Ik kan ook een paar uur niet aan hem denken. En daar voel ik me dan wel weer schuldig over. 'S Avonds, als ik alleen ben, dan kijk ik vaak foto's en filmpjes terug. Of delen van de uitvaart. Of berichten van medeleven van familie en vrienden. Dat zijn voor mij de momenten waarop ik herdenk. Maar ook waarop ik verdriet en gemis voel. Maar hoe pak ze dat dan samen aan? Wat in ieder geval enorm geholpen heeft, waren 3 weken vakantie vieren op het Wiert in Jennewoord op de camping. Heel veel varen, zwemmen, bijslapen, ijsje eten, wijntje voor de tent. Uit onze vertrouwde omgeving wezen, even niks hoeven, een beetje bewegen. En 2 dochters die gewoon heerlijk speulen. Camping life. Lieve vrienden die kwamen langs om Jelte's eerste van maandag te vieren. Zonder Jelte. En daarna ben Sanne en ik een weekje naar de Schelling geweest. Samen, met z'n 2'tjes, maar met ons eigen verdriet. Voor het eerst in 3 jaar.

0: kwamen aan op zondag om 5 uur en we liepen naar het Groene Strand. En zaten daar met een biertje te kieken hoe de zon steeds verder naar het noordwesten trok. En naar Vlieland. Mooier werd het op de wereld niet. Kilometers uitzicht. Samen. De volgende ochtend werden we om 10 uur wakker. Niet één die papa of mama riep. Ook dat was voor het eerst in 3 jaar. En we hebben heel veel bewogen. We liepen van west naar zee, via de Noordvaartse naar paal 8 en via de dune weer terug. We fietsten langs het wad naar het prachtige houten kunstwerk De Streken van Weil en Job Mulder. 3 jaar geleden hebben we hier nog uren krabbetjes vangen met onze meiden en met Jelte. Dat zijn mooie herinneringen. Daarna fietsen we deur naar de Bosplaat om over het strand naar het Drenkelingenhuisje te wandelen. Daar hadden we 2,5 jaar geleden onze 5 namen opgeschreven. Daar wilden we naartoe, dat wilden we weer zien. 6 kilometer heen en daarna weer terug. Nadat we 19 kilometer fiets hadden. Elke stap zakten we diep weg in het rullen of in het natte zand. Het zachte zand. Er was niet een hartstikke strand te vinden. En er was helemaal niemand. Alleen het ruisen van de zee, de harde wien en het krijzen van de meeuwen. En daar liepen wij. Samen, maar ook alleen. In een soort van cadans. Met Jelte in gedachten, maar allebei met onze eigen gedachten. In de volle zon en 26 graden. Eigenlijk was het een zwaardere tocht dan mijn lichaam dat nog herstellen met van kanker aankon. Het was ook een beetje afzien. Met blaren onder de tenen van het warme zand. Maar het voelde als een soort van pelgrimage. En toen we er aankwamen, vonden we onze namen ook nog. We konden ze terugvinden. Missie geslaagd. We hielden pauze in de schaduw van het Drenkelingenhuisje. Namen een duik in zee. Want het was afkoelen, golven, vrijheid, het voelde gelukkig. En we waren dicht bij Jelte. De terugweg ging wonderbaarlijk gemakkelijk. En toen we bij het Hartbeek Hotel zaten, keken we samen terug op een indrukwekkende en heilzame tocht. Voor ons beiden, alleen, maar ook voor ons samen. En volgens mij zit daarin de sleutel om er samen weer de toekomst in te kennen. Snappen dat het allebei anders best. Elkaar de ruimte geven om op je eigen manier rouwen te kennen. En tegelijkertijd steeds opnieuw de verbinding met elkaar zoeken. En daar dus ook de tijd voor nemen. En dat kan nergens beter dan op de Schelling. Altijd een succes. Mensen gaan daarheen. Morgen, dan gaan de meisjes weer naar school. Dan begint voor bijna iedereen weer het gewone leven. En voor Sanne en mij begint dan de zoektocht naar ons toekomstige gewone leven. Allebei apart. Met onze eigen ervaringen. Onze eigen vragen. En onze eigen verdriet. Maar tegelijkertijd samen. Gezond en met Jelte voor altijd in ons hart.
1: Hielendal Hein, de column van Hein de Haan. Over 14 dagen neemt hij u weer mee in zijn thesen en dwanen litten. De column is nooit te lezen op uw website en uw app.

0: En dat weer Salsa Band van Soldada. Deze simmer waar Helly Wijn perpeteren dit Sjauke Lausman jarenlang houden had in onze rubriek Onderwijs. Maar een opnameapparaatje geerde erop uit en trof dan meesten die op het tuin werken, een bochtje omgeen met de hond, een eindje te fietsen weer, dan wat ik maar. En dan volgen een peteer, dat doen we van alles en nog wat geen koe. Onderwijs dus, maar Sjauke Lausma.
1: Sjauke Lausma is onderwijs.
2: Je zit zo voor rotzooi onderin. Dat ik zei, het moet even verticuteerd worden. Doe ik het
3: angst... Zo nemen we dat.
2: Ja, verticuteren. Dan doe ik het angst nou een keer. Ik ga het nou in de lengte dienen. Ik doe het straks dan een keer op dwars. En dan bemest ik het wel wat. En dan groeit het wel voorbij.
3: Je helle het aarde hier eruit.
2: Nou, zo kan je het eigenlijk wel zeggen, ja. Ja. Zo, als je nog hier zegt, hè.
3: Ja, dit is nog mooi green.
2: Ja, dit maakt nog. Zo, dit is een...
3: Er zit DGS in.
2: Oh, ja, wat een rotzooi erin. Nou, dat heb ik eruit, want het, ja, het wil net meer. Het zit een gele plakken in. Ik zou de mouw maar even een mooi maatje. Ja, en dat kiet verleden week, maar ja, de verleden week zit er maar een bril of hier. En wat dan weer mijn zoon trouwt. En dat heb je hier gewoon.
3: Mooi, oh, het gele plak nou ja.
2: Ja, het eens hier, ja.
3: Mooi feest.
2: Ja, geweldig feest aan. Ja. Nou, en zou dan zeg ik nou het hier opknappen weer.
3: Je meent hier een band en...
2: Nou, en dit jakje hier.
3: Ja.
2: En ik hoor de jongen uit, maar hij had wel een geweldig feest gewoon.
3: Ja. Hoeveel mensen winnen op dat kampje dan?
2: Nou, een man of 50, 60. Ja, hij had het ik wat een lied houd, maar de hele familie weer er net bij, want dan kon het hier net horen.
3: Oh, godkes.
2: Nee, we hebben al een aardige grote familie.
3: Wordt dat geen spul?
2: Nee. Ze wisten het denk ik al heel wel dat ze net kwamen. Hij de felicitaties wel kregen.
3: Ja, maar ik zei laatst aan zijn familie die nee, dat we in grote landen.
2: Nee, we zijn hier net bij ons. Nee, dat valt al heel wat mooi. Nee, we hebben het...
3: Maar toen je het zei, toch niet van dat hier bij ons ik was er geen keer?
2: Nee. Nee, want zo ben wij net. Nee, want je mag dat mooi horen. En hij had gewoon zijn eigen matenploeg en wat borrelen. En, nou, en zij had een grote matenploeg.
3: Wie is die de eerste keer?
2: Dit weer de eerste keer dat het trouwde, ja. Ze hebben eerst de band gekregen en nu is het trouwd. Dat, nee, super.
3: Heb je boeren west?
2: Nee, maar ik heb wel...
3: Je weet niet, op een spultje?
2: Ja.
3: Hier, midden in Wietmaassen?
2: Ja. En dit is van 1908. Zo had dit het al. Maar wij wenen jij er vlakbij. En toen ben ik hier heen gegaan. En ik heb hier wel geiten genomen.
3: Heb je die nooit nog?
2: Nee. Nee, die ging 2000 hier naar de Tombliteit. Toen heb ik die dingen verkocht, want ik mocht ze altijd. Maar ik wie een protte voort. En dan mocht de jongens die het nog trouwd is, die mocht ze dan even van me. Maar ja, die ging toen in de hoes bij.
3: Maar die heb je Rick een geitenvakclub, toch?
2: Ja, heb je Rick, de werkmanskoe.
3: De werkmanskoe, ja.
2: Ja, ja. Maar toen ben ik daar dus mee ophouden. En toen heb ik hier een pony erin genomen. En nou was op een plekje hier.
3: Maar je bent een hele dag in boer, je hebt niks agrarisch in je.
2: Ja, zeker. Ik heb meer dan 40 jaar in een vijverbedding gezeten. Ik ben altijd eens op een ader geweest, 30 jaar lang.
3: Hoeveel kei heb je al op de wereld zetten?
2: Dat weet ik niet. Dat heb ik nooit nog, jongen. Maar je moet maar eigenlijk, doe ik eens op een ader weer. Dan zit je op site een heel zo'n 1000 inseminaties per jaar. Nou, en daar wordt 60% komt daar keel van. Dus ja, dat ben alles een peer west. Maar de laatste het zien je
3: niet. Zoals Sunny Boys?
2: Ja, ik, een hele protte. Ja, ja. Dat wie de mol, hè?
3: Ja, dat wie de Mercedes onder de boom.
2: Ja, dat wie de Mercedes onder de boom. En er zien een geweldige kuifel. En daar rennen nog steeds voor kuifel.
3: Ja.
2: Nou, maar de laatste het zien je niet, heb ik altijd voor zijn burger geweest, in sperma. Ik werk bij CA Delta. Vroeger wie het, ja, ik ben bij KI Aren begonnen. Dan sta je zo neer dat het Friesland-syndicaat wordt. En nu is het CR Delta wordt niet een landelijke organisatie. Nou, en als je in die boeren begonnen zelf ik te insemineren. En dan gingen wij dan maar langs. En we zien het niet in Regio Noord. Maar het zien man en vrouw. En zo ben ik daar de laatste zien in het Sint-Burger geweest. In die spermahandel.
3: Je zit in het café. Je praat wat met mensen. En dan zeggen ze wat dorst. Dan zeg ik, ik ben vertegenwoordiger in sperma.
2: Ja.
3: Dan wordt er lager, denk ik.
2: Ja, zomaar dit dat helemaal net weten. Die laat je dan en die weet echt niet eens wat het is.
3: Als je je vreemd hoor.
2: Nou, dat valt over wat mooi. Dan moet je dat even uitlezen. En dan je dat al mooi best.
3: Vreemd vaak net. Eerst al eens inseminator.
2: Ja, kerel moet je.
3: Ja.
2: En dan sperma verkeer je. Dan moet je boeren ze zelf.
3: Ja.
2: Ja, mooi dan.
3: Maar is dat een levendige handel?
2: Ja, dat geeft nogal wat om, ja. Behoorlijk wat. Ja, je mag maar eigenlijk die boer en ik die het zou insemineren. Nou, je hebt meer dan 2 inseminaties per koe nodig.
3: Ja, maar kast aan Ritsie.
2: Dat is heel ongelijk.
3: Wat zit in de Ritsie, no?
2: Ja, het zit in de Ritsie. Dan zei dat ik was actie, dan ben ze maar zeg maar tussen de 15 en 50 euro.
3: Poeh.
2: Ja. Er zit wel wat verschil in. De ene bol en de andere bol is wat duurder dan de oren. Daar zit wel verschil in. Maar ja, het is een prachtig vak geweest.
3: Hoeveel benen hij zou krijgen?
2: Wij hebben 2 benen. Ja. Ja, en we hebben jouw pagens, is het zeker. Nou, wat wordt dat nog meer?
3: Nou, hoe heet dat ik al ben?
2: Verticuteren.
3: Ja, even een steekje, hè?
2: Zeg een steekje ervan?
3: Ja. Giet hij mijn pen de trohinnen?
2: Ja, zit je direct even schil letten. Zo, dit is echt voor de beluchting, hè? Voor de groen. Komt er weer meer lucht in.
3: Ja, ik geloof je wel.
2: Ja. Ah, zo.
3: Oh, er zit al die messen onder, hè?
2: Ja. Die snij je terug groen, hè? En dan kom ik aangst wel, dan zet ik hem nog iets dieper. Dan ga je er nou maar even dieper terug groen, hè? En dan komt de laatste ratse er uit. Maar ik moet nog aangst eerst opzwillen.
3: Ja, dat is net mis.
2: Nee, dat is... Weer kroon vol. En als ik het aanstaan, dan ga ik dan eens een keer, nou altijd een kroon vol.

0: Frankie Lane zong A Woman in Love. Dit eerste oren van Bureau de Vries zit er haast op. Haast nog een oren. En daarin hebben we deze simmer lange peteren met Vriesen dit een belangrijk keerpunt in haar leven bij maken. Je hoort praat Klasine Hofstee met Hester van der Werf. Ze had met haar account, De Kleine Boerderij, een heel soort volgers op social media. En ze neemt haar volgers mee in de wereld van griënte en fruit. Maar dat had net altijd zijn west. Eerst weer ze zakenvrouw.
1: 15 jaar geleden een tegel uit onze toenmalige woning in de binnenstad, tegel gewipt. Want ik had een tomatenplantje gekregen en die had ik geplant. En die ik toen proefde, die smaak die ik toen proefde, dan dacht ik, nou, dit is wel echt heel anders dan wat je in de supermarkt eet. Dit is fantastisch.
0: Hester van der Werf, aasen in het Simmerpeteer, naar de nice bulletins van Tolle Boer.
2: Waar is die bij? Omroep Friesland.
3: Ja, Zitbal.
4: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
3: Nog een keerske van oor.
2: De PC.
3: Weidem. Ja.
4: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
2: En van 12 uur ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis slim met Golden eSIM.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: AllSafe
8: geeft ruimte.
12: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de Van Elsen hier.
2: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar 100 jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn twee mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. Twee baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Friesland Maid Nijs. Het wetterpeil in de IJsselmar leidt leger als de ondergrens die het gewoon wij in de Simmer hanteren wordt. Zo meldt Rijkswettersteed. Gewoon wij stiet het wetterpeil in de Simmer heger als in de winter, maar dat is toch de droogte en de hege temperaturen net meer vol te houden. Het peil zit nu onder de grens van 30 centimeter onder NAP. Rijkswettersteed zal deze week een mooie wetterskippen van verschillende provincies oelissen hoe het nu verder moet. Het Nederlands vrouwelijk estafetteteam had een voor de finale van de 4x100 meter wikselslag op het EK Langebaanzwemmen in Parijs. Marit Steenbergen, uit Jesterwoude, die mooi in die estafette ploeg. En verrassend genoeg die ze dat op het onderdeel kwalslag. Doet Steenbergen in het wettersprong, lijkt Nederland op het vierde plak in zijn heat. Op het voor haar vreemde onderdeel zakken Steenbergen maar Nederland waarom naar plak zoon. Trog een sterke eindsprint van slotswimster Milou van Wijk finish de Nederlanders vierde in een tijd van 4:00:60. De zegde vlugste tijd van alle landen, genoeg voor een finale plak. Zwemster Marten Hieke van der Kamp uit Nijland is uitskekelen op de 4x100 meter vrije slag in haar heat, waar het van der Kamp leeste. En al het hele hier is Germ Terpstra, de man van de Liepskansen, dat hij het Fries kampioenschap in Weensum winnen zoest, die in het voor haast al vast. Maar een sprong van 20 meter, 50. Betiet in de wedstrijd al, nam er afstand van zijn concurrenten en koe Denai genietje van de sprongen. Maar ik al is hij kampioen, er valt nog genoeg te verbeteren, vindt er zelfs.
6: Eigenlijk ging ik te vol op rug zetten. Ik zoek de rug in, maar hier toch het krek te vol op rug zetten. Bewust eigenlijk, maar kom ik er wel heen gereden en dan is het bij die uitsprong wacht ik krek. Eventjes wacht zie ik, daardoor gaat die sweep, rek ik het eruit en kan ik de uitsprong minder goed pakken. En dat zijn al die punten, dat wil ik dan even beter is.
0: En doet het vuurwerk van Germ Terpstra clear weer, moest Hanneke Westert haar laatste sprong nog maatje om Sanne Bouwstra te verslaan. En het lachen.
11: Nou ja, ik wist wel dat er is, maar het is bij u het hele seizoen al super spannend. Dus ja, ik weet er net echt van niet gaan, maar ja, wel echt super blij mooi.
0: En terug 5 minder minuten na het begin van de wedstrijd had Cambuur ik in de 12e wedstrijd van de Eredivisie geen punten pakt. Ze verleren maar 3-1. De ploeg van Johan Plat wie een grutpad van de wedstrijd zijn Fortuna Sittard sterker, maar kwam de minnenstart net te boppen. Nicky Sauren over die minnenstart.
16: Ja, ik denk dat het gewoon te maken heeft met scherpte. Hoe begin je een wedstrijd, hoe graag wil je duels winnen. En ja, daar schoten we gewoon tekort. Ik vind het ook verschrikkelijk. Alleen ik ben wel trots op de ploeg. Hoe we ons rug daarna rechten, hoe we voetballen, hoeveel kansen we creëren. Dus dat is wel iets positiefs waar we op voor kunnen voortduren.
0: Het is goed, een kalme en droge dag. Een maaitank kon een hege druk gebied. Binnen wolken en zinnen komt er ik bij. Het is 21-22 graden. Vannacht opklarings en kwollet het al naar 12-14 graden. Morgen, dan wiksel je wolken en zinnen mekaar ik al. Dan kinderen een enkele bui vallen. Het is dan 20-21 graden. En de dagen daarna bloeit het staat tussen de 20 en 23 graden.
19: Van een kantoorbaan achter een bureau naai alle dagen maar de voeten in de ierde steen. Het is het keerpunt in het leven van Hester van der Werf. Bekend van de sociale itestuin De Kleine Boerderij bij de Vochtel. De tuin is een groot succes en het account van Hester van der Werf op Instagram ek. Aasen haar verhaal in het Simmerpteer.
17: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
20: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD, 99 cent.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
25: Ik ben onderwijs naar East Friesland, naar een tuin wil te versteren in de omkrieten van de Vochtel. Het gaat om een sociale etenstuin en die is opzet door Hester van der Werf. Hester komt van Ljouwert en werkt hier in het zakenleven in de Friese Haardstad. Maar ze gooide het roer volslein om en verhuizen met haar gezin naar een pleetsje in Jesterwoord. Ze wordt fulltime tuinvrouw en deelt de risping met mensen die het net een soort yield hebben. Van een keurige baan achter een bureau naar alle dagen maar de voeten in de ierde steen. Dat is een hele ommekeer.
26: Bureau de Vries, Simmerpeteer.
27: Hey, hallo.
28: Hoi,
27: Klasina.
28: Esther, hi.
27: Wat is je mooi groot?
28: Ja, groen hè, ja. Ondanks de hitte.
27: Wat stiet je wel net al een keer.
28: Nou, ja, bedenk het
27: maar. Een heel soort courgette.
28: Ja, dat is echt, daar word je mee doodgegooid nu, maar... Ja, van alles eigenlijk. Alles wat je eigenlijk kan bedenken, wat in de supermarkt ligt en meer. Durf ik wel te zeggen.
27: Wat stiet er op dit moment het beste bij? Waar kunnen we even heen herinneren?
28: Nou, ik ben best trots op alles. Maar ik denk dat de tomaten toch wel de koningin van de moestuin zijn. Dus dan moeten we de kas in. Dat kan nu nog.
27: Oké, okay, we kennen...
28: Het is nu al niet te heet.
27: Oh, want het wordt altijd... ja, het is vol simmer. Dus het wordt altijd heel heet in de kas.
28: Ja, en nou, met dit soort hete dagen is het daar soms wel 45 graden. Dus dat, zelfs voor de planten is dat een beetje te veel van het groeien.
27: Ja, en wat kerst en wat vindt wan? Of ja, dat waren niet.
28: Nee, hopen dat het goed gaat. Nee, we hebben iets van een schaduwdoek erachter. Maar dat is ook gewoon, ja, het is even wat het is. En zoals je ziet staat het er wel heel mooi bij. Vol met tomaten, grote dikke trossen.
27: Ik zag hier een hele mooie, die is haast paars, die tomaat.
28: Ja, dat is Cosmic Eclipse heet die. En die wordt niet echt rood, maar die blijft een beetje groen met mooie strepen. En een beetje oranje kontje. Nou, we hebben hier allemaal ja, verschillende soorten tomaten. Dat is eigenlijk omdat ik dat zelf zo leuk vind, voornamelijk.
27: Wat hesto mij de tomaat?
28: Nou, daar is het wel een beetje begonnen. Mijn uit de hand gelopen passie voor moestuinieren, denk ik. Zo'n... 15 jaar geleden een tegel uit onze toenmalige woning in de binnenstad. Tegel gewipt, potgrond erin. En want ik had een tomatenplantje gekregen en die had ik geplant. Nou, ik denk eind augustus of zo kregen we daar die eerste tomaten van. En die ik toen proefde, die smaak die ik toen proefde, dan dacht ik... Nou, dit is wel echt heel anders dan wat je in de supermarkt eet. Dit is fantastisch.
27: En kerst dat ik omschroeven, wat wie het?
28: Ja, nou, als je een tomaat proeft of eet uit de kas, warmst van de dag, rond 3 uur... dan zijn die suikers super geconcentreerd. Hij is een beetje warm, die smaak. Ja, dan moet je straks even proeven. Dan moet jij het maar zeggen.
27: dat geven we dan. Ja. Maar dat is dus een soort van smaakexplosie.
28: Ja, ja, dat is, zie de tomaten die hier in de supermarkt liggen, die worden eigenlijk onrijp geplukt. Omdat ze nog op transport moeten. En ze moeten een heel, ja, ze moeten natuurlijk stevig blijven. Dus die zijn net aan het kleuren, van groen naar rood. Dan worden ze geplukt en dan rijpen. Aanhalingstekens, rijpen ze in de winkel. Maar dat wordt natuurlijk nooit zoals als ze echt door de zon zijn gerijpt. En je plukt ze als ze echt rijp zijn. Beetje net als met aardbeien eigenlijk. En die echte aardbeien uit je eigen tuin, nou, er is niks beters.
27: Dus dat in het tegeltje wat eruit ging, ja. En die tomatenplant die erin ging. Ja. En toen kreeg je het, het virus van het zelf grieën te groeien?
28: Nou, dat was eigenlijk al veel eerder begonnen. Ik weet niet, het heeft er altijd wel in gezeten. Dat ik altijd als ik appelbomen zie, als ik in de auto zit en ik zie een appelboom, dan moet ik kijken. En dan ja, zelf appels plukken en pruimen plukken. Vaak ook bomen die dan langs de kant van de weg staan, waar niemand wat mee doet. Dat heb ik altijd al gehad. Dat ik dat heel graag wou doen en daar dan ja, appelmoes of iets lekkers van maken. Inmaken. Dus dat is al heel, heel vroeg begonnen. Maar het echte moestuinieren is toen wel begonnen. Ja.
27: Begin eerst heel even, want dit is dus een sociale voedseltuin. Maar ja. Dat is me toch even verteld, wat is precies een sociale voedseltuin?
28: Nou, in deze tuin verbouwen we groenten, fruit, aardappels en kruiden voor mensen met een smalle beurs, in de breedste zin van het woord. Dus mensen die moeite hebben met rondkomen. En dat kunnen mensen zijn die afhankelijk zijn van de voedselbank. We leveren structureel wekelijks aan alle huishoudens van de voedselbank hier in de omgeving. Maar ook mensen die bijvoorbeeld door een scheiding en het ineens alleen moeten dragen van je hypotheek echt even klem zitten. En mensen die wel gezond willen eten en dat even niet kunnen betalen, die kunnen hier terecht. Dus ja, dat doen we hier. En voor ongeveer 150, 200 huishoudens verbouwen we hier gezond eten.
27: Ik ben hier nooit zo goed in oppervlaktes, maar volgens mij heb ik het ergens lezen. Het is ongeveer oral voetbalveld.
28: Het is in totaal een hectare en we hebben nu de helft daarvan. Dus 5000 vierkante meter hebben we tiltoppervlak. Dus daar verbouwen we nou, al het lekkers. Plus bloemen.
27: Want en dosaides krek, al die huishoudings, dat is makkelijk te dwang van sangre, zandstik, groen.
28: Ja, ja, bizar eigenlijk. En dan raak je ook aan een stukje. Er wordt vaak gezegd van we kunnen mensen niet voeden met biologische landbouw. Dat kan prima. Maar, er is wel een maar, je moet met de seizoenen mee eten. Dus wij hebben niet in november aardbeien. We hebben nu heel veel aardbeien en tomaten. En in november hebben we boerenkool en spruitjes en dergelijke. Plus, alles wat hier wordt verbouwd, mensen plukken dat zelf en nemen dat zelf mee. Dus er wordt niet veel afgekeurd, weggedaan. In de reguliere akkerbouw wordt bijna 40% van de wortels wordt doorgedraaid. Omdat ze niet recht of groot genoeg of klein genoeg zijn voor de supermarkt. Dus alles wat we hier verbouwen, dat wordt gebruikt.
27: Dus wat dan meestal was, is het de sneuwe grienten, ja. het skeve watteltje, ja. die wil je gewoon opeten.
28: Ja, want zodra jij zelf iets oogst of iets trekt dat uit de grond, dan is dat heel anders. Dan heb je daar een soort relatie mee dan als jij in de supermarkt bij een schap staat waar je 1000 wortels hebt, 1000 rechte wortels en 1 kromme. Die kromme blijft liggen. Mensen kiezen dan toch de rechte wortels, dat snap ik ook wel. Maar hier, als je een schep in de grond zet en je haalt een bos wortels eruit, dan ga je niet zitten kijken van, is deze wel 10 centimeter of is die... Nee, dat doe je niet.
27: Het is toch eigenlijk ook wel heel erg jammer dat we dat doggen.
28: Ja, maar en je kan het mensen ook niet kwalijk nemen, want zo zijn we... Het is een vicieuze cirkel. Het ligt niet in de supermarkt, dus we zien het niet. Dus we weten ook niet hoe het anders kan. En boeren kunnen het niet leveren omdat de supermarkten het niet willen. Dus het is een hele vreemde cirkel waar je dan in zit.
27: Waar heb je de wattelsteen? Zo was even in Odessie, Kombertje. Het is heel handig, oerelst in lietse boertjes.
28: Ja.
27: Zomerprei, gele ui, stengelui.
28: Ja.
27: De worteltjes zijn daar.
28: Ja, het staat allemaal op familie. Op groentefamilie, zodat en elk jaar schuift de familie een vak op, zodat elke familie slechts 1 keer in de 8 jaar op dezelfde plek staat. En dat doen we om ziektes te voorkomen in de bodem.
27: Ja, dat, hoe neemt ze dat? Wisselbouw?
28: Of? Ja, wisselteelt, klopt. Heel goed.
27: Ik weet nog wat van vroeger. Ja. Dus de worteltjes die steen mooi onder een netje?
28: Ja, tegen de wortelvlieg en andere beestjes. Dat is wel nodig als je biologisch verbouwt.
27: En mensen die komen dus del en die hel je zelf hun grienten hier?
28: Ja, mensen zijn welkom om hier zelf de groente uit de grond te halen. En je kan zien wat er klaar is door de vlaggetjes die erbij staan. Maar we hebben ook een app waarin je precies kan zien wat is er klaar, waar staat het, hoe oogst ik het. Hey, collega. Hallo. Mijn collega komt even kijken. Dus ja.
27: Waarom is er dit begonnen?
28: Nou, verschillende redenen. Destijds was net na de coronacrisis. Toen zaten de voedselprijzen ontzettend in de lift en de energieprijzen in de lift. En wij woonden hier toen al in onze kleine boerderij. Dus ik verbouwde toen al 5 jaar groente voor ons gezin. En dat werd eigenlijk steeds groter. Dus het liep steeds meer uit de hand, zeg maar. En op een gegeven moment ging ik ook leveren aan een winkel. Maar nou, dat was het niet. En toen las ik over Nieuwe Horne, Stichting Sociale Vitaal. De eerste sociale voedseltuin, of een van de eerste hier in Friesland. En toen dacht ik, ja, dat is precies wat we hier in ons dorp ook nodig hebben. Want de voedselbank heeft hier ook moeite om groente, verse groente in het pakket te krijgen. Ik kan dit, ik vind dit leuk. Dus laten we kijken of we dat hier op kunnen zetten. Dat is in het kort het verhaal eigenlijk.
27: Neemt zo die zelf een idealist?
28: Nou, idealist en een realist ook wel. Ja, ik wil wel graag dingen beter maken. En ik vind ook dat het veel beter kan met de hele voedselvoorziening. Maar ik vind het fijn om in het klein, hier dus, iets concreets te kunnen doen voor mensen in mijn omgeving. En in het kleine verschil te maken. En uiteindelijk zijn er heel veel mensen die hier langskomen en die er toch inspiratie uit halen. Dus dan wordt het toch uiteindelijk groter. Dus ja, idealisme wel, maar ook wel realisme. Wat kan ik doen nu?
27: En dan kwam ze erachter, toen ze die eigen griente tuin hiest, dat is eigenlijk vierste volle hiest, die eigen vriezer neem ik ons hier al vol.
28: Ja, dat was al veel. Ja, op een gegeven moment, de courgettes die ik bij de buren neerlegde, die kreeg ik gewoon in mijn brievenbus weer terug. Dus die hoefden ze niet meer. Dus en ik had natuurlijk ook gewoon een fulltime baan nog. Dus het was op een gegeven moment van, nou ja, wat gaan we doen? Ga ik die overstap maken? Of blijf ik dit dan gewoon als hobby doen? En een beetje tussen twee werelden schipperen. Nou ja, uiteindelijk heb ik toch de overstap gemaakt.

0: we hint even over idealisme, realisme. Ja. Wat voor famke wie Hester van der Werf toen ze jong weer?
1: Nou, wel altijd bezig met natuur, met buiten. Echt veel buiten opgegroeid. Hutten bouwen. Ja, met dieren. Dus dat zat er altijd al wel in.
0: Waar ben je opgegroeid? Waar kom je bij?
1: Leeuwarden. Leeuwarden. Geboren echt toch in Huzum.
0: Oh ja. Ja, dus dat is al mooi. Een beetje aan de Rhône.
1: Ja. En in de zomers gingen we altijd naar Grauw. Dus altijd wel buiten en zwemmen. En dat zat er altijd wel in. Ja.
0: Wat voor soort gezin komst u uit?
1: Ja, vader, moeder en nog twee jongere zussen heb ik. En ja, gewoon een heel gelukkige, fijne jeugd gehad.
0: Ja, heeft een mooie jeugd gehad?
1: Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, ja, fijn thuis, warm thuis. En op een gegeven moment ja, ook een hele goede band met mijn zussen nog steeds. Dat zijn mijn beste vriendinnen. Dus toen we 14, 15 werden, gingen we dan ook samen op stap. Samen op vakantie. Nachtleven van Leeuwarden heb ik heel erg van genoten allemaal. Ja.
0: En dan ging je dus in de Simmers naar Grauw.
1: Ja. En dan gewoon ja, op een eiland daar. Er is daar niks. Niet eens verlichting buiten. Dus geen entertainment, maar gewoon zwemmen, spelen. Ja, buiten zijn. Altijd buiten.
0: En wat woestoors bent je? Zal een beetje, want ja, het is best warm hè, in de zinnen. Ik ga even een eindje erin. Wat wie in die droom?
1: Wat ik wou worden vroeger. Ja, dat varieerde van... het eerste wat ik me kan herinneren was duiker.
0: En waarom wie dat?
1: Ja, dat had ik ergens gezien, denk ik. Zo van schatten ontdekken en mooie dieren in de zee. Maar dat vond ik toch uiteindelijk toch wel eng. En toen wou ik bioloog worden, een tijdje. En toen wou ik op een gegeven moment wel kunstenaar worden. En toen ben ik economie gaan studeren. Dus dat is heel anders gelopen.
0: Ik had het idee dat alle hoeken van het spectrum zo'n beetje hand heeft. Nou.
1: Ja, en dat was ook wel... als ik zie waar ik nu sta en wat ik dan nodig heb aan skills... dan is alles wat ik geleerd heb is heel nuttig geweest.
0: Behalve dan misschien die droom van het doeken. Maar voor de rest ja. Komt het...
1: Klopt, ja.
0: Maar wat woest dan als... Want kunstenaar is echt wel wat oors als economie.
1: Ja. Ja, ik was wel goed in tekenen en dat vond ik heel erg leuk. En vroeger deed ik dat ook heel veel, nu niet meer. Mijn vader die was leraar Engels en leraar tekenen en die is ook kunstenaar. Dus dat zit er wel een beetje in. En dat vond ik heel leuk. Maar ja, toen kwam het moment dat ik moest kiezen. En toen dacht ik, ja... Kunstenaar, dat is lastig. Dan moet je wel heel goed zijn. Ik weet niet of ik goed genoeg ben. Dus toen heb ik voor economie gekozen. En ja, dat vond ik ook leuk hoor. Ik heb best een brede interesse, denk ik. Ik vond dat ook leuk. Dus toen ging ik naar International Business and Languages aan het HBO hier. Heette toen NHL. Heb ik dat gedaan. Dat was ook heel leuk.
0: Komt hier een hele grote trekker voorbij?
1: Ja, hoort erbij.
0: Ja.
1: Landbouwgebied.
0: Dan ben je hier op het platteland. Maar is dat een beetje dat was door Seist? Ik ben een realist,
1: ja.
0: Van.
1: Ja, ja. Misschien wel. En ook omdat ik, dat leek me ook oprecht leuk. Talen lagen me wel goed. Frans en Spaans heb ik geleerd. En economie vond ik ook wel leuk. En dan mocht je ook naar het buitenland studeren.
0: Waar heb je het wist?
1: Frankrijk. Ja.
0: Waar in Frankrijk?
1: Nou, net over de grens, Lille. Want ik had toen net een vriendje en toen dacht ik, ja... Ik wil niet al te ver weg. Dan zie ik hem af en toe nog eens. Nou ja, daar heb ik een paar maanden gezeten. En toen afgestudeerd. En toen per ongeluk eigenlijk meteen aan het werk gegaan.
0: En wat voor werk hier is? Zo noost in ik nog in de zin. Ik zou hier al een keer... Hoe neem je dit ik alweer?
1: Pootgoed.
0: Ja. We zien je, de hest hier onder het... Want je hebt hier een prachtige tinten.
1: Ja. Nou, nodig, dat zie je wel.
0: De siepels die steen je te droegen.
1: Ja.
0: De courgette, svenkel. En hier is dus het pootgroet. Wat heb je erin gezaaid?
1: Nou, dat hebben wij niet gezaaid. We kopen ook een hele hoop pootgoed van een biologische teler op. Dit is alle bladgroenten. Dus van sla tot andijvie tot rucola. En hier staan alle winterkolen voor de laatste teelt eigenlijk. En dit gaat er deze weken in. En op die manier hebben we tot eind november oogst.
0: Dus deze prachtige bladjes. En 16 in kwart in verste groen?
1: Ja, zo snel mogelijk. Ja.
0: Het moet al, dus jost het al.
1: Ja, ja, het is alleen zo droog. Dus dat is altijd eventjes moeilijk. Als je het in de grond hebt, dan moet je het ook bewateren. En dan moet het ook water krijgen. En het is nu gewoon super droog. Dus dat zijn uitdagingen. Maar het komt allemaal goed.
0: Ja, want hoe moeilijk is het als het zo droog is inderdaad... om de tuin een beetje goed te houden?
1: Ja, moeilijk. Dan we zitten hier off-grid, dus we hebben geen stroom. Dus als wij beregenen, dan is het of met de hand of het is met een aggregaat die op benzine moet. Dan zet je dus benzine om in water. Dat doe ik liever niet. Maar vooral met jong plantgoed is het niet anders. Als ik dat niet doe, dan hebben we geen oogst in het najaar. En dat kan niet.
0: Nee, want er heerst de mond te voeden.
1: Ja, en ik vind het heel belangrijk dat ook de voedselbank elke week tot eind november op ons kan rekenen. We hebben nog niet een week gemist.
0: Viel die verantwoording soms ik?
1: Ja, maar niet verkeerd hoor. Niet zwaar. Want ik weet wat wij doen is een hele mooie aanvulling. Mensen zijn er heel blij mee. Maar het is niet zo dat als het een keer mis zou gaan. Hè, dat ze bijvoorbeeld een keer geen sla, maar wel een dijfje krijgen. Dat het heel erg is. Dus er is altijd meer dan genoeg voor iedereen tot nu toe.
0: En heb ik wel eens cliënten ertussen zitten wat van meesten zeggen, wat ik zo je bijvoorbeeld venkel. Nou, net ja. Iedereen weet wat hij nee. Deed, maar dwam het. Nee. Dat meesten denken, wat moet ik hier maar?
1: Ja, heel veel. Ja. Dus de reguliere groenten, die gaan toch het beste. Maar daarom hebben we die app. En daar staat precies in wat je ermee kan. En ook tips voor recepten, simpele recepten. Dat geven we er ook vaak bij. Maar je ziet dat die venkel, die schiet door. Dat betekent dat hij wil gaan bloeien, omdat hij niet op tijd geplukt is. Dus ja.
0: Dus meestal moet ik een omslag in een holle maaitje van wat de seizoensgriënten binnen.
1: Ja. Ja, en dat gebeurt hier wel hoor. Als ze komen, dan krijgen ze ook tips en dan kunnen we het wat aanbevelen. Maar je ziet wel dat we leveren ook aan restaurants. Dat die dat soort dingen juist wel heel leuk vinden.
0: Die willen de venkel.
1: Die willen heel graag de venkel en de palmkool en de snijbiet en raapjes, dat soort dingen.
0: Ja. Dus raken ze het wel kwiet?
1: Oh ja, zeker wel. En anders eet ik alles zelf op hoor. En ik maak ook graag in, dus ja.
0: Door wie is klaar met die studie en door zei ik hier gelijk een baan.
1: Ja, dat ging ook weer een beetje per ongeluk. Want ik dacht, ik was 21, toen was ik al klaar. Best jong, vond ik zelf. Dus ik dacht, ik ga misschien wel reizen of ik ga nog verder studeren. Maar dan ga ik eerst even bij de postbank doen, ING nu. Ga ik daar even in het callcenter en dan even wat geld verdienen. Nou ja, en nou, dat ging eigenlijk heel goed. En toen kon ik iemand vervangen, die was met zwangerschapsverlof. Dat was een managementfunctie. Dat heet formule manager. Tussen marketing en de telefoonbank in. Dus toen heb ik dat gedaan. En voor ik het wist, kreeg ik daar een contract. En toen kon ik dus ook een huis kopen met een mooie voordeel. Omdat je bij de bank werkte. Dus toen had ik mijn eerste huis aan de Cronjeestraat. Als ik daaraan terugdenk, dat kan nu gewoon niet meer. Maar ja, en als je dan een huis hebt, dan wordt alles heel serieus. Dus dan ga je niet meer studeren en zo. Dan zit je eigenlijk een beetje. Nou, vast is niet het goede woord, maar je zit ergens in waar je niet zo snel meer uitgaat.
0: De roegel is eigenlijk per ongeluk, maar hier is het hele volwoeksen leven in.
1: Ja, ja. Als ik het overnieuw zou kunnen doen, dan had ik wat meer pauze genomen daar. Maar hey, ik vond het ook leuk. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad.
0: Ja, want hier is het oorst toch graag reizen wilt?
1: Ja, als ik er nu aan terugdenk, wel. Ja. Maar misschien is dat, als je terugkijkt, dan zijn er altijd dingen die je misschien dan toch had willen doen. Maar het was ook prima, want zo'n baan was ook super spannend. Ik was hartstikke jong, ik vond alles doodeng, maar ik deed het wel. Dus heb ik ook heel veel geleerd, heel veel.
0: Wat heb je geleerd?
1: Nou, ik was een best wel verlegen. Ik vond dingen best wel spannend. En dan moest ik één keer in de week naar Amsterdam, naar het hoofdkantoor. En dan moest ik soms presentaties geven. Nou ja, je kon me niet banger krijgen. Maar dat moest ik wel van mezelf. Dus dat heb ik toen allemaal wel gedaan en geleerd en gedaan en geoefend. En nou, daar heb ik uiteindelijk wel veel aan gehad.
0: Want is dat een beetje een eigenschap van jou? Want als dat moest ik van mezelf, ja. Dan pakst die zelf op?
1: Ja, ik vind het wel. Ik doe wel dingen die ik dan eigenlijk een beetje eng vind. Dat ik denk, ja, dat moet ik wel doen. Als ik dit nu niet doe, dan kom ik niet verder. En dan moet toch even uit de comfortzone. Net als, ik was heel bang om te vliegen. Echt vliegangst. En ik heb toch elke keer wel ben ik in dat vliegtuig gestapt. Maar toen op een gegeven moment was er. Toen werkte ik voor de gemeente Leeuwarden. Toen was er een mogelijkheid dat ik naar Barcelona kon. En dan moest ik heel snel beslissen. Van volgende week, er was iemand ziek. Dan moet je volgende week gaan. Dan moet je wel vliegen. Dan moet je alleen. Toen dacht ik, dat vind ik echt verschrikkelijk eng. Maar ik heb wel ja gezegd. Ik heb het wel gedaan. Met een dikke pil hoor, in de mik. Noxazepam. Maar ik ben er wel in gestapt. En dat heeft zo geholpen. Ja.
0: Dus do stapst gewoon over die angsten heen.
1: Ja, dat probeer ik wel. Niet alles natuurlijk. Want er zijn nog steeds dingen die ik heel eng vind. Maar ja, ik probeer dat wel steeds te doen. Daar krijg ik wel een kick van, denk ik, uiteindelijk.
0: Wat voor baan heeft nou meer hand naar die ING, maar dat comfortabele hypotheek voor die huske?
1: Ja, nou precies, dat werd heel comfortabel. En toen dacht ik, ja, dat noemden ze ook wel de gouden kooi. Mensen die dan bij de bank begonnen en die daar dan hun hele leven werkten. Toen dacht ik, nou, dat moest maar niet. Dus toen heb ik daar ontslag genomen en toen heb ik een paar andere banen gehad. En uiteindelijk ben ik bij, via nog een vastgoedbedrijf, ontwikkelingsbedrijf, bij de gemeente uitgekomen. Daar heb ik ook nog 10 jaar gewerkt. Ja.
0: Gemeente Leeuwarden?
1: Ja, gemeente Leeuwarden. Ook verschillende banen met culturele hoofdstad, leuke dingen gedaan. En ja, ook leuk. Leuke banen. Ik heb er altijd plezier in gehad. En als ik het niet meer had, ging ik iets anders doen.
0: Maar dus het is net zo, dat is toch net tevreden wie is in die werk?
1: Helemaal niet, nee. Nee, op het laatst werkte ik voor Learning Hub Friesland, het bedrijf van mijn zus. Mijn zus en ik volgen elkaar altijd in werk. En
0: wat voor bedrijf is dat?
1: Ze helpen het onderwijs met internationaliseren. Dus het schrijven van subsidieaanvragen aan Erasmus, een groot Europees fonds. En het leiden van dat soort projecten met allemaal scholen uit verschillende landen. Dus dat heb ik ook 5-6 jaar gedaan, de laatste 5-6 jaar. Ja, dat was fantastisch. Veel reizen, dus weer in dat vliegtuig. Maar dat was geen probleem meer, want dat had ik overwonnen. Ja, dat was superleuk, veel geleerd ook.
0: En toen kwam dus, begreep ik, die stoeptegel die eruit wipt waar. Ja, en dat tomatenplantje.
1: Die was eigenlijk al een paar jaar daarvoor was dat gebeurd. En toen zijn we vanuit Leeuwarden hier naartoe verhuisd. En
0: want er woest de vlakte op.
1: Ja, ja. En mijn man ook. En ook voor de kinderen meer ruimte. En die moestuin. En ik wou kippen. En ik wou van alles wel. Dus dat hebben we toen gedaan. En daar is het steeds groter geworden.
0: Want waarom woest zo graag voort uit de grote stad?
1: Ik wou echt eigen groenten verbouwen. Ik wou zelf dichter bij mijn eten staan. Biologisch eten verbouwen. Ik wou kippen. Ik had uiteindelijk ook het idee van ik wil, als ik vlees eet, dan wil ik ze, die beesten zelf een goed leven geven. En ik wil ze zelf slachten. En ik wil er dichterbij staan. Ik wil echt in verbinding staan met dat, eigenlijk dat hele basale, je voedsel.
0: Waarom woest dat?
1: Nou, dat voelde gewoon goed. Vanaf die tomaat, toen werden het moestuinbakken. En dan ging ik naar de stadstuin in Leeuwarden, Awesome heette dat. Daar had ik al een abonnement, daar ging ik heen. En dan, dat voelde gewoon heel goed. Ik kan het niet anders beschrijven. En het was, ik hou erg van koken en het eten was superieur. Echt, daar kan niks aan tippen wat je zelf verbouwt.
0: Dus dan woest eigenlijk als het ware zelfvoorzienend leven?
1: Ja, klopt. Ja, meer zelfvoorzienend. Want helemaal zelfvoorzienend zou kunnen, maar daar word je niet blij van, denk ik. Dan eet je heel veel aardperen en pompoenen. En dat hoeft niet gelukkig, maar meer zelfvoorzienend leven. Minder afhankelijk van de supermarkt. Minder afhankelijk van voedsel waar ik niet achter sta.
0: En toen ben je hier, want we staan je dus nou, deze tuin is op bij de Vochtel.
1: Ja.
0: En je wen je hier vlakbij ook?
1: Ja, een kilometer hier vanaf, hebben wij onze kleine boerderij met ons. Nou, heb ik ook zelf een tuin natuurlijk en kassen. En,
0: Hoe weer dat toen ter komst?
1: Nou, geweldig. De verhuisdozen heb ik uitgevouwen, op het grasveld gelegd en compost erop en direct de tuin begonnen. Ja, en toen is het nooit meer opgehouden. Dat werd van 300 vierkante meter naar uiteindelijk is ons hele erf eigenlijk eetbaar nu.
0: Ja. Ik wist dat ik maar hier was dwam moest.

0: Maar nee, ik denk, nou, dan er lukt altijd wel iets. En ja, het is een beetje afgezaagd misschien. Maar als je niet groente oogst, dan oogst je altijd nog kennis en een ervaring. En ja, als je groente volledig is opgegeten door de koninginnenpaasrups. Hoe erg is dat? Als je die vlinder ziet. Ja, niet heel erg.
1: Vaak is het er toch ik wel weer naar Sjen.
0: Ja, dus het leert je best veel over het leven. Over, nou ja, toch het incasseren van enige teleurstelling. Dat is natuurlijk maar klein. Maar een beetje omgaan met hoe dingen soms gaan zonder dat je daar altijd grip op hebt.
1: Maar ik heb dan bijvoorbeeld wel van, dan heb ik basilicum en dan eten de slakken al mijn basilicum op. Dus ja, dan baal ik wel.
0: Ja, ja, ik ook. Maar ik verbouw nu zoveel dat er altijd wel iets lukt. Als jij een tuin hebt met alleen die basilicum of drie kroppen sla, je komt de volgende dag en het is weg. Ja, dat is wel zuur. Maar we hebben nu zoveel dat er is altijd wel iets wat we kunnen eten.

0: Nederland.
1: Nou, vertelde ze dus van je ween je op een kleine boerderij. Door hier is die eigen tuin en toen kwam dit.
0: Ja. Ja, nou, hoe? Ja, eerst in de achtertuin. Bij onze buren mochten we 2000 vierkante meter gebruiken.
2: Dus daar zijn we begonnen, op 2000 vierkante meter. Ik geloof in december hebben we de stichting opgericht. En een bestuur erbij. En in mei hadden we de eerste radijtjes klaar voor de voedselbank. En dat was in 2022.
1: Dus het rint nou fjouwen hier?
2: Ja. Ja. Ja.
1: En in die fjouwen, je bent dus verhuizen naar dit hele grutte... perceel?
2: Ja, precies. Ja. Dit is ons derde teeltjaar hier nu. Ja, en dat is heel mooi.

0: mooi, want we hebben nu alle voorzieningen hier die we nodig hebben. Dus van een wc tot een grote tent, tot kassen. Ja.
1: En komen hier nou vaak mensen inderdaad, die komen wat helden?
0: Ja, ja, op dinsdag en donderdag hebben we hier de sociale oogsters. Dus de mensen met de smalle beurs die zelf komen oogsten. Maar we hebben ook betalende oogsters. En we krijgen heel veel vragen van, ja, maar ik wil dit ook wel. Maar ik ben niet van de smalle, ik heb geen smalle beurs. Nou, dat kan. Maar dan betaal je twee keer een abonnement. Een abonnement voor jezelf en voor iemand die het niet kan betalen. Dus we hebben ook veel mensen uit het dorp die hier voor hun gezin ook groenten komen oogsten.
1: Kerstseizoen, dit is een groot succes?
0: Ja, maar dat is een beetje dubbel. Want het is eigenlijk heel sneu dat het nodig is in Nederland. Maar het is voor de mensen om wie het gaat, is het een groot succes. Ja.
1: Stisto daar zelf inderdaad, wat dat betreft, ik dubbelt in qua gevoel?
0: Nou, nee, ik sta hier heel. Ik vind het eigenlijk alleen maar mooi omdat ik doe wat ik het liefste doe. En ik zie dat mensen daar wat aan hebben. En dat het heel veel mensen blijheid en ja, geluk brengt. Maar dat we in Nederland zo ver af zijn komen drijven van onze groenten bijvoorbeeld. En dat er zoveel mensen in armoede leven die niet normaal gezond eten kunnen betalen. Dat vind ik heel wrang. Maar deze tuin draagt er ook aan bij dat mensen zien hoe dingen groeien. We hebben hier ook elke week kinderen op de tuin. Die kunnen zien hoe een wortel groeit. En die mogen daar van proeven. Dus ik hoop gewoon op een heel klein niveau zelf er iets van verandering in te kunnen brengen. En die frustratie die ik voel over het voedselsysteem en over het sociale systeem. Nou, voor een aantal mensen kunnen we daar iets aan doen. Dat is mooi.
1: Is dat ik de reden waarom zo heel actief bist op social media? Op door Hester account op Instagram, De Kleine Boerderij?
0: Ja, ja, dat is ook een beetje uit de hand gelopen. Dat was, daar ben ik gewoon begonnen omdat ik het zelf merkte dat, nou, alles gaat zo snel, die seizoenen. En ik wil graag wat beeld, alles wat vangen. En dus dat had ik eigenlijk voor mezelf en voor mijn kennissen. Nou, recepten delen en zo. En voor ik het wist, kwamen er 100 mensen per dag bij. En nu zit ik bijna 80.000 mensen. Bizar. Ja.
1: Ja, ik heb er net heel volle doelen, maar volgens mij is dat best wel een heel soort.
0: Ja, in deze niche, zeg maar de niche van groenten verbouwen, is dat best wel groot, ja.
1: Vind je dat leuk?
0: Ja, vind ik hartstikke leuk. En dat, ja, en ook dat is dan weer dubbel. Want ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel op mijn scherm zitten. Maar dat gebeurt dan toch. En het heeft ook weer wat te maken met dopamine natuurlijk. Al die likes, hè, dat doet ook wat met je. Van, oh, deze video doet het heel goed. En de volgende doet het niet goed. Hoe komt dat nou? Dus het is heel leuk. En het heeft ook weer een keerzijde.
1: Ja, want de rakkers toch inderdaad wel in de ban van dat spel?
0: Ja. Ja, ik ben ook maar mens wat dat betreft. Ja, dat is duidelijk hoe dat werkt. Ja.
1: En want de deelstik, want ik volg je die toevallig. Ja. Daar weet ik van die. De deelstik een heel soort Oedien eigen leven.
0: Ja, ja. Dat vind ik leuk. En ook om te laten zien dat dit leven, het meer zelfvoorzienend leven, dat het ook niet altijd, het is zeker niet altijd makkelijk. En er gaan ook wel dingen mis. En ja. Dat vind ik gewoon mooi, denk ik.
1: Is het altijd leuk?
0: Nee, nee, nee. Als ik bijvoorbeeld wij slachten bijvoorbeeld onze kippen. Eén keer in het jaar hebben we 20 vleeskippen. Die geven we goed leven. Die mogen buiten leven, scharrelen. Geen antibiotica, als het even kan. En en dan is er een dag, dan moeten ze geslacht. Dat is een rotdag, dat is niet leuk. Dat is natuurlijk voor die kippen het minst leuk. Die hebben één roldag in hun leven. Maar voor ons is dat ook nog steeds een moeilijke dag. En het is smerig werk. Het is veel werk. Dus het is zeker niet altijd leuk. Nee.
1: Maar dat poster dan?
0: Ik heb daar wel over gepost. En dat is heel dubbel. Want dan krijg je ook heel veel haat over je heen. Ja, maar ik doe het wel. Want ik vind het toch heel, dat is ook weer, mensen staan zo ver af van hun eten dat je kan gewoon in de supermarkt kip in je kar gooien en bij de McDonald's kan je gewoon vlees eten, dan krijg je geen haat over je heen. Maar zodra je laat zien waar dat vlees vandaan komt, dat het ooit een dier was, dat notabene bij ons een prima leven heeft gehad en dat je dan dus doodmaakt, ja, nou, dan stroomt je inbox wel vol met de raarste dingen.
1: Kerst daar goed mee omgaan?
0: Nou, niet altijd, maar wel beter dan in het begin. Ja, ik laat het nu wat meer van me afglijden. Maar soms komen dingen wel binnen. En dat vind ik heel vervelend dat dat gebeurt. Maar daar ben je mens voor. Hè? Dan heb je 90 complimenten en er zit er één rotopmerking tussen. En degene waar je het meest over nadenkt is die rotopmerking.
1: Ja, raar werkt dat. Maar inderdaad, ja. Want ik zocht dat dan soms ik wel. Mensen die smieten de raarste dingen
2: op internet.
0: Ja, is niet anders. Moet je maar aan wennen, denk ik.
1: Ja, is dat het? Gewoon wennen?
0: Ja, en proberen het van je af te laten glijden, toch wat. Het hoort er nu eenmaal bij. De meeste mensen zijn superleuk, maar er zitten een aantal bij die zijn niet zo leuk. En die schreeuwen heel hard soms. Ja.
1: Maar die kiepen, die gisto, ik al vies het zo moeilijk. Die hen, die slachten zelf.
0: Ja, samen met mijn man doen we dat. Dat is één dag in het jaar dat we dat in één keer doen. Dan beginnen we om 7:00. En zo in de middag zijn we klaar.
1: Ja. Nou, hier wat even over het succes van deze tuin. Volgens mij, jij staat nu bij de top 50 farmers. Ja, ja. Vertel even, wat is dat?
0: Nou, dat is een soort Europese beweging of een netwerk. En die kiezen jaarlijks 50 boeren of tuinders of agrariërs uit die iets bijzonders hebben waar anderen dan weer van kunnen leren. En dit jaar was de kleine boerderij er ook bij. Dus ja.
1: Dus de juist bij 50 van heel Europa?
0: Ja.
1: Dat is toch wel iets om trots op te wezen.
0: Ja, dat ben ik ook wel. Vooral omdat ik helemaal niet... omdat ik zeg maar 6 jaar geleden nog helemaal geen boer was. Of boer of tuinder, hoe noem je het? Ja. Dat is wel een opsteker.
1: We hebben deze simmerpteren, hebben we het ook keerpunten in het leven? Mm-hmm. Mist het zakenleven trouwens nog wel eens?
0: Nee, want in de winter, als deze tuin dicht is, dan zit ik weer vol achter mijn computer allemaal fondsen aan te schrijven. En kijken hoe we de begroting voor dat jaar weer rond kunnen breien. Dus dan komt dat eigenlijk allemaal wel weer van pas. En ook netwerken en presentaties geven. Dus veel minder eng vind ik dat nu. Dus ik mis het niet. Nee, ik doe dat ook nog wel.
1: Die vaardigheden bruks nog altijd.
0: Ja, ik denk dat als ik die niet had gehad, ook die subsidies aanvragen en dat hele zakenleven, dan had ik dit niet kunnen doen. Want elk jaar moet je wel, bijna €90.000 op het kleed krijgen om het allemaal voor elkaar te krijgen.
1: En dat doorst al in de winter?
0: Ja, voornamelijk in de winter, ja.
1: Ja. Hoe Sjosto, wat wie het grootste keerpunt in je leven? Hoe zoest het omschroeven?
0: Van de switch van bureau naar voeten in de aarde. Ja, ik heb dat helemaal niet zo ervaren eigenlijk. Wat gek is, want het is wel zo. Ik dacht gewoon op een gegeven moment van ik ga gewoon kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen. Of ik die overstap kan maken. En ik had wel wat spaargeld. Dus ik heb mezelf gewoon een half jaar gegeven om te zien of ik dat kon doen. En dat lukte gewoon. Ik zie dat zelf eigenlijk niet zo als heel groot keerpunt, terwijl het wel zo is. Wat ik doe nu, wat ik het allerliefste doe. Ja.
1: Maar Sjosto, het ik, omdat je natuurlijk die achtergrond hebt, ik wil een beetje, dan kies je dit maar een business eigenaar, Sjen.
0: Ja, dat moet, anders krijg je dit niet voor elkaar. En het is ook, we werken met heel veel vrijwilligers en dat is fantastisch. En ook een groot onderdeel van de tuin. Maar je moet ook een aantal vaste krachten hebben, betaalde krachten, omdat je structureel wil kunnen leveren aan mensen. Dus dan moet je wel, voor het echie. Dus dan moet het wel gewoon gestructureerd, strak in elkaar zetten, planning, ja.
1: Dus het is een stichting, maar het is ik eigenlijk gewoon, het is een bedrijf.
0: Ja, het is zeker een bedrijf, ja. Ja, met een hele grote planning. Want je wil ook niet, wat je hier ziet, al dat plantgoed. Dat is er allemaal op gebouwd. Zodat we tot en met eind november elke dag voor iedereen genoeg oogst hebben. En niet alleen maar sla of courgettes, maar divers van alles wat. En dat is een hele planning. Oh ja, ik heb ook nog biologische landbouw opleiding gedaan in Dronten tussendoor.
1: Oh, en? Ja.
0: Dat heb ik een jaar gedaan. Dat was een 2-jarige opleiding. Maar na een jaar was het te veel allemaal. Maar ja, daar heb ik dit echt allemaal geleerd. Dus het echte, het grote model, zeg maar. Dus niet een moestuintje, maar echt serieus. Ja.
1: Veel zie je, want daar zei dus het al een beetje. Ja, best hier happy? Veel zie je hier op die plak?
0: Ja, heel erg. Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven, denk ik. Dat kan niet meer. Dat lukt niet meer. Nee.
1: Gewoon lekker hier maar de voeten in de modder.
0: Ja, precies. Wat voor een ander doen en met de handen in de grond. En ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Ja, dat had ik op kantoor niet.
1: Wat kiest voor jezelf, Joen Oosten? Wat ziet er op Wat komt er op tafel?
0: Ik had al zin in bietjes. We hebben 3 soorten.
1: Zullen we eens even kijken wat u te groen heel je kennen?
0: Ja, gaan we doen. Even kijken hoor.
1: Zo, ik zag hier, daar heeft al een keer skippen. Wol, ja. Hier hoort al lezen. Wat is dat?
0: Nou, dat is tegen de reeën. Want die wonen hier en daar woont hun familie. En dus wij liggen per ongeluk hier precies in hun pad. En ze houden heel erg van bietjes en van peterselie en van boontjes. En als je stinkwol neerlegt, dus echt die pasgeschoren wol die heel erg naar dier ruikt, dan willen ze het niet meer.
1: Nee, dan vies het niet meer lekker?
0: Nee, dan eten ze het niet meer.
1: Helpt het?
0: Het helpt best oké. Okay, maar soms dan zijn er 50 slaakroppen, is het hartje uitgegeten. Dat hoort er ook allemaal een beetje bij. We delen hier met reeën en met slakken. Ja.
1: Nou, dan ben de reeën en ik weer happy.
0: Ja, precies. En die waren hier eerder dan wij. We hebben hier gewoon een tuinderij neergezet in hun achtertuin. Ja, krijg je dat, hè?
1: Ja, dan is een ander, nemen ze weer een hap uit.
0: Ja, is niet zo erg.
1: Waar staan we? De bieten.
0: De bieten. We hebben rode, we hebben gouden bietjes. We hebben Chioggia. Dat zijn Italiaanse bietjes met hele mooie ringen erin. Roze met wit. Dus... Zullen we hier een paar eruit halen?
1: Ja, welke is clear?
0: Nou, dat zie je doordat ze gewoon lekker een aardig formaatje hebben. Bijvoorbeeld hier bij die gele. Nou, deze is mooi.
1: Oh, ze zitten helemaal net zo diep in de groen. Nee, ze lezen er haast op.
0: Ja. En dan, je moet een beetje voorzichtig zijn als ze vlak bij elkaar zitten. Dan hou je die kleine een beetje vast en dan doe je die grote eruit. Ik zeg altijd van ja, als jij 's nachts uit bed gaat om te plassen, dan ga je ook niet het hele beddengoed eraf gooien en je partner wakker maken. Maar dan stap je voorzichtig uit bed. En dat moet je met die bietjes ook zo doen.
1: Dus dan heel voorzichtig.
0: Heel voorzichtig. En dan kan die andere, die kan doorgroeien.
1: Hoeveel zitten er bij elkaar? Een stuk of 4?
0: Nou, 1 zaadje geeft soms wel 4-5 bietjes. En dus als je die grote blijft oogsten, dan kunnen die kleine verder groeien. En dan heb je... Nou ja, je moet maar zien hoeveel bieten hier staan. 50 meter bedden, 75 centimeter en dan 3 rijen. Keer 3 bedden. Ik weet niet hoeveel 1000 bietjes dat zijn. Maar als je dat dus uitrekent, dan heb je echt voor heel veel mensen elke week genoeg eten.
1: Dan kan je een heel soort mensen bieten eten.
0: Ja, je kan helemaal losgaan op de bietjes.
1: Nou, ze zullen er prachtig uit. En dit binnen is echt simmerbietjes.
0: Ja, ja. Echt van die lekkere zoete bietjes. En als je die roostert in de oven, oh, ik heb er al zin in.
1: Nou super, we hebben even een paar bieten. En daar binnen dus weer de wortels.
0: Ja.
1: En daar staan...
0: De jerappels, of zeg je dat zo?
1: Ja, de jerappels.
0: De jerappels. Ja, die zijn ook al zowat klaar om opgegraven te worden. En natuurlijk de courgette. Want wat is een zomer zonder 300.000 courgettes?
1: Daar is nooit te min van.
0: Nee, er is altijd overschot, overvloed.
1: Nou, hey, heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. Leuk.

0: Klasine Hofstee praatte met Hester van der Werf van de sociale itestuin op de Vochtel oer haar kar om fulltime tuinvrouw te worden. Hester is op Instagram te volgen. Zie je naar de naam De Kleine Boerderij. De muziek die we jaren had Hester zelfs uitkezen van de Amsterdamse band My Baby jaren we Sunroof Diesel Blues. Het nummer Ambience is van Thijs Boontjes. En we eindigen met Take Me Out van de Schotse band Frans Ferdinand. Takum wieke praat Roelof Lausma met Romke Gabe Draaier. De theatermakker hier groot succes op oeral, maar zijn tweede voorstelling over het thema uit de kost komen. Zelfs is Romke Gabe pas op zijn 26e uit de kost komen.
1: Ja, ik weet het eigenlijk al sinds mijn tiende, denk ik.
2: Ja, ja, echt al heel lang.
1: En toen uiteindelijk ik bij de prutsers vertelde, dus ik een brief schreef uiteindelijk, ze deden bij de prutsers op het grote toneel van de lawaai speelden we de vaststelling. Gewoon met vaststelling speel je en toen uiteindelijk daar een brief van lezen en op het grote toneel van de lawaai uit de kast gekomen.
0: Romke Gabe Draaier, Nijwik Snijn in het Simmerpteer. Dit programma is nu Aron, Aasen naar Janoeren Git Maaike, waarom in de tijd in Snijn in Friesland. Nog een hele mooie dag te wensen.
3: Bisto op vakantie?
4: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
5: Hoi hoi, dit ben Marije.
6: En Hielke.
5: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
6: En Dom Jouwing.
4: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ien-Jochen-Jochen.
3: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
4: De groeten op de radio.
3: Dan zwerven ze wat door als een kaart.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Hey Remo!
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon kozijnen.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïense drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïense aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer 1000 liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeiemiddag, dit is Snijni Friesloan. Mooi dat je erbij bist. Dat we doen. Alle oeren brengen we terug in een oor hier. In het nou keertsen in Kimswert. En we binnen neufjouren bij de wedstrijd Ajax-Jereveen. Maar eerst, dat we doen. Hokker hier dat is, dat we het bepaald terug de tiermachine. Dit vertrekt maar los.
6: Njontjen 80.
3: We pakken de hitlist er gauw bij en dan binnen we dadelijk weer om nooit de eerste hit uit Njontjen 80.
20: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
21: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
22: Goed, het is gelukt.
21: Wat is er gelukt?
22: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
21: Fluitje van een cent dus?
22: Nou, het was wel wat meer dan dat.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
25: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
26: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
27: Ik doe het voor gezonde nieren.
28: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
29: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
30: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
31: Snijden in Friesland.
32: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Het fleurige noemer Rio van de Nederlandse popduo Maywood. Het nieuwtje in Yin 80 wat kreunt de jongeres Alice May haarzelf.
1: Dat weer doe.
0: Goeiemiddag op deze snijntemiddag, 16 augustus. Bloed er lekker bij en dan jest de hele middag nostalgie. Het nijs uit binnen en boetelon en de muziek uit de hitlist zelf de weekend doe. In deze oren is het hier dus bepaald. Het is Njontje 80. En in dat hier, waar er een soort protesteert troch Nederland, in Nederland, begeliekst in de neutronenbom. De werklezers is dat hier heel heeg, maar liefst 10% van de beroepsbevolking die zit thuis. En wat wie het binnen de verskate ongeslagen op kende meesten Likos Reagan van Amerika en de paus. Het hichtepunt is het droomhuwelijk van prinses Charles en Diana in Engeland. Dit is live te volgen op televisie, ook in Usloan. En de auto van het jaar is in Europa de Ford Escort. Dan geef ik jou nooit de muziek van Doe.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

Treien, de Caribbean Disco Show. En op 12, de Nederlandse sterren die stralen. Het nummer One Day in Your Life van Michael Jackson komt uit 1974 van zijn album Forever Michael. Maar waar pas in 1980 een grote noemering in hit in Nederland, nadat zijn oude platenmaatschappij Motown het opnieuw uitbracht.

0: Michael Jackson en One Day in Your Life.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: De haatklossen skeert ze, joet een vrije formatiewedstrijd in Kimswert. En ze binnen om tolvoeren losgien. Geert van Thun, die volgt alles voor u. Goedemiddag, Geert.
3: Ja, goedemiddag, Michael.
0: Ja, het is in elk geval mooi warm te keertsen, of net?
3: Jongen, ja, het is top warm te keertsen. Het is net te warm, het is net te koud. Het Sintje schijnt hier in Kimswert. Werd de Jan Timmer Keerspartij organiseren werd door de Keersvrienden de Helfrichs. Goed Nijs van de Keersvrienden de Helfrichs. Het had bestuurlijk wel wat in de nederklit zitten de laatste jaren. Maar het is oppakt toch een prachtige groep jonge mensen. Die al vanaf de beukers kwamen, Michael, omgeer binnen. Die hadden we op het fysiek van ja, wat er nog hoort weer van het oude bestuur zijn. Nou, dan pakken wij de boel hierop bij de Keersvereniging. En dat doen we op een geweldige manier. Sijsman zit er in de bestuur. Het is weer fleurig en fleurig en jong, zal ik maar zeggen. Dus dat is prachtig om te zien. Ja, en deze Keerspartij is natuurlijk ook een zeer traditionele partij van de Helfrichs in deze tijd van augustus. En dat betekent dat wij hier gewoon keertje kunnen. Tolle voer die tuin zetten. Daar kun je van alles bij betinken. Tolle voer die tuin zetten. Waarom net gewoon alle voeren, zeg ik altijd. Dan weet je zeker dat je het al binnen een normaal tijdbestek alwerkje kennen. Maar goed, dat is de vereniging die wat de KNKB maar even maar redden. En er is misschien wel een enorme verrassing in de maak hier. Laat ik daar maar eens mee beginnen. Want Menno van Swiet en Rick Minders, mijn Jesse Steenstra. Eventjes uitlezen. We keertje Joert, de 18e Vrije Formatiepartij. 16 van de 18 Vrije Formatiepartijen binnen woensdag het patoer van Menno van Swiet. En juist nog in Dokkum bij Gleeks pakten ze de prijs. En nou matten ze tjen het patoer dit ze juist in Dokkum in de hele finale werkelijk ruksigloos aan de kant zet. Dan hebben we Johan Sip, Magabia van Papte, Hendrik Koolstra. En dat betoer, dat had nou, ja, Wolfs krik net, een skinnenfjouwer eerst en een skinnenfjouwer vastprong nam ten opzichte van het betoer van Swieten. Ik weet wel, dat betoer ben je nooit eerder kwijt als dat het acuut is. Maar dit liep toch een tamelijk, sensationele ontjouwing te wezen. Het betoer van Sipma is één van de twee betoeren die het te winnen van het betoer van Menno van Swieten. Dat dienen ze in Arem. En het betoer wat nou Eckupfield komt, dat is dat van Martin Bergsma. Dat die dat een duide voor in Sijsberen. Twee dagen voor de PC die het patroon van Swieten draa. Ze woen de PC, pakken de trier weer op en woen gewoon weer alles. Maar nou is dit de zaak dus ferm onder druk. Nou, wat is er meer aan de hand? Van alles, hoe ik zei ze. Bijgelieg de werkelijk lethargische houding van de patroon Remmelt Bouwman, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Als je dat patroon geeft Utelkoor in 2022, dan is er altijd I in de klas. Dat is in dit geval Remmelt Bouwman. Hij wordt inwikselen voor een oude opslager. Nou, elke chemie zat hij er in principe wezenmat in het patoer. Die daar absoluut net. En dus verleren ze kansleers. Maar vier van meen is zoals twa. Sint Rutger Torens, maar Hendrik Jan van der Velde en Jari Visser. En dan is Jari Visser weer de invalder van Riemer Hoekstra. Ja, we zitten in de voetbaltijd. En dat had gevolgen voor het keersen. Riemer Hoekstra is de eerste keeper van eerste klasse Broekster Boys. Ja, en die liet het voetbal hier nou prevaleren. Bob het keersen en dus met Jari Visser dat wel. Hij had het goed in, ze winnen de eerste omloop. Ze matten daar eens keersen tjen Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. Want die keersen tjen Gerard de Vries, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. Nou, hoe zal ik dat nog nemen? Het wie een meer spannend als fraaie ongelegenheid die het verschrikkelijk lang worden. Meer als een oer ben die man nog keersenwest. Maar het patoer van Tuninga wint maar 4 met Fjouwer en Skinner Sois. Opmerkelijke namen in het patoer aan de orenkant, de maat van Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar, is Gerard de Vries uit Bitchem. Hey, Gerard de Vries, die is toch net de opslager daar bij dat patoer? Wel nee. Dat is Steven Kosteritjom. Maar ja, Steven Kosteritjom is aan de kant zet. Dat gie al hier net zo lekker. En die is hier net. We hebben wat berichten uitzet om daar even achter te komen. Dat weten we nog net. Maar ik heb het idee dat er wel eens een lichtelijk conflictueze situatie aan het ingroenslag lezen kan. Nou, dan kom ik uit bij het patroon van Menno van Swieten. Die zit nou weer achter mijn size fjouwer in dit eerst. Zijn Johan Sip, Magabia van Pop en Hendrik Koolstra. Nou ja, als ze de vier botjes witte te heilen in de zoenje zezen, dan pakken ze ik wel terug. Ik volg even een opslagbal van Jesse Steenstra. Want die had nou Sen had hij de meubels redden kan op een of andere manier. Machineopslag. Zo het dat mogelijk wie kennen. Brengt de bal. Ja, dat bedoel ik. Dan pleest hij een prima zitbal. En werd het toch weer zoals gelijk. Maar ja, dat had wel vaker geweest in deze partij. En de drie keer wist het patroon van Johan Sipma de punten te pakken. En daarmee het eerst. Dus dat zou kunnen dat nou echt weer slagert. Nou, dan pak ik even die laatste partij erbij die het nou ondergang is. André van Dellen, Thomas Dijkstra. Hey, nog zo'n voetballer. Voetbalt nou bij ONS Snits. Wie er juist er in Dokkum erbij. Keert Sjoerd Wol. En Jan Tiemen IJsma, Tjin Martin Bergsma, Erwin Sielstra en, jawel, Martijn Olijnsma. Dat is toch een bijzondere naam op de list natuurlijk, Martijn Olijnsma. Hij is opgehouden bij Keertsen in 2017. Het is de enige Keertsen die te prat ging kennen op het feit dat hij de eerste Keertsen ooit weer in de geschiedenis van de KNKB die een rede kaart van de skiersjocht te krijgen. Nou ja, dat vergeten wij nooit in hijzelf ook net, maar we zitten hem er net lastig bij vallen. Maar hij vervangt Hessel Posma. Het had ik wat mijn voetbal in te krijgen. Ja, dat had ik wat mijn voetbal in te krijgen. Want Hessel Posma die had Belsum ingeruilen voor het ambitieuze Bolzwert. Een oefenpartijtje en het ging in de slotfase mist. Hij rent hier op krukken om en hoopt dat de skeer behind is tot een meniscusblessure. Ik help het in mijn hoop in. Maar dat betekent dat Martijn Olijnsma krijgt als juster in Dokkum. Met een vervanger is. Nou, juster weer dat succesvol. Pakten ze de premie. Martijn Olijnsma is de trainer van die jongens. Dus hij weet er alles van. Nou ja, en dan Martima Besiki om Ekkeri Hoort weer succes te pakken. Ik volg even de opslagbal van Sipma. Komt achterin bij Jesse Steenstra. Kan Sipma retourneren daar voor de keers? Nee, dat kan hij net. Dan wordt het geen vier kinderen eerst met Fjouwer om in. Dan docht de patoel van Swieten. Wat, waarom? En is die partij dus bepaald nog net spelen? Nou, de hassel in de gaten, Maaike. Er is je weer voor alles om een hoorn in Keerslo. Dat is trouwens altijd wel wat zo in deze tijd van het IFSL. Als het voetbal in begint, dan had of het voetbal in of het Keertsen daaronder te leien. En kom je soms vreemde combinaties in. Joert is dat en Kimstert weer net oors. En wij zullen het gewoon van je volgen. Want uiteindelijk verordert er onder spulregels niks. Drie spullen zuid. En wat dat tot het laatste volhoudt als winnende partij, die zit hier aan het eind van de dag maar de kroon op mijn nekken.
0: Ja, zij is het. Geert, we zullen dadelijk weer bij die weer omderen in Kimstert. De Pointer Sisters komen er ook aan. Dit is nou Shaking Stevens, my You Drive Me Crazy.

0: Ignition sequence start.
1: Waarom in de tijd?
2: U wist het uit uw krant.
3: Ons saai zoeren.
4: Lang leef ons menselijk gezin.
3: Snijden in Friesland.
4: Hip hip. Wow.

Slow Hands van The Pointer Sisters. Elke oren, mijn stokje is een hokkerplaat. Ik draai aan de eind van de oren. En deze oren binnen het twee platen van Nederlandse artiesten.

0: Is er voor A, BZN, de Old Callaghan, of B, Patricia Pai, mooi Who Let the Heartache In? Ja, stem ik in de Omroep-app. Daar vies een pols in de kist te stemmen welke platen zo aan het eind van de oren jaren worst. Zullen we nog even naar het Nijzertjontje in 80? De hypotheekrente die vertoont een grote piek van Jontje 78 ont mij Jontje 80. In september is de rente op rond ont maar liefst 13,4%. Het bedrijfsleven, maar ook de gewone man, komt hier terug in de zwerigheden.
1: De hoge rente teisterde niet alleen het bedrijfsleven. Bijna iedereen voelde de pijn omdat ook de huizenmarkt instortte. Dat betekent tegen de 100.000 werkloze bouwvakkers, ondanks de woningnood.
2: Makelaars kregen veel minder woningzoekers over de vloer. De hypotheekrente liep op tot bijna 14%, dus er waren weinig kopers. De prijzen van woningen kelderden. Een extra strop voor hen die de hypotheek niet meer konden opbrengen. Vooral jonge mensen op zoek naar hun eerste eigen huis moeten uren plussen en minnen met hun makelaar om een passende hypotheek te vinden.
3: Een netto maandsalaris van jullie beiden van 3500 gulden houdt dat in dat we netto per maand overhouden 1800 gulden.
2: Het lukte net. Ze zijn pas verhuisd, maar voor de maandelijkse last van 1700 gulden moeten ze jarenlang allebei blijven werken.
4: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziekuut.
5: Jochetje 80.

0: Kim Wilde en Checkered Love.
1: Snijn in Friesland.
0: Voor het eerst wordt in Planksion aan de Snitswieke Tajek in Jontje 80 de doch maar liefst 100 servers mee aan de Snitswieke. Want door de economische recessie dogen er minder zielboorten mee aan de wedstrijden, dus deren. En wat oordneis uit Jontje 80, er komt een nieuwe telefoontastel, een druk telefoontastel. En die binnen heel populair. In Friesland wordt in de kranten adverteerd, maar de locatie en tieren wanneer Asto die helikoest in de riedende PTT-telefoonwinkel. En kiest in oude telefoon inruilen voor een hypermodern tastel met druktoetsen in al je leuke felle kleurkes. En het New Yorkse kabeltelevisiestation MTV begint op 1 augustus met deze 24 uren muziek uit te sturen. Hierdoor ontstiert er ook een grote behoefte aan videoclips. 1981, daar kwamen dus in bloei. Ik ben ook wel benijd wat er dichter bij huis gebeurde in uw kroon hier. En ik de komende uren die het nog voorbij komen deze middag. Want Erik Enema die is weer in het archief en die ziekert voor u uit wat er in de kranten stier van elk kroon hier. Dit hier dus, 1981. Ja, Erik, goeiemiddag. Wat stiert er in de kranten van doe?
2: Ja, goeiemiddag, Maaike. De inschrijvingen voor het Open Fries Kampioenschap Mens Erger Niet, dat op 3 september in Bellicum gehouden zal worden, stromen binnen. De belangstelling uit het hele land is groot. Wanneer het weer het toelaat, zal het kampioenschap in de open lucht gespeeld worden tijdens de braderie in de boorden van Bellicum. Bij regenachtig weer zal men uitwijken naar het gemeenschapscentrum Het Heeghout. Nou, beste prijzen te winnen bij deze kampioenschap Mens Erger Niet. Hoofdprijs is een weekend in Parijs. De opbrengst van het kampioenschap komt ten goede aan de stichting Het Piepskoft te Bellicum, die een algemeen christelijke jeugdsociëteit in het dorp probeert te realiseren. Het evenement wordt georganiseerd door de zakenclub Bellicum 4. Hoeveel mensen gaat er nog mooi, Marcel?

0: van de dak af. Peter Koelewijn en zijn Rockets.
1: Dat weer doe.
2: Slijny Friesland.
0: We joggen waarom op het Keertveld in Kempswert. Geert van Thun, hoe liep het? Komt het per tour van Menno van Swieten toch weer waarom?
3: Ja. Ze zijn er nooit eerder roos dat ze er al binnen. Het is 500 rijen nu in het vadiel van de patrouille van Johan Sip. Maar er gebeurt echt van alles in deze partij. Het is 4x6 Gliekwest. Prima opslagwerk van Johan Sip. Maar dan is er ook weer Tjesse Steenstra die punten wit binnen te helden. Dan is er een discutabele slag in het tuskenspul van Rick Minnes. Maar keert hij hem en heeft hij hem dan aan het liegen, dan is hij de punten kwiet. Arbitraal overleg, al je karmassen erbij. Net de meest die dit jongen had in dat besluit. De skiers jochten dat die bal goed weer. Maar joh, er zit wel emotie in. Die is er echt zeker. Het is nou 4-3 ondertussen. Het weer 4-2. Maar ja, Tjesse Steenstra die helpt dan toch weer even met je opslag een boordje binnen. Dat docht hij nou nog een keer mooie zitbal. Zodat het 4-12 wordt van Sien Petour in dit eerst. Er is helemaal niks van de season. Ik zei het al, die mannen binnen red jij er als ze er echt al binnen. Ik mag wel zeggen dat Sip maar geweldig zit op te slaan. Dat het Petour goed functioneert. Maar ja, er is natuurlijk wel een klasbak als Tjesse Steenstra die te verroest zit. En die het net jij erop jouwt, dan zat hij echt helemaal onder de douche zit, zal ik maar zeggen. Dus ja, er is nog eigenlijk nog niks van te zeggen. Het is wel 4-3 in het voordeel van de patrouille van Sip. Maar dat mag we net vergeten. Dus zij zitten onder de gunstige kant van de score. De 4-12 voorsprong in dit eerste is van Tjesse Steenstra Marci Maarten. Nou, Sjurgen kijk even een perk verder. André van Dellen, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen IJsma, Jean Martin Bergsma, Martijn Olijnsma en Erwin Sielstra. Ja, het patrouille van Martin Bergsma liek het er superieur te wijzen. Steen Treijers kende eerst en Inders kende size voor. Soms een hele grappige situatie in het tuskenspel. Martijn Olijnsma, jongens, ja, hij traint dat patrouille. Dus hij is nog heel actief in de keertserij. Maar ja, had je dan geen wedstrijden met keertsen op heeg niveau. En dat had hij zo'n 2000 tessantje eigenlijk net bij de Martijn Olijnsma. Dan staat die lange man, oorspronkelijk uit Feinsum, nou uit Grauw, er op een prachtige, relaxte manier in het veld. En pikt hij ze nou dan op een laconiek. Gaan lakonieke wiezen. De puntjes echt nog even binnen voor zijn patoren. Het is grappig om te zien. Zij zullen deze eerste omloop. Olympia, Martin Bergsma, Martijn Olijnsma en Erwin Sielstra. Want zij staan bij Fjouwers kennen eerst een voortje in de patoer van André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJsma. Ja, en dan sjoggen wij toch weer naar die orenpartij. Ik maak er maar een cliffhanger van Marci. Misschien maar we voor 12 nog even weer omkomen. Helemaal vol Marci. Dat liep het mij een beetje al te tricky. Want er kom je op laten draaien net aan. Het is 4-3 in het vadiel van de patoer van Johan Sipma. Het is 4-2 in het vadiel van het patoer van Menno van Swieten. De lezer keert zijn, er komen punten onder de telegraaf. De vraag is even voor waar. Dat is de cliffhanger.

0: Design in Friesland, dat wie doe.
1: Maar ik de jaren 80. Doet Don Johnson het coolste kapsel, de breedste schoudervulling en de vlugste auto's hier in Miami Vice.
2: I got enough problems with this investigation already.
3: Oh ja, dat wie mooi.
0: En de tocht der tochten twa keer verrieden waard. Maar de finish op een bonken.
4: Even al met de 13e helft in de tocht.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat wie

0: Hold on tight van Electric Light Orchestra en de variaristiek nog. Going back to my roots. Ek dit hier is de vanzelfs weer skoetsjesielen. Maar ek dit hier is de weer de nedigere boeien. We hebben een jontje Jin 80, het kroon hier waarin we zitten. Skoetsjesielverslagjouwer Klaas Jonsma, die is in peteer mooi skoetsjeskipper Sietemeter.
1: Zeten, hoe leek het nou? Je bent eerst worden, maar het is al last, zeggen ze.
2: Ja, ik snap je niks meer van. Je ziet finishen en je zit een schat en je zit op jouw oren, zit hier op een lijn met al finishen. En zo klas het al. Ik ken er net meer bij. Hè. Wat van spullen dit is al hier, ik weet het niet meer. En ik kom maar zeggen, lidsen ze dan al zitten. Zat ze lezen. Lidsen hadden al die punten, ja, want nou puntentelling is er nog net bij.
1: Nee.
2: Nou, dan kreeg je ophouden de ziel. Wat doen wij dan de ziel voor het eerste prijsje wat wij krijgen? De ziel hebben we net voor, we zielen om een beetje boven in je klassement te komen. Als ik goed had, had ik dit weten hier kan wel lezen, Blun.
1: Ja,
2: dat is het. Ja, dit is gewoon hulpeloos. Als er nog ooit in komt dat we nog censuren hebben, dan weet ik het net meer, we dan maar ophouden.
1: Maar,
2: er is geen 12 centen meer aan.
3: Ja,
2: maar ze zeggen, je leidt nu naar Zuidwest ook, Zwaan. Nu de, Janewaard, Lemmer. Lees hier al hier, maar ze zijn al hier schot op schot nu aan. Hoe kunnen ze nog zijn wedstrijd aanlossen? We zijn nu daar zitten. Hoe kan dat nou? Ja. Lees ze dan heen en zegt, nou jongens, we verklassen de wedstrijd, zat je hem lezen? Zacht krijgen de punten.
1: Ja.
2: Is een eerlijke zaak, maar dit net. Dit liet het nergens naar. Dit is een echt ambtenaarspultje, dat ik het zo bezoek. Nou, ik dank de man voor het plezier te zielen nou. Maar ik raar zielen, maar als we zo'n zielen hadden, dan weet ik het net. Nou, doe ze niet een keer die best, nou lijst voor, ik wil maar zeggen.
1: En nou, het rond tafel aan.
2: Nou, dan zeggen nou, lezen we het al. Nou, maar zeggen, nou komt er een koeltje, nou komt er wel een iets koeltje, nou. Het is om een eerste tijd als er goed in komt.
1: Nee.
2: Ze zitten hem al voor de tijd al. Ik vreeg mij vreemd, maar dit mij. Dat u daar zit in de oren net en dan de route voor kwatsie. Dat. Volgens mij kent dit net. Och, de wien is ik wel saai, de wien strekt meer wat er maar zeggen mast. En dan ben ik wel een beetje op drifter en dan ben dingen nog. Maar ja, als je maatschappij nou maar net neemt, daar ben ik meter voor dan.
1: Valt voor zijn woord uit, was zo net niet.
2: Ja, val ik wel woord uit, wel mee en vanzelf. Dan hoef ik net volle meter te zeggen, maar, maar de meeste nee. Dan denk ik wel een dag.
1: Is nou mijn sokwaar, heb je nou wat ontdekt? Is dan lekker en mooi, want meestal vind dat heerlijk, nou sokwaar wat.
2: Och, hier de jongen verbroeist op schip en heeft een droge bek, maar strekken dat niet om zo'n verschrikken.
0: Sietemeter, Jernje, de skipper. In peteer mooie scootsjeverslagjouwer Klaas Jonsma. En van het scootsjesiel het jontje Jim 80 hebben nooit Keertsen van No. In Kemswerd, Geert van Thun.
4: Nou ja, de vals werkelijk in het slotskot, Mike. Om eens eens in scootsietermen te blijven. Vier om een fjouwer. Ja, het is een kind om ons verwezen. Vier om een fjouwer is het in het vadio van het patrol van Johan Sipmagabia van Pop en Hendrik Koostra. Zoals fjouwer is het in het vadio van het patrol van Johan Sipmagabia van Pop en Hendrik Koolstra. Dan komt de bal nou in het perk dat hij wordt uitslaan. En dan is het daar die blonde god, zal ik brevendjes zeggen, erop de boven. Gabian van Papta. En die veegt die bal werkelijk onfatsoenlijk vier over alles en iedereen heen. En hij pakt er, maar het is toch sensatie, de winst op het patroer van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjiste Steenstra. Dag in de eerste omloop. Nou, dat zal even onkomen, maar is van mij jongen. Ik heb het je verteld. Bekeert ze de 18e vrije formatiepartij. 16 keer stierde de jongens Steenstra, Van Zwieten en Minnesma. Maar de kroon om mijn nekken voor de bestuurstenten. Maar joert mijn lege handen naar hoes. De patroon van Sipma gaat terug naar de tweede omloop. En ik mag zeggen, ze hebben het mij prima keert. Zijn al je zelfs verzinnen. Een uitstekend opslagwerk van Johan Sipma. Een degelijk perk van Popta Koodstra. Witte zaak daar zodanig onder druk te krijgen. Dat zij de wens pakken. Van Zwieten, Minnesma en Steenstra. Ja, het is voor hun denk ik nog meer winnen dan voor u's. Maar ze geven mijn lege handen naar hoes. Het is net oors. Dit is Hek Keertsen, de 18e vrije formatiepartij. Krijgt een orenwinnaar als 16 partijen je voor.
0: Nou, dat maakt het wel heel spannend, Geert. We komen dadelijk weer bij Weberom in Kimswerderen. Eerst zullen we nou het kroonje van Takkemoeren. Want welk moeren zal dat weer? Jochentje Jin 80. Jochentje Jin 80, dadelijk dus. Eerst nog een laatste plaat uit Jochentje Jin 80. Want Do heeft stemmekind op een van die twee platen. En het weer hartstikke duidelijk, jij want mooi 94% van de stem. Is dit BZN? Mooi de Old Callahan.

0: Omroep Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 1290.2 FM.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Focus, Neil Diamond, The Doors. Het is Njontje en Jens Antig. Yes, de muziek en het Nijs van Doe. En kunnen we goed voor zitten. Want deze oren spelen wij de Crypto Quiz. Krijgt Saal de eerste omwezing. Noi Crosby, Stills, Nes en Young.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Huh? Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Hi,
0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Voor een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else
3: in Friesland.
14: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Crosby, Stills, Nas & Young, Chicago, We Can Change the World.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaaien zoeren.
1: Snijnie Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Deze hoeren is het hier bepaald. Het is Njontje Jinsantig. En dat is het hier dat de hotpants het moordenbeeld bepaalt op stritten. Pretpark Flevohof, het Ierpede Trog Prinses Beatrix. Mooi de slogan, beleef de dag van je leven in de Flevohof. Wolkpark Bam, Wats in de Wies, kennis mooi te litten, mooi het boerenlibben. En mijn oor krijgt Nederlands zijn eigen muziekkranten. De Amerikaanse president Nixon besluit het Amerikaanse leger waarom te loeken uit Vietnam. En Njontje Jinsantig is het eer dat Amerikaanse astronauten een wijntje op de moane zetten. En er komt ontspanning tussen Amerika en China. De eerste elektronisch bericht wordt verstuurd. Met mooi de basislijn wordt voor de moderne e-mailberichten.
1: Snijnie Friesland.
2: Kronier Cryptoquiz.
0: Ja. En wij spelen deze oren de crypto quiz, Jaantje.
3: Ja, toen zei ze me mooi verblok.
0: Ja,
3: dan moest ik even heel goed.
0: Ik denk door haar zoveel ondervindingen, onderwielens, dat ze dit programma dost. Als het kroon hier bekend wordt, dan kan je al heel snel wat bedenken.
3: Nou ja,
0: ik. Of valt het wat aan?
3: Het is misschien wel een beetje moeilijk, maar ik kan wel iets fantastisch zien. Dus nee, het is slagen.
0: Oeh, ben ik wel heel benijd. Ja. Dat klinkt als een hele mooie. Ik ben benijd. Het is de krijgenmooie kroon hier. Njontje Jinsantig.
3: Ja.
0: En daar heeft al wat op betinken, kind. Nou, dan ben ik benijd.
1: Crypto Ian.
3: Voor het eerst in Nederland.
0: Voor het eerst in Nederland. Nou, wist al wel waar het Jaantje nou op ziek
3: is. Ja, dat is algemeen. Dat is algemeen,
0: maar dat is altijd zo. En doe ik eerst al een gokje ervan. Dus stuur een berichtje naar de Omroep-app. Of WhatsApp 0620 voor jou en Jochen. En waar weet, komt die antwoord dadelijk wel voorbij. En maken ze toch samen jongens op die mooie prijzen hier in Snijn in Friesland. We zoeken nou de muziek uit Njontje Jinsantig.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

draaien vinden we One Way Wind van The Cats. En op 2 Manuela Jacques Herb. En op nummer 1 het nummer Borriquito van de Spaanse jongen Perret. Waar het in Jontje Jinsan toch een enorme simmerhit. Is die in Nederland zo'n weken lang op nummer 1. Het wordt Borriquito, betekent Spaans. Van Lietse Ezel.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú, queriendo otra vez la junta, vos un requito como tú, no sé más que que tú y que tú y que tú y que tú y vos requito como tú, queriendo otra vez la junta, vos un requito como tú, no sé más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y por requito como tú, que no sabes la hora, por requito como tú, y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y por requito como tú, que no sabes la hora, por requito como tú, yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y borequito como tú.
1: Wat een heerlijke zomerhit. Borequito.
2: Snijn in Friesland.
1: Dat
2: hier doe.
1: Ja, Spaans dus voor Lietse ezel. We zullen even in Kimswert.
3: Ja.
1: En volgens mij, Geert, heeft daar wat muziek bij.
3: Ja, zeker. Dat is het Vrouw van de Korps OKK uit Kimswert. Oefening kweekt kunst. Ze zitten wat verder van u zo als Jet is wel het geval. Hier zie je dat korps heel dicht bij u is. En doe blonken zij hier in Kimswert, maar dat is echt al een aantal jaren alleen. Utrecht, liet ik het zeggen, composities die het gemiddelde korps net zo vaak spelen. Tamelijk ingewikkeld en drokkende korps, zeg maar zeggen. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon een journalist een kwestie line hebben. Maar dat korps, dat zit nou gewoon Safir van mij aan. Dat ik eigenlijk net goed jaar wat het repertoire is. Mijn koptelefoon op, ik zal er dadelijk even langsrennen. Dan zit ik je daar ook bij praten. Maar het is een uitstekend korps. Nog een mooie bezetting trouwens van zo'n liefstwerk als Kimswert. Houden zo, zo ik zeg ze. Dat is goed. Nou, dan moet ik daar even bij praten over wat hier aan de hand is. We weten dus, dat is de grote verrassing, dat de patroon van Menno van Zwieten, Rick Minnes met Jesse Steenstra. De Roslijn is maar 4 met Vjouwer en 6 Vjouwer terug. Johan Sip, maar Gabriel van Pop, dan Hendrik Koolstra. Die mooie straks de street omgaan met Matten Bergsma, Martijn Olijsma en Erwin Silster. Dat binnen dan in de ranking, steeds maar in de sterkte van de patroonen van dit seizoen, de noemers 2 en Traaien. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dus dan krijgen we weer een toppartij te zien hier op het veld van Kimswert. Nou, dan binnen er natuurlijk ook orenpartoer. We bent wandelen op de laatste, mooi de laatste partij op de eerste list. Dat is Redmar Sagemans, Stefan van der Meer, Jurrit Ozinga, Sint-Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Ik zag op de Telegraaf en ik zag een spul om te eerst vastsprong hingen van de partoer van Jurrit Nanninga. Prachtige opslag, Ruud Rory trouwens. Maar Sjoerd de Jong, een protoblessure leed hier. Hoorn had een periode verliezen. Zijn Achilles Pees in Belsum als kort. Jongens, jongens, ik zie het erbij te zien. Dat wie echt net een leeuw wat voor leed dat veroorzaakte. Lange revalidatie. Sjoerd de Jong had hem werkelijk voorbeelden vooromknokt in het peloton van haardklasses. Hij is geen opslagen meer, maar voor Riense. En dat ik van alles te krijgen, maar nou ja, het nog altijd net optimaal functioneren van die Achilles Pees, dat zal ik nooit weer goed komen. Mooi om te zien dat zulke sporters dan toch weer hun plak vinden in dit peloton. En Jan Banstra, uit Jesternijtjerk. Ja, Paak en Jan Visser, dat wie een verneemd CFK-keerster. En Jan Banstra is ek een talent. Nou, ze staan dus een spul om het eerst voort in de patroon van Sagemans. Ek Jong van der Meer, Ek Jong en Jurrit Ozinga, Jussie Zolder. Die daar nog altijd wel onjekje, nog niks van te zeggen. Eerste partij op de twaddel is ek los. Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde. En Jari Visser, Tjen Corné Tuniga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkensma. Nou, het liep het wel als dat het de synchroonkeersen is, want ik daar is het spul om het eerst. Dus, oh nee, daar is het nog eerst een gelijk en vijfde gelijk. Sorry, wel goed zeggen. Nou, dan hebben we dat bijwerken. Ik heb je verteld dat het patour van Gerard de Vries, Germen de Boer en Pieter Jan Leijenaar in de eerste omloop de Roslijn is, terug op patour van Corné Tuninga. En toen zei ik van, hey Gerard de Vries, hoe komt die nou in hemels en op een list? Daar mag toch Steven Koster staan. Ik heb even wat berichten nu dingen in de richting van Steven Koster. Ik zei van, ja, ik heb wat van een conflict. Wat is er aan de honk is, me even bijpraten. Hij stuurt een keurig bericht waarom, want zei Steven Koster dan ook wel weer. Hij zei, inderdaad, ik citeer even, hè, inderdaad een oneenigheid west. Geen zin om in detail te treden. Ik ga juster bij mijn neef gekeerd en ik ga wel leuke die hoor. We zullen de grif letter nog wel eens wat van jaren. Zijn maten binnen de nou al, die ben al tijd, zilver massage. Nou, dat is de stand van zaken. Nou, juist, ondertussen, en ik zal de microfoon even uit de perstent steken. Het korps OKK en dan Makkestouw een geweldige tussen de plaat die is kreeg in Hast en dit schitterende korps uit Kimswert.
1: Nou, dankjewel Geert. Het zoek ik dwangkinder inderdaad, maar dat dochten we net. Mooi dat we nog wel even het korps van Kimswert hier op achtergrond. Want we hebben orenwichtige zaken.
4: Kr- Crypto 2.
1: De crypto quiz namelijk. En we zijn al met haar onder de tweede onderwijzing, Jaantje.
5: Het is wolgevaarlijk.
1: Het is wolgevaarlijk. Oeh. En
5: ja,
1: de eerste oor?
5: Voor het eerst in Nederland.
1: Voor het eerst in Nederland.
5: En het is wolgevaarlijk.
1: Nou, let het weten in de Omroep app of WhatsApp 0620. Fjouwenjoggenjoggen. De laatste opname van dit nummer van The Doors. Mooi, Jim Morrison. Dit nummer angst aan jagen, fluisteren echojoeg. Het is inspireren op wie gebeurt moordenaar. En wie is het al? Opvallende, rein en onwaar geloorden. Riders on the Storm van The Doors.

0: The Doors and the Riders on the Storm. Mooi, Jim Morrison, die het op 4 juli, de jonger van de Doors, deed in zijn bad in Parijs voor waard. Hij is maar 27 jaar geworden, je hebt erbij, ik wij de club van 20. En naast jonger van de Doors had hij ook verskate dichtbundels kreun. Jim Morrison die libbert tegen intensief en broekte verskate verslavende genotsmiddelen en drank. En dat wie dan ik, dat is dan ik, zijn deed worden. Dat wie dus Jim Morrison en het mooie The Doors, jij dus krijgt. Wij binnen taal om.
1: Crypto draaien.
0: De tredde omwijzing alweer van de CryptoQuiz. En we krijgen heel wat berichtjes binnen, Jaantje. En ik wil ze wel even maar die tron nemen. Want dan weten we ik direct wat dus net goed is.
2: Ja.
0: En ik zag van een aantal, echt Jeltje doet dat, Gary doet dat. Even Shin, waar kwam er nog meer bij Marijke? Die zijn ze de klikklakban. Jeetje, dat die zeer.
2: Ja, dat is, ja, oud is erbij. Maar die, inderdaad, daar moest, dat weer gevaar. Daar moest ik voor oppassen. Ja, maar dat is net wat ik zweek.
0: Nee, hè? Nee. Besteed die nog?
2: Of vast wel.
0: Jawel, oké.
2: Vast wel. Op zo'n retro winkeltje of een retro shoppagina kist er vast wel vinden.
0: Ja, precies. Ja, dat ik ze daar nog krijgen. En we krijgen nog meer antwoorden binnen. Freek die site competitie voetbal voor vrouwen. KNVB Njontje Jens Santig.
3: Ja, heel gevaarlijk. Ja. Heel gevaarlijk.
0: De winnaar meer, die zijn vrouwenvoetbal. Ja, dat schum maar uit. De volkstelling komt Harmina mooi.
2: Ja, is het echt net goed. Autogarrels, echt net. Sjoerd Bloemhof.
0: Nee, het programma Achteruitrijden op Zandvoort. Maar commentaar van André van Duin.
2: Oh ja, ja, heerlijk. Nee, dat is het net. Maar dat is wel leuk, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan zoek ze eens. Kom maar op, Marie Tredonwiesing.
2: Succes in de wedstrijdsport.
0: Succes in de wedstrijdsport. Nou, nou kom maar ergens. Dit gaat wel een bepaalde kant op. Let het weten in de Omroep-app of WhatsApp 0620. Vjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Zullen wij nog even naar het Nijs van de opening van de McDonald's in Zaandam. Het eerste in Nederland, maar ook op het Europese vasteland. En wel aan de Vermiljoenweg in Zaandam. En speciaal voor de Nederlanders komt de McDonald's met een typisch Nederlandse snack, namelijk de McRoket. Ja, heerlijk om te eten. En weer ik een soort hamburger. Maar dan mooi typisch Nederlands. En koest ik oren Nederlands eten krijgen. Lico stikken hin. Mooi appelsmots. En zelfs snert wie er te krijgen. Wie de McDonald's dus. De Franse frietjes die waren nog heel tijd mooi. De hoornskilt. Dat kan ik me gewoon net voorstellen wat gebeurde. En dan zullen we nog meer hebben nooit de verkoersgedrokte in Njontje Jens Santig.
4: Merkwaardige ontdekking. Steeds meer mensen nemen hun fietsen mee als ze op vakantie gaan. Zelfs naar het buitenland. De grote uittocht, met onder andere 250.000 bouwvakkers, is op de Nederlandse wegen zonder grote moeilijkheden verlopen. Statistici hebben vastgesteld dat ongeveer de helft in eigen land blijft. En 14% daarvan met name in de watersportgebieden. Vooral in het gebied van de Friese meren en rond de Zeeuwse eilanden heerst in deze dagen een uitermate druk scheepvaartverkeer. Dan zijn er de lui die ook letterlijk aan watersport doen. Bijvoorbeeld in de Kaagweek. Al hebben die tijdens de wedstrijden te kampen met de soms hinderlijke aanwezigheid van de toeristische voor hun pleziervaarders. Toch wisten de 12-voetjonnen nog wel ruimte te vinden voor hun wedstrijden. De slopende hitte dreef ook de niet-bootbezitters naar het water. Zodat het in de natuurbaden overal geweldig druk was. Hetzelfde gold voor de kust. En het al niet meer zo overheerlijk heldere Veluwemeer. Langs de randmeren van de IJsselmeerpolders is nauwelijks meer een plaatsje vrij voor de dagkampeerders of de langkampeerders in tenten of caravans. Kortom, het vakantieseizoen is echt begonnen.
1: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziek uit...
5: Jorgen Jin Santig.

0: die honderden kilo's die er dan aankomen enzovoort. Ja, dat is heel leuk.
1: Maar... Ja, vol leuk betocht. Nee. Ja, zeker. Daar lijkt het net al aan. Nee.
0: Wij gaan naar onwijzing Fjouwer. Ek in Friesland is... Ek Friesland is grutsk op zijn wereldkampioen.
1: Ek Friesland is grutsk op zijn wereldkampioen.
0: Ja, leek dat maar eens even dat die
1: trodderingen. Nou, we stinnen er nog even op. En dat kist door de maan. Wilst de hoe? Spiel het. Won't get fooled again, yes, dieren. Snijden Friesland.

0: CCR en Sweet Hitchhiker.
1: Snijn in Friesland.
2: Kronier Crypto Quiz.
0: We spelen deze oren de Crypto Quiz. En we zijn op ziek naar een oplossing. Mooi al hier te krijgen hebt. Mooi njontje Jin Santig. En we kregen van alles binnen. Een heel soort suggesties. Autogordels, McDonald's. Maar dat wie het al hier net. En waar het wel weet, die heb ik nog aan de telefoon. Waar hij kon de telefoon.
3: Ellie Schreur.
0: Ellie Schreur, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Want wat is het goeie antwoord?
3: De motorcoureur Jan de Vries. Die is een keer hobbycaraffies.
0: Jawel, dat is heel goed. Jan de Vries van Sint-Japik. Ja, hij werd op zijn zoon 20e wereldkampioen in de 50cc bij het motorracen.
3: Ja, waar je letter werken, ja, volgens mij.
0: Zo, dus een bekende racecoureur uit Friesland.
3: Dat denk ik wel, ja.
0: Ik denk het wel. Wie volgde je hem een beetje op het op dat moment? Nee.
3: Nee, helemaal. Dat week te jong voor, denk ik. Ja, wat week? Van 57. Ja, 13, 12.
0: Oh ja, dan wien je misschien nog net heel wat bezig met die motorsport.
3: Nee,
0: ben je
3: zeker
0: wel wat
3: net,
0: sportief
3: nee.
0: zelf? Of,
3: nou.
0: Oorensporten, Frieske sporten.
3: Het kan beter. Ja, ik vind het prachtig. Vierlijp en het rijden en het zielen. Ik vind het allemaal prachtig.
0: Ja, vooral die Frieske sporten. Hè. Machtig om te zien. Dus je dadelijk ik weer even in Kimsford begeert van Tuin. Hoe het eerst dit mooi keertsen. Maar pak het nou je net uit. Want jou had de prijzen woon. Mooie Jan de Vries.
3: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ze komen jouw kant op. En dank voor het meidwaan.
3: Nou prima, niks te danken. Goedemiddag. Je nog.
0: Dankjewel, Joik. Hoi, hoi. Ja, en ik zei het al, we gaan naar Kimsford, naar Geert van Tuin voor het keertsen derde. Ja, Geert van Tuin, hoe zit het ervoor?
4: Ja, nou ja, we zijn dus ook aan het keertsen op de eerste list nog. De laatste partij, Redma Sageman, Stefan van der Meer, Jurrit Ozingaerts en Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Ja, het is, er zitten nogal wat punten in de partij. De eerste ging om en om. Het is strijden eerst een geliek. Er is nou een 6-2 vastsprong voor het partij van Jorrit Nanninga. Maar je hoorde, er is absoluut helemaal niks van te zeggen wat je dadelijk via een steend noemer in de hele finale komt. Het gaat al om een tweede prijs. En dan wordt er ook keertst van zo'n plakje in de hele finale tussen Corné Tuninga, Joram Elsen. Klaas Pier Volkersma. En die nemen dat op. Tjen Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Jari Visser. Ja, ik denk dat het om een plakje in die hele finale. En ik der is nog niks van te zeggen. Want ik der is het fjouwer om het rijden. Petoer van Corné Tuninga had de leering naam waarin eerst. Maar ik der kan het echt nog alle kanten op wapperie. Maar horen we der kennen wij nog helemaal niks van zeggen. Het is even een halwacht. Het bent regen partijen. Ze dworien lang. Maar er zal uiteindelijk een winnaar komen. Vierde breekt dus het bericht dat. Ja, ik heb hem verteld in dat Hessel Posma dus net keertse kind. Hij is de Farinse bij Martin Bergsman en Erwin Sielstra. Hij had een blessure oproem bij het voetbal in bij Bolsward. Zijn vervanger, Justerin Dokkum, Joertje in Kinsert, is Martijn Olijnsma. Uit Grauw, Jedder uit Feinsum. Hij is, nou ja, liever zeggen, al nog zo'n 2000 zontje net meer actief als haardklasser. Hij traint wel dat betoer trouwens, dus hij is goed fit. En hij mocht meidwan, pakte Juster de premie. Maar, nou heeft er besloten dat in dat mooi. Dat Martijn Olijnsma er toch uitstapt. En dat docht hij dan weer ten faveur van Rick Minnesma. Ja, die heeft er aanslaan niet gekregen. Maar Menno van Zwieter en Jesse Steenstra. En dan denkt Martin Bergsma. If you can beat him, join him. En zo pakt hij eventjes de top voor Riense in Sympatour. Ter vervanging van Martijn Olijnsma. Het kan al hier. Er is niks van de seizoen. Reglementair is het oké. Dus dat is wat u ze dadelijk nog te wachten zit. Dat wordt de partij om de premie. Of nee, dus dat gaat echt wel weer ergens om. Nou ja, het gaat echt ergens om. We zitten de keertsen om te prijzen hier in Kinsert. Eén ging het door Jan de Vries, hè, Maaike?
0: Ja, dat klopt het inderdaad.
4: Ja, kist al.
0: Een bekende van mij.
4: Wist al wel dat Jan de Vries bijna mijn zwager weer?
0: Dat mie is net.
4: Ja, het is echt hier.
0: Hoe dat zo?
4: Ja, dat zal ik je vertellen. Ik ben een nieuwkomelingje. Nou ja, elke dag dat ik leef is een feest, want ik weer de bedoeling net meer.
0: Ja, dan is het sowieso een feestje.
4: Dan is het een feest. Dus ik ben ons lieve heer hartstikke dankbaar dat de anticonceptie in jongetje Fjouwer of Fiefster nog net dat niveau hier die het nou had, want ons weer in het west. Maar dat geheel terzijde. En mijn ene oudste zuster, die hier verkering met Jan de Vries.
0: Aha.
4: Ja, zeker.
0: Dus er is hartstikke nog elke jaar die maar koor om met de tafel zit.
4: Jan de Vries leeft helaas net meer. Mijn zus is ook verstomen, maar dat wie natuurlijk geweldig. Hè? Maar ja, hoe kregen ze het in de kop? Ik heb het haar een hele leven. Ze had de verkering uitmaken. Nou ja, zeg.
0: Nou. Maar ja, Jan de Vries, vond... hoe ken dat
4: ja,
0: nou?
4: Ja, dat doe je toch net. En toen werden Jan de Vries en Jochtje Jennesander vooral kampioen. Zijn grote concurrent, dat weer de Spanjaard Angel Nieto. En daar werd een gevecht, een gevochten uitvochten op de racebaan. Waarbij Angel Nieto, ja, hoe zal ik het zeggen, de bravoer man weer. De man die een grote risico nam in zijn racerij. En je hebt Jan de Vries, de nuchtere bilker der Allie net om mij. Die, hij reed net op het skers van de snede. Maar wat koer die verschrikkelijk goed race. Op dat 50cc naaimachine zie je dat weer echt fantastisch om te zien. En hij pakte de vrouwtitel in Jochtje 21. En het werd al even neemt door de kandidaat uit de quiz. Hij herhaalde dat nog eens een keer in Jochtje 23, want dan werd hij nog een keer vooral kampioen.
0: Ja, ja.
4: Maar doe wennen Jan de Vries ondertussen al in Purmerend.
0: Oh, geen Vries ja. meer, maar in elk geval een Vries om Utens.
4: Ja, wie die Vries om Utens worden. En wij mooi een hele ploeg uit Sint-Jabek naar dat feest in Purmerend. En ik, ja, echt ik verheer het mijn leven lang dat werd. En ik kan me nog herinneren dat de muziek die verzwargen was droog. Avro, stop op, disco show.
0: Oh, schitterend. Ja, met een feestje is dan de best ook te vinden ja, natuurlijk. Ja. Ja, en die zus had altijd speed van dat ze het uitmaken had, denk ik.
4: Nou, dat had ze, zij had me altijd verteld dat ze daar geen speed van hoorn had, maar ik werk je toch te betwijfelen. Ik vind dat helaas buiten net meer vrij hier.
0: Nee, dat is dan wel spietig inderdaad. Ja. Dankjewel voor dit prachtige verhaal, Geert. krijg je nou muziek. Ek uit Nederland. Uit Volendam, Wolterstein. De Cats binnen dit. Mooi.

0: One Way Wind van The Cats. We sjoggen nog even naar het scootsesiel. Maar nou uit een jointje in jin 70. Het vorige oren wien we al in jointje in jin 80. Hadden we zitten mee te even die tempereer wie een mooie Klaas Jonsma. Maar het scootsesiel is ook dit hier in jointje in jin 70 een overwinning worden voor Lodewijk Meter. Die jij je nou even.
1: Jetri en dames en heren, je vrouw het stadel gewoon confronteren zullen met de totaal uitslag van Joert en het eindplacement van deze scootsesielerscompetitie. Jontje Ian Sander vanzelf in het vaste plak bij de microfoon. De man die zijn titel van het vlieg niet prolongeerd had, Lodewijk Meter.
2: Ja.
1: Meter, wat is jouw verhaal van deze wedstrijd, Joert, de laatste op het Snestermaar?
3: Nou, ik vond in het begin wel een prachtige mooie wedstrijd, maar in het laatste ook het een drillpartij worden. En een ontzettend spannend bewegen, want dan kon je helemaal zien, bijvoorbeeld wie het nou eigenlijk weer zo. Want je lijnt bijvoorbeeld naar nummer Sanlei en bijvoorbeeld alleen met Blakstel. Nou, en dan hier lijnt de oren met Blakstel en hier een lied schooltje. Nou, en daar zit ontzettend geluk in. Nou, je ziet dat een lied schooltje, dan kun je een beetje het paard wel vinden. Maar als je maar zegt, bijvoorbeeld, maar dan waren helemaal. Dat liep je niet, van alle richtingen weer niet.
1: Nee, jou hebben we al een heleboel lokwensen in ontvangst nemen, maar onder woorden van de commissaris en de koning en een stuk met het debuteren, Hakkels Joon. Ja. De wedstrijden binnen al voorbij, wat baat er nou de komende dagen?
3: Nog, ja, dat weet ik net wat de meesten wel eens een plan binnen verzellen, maar zal ik jetten, er zit er heel wat in petolie ook. No? Vandaag, huis hem, zit er nauwelijks toe wat daar.
1: Morgen heeft hij een huidemokant.
3: Nou, ik dacht het al. En ik wil graag even met me even een dag zeggen.
1: Doe maar even.
3: Want ben ik kampioen voor.
2: Ja, fijn. Lodewijk?
3: Nou.
2: Ja, dat
1: zou Memmick wel mooi vinden, denk ik.
3: Ja, denk ik wel.
1: Mooi. Door de week, ik wens je een hoffelijke dagen, hè? En nog eens lokmeester met dit kampioens.
3: Dank je wel, ja.
0: Dat is gewoon schitterend. Ik woest Memmick even een gedag, zes. Lodewijk Meter, Jenje. Ja, de komende oren dan bibben de wer, maar dan in een oor hier. En ik ben benijd. Hoe kan hier het wut?
4: Wat hoest me hier?
0: 2001, we gaan ooit de Zero's, maar voor het zover is nog een plaat uit Njontje Jinsantig. Dit is Neil Diamond, mooi. I'm a Believer.

0: Omroep Friesland.
1: Waar is die bij Omroep Friesland?
2: Ja, Zitbal.
0: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
2: Ja, nog een keerske van oor.
1: De PC. Waarom?
2: Ja.
0: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
2: Wat een oorwinning.
1: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon iets in de droom.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 2000 end. En dat is het hier, dit hier, deze oren. Jerry Halliwell, Atomic Kitten en Manu Chao, yes, te zijn. Ik het Nijs van Doe. Nelly Furtado komt er aan, maar eerst Shaggy.
11: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teredasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Neem Teredasom op in je testament. Kijk op teredasom.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Snijden in Friesland.
17: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Bennen in Kingston, Jamaica, Shaggy, Moy, Angel.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzang eens horen.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die
2: Doe.
0: Ja, we zetten u het al mooi een simmersplaatje. Angel Jerrest. En deze oor is die je bepaalt. 2001. En dat is het ingen dat op 1 januari en of september zwarte dagen binnen in het jaar. Voor Nederland begint het mooie verschrikkelijke cafébron in Volendam. En in Café de Hemel komen 14 jongeren om het leven. De oren zwarte dij op 11 september, daar zucht de wereld verbijsterta. Hoe twee passagiersvliegtuigen haar in twee wolkenkrabbers, de Twin Towers in New York, boren. Amerika die valt Afghanistan aan om het Taliban-regime omver te gooien en het brein erachter de oorslagen. Osama bin Laden uit te skeerklien. 2001 alweer, het liek het nog zat dichtbij, maar het is alweer salanglien. Positief nijs is er ik, Maxima Sorregeta, die verovert de hetten van een soort Nederlanders als verloofde van Willem-Alexander. Ja, en daar kan ik dan net meer betekenen dat hij zonder Maxima wie, net sinds de commoosje roende rol van haar heid in Argentinië, is zij nou koninginne van Nederland. Dan zuggen we nou de muziek.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

Op 3 vinden we Miss California en op 12 de bekende stem van Bono van U2, My Elevation. Op Noemeringen Herman Broods postuum uitbracht de cover van Frank Sinatra's My Way, waar het in augustus 2010 zijn eerste en jinnige Noemeringen hit in Nederland. Het nummer groeide uit tot zijn ultieme lieflied nadat het de jaren weer bij zijn crematie op 16 juli 2010. Dit is Herman Broods, My Way.

0: way.
1: Ignition sequence start.
2: My raketsnel heat.
1: Liftoff.
2: Waarom in de tijd?
3: Wist het, uit uw
4: kop. Ons saai zoeren.
5: Lang leven ons prinselijk gezin.
4: Snijden in Friesland.
5: Hiep, hiep. Hoera. Hiep, hoera.

0: Nelly Furtado, Turn Off The Lights.
1: Snijnie Frieslongen, dat
2: wie doe.
3: Oh ja, ja.
1: Oh, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, dat wie doe, wist het nog? Wat doen ze die en dat is dus kroon hier. En ik heb twee plaatsjes voor die kleersteen. Want toen moest ik kiezen hokkerplaat. Ik kon de een van de oeren voor die draai. En dit keer winnen het twee ballads. En wil te verstaan twee power ballads.

0: Ja, kiest u voor A, Raymond mooi Supergirl, of B, Train mooi Drops of Jupiter. Hokkerplaat, we stoer stemmen kin in de omroep-app. Zullen wij eerst nou in Kimswert, Geert van Tuin. Geert, hoe is het daar?
1: Nou, er is wel wat gebeurd in de tussentijd, want we hebben ondertussen de hele finale rond. Dat wil zeggen dat Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra op de laatste partij in de eerste list woon hebben. Maar vijf om het rijden en zes fjouwer van Redmer Sageman, Stefan van der Meer en Jurrit Ozinga. Dat betreft op de tweede list de steen het noemer en dus hop terug naar de hele finale. En ze weten echt waar ze de keerse matten, want dat zal worden het betoel van Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. Want die woenen met 5 mevrouwen in 6-2 van Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Jari Visser. Dat wordt dus de hele finale. En dan wordt er ondertussen keerst om de premie of neer. Dat is een bijzonder verhaal natuurlijk. Johan Sipma, Gabian van Papta en Hendrik Koolstra. Maar prima keertsen wisten ze het absolute toppentoer van Menno van Swieten aan de kant te zetten in de eerste list. Ja, dan matten ze ontreden tegen Matten Bergsma. Je denkt dan, Martijn Olijnsma en Erwin Sielstra. Maar nee, de vervanger van Hessel Postma, Martijn Olijnsma, die had een blesseerd oormeld. Nou, dat is natuurlijk net wie, maar hij dat keer toch niet controleren. En dan moet er een vervanger keerzen worden. Ute Petoeren, die er al binnen. Nou, en dat werd dus Rick Minnesma. En zag hij weer een topformatie. Martin Bergsma, Rick Minnesma en Erwin Sielstra binnen dus de tsinderstanders van de patrouille van Sipma, van Papta en Koostra. En ze zetten goed uiteind, want dat patrouille van Martin Bergsma had een spulvastsprong naam.
0: Dankjewel Geert. En dan komen we dadelijk weer bij die weer om te jaren hoe het verder gaat daar in Kimswert. Maar eerst zullen we even naar het nijs van 2010. Want misschien wie is er wel bij op het muziekfestival Dance Valley in Spaarnwoude. Dat is begin augustus. En er kwamen dat hier 90.000 mensen op aan. Maar dit Iepenlof Festival eindigde in chaos in de nacht van sneur op snij. Toezende festivalgongers rinnen in de stremende Rijn en rijdt ze om de kwollen. Ze kunnen net voortkomen.
2: Er zijn te weinig bussen en ook de organisatie schiet tekort.
3: Attentie, attentie, bezoekers, Dance Valley. Blijf uw kalmte bewaren. Wij zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk naar de plek van de stemming te vervoeren.
2: Honderden bezoekers raken onderkoeld doordat ze in de regen op de bus moeten wachten.
4: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziekuut. 2001.

0: Snij in Friesland.
1: Dat is pas fijn.
2: Van Ian Lonshuizen.
3: Wat? Nee, maar die was
0: niet. Nee, wij wachten je net.
4: Doe mee.
0: Wij gaan waarom in de tijd.
4: Ik vind wel lekker.
2: Maar de hits en het nijs van Doe.
5: Radio Nieuwsdienst ANP.
0: Onder op Friesland.
6: Goed gedaan, Jochie.

0: Twa hits achter mijn koor, die is misschien wel van een oorkoerdust. Eerst jaar is de Eternal Flame van Atomic Kitten, maar ook van The Bengals. En die bracht natuurlijk in jontje 89. En ik, deze koer is ergens van... Het origineel van The Weather Girls uit 1982. Dit weer de versie van The Spice Girl, Jerry Halliwell uit 2001.
1: Snijn in Friesland, dat
2: weer doe.
0: We zullen even naar het Nijs uit 2001. Ik ben wel benijd wat er in het Nijs weer in Friesland. En ik zag dat er in 2010 eindelijk het operaties die we kennen in het MCL in Leeuwarden.
3: Op dit moment is het grote probleem dat de wachttijd in Groningen is 7 maanden. Dat is de langste in Nederland. Patiënten uit Friesland gaan op dit moment voornamelijk naar Breda toe, maar ook naar andere plekken in Nederland. Dat is heel ver weg. Dat is een grote belasting voor patiënten. En dat is de reden dat wij altijd gezegd hebben, er moet meer capaciteit in het noorden komen en er moet capaciteit voor Friesland in het MCL komen. En daarom zijn we ook zo verheugd dat het nu eindelijk rond is en dat we dat in goede samenwerking met Groningen kunnen realiseren.
4: Want verwachten jou nog van de weerwerking met het ziekenhuis in Reens?
3: Nou, we verwachten daarvan dat door die samenwerking kan je een hele hoop dingen in Leeuwarden doen. Maar niet alles, zeggen we steeds. De samenwerking leidt tot een aantal dingen. Dat je in de opleidingen makkelijker kunt werken dan elders. Hè. Dus we hebben gewoon aan Groningen een partner waar onze mensen opgeleid kunnen worden. Zodat je klaar kunt zijn om te beginnen met zo'n traject. En we hebben door die samenwerking, denk ik, die samenwerking gaat ook uitstralen op andere projecten. Dus ik denk dat het positieve niet alleen is de hartchirurgie, maar ook dat die samenwerking doorgaat werken naar andere vlakken van samenwerking. We werken natuurlijk al veel samen met Groningen op het gebied van hoofd-halschirurgie. We werken samen op het gebied van een groot aantal medisch specialistische opleidingen. Maar ook dat zouden we in de toekomst uit willen breiden. En ik denk dat deze stap naar hartchirurgie ook daarvoor zeer positief zal zijn.
0: Het operatie is dus in het MCL in Leeuwarden van 2001. En ik ben ook wel benijd, Erik, wat zit er in de kranten van doe?
2: Acteur Smink vast in bakje weigerende kraan. Wat maakt hij, Frederik Smink? Nou, ja, bij mij. Nou, hij weer mij cameraman Jan Bensleman en machinist André Pasma. In een heegwerkersbak ziet er. En hij ze 24 meter boven de groen hong. Geruime tijd, noodgedwongen. Want de telescoopkraan die weer steken rekken. Drie maakten in deel waren opname voor een reclamefilm met de Oldenhove als decor. Eenmaal boven weigerde de afstandsbediening van de kraan dienst. De nieuwe telescoopkraan van het schoonmaakbedrijf Sietsma uit Zwijns is pas 7 maanden oud, maar geeft nu al om de havenklap de geest. Machinist Pasma kon proberen wat hij wilde met zijn afstandsbediening, maar het hele bakje wilde niet naar beneden. Besloten werd de kleinere kraan van een klus op het Europaplein in Leeuwarden te laten komen. En er komt nog eens bij dat Frederik Smink, zijn witte kranten te melden, hoogtevrees heeft. Voor hem leken op deze hoogte de minuten uren te duren. Ik viert solidariteit Margien, maar Jan Mensenman dus, de cameraman. Gelukkig ik als regisseur een monitor bij me. Wils Jan der Boppe de omjouwing van het filmen, wie heb ik met Noorsje in het scherm drukt? Maar een lapen oer de holle, je mag het angstbeeld wat abstraheren. Krijgt dat in het vliegtuig. De link is op het monitor zien hoe Hegers het vlees. Dat is langzaam eigenlijk net als toch het ruimte te zien hoe vier wat het wel het is, daar de groen daar. Nou, het worden dus even voordat ze bevrijd waren. Het is weer een heel avontuur. Okay.

0: You Too en Elevation. Het is nog verconcerteerd en dat is ik op de televisie het geval. En ik ben benijd wat er eigenlijk op de televisie te zien weer in 2001. Ik ben benijd, Erik, is dat eens vertellen?
1: De televisieprogramma's in de Skronie in 2001 beginnen we op Nederland 1 dan maar. Om 8 uur het journaal, Stop de Tijd, De Kern van de Zaak, een discussieprogramma. Hoe gedwongen opname. En er ligt nog een aflevering van het programma van de NCV, Heilig Vuur. Nederlandse zendelingen in Kenia. Nou, dat is interessant. Even zien, dan Nederland 2. Om 8 uur bij de VPRO, Lola da Musica. Nieuw Acoustic Movements, daar werd bij stilstaan. I Am Clued, Kings of Convenience. En het is een herhaling eigenlijk van het programma dat jij short is. Ja, het is toch een beetje geconstateerd bij de televisie. Dus ik een soort herhellings was dan just. Op Nederland 2, bijvoorbeeld, om Jel van Jogeren. De comedy Schone Schijn, Keeping Up Appearances. Engelse comedie hier is al tussen 90 en 94 uur short. Het is makkelijk voor de BBC. Het is een parodie op de Britse klassemaatschappij. Het giet hem Hyacinth Bouquet voor zichzelf. Hoorden ze wel eens Bucket. En haar familie trouwens ik nog. Ze is heel obsedeerd door het etiket dat haar man, Richard, er haast om de trog giet. Het hele hoes is skietskin en perfect organiseren. Maar de rest van de familie is bepaald ordinair en wat slonzig.

0: Come along.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat is wat.
0: Kim Swerts, Keertsen, Geert van Tuin.
3: Om de premie of niet, de toppertoeren Johan Schipma, Gabian van Papta, Hendrik Koster, Jean Matten Bergsma, Rick Minnesma, ja, hij zit erbij, in Erwin Sielstra. Ik ga hem verlitten op een spulvastsprong van de partoer van Matten Bergsma, maar dan komt de chimpartij in actie. Een spul achter in Soisgeliek, prachtige retourslag tot in het perk van Gabian van Papta. Spul om het eerst Soisgeliek, Hendrik Koster, prachtige boppenslag, spul een Geliek en Soisjouwer, een prachtige sitbal van Johan Schipma. Dat zijn al die treien partoermakkers die het op de Soys een belangrijke slag hadden. En zo wordt een treien, een spul echter staan, ombouwt daar een treien om het waar vastsprong. Nou wel of jou het waar in punten echter staan, dus het zit nog heel dicht bij elkaar. Maar het is mooi om te zien hoe met name Johan Schipma hier in Kim zit een haatrol vertolkt door de opslag. Hij slaagt echt geweldig op. Dan wordt Rekkeerts om een plak in de orenplak in de finale. De hele finale, de echte hele finale. Geert tussen Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra, Sint-Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. Het eerste spul is daar in het vadiel van het petour van Jorrit Nanninga. En dan is het op dit stuit Soisgeliek. En dan moet er opslaan worden toch de opslager onder de orenkant. Dat is Corné Tuninga. Dan moet hij dat goed doen. Want dan had hij kans dat hij bijkomt. Maar hij komt net bij, want hij slaagt de bal boeten. Dat binnen de beslissende slagen in een keerspartij op Soisgeliek boeten slaan. Een spul achterstaan al hebben. Ja, en dan ga je dus op deze manier net goed van start in deze partij. En dus zilder herpakt worden matten. En dat betekent dat het partoer van Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkers, maar een spul achterstaan. Het zijn Jorrit Nanninga die in matte dus in de achtervolging. Ondertussen zag ik weer een bal in het tuskenspul van Johan Schipma. Nou, die had echt de echte guit te pakken. Ja. Hij maakt het de fjouwer in dat eerst in de strijd om de premie of neer. Stens hij dus voor met treien om het waar in fjouwer geliek. Het zijn Matten Bergsma, Erwin Sielstra en Rick Minnesma.
4: Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: Lady Marmalade.
1: Njoggentje 80.
0: Njoggentje 80. Maar eerst nog een laatste plaat uit 2010. Minkar is Drops of Jupiter van Train. Prachtig lied. Noffelijke duifje. De groetjes van uit Haas van Inge. Dank voor die stem, Inge. En oren in dat ik. 75% van de stem. Git naar Train. Dit is Drops of Jupiter.

0: op Friesland.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
0: Zinnebril?
1: Check.
0: Badkleren?
1: Check.
0: Slippers?
1: Check.
0: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
0: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Het is 89. Dat had de tierenmachine niet correct bepaald. Denk aan Bob Marley, Frank Sinatra, Madness en wat dochters van ABBA. En we zetten u toch een mooie wedstrijd. Ajax Heerenveen. Maar eerst deze hitza van Diana Ross. I said upside down, you're turning me. You're giving love instinctively.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland, Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: De hete zomer. Crayon rolluiken.
25: Geluidsoverlast.
24: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Snijden in Friesland.
27: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Dat wie je doet.
0: Heerlijk plaat als Suske het zelf. Het is nu ooit 80, het jaar dat het Friesk officieel als lesvak op de basis kwam in Vierdwut. Prinses Beatrix, die wordt kroonen ter koningin. Ze neemt de titel oer van haar mem Juliana bij de kroning binnen heftige krekersreum. En de strippenkaart, die wordt invierd bij het Iepenbieven 4 in 1980. Op 1 april begint de NOS met de officiële uitsturing van teletext. En nee, dit is geen 1 april grap. En de eerste Nederlandse dotterbehandeling, die vindt plak in Utrecht. De Tweede Kamer neemt de abortuswet aan, en wel mooi een lietse minderheid. 1980 dus. We zoeken nou de beste muziek, u zit hier.
2: Dit is de top 3 van toen.

Een fantastische top treien. Op treien ABBA, mooi, The Winner Takes It All. En op 2 Bob Marley en The Wailers, mooi, Could You Be Loved. Op nummer 1, Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Het nummer komt uit de film mooi dezelfde namen, waarin Olivia de haatrol speelt. De plaat waart een grote nummer 1 hit. In verskate landen wil de film zelfs minder goed roemen.

0: Bob Marley die skrudde het in jontje njoggere santig in een vleentuig wiels de bandleden op een gitaar speelden. Could you be loved?
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: De hele finale, Geert. Hoe zit het er mooi?
3: Ja, dat is toch wel een spectaculair verinnend verhaal, kan ik dat vertellen, Maaike. Want het wie fjouwer om het rijden in het vadiel van het petoer van Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koster, Jim Matten Bergsma, Rick Minnesma en Erwin Sielstra. En dan is het de opslager Matten Bergsma die het spoor volslaan buster is. Hij slacht de bal drie keer boeten. Rick Minnesma passeert dan de keert. Zeg nog eens een keer net in dat eerst. En dan is het vier om het rijden in het vadiel van het petoer Johan Sipma. Dan denken wij dus, ja nou zult toch ik al hier wel gebeurd werden, want nog is het wel even kwiet. Maar hoe oors is dan weer de praktiek in het keersen? 4 met 3, 2, 6. Erwin Sielstra pakt de keers, is 4 met 4. 4 met 4 is kinder 6 achter. Zitbal van Matten Bergsma is 4 weer een geliek. En dan hing het rek alweer een 4-2 vastsprong in dit allerlaatste eerst van deze partij. Om de premie of niet, maar eropslaan worden toch Erwin Sielstra. Leidt zijn keers, komt achterin bij Hendrik Koolstra. Die slacht hem net 4 keer nog een keer. Rick Minnesma retourneren. Ja, die retourneert hem daar 4 in het perk. Komt net een meest meer om. En zo is dit het patroon van Johan Sipma, waarvan wij dachten, nou pakken ze het wel. En die is, ja, samen op het neer. Dat is dan gewoon echt weer de realiteit. Wie wel wat argumentatie in deze partij. Ben allemaal om een bal kweer of net kweer. Twee keer. Iene keer griet skiertsjochter Henk van der Zee in. Meldt hem bij de karmaster die daar achter de boppen kwee, achter de kweerpeelt zit op de boppen. Ja, hij zei, is dat toch verkeerd, jongen? Die bal die is net kweer, maar boppen, dat wie in het nadeel van het patroer van Johan Sipma. En Jussie's letter is er een soort gelieke verhaal, maar dan bij de oren kweerpeel. En dan liet skiertsjochter van der Zee het oordeel volslaan oer onder de karmaster. Dat mag hij natuurlijk doen, maar het joeg wel de nederige commentaren smeert dat op. Aan de kant van met name Hendrik Koolstra, die het hier absoluut net bij eens weer, maar die viel erbij misschien ik al wat hing je door. Ze staan nou achter maar 5 eerst in de league en 6 12. De keerts die luidt ongeveer ter hichte van de middellijnen, maar verdiegende weer terug. Johan Sipma breekt de bal voor in bij Rick Minnesma. Oh, dat doet hij krap, want dat is weer een zitbal. Ja, on Sipma leidt het net. Kunnen we constateren, die speelt het, die keert hier een prima dag in Kimsford. En hij houdt de hoop nog even levend. Nou, kijk even voor Shen naar die orenpartij. De hele finale, want die geeft ook gewoon terug. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra. Chin het patoer van... even zien, Conné Tuniga, Joram Elzing en Klaas Pier Volkers. Maar ja, dat mag je even zeggen. Kan je ook niks van zeggen. Trije is een geliek, is op de held. En nog totaal net duidelijk waar hij dadelijk het finale plakje van die twee toeren pakken zal. Ja, maar waar pakt het finale plakje van die twee toppentoeren Sinnelkoor in de street om de premie of neer? Dat is een rotpartij natuurlijk, maar dat je verliezen hij neert. Hij winnen, dan hij een finale plakje. Johan Sipma weer mooi in oren en brengt de bal voor in bij Rick Minnesma. Ja, dat is net goed voor Minnesma. En dan is het, ja, het is echt weer via fantastisch opslagwerk van Johan Sipma op en hij. En hij docht dat de hele dag al. Alles onder telegraaf. Nou, er kan nog een keers bij. 4 weerst een geliek en 6 geliek. En dan werd het veel te rommen verzeld terug. De oren petoeren. Die maakt je rond te var. Die twee petoeren die dit op deze staan uitknokken matten. 4 weerst een geliek, 6 geliek. Nou, flaters kun je dan absoluut net bij maatje, want dan ben je de verliezer. Johan Sipma het ontnota die flaters op met name op de 6 geliek net maakt. Hij had fantastisch opslaan. En nou moet hij nog één keer die kwaliteiten oorspreken om het patroon van Matten Bergsma, Erwin Sielstra en Rick Minnesma eronder te krijgen. Een prachtig succes had hij gewoon. Maar hele platte ballen voor hem bij Rick Minnesma. Ik doe het zo het patroon van Menno van Zwietenkeersten. Maar wat docht hij nou? 4 wees een gelijk, zoals gelijk. Het wordt stil in Kimsert. Daar komt Johan Sipma, Masje en Oren. Hij brengt er nou heel op achterin naar bij die bal kweer naar Erwin Sielstra successen. En dan ploft die bal krek. De 4 achter de Kweerline Del. En dat betekent dat de punten en daarmee de partij en daarmee een finale plak. Geernoy Matten Bergsma, Erwin Sielstra en Rick Minnesma. Een waardeloos ei voor een opslager die hier fantastisch keerst had. Johan Sipma, maar die allerlaatste bal, die weer een paar centimeter te 4. Ossie het een zitbal west. Hij verraste alles en iedereen terug om net platte Jammer Heger op achterin. Maar krijgt dus de 4. En dus drupt het patroer van Sipma van Popta en Hendrik Koolstra af door de zijdeur. Gimpries voor Harren. Finale plakje hier het eerste in Kimsert is voor Matten Bergsma, Erwin Sielstra en Rick Minnesma.
0: De eerste finale plak dus daar in Kimsert. Ik ben benieuwd wat erbij komt. En dan geven we er dadelijk alles over verzels. Die finale in Kimsert van Geert van Tunen. En door mooist, ik ben Kiesa Hokker plaat. Ik draai onder de eind van de oren. En deze oren binnen dat twee Nederlandstalige platen.

hokkenplaat was door Jere Stimmekin in de Omroep-app. Is dat A, Benny Nijman, mooi, ik weet niet hoe. Of B, Bloem, mooi, even aan mijn moeder vragen. Dit is eerst Maywood. Een hit uit 1980. Late at Night.

0: Doety en Ali de Vries uit Toppunt Wel, Maywood Jerrest, mooi Late at Night.
1: Snijn in Friesland.
0: We zullen even nooit Nijs uit de kroon hier. In Lekkerkerk wordt begin april officieel bekendmaken dat de Nijbouwweek Lekkerkerk West op een stadplak van Gemisch Ofal bouwd is. De 270 families die te wenen worden evacueerd en krijgen tijdelijk een oorwemplak. De groen onder de huizen die waard opgroeven en saneerd.
2: De buis bleek aangetast, de grond vervuild. Nederland had zijn eerste echte gifschandaal en de overheid greep in met ongewone daadkracht. 160 miljoen gulden later was de grond onder een hele woonwijk afgegraven en bleken zelfs de woedendste bewoners weer tevreden. Het gemeentebestuur daar had in minder bewuste dagen aan een uitbreiding gewerkt, een nieuwe wijk, en een idee gekregen om de kosten te beperken. Maak zo'n wijk bouwrijp door sloten en oneffenheden op te vullen met een mengsel van huisvuil en ander afval. Dan hoef je niet meer te tobben waar je al die rommel kwijtraakt en spaar je ook nog eens de kosten van een stortplaats uit. Briljant. Althans, dat leek het. Tot op 15 september 1979 in de Jan Lichthartstraat een waterleiding knapte.
3: Er was een hoofdleiding die barstte en die duwde, de kracht van het water duwde de stenen die hier toen nog lagen omhoog. En er ontstond een enorme waterpartij. Dat was voor ons een heel belangrijk moment. Want toen werd het bewijs geleverd dat er rommel in de grond zat. Maar er was mij voortdurend gewaarschuwd over de gevaren van benzeen. En als dat er maar niet in zit. Mijn vrouw belde me op met de mededeling dat we 's avonds naar het gemeentehuis moesten komen. En daar kregen we te horen dat onderzoek had uitgewezen dat in de kelders, of onder de vloeren van de woningen van de 6 gezinnen die waren uitgenodigd, benzeen was aangetroffen.
4: En gezegd, ja mensen, dat is geconstateerd. En dat betekent dat jullie echt je huis uit moeten.
5: Dit wie het Nijs van doen. En dit is de muziek uit

0: in Friesland.
1: Dat is pas fijn.
2: Van Ian Monshuizen.
3: Wacht, nee, maar die was niet.
0: Nee, wij wachten je net.
4: Ja, nee.
0: Wij gaan waarom in de tijd.
4: Ik vind wel netjes.
2: Maar de hits en het nijs van Doe.
5: Radio Nieuwsdienst ANP.
0: Over op Friesland.
6: Goed gedaan, Jochie.

0: The winner takes it all van ABBA en de voyeurist Frank Sinatra.
1: Snijn in Friesland.
0: Het is Njontje 80, u is kronier. En de wet in is kronier een soort sprutsen over alternatieve loonbouw. Daar is dadelijk alles over. Ik benijd wat Erik in de kranten leest. Erik, wat zit er in de kranten van doe?
1: Een berucht uit de kronier Njontje 80, Maaike. Kraker werd voor inbreker aangezien. De 20-jarige fabrieksarbeider, HR, werd vanmorgen aangehouden toen hij achter de hoven een ruitje had verdeeld van het van leegstaande pand van autobandencentrum De Jong. Passanten hadden de politie gebeld omdat zij vermoeden dat R van plan was in te breken. R ontkende dat ten stelligste. Hij was van plan geweest het pand alleen maar te kraken, zo zei hij. Smiley Freestyle.

0: Dan Harpen en Relight My Fire.
1: Dat wie het doet.
2: Snijden in Friesland.
0: Ja, de Wittinisch Kroon hier een soort sprutsen over alternatieve loonbouw. Het mat allee greener, milieuvriendelijker en maar minder bestredingsmiddels. De producten binnen al wat duurder als meesten gewoon binnen gewend binnen.
3: We beginnen bij een figuur die in het hele verhaal min of meer centraal staat. De consument. Diegene die de producten van die alternatieve loonbouw kepen mat. En er extra geld voor oer hamat. Henk Doeverdans trof deze consument in een winkel dat ze zulke producten verkepen. Het ging om fruit.
4: Waarom koopt u dit?
5: Omdat ik me van bewust ben dat het toch echt erg belangrijk is dat je weet wat je eet. En ik heb het gevoel dat ik hier dingen koop die minder schadelijke dingen bevatten. Ja.
4: U koopt beslist geen groenten bij een normale groenteboer?
5: Jawel, als ik een beetje lui ben. Hè, maar als ik wat haast heb en ik ben in de buurt, dan koop ik er ook wel wat. Maar zoveel mogelijk hier, ja.
4: Dan ziet het spul er niet zo mooi uit als bij een normale groenteboer, hè?
5: Oké, prima afvalmoes van maken, hoor. Ja. Ja, dat is wel eens jammer, maar ik heb het gevoel dat je daar een beetje overheen moet zetten. Want een heleboel dingen die er mooi uitzien, die zijn beslist niet lekker, hoor.

0: Lifeboat to Cairo van Madness. Ik ben benijd. Geert van Thun, die zit in Kimsford, biedt parkeert. Ben er al meer tickets voor Joen voor de finale, Geert?
1: Nee, dat kop ik in al aan die partij, man. Het is echt verschrikkelijk. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra, Shane, Corné Tuninga, Joram Elzinga, Klaas Pier, Volkensma. Ja, Sjoer het net zo bonkenhut wezen. Sjoerd de Jong zou hem zelfs begroeven hebben onder het gazier van het sportveld in Kimsford. Fjouwer is een gelijk, Saas gelijk. Hij krijgt een prachtige bal van Corné Tuninga. Een beetje beheersing, goed instap en technisch slaan. En die bal die verdwijnt door de boppen. Sjoerd die het vissen te maal en rekken de bal totaal net. En dus zit hij op in je achter, mijn vier mevrouwen. Maar gelukkig van Sympatour komt dan er even wat hulp van de oren kant van Corné Tuninga. Die mist een paar keer het perk. En nou is het op een 6-2 vastsprong voor het patoer van Jorrit Nanninga. Dezelfde opslag Rudro Riep die de zitbal pleest. Nou, dan kunnen we in alle gevallen zeggen, we zitten in het laatste eerst de strijd om de plakje in de finale tussen Corné Tuninga en Jorrit Nanninga zit op 4 weers
0: en
1: gelijk.
0: En van Kimsford gaan we naar Amsterdam, want in het Johan Cruijff Arena zit Arjen de Boer klaar voor Ajax Heerenveen.
2: Precies, we zijn los. 15 tellen om correct te wijzen. Heerenveen dus, maar de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Beide ploegen woen de eerste competitiewedstrijd. Heerenveen die mij 1-0 te sterk van FC VAR, FC Twente in het eigen Abelense stadion. En ik Ajax woen van PEC Zwolle, mooi 0-2. Dus allebei nog de volle winst. Dit we dan gelijk even zien naar de opstelling van SC Heerenveen. Daarbij wel 2 wijzigingen trouwens, had je het Gliekje, mooi vliegende wieken. Want Oliver Braude zit in de basis. Hij is weer fit genoeg om te starten. En gelukkig maar, omdat zijn vervanger van vliegende wieken, Mats Egbring, die is er net bij vanwege een blessure. Helaas is meerdere wieken boetespul. Maar gelukkig is Braude volledig hersteld van zijn rechtblessure. En de Noorse verdediger zit dus weer vertrouwd om die rechterkant. En nog een opvallende wijziging in het team van Robin Veldman. Want Luca Ooyen, de matchwinner van Vliene Wieken, die mooi nou beginnen vanaf de linkerkant. Hij krijgt de vakkar Boppe Lanois Machine. Die denk ik net echt een spits is. Of een echte spits is en net echt een linksboeten. En die moest er net gedwongen Vliene Wieken nog vol stingen. Dat komt ook omdat Maxence in Rivera nog net fit genoeg is om te starten. Het is trouwens een mooie datum. Het is Joute, de 16e. En we vieren ook hier in de Johan Cruijff Arena een jubileum. Want het is op een kop, hoor, 30 jaar geleden dat Ajax de officiële opening hier van dit stadion. En de ploeg die het doet, die eerste wedstrijd spelen, die is nou een uitnoegen. Dus jongens als Jari Liedmanen, Edwin van der Sar, Richard Witsche, Tijani Babangida, Kiki Moussampa. Trouwens ook de allereerste doelpuntenmaker in dit stadion. Komt nog wel eens voorbij in een voetbalquizje. Ze zijn al hier uitnoegen en zitten hier in de ereloge. Wat ik nou zit naar zitten zien, is een aftastende fase. Helemaal in het begin, 2 minuten onderwijs. Tussen 2 ploegen dus, die het, de eerste winst al te pakken hebben. Ajax en Heerenveen. We zijn rond 2 minuten onderwijs. Het is nog zonder mogelijkheden, zonder kansen en dus ook zonder doelpunten.
0: Arjen, dankjewel. En dit binnen de Rolling Stones. Mooi. Emotional Rescue.

0: De Rolling Stones en Emotional Rescue. Ja, en de wedstrijd in Amsterdam bij Ajax Jereveen is uiteenzetten. Arjen.
1: 6 minuten onderwijs en het is nog altijd een 0-0 in de Johan Cruijff Arena. Nou even oppassen, komt er misschien een schot van de linkerkant, in dit geval van Gloeg. Nee, maar dan combineert Amsterdam, de Amsterdammers combineren knap, terug het midden heen, terug het centrum, komt die paas uiteindelijk bij het eindstation, dat is Casper Dolberg. Maar de Deen zit de bal heeg over de goal hinnen van Bernd Klaverboer, maar die bal is nog wel onrekken, terug hier van de verdedigers. En dat mat dan, denk ik, Sam Kerstenwest hebben. Die had die bal nog onrekken en dus noteerden wij de eerste corner van Ajax. En die komt dan nou van de rechterkant. Nies kijkt echt aan een aardige mogelijkheid van diezelfde Kloeg. Nou dan, oh, op een peel en dan, ja, dan zit het erin. In eerste instantie denk je van die bouwtje in de peelhoorn. Ongelukkig moment van Bernd Klaverboer. En zo is het dus, na zo'n minuten, een hele vlugge vastsprong van de Amsterdammers. Wat een ongelukkig moment van Bernd Klaverboer. Uit die corner van de rechterkant. Die komt dan op de penalty stip. Ja, en dan is het eigenlijk, volgens mij, echt nog terug een eigen doelpunt. Zal ik het? Nee, het is Bouwman. Bouwman op de peel. En dan komt de rebound in de knibbelhoorn van Bernd Klaverboer. En dan komt dus Ajax op een vastsprong. Ja, eigen doelpunt. Officieel de inzet die van Bouwman, Aaron Bouwman. Maar de man die de goal op zijn namen krijgt, dat is Bernd Klaverboer. Omdat die bal dus via de peel waarom komt. Tjen, de doelman van SC Jereveen. Ja, zeer ongelukkig. En daarmee komt dus nu Ajax op een 1-0 vastsprong. En het is wat een onwennige fase, een eerste beginfase van Jereveen. Want even ervoor, wie er ook al een misverstoord balverlies, wie er van Sam Kersten. Klaassen zet dan Gliek, de Israëliër, Kloch onder het werk. En dan wie er nog wel een knappe redding met de voeten van Bernd Klaverboer. Maar 2 minuten later is het dus nou vol raak voor de Amsterdammers. Voor de ploeg van Michel Sanchez, de nieuwe trainer, de Spanjaard in dienst van de Amsterdammers. En wat kan Jereveen nou dan? Maar Willemsen. Willemsen combineert dan. Nou, nee. Even Sjen, waar wil hem dan graag hebben? Ik neem hem toch dat Ringo Meervalt die bal dan had. Wel krijgt hij hem net. Waarom? Nou, nee. Maas Willemsen. Rond de leidt weer aan de orenkant. Nog wel op de eigen helft. Bij Sam Kersten. Kersten, nou, nee. Brouwde Iepen. Dan richting Linde. Kan die bal net. Ja, kan die bal net. Controleren. En dan verdwijnt die bal over de sideline. En dan mag je Ajax aan zijn ingooien, insmieten via Henrique. Dat is nou, dat is de linksback van Ajax. Lekker. Ja, ik krijg nou een heerlijk bakje koffie om binnen, jongens. Dat is een luxe gebrek hier in de Johan Cruijff Arena. En dan zou ik zeggen, weet je wat, ik neem een slokje van mijn koffie. Het is hier 1-0, dat moet duidelijk wezen, in de Johan Cruijff Arena.
0: Arjen, geniet ervan, van die bakje koffie daar. En de wedstrijd van zelfs 1-0 voor Ajax op het stuit. Dan zullen wij naar
2: Snijden in Friesland.
0: De tijdmachine, want we zijn alweer haast aan de eind van de oren. Dus hokker hier, binnen we dadelijk.
2: Joggetje 16, jongen.
0: Joggetje 16, jongen, toch? Maar voor het zover is, eerst nog een plaats uit uw kroon hier. En je hebt stemmen kind op die plaat. En mooi 73% is het duidelijk, hè? Die plaat is voor Benny Nijman. Dit is Ik Weet Niet Hoe.

0: Friesland.
1: Waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Ja, Zitbal.
0: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Friesland.
2: Kan er nog een keerske van oor.
1: De PC.
2: Ja.
0: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
2: Wat een oorwinning.
1: Van 12 uur al ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon iets in de droom.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
5: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Het is nieuwtjes, zij is nieuw. En toch gest het Nijs van Doe en de muziek. Maar we zullen eerst in Amsterdam bij de wedstrijd. Ajax, Jereveen en Arjen, nog hield hij het 1-0?
4: Ja, nog hield hij het 1-0. Toch het knullige doelpunt. Een eigen doelpunt van de doelman Bernd Klaverboer. Toch eerst een kopbal van die centrale verdediger Bouwman. Die bedarre dan op de peel. En dan in de rebound via het lichaam van Bernd Klaverboer. En dan bedarrt die bal dus in de goal. Nog altijd na 18 minuten voetbal in de Johan Cruijff Arena. De jubilerende Johan Cruijff Arena. Nog altijd die 1-0 tussenstoorn. En Heerenveen na een heel onwennig begin. Eindelijk eens een keer het eerste schot. Rinko Meerveld. Maar een meter als Fiefjen. Maar dat wie geen probleem voor de doelman van Ajax, Mark ter Stegen. En dus nog hier 1-0 van de Amsterdammers.
17: En in Kimswert is Geert van Thun, de tweede finalist al bekend, hè?
15: Ja, die kun je hem noteren. Dat is Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Zij winnen met 4 weers in Gliek. 6-12 van de patoel van Corné Tuninga, Joram Elzinga, Klaas Pier Volkersma. Een roezige partij, maar nog een gele kaart voor Joram Elzinga. Vertel ik dadelijk, zal je wel. Maar zij binnen de finalisten Nanninga, De Jong, Banstra, dadelijk Sjen Bergsma, Sielstra en Minnesma in de finale hier in Kimswert.
17: Nou, super. We binnen dadelijk bij die weer om. Los Del Rio, Jesse Rick, Alanis Morissette, Pearl Jam. En wat dacht dus van deze van Deep Blue Something? And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I
10: think I remember the film. Mom, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Snijden in Friesland.
22: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Een one-hit wonder, Edward. De enige grote hit van de alternatieve rockband Deep Blue Something, My Breakfast at Tiffany's.
1: Onder Friesland.
0: Deze oeren is het hier bepaald. Het is Njontjen, zij is Njontjen, het hier dat de vleentuigfabriek Fokker failliet gaat. Een Hercules transportvleentuig verongelokt bij Vleenfield Eindhoven. Maar liefst 34 leden van het fanfarekorps van de Nederlandse Koninklijke Landmacht en 4 bemanningsleden die komen om het leven. Het is ik het hier dat de militaire changeplicht afschaft wordt. En heel wij januari vriest het zo streng. Maar er komt nog wel geen afsterrentocht. En de IJsselmaartocht, die gaat wel terug. Maar dat rent compleet uit de hoorn. Er binnen te volle deelnemers en het IS is te min. De heren van het volleybalteam en het hockeyteam die winnen goud op de Olympische Spelen. Ik ben ik wel benijd hoe de heren het in Amsterdam doggen, Arjen.
2: Ja, want er is nog Ian Verretten. Ian Hichtepunt, het joggetje Seizen Joggetig, het kroon hier bij die in de uitzending. Want het is ook het ier van de officiële opening van de Johan Cruijff Arena. En daarom is er nou ook een delegatie van de equipe van het overtof van Ajax onder leiding van Louis van Gaal. Minuut Noegen zitten alweer in de ereloge. Mannen als Liedmanen, Van der Sar, Rob Witsche, Babangida, Moussampa, Ronald de Boer en Danny Blind. En ja, ik ben benieuwd wat zij vinden van deze wedstrijd. Zij spelen dus 30 Ierlien. Het wie op 14 augustus joggetje Seizen Joggetig, de allereerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. En nou dus Chin, dit SCRV. Komt de derde corner van de Amsterdammers. Die ploft gelokkig op de holle van Marcus Linde. Over de bal komt dan bij Berghuis. En die zit die bal oer de goal heen van Bernd Klaverboer. Het is hier mij op een koppel. Zo'n 20 minuten voetbal. Nog altijd 1-0 voor Ajax. Toch het eigen doelpunt van Bernd Klaverboer. Hij krijgt de goal op zijn namen. Iets wat knullig, iets wat ongelukkig. Maar goed, Heerenveen komt wel wat beter in de wedstrijd. Herpakt hem wat. Hier krijgt, zeggen we, al een prima solo van Meerveld. Passeerde treien, fjouwer man. Maar uiteindelijk kwam hij net aan Scott. En hier kwam Dirk Proper wel aan Scott. Maar ja, de assist wie van Trenskov. Maar Proper, de man die dus de vervanger is van Joris van Overheem, die naar FC Utrecht tagien is, die skeert die bal heel goede goal hinnen van Mark ter Stegen. Nou weer Jervin en Mai, Trenskov jouwt die bal breed dan. Nou, on Oliver Brouwde, is dit Hens? Nee, dat wordt wel claim toch Brouwde. Maar het is net Hens, zei de skietzochter, en dat is Alex Bos. Maar Ajax is die bal lekker weer kwiet, want zak geweldig. Voetballet Ajax nou ek weer net. Het wie al net heel geweldig in Pek Zwolle. Het wie ronduit belabberd in Ierland, in een stelletje amateurs van Shelbourne. Ik kan me vertellen dat die doggen in de KKD echt net mooi om de play-offs na competition. Nou, kun je nooit zien wat het niveau dan is. Ajax kwam net verder als 2-2. Dus echt imponerend is het overtal. Ik nog net van de Spanjaard, de nieuwe trainer Michel Sanchez. En Heerenveen komt dus wat beter in de wedstrijd. Maar balbezit van Sam Kersten. Iepen dan nou naar Marcus Linde, die nog altijd in de belangstelling zit van SC Braga. Maar goed, dat geldt van volle meer spelers van SC Heerenveen. Want ik Brouwde, daar is belangstelling voor de Primera Division. Villarreal zou interesse hebben. Ja, ze binden natuurlijk nog wel meer. Maas Willemsen bijvoorbeeld, die kan eventueel naar Wolfsburg. Maar Johan Hansma had al zijn. Ik wil eigenlijk geen enkele speler meer kwijtraken. En dat is natuurlijk heerlijk voor een trainer. Robert Veldman zal het er grif mee eens wezen. Want ja, dat kan ik een prachtige, ja, een mooie weestwijze van Heerenveen natuurlijk om, ja, eigenlijk, dat is dan de weest van dit seizoen, dat je je hele overtal een beetje intact horen kennen. Nou, laten we deze overval nog even mooi nemen van Ajax. Bal gaat naar de rechterkant. Dat is naar de Braziliaan. Rossa komt er dan een vastzet. Maar de Sagaritis die eruit helle, komt wel een vastzet. Komt dan bij de tweede peel, maar die wordt eruit helle. Rebound nog wel voor de Amsterdammers. Is dit, komt die bal bij Kloch? Nee, die komt wel bij Henrique. Henrique, en dan ja, zou beschikken ze weer een overval op te bouwen. De Amsterdammers, maar het is in elk geval na een jaloeren voetbal nog altijd 1-0 voor Ajax.
0: Arjen, dankjewel. En ja, mooi dat is dat feit, zie ik nog even mooi naam. Dus het Njontje 96 dus, over het Johan Cruijff Arena. Wij zoeken nou de muziek uit Njontje 96.
3: Dit is de top 3 van toen.

Op nummer 3 is de Mysterious Girl en op 2 de Fugees met Killing Me Softly. Op nummer 1 Aquarius is de derde single van de Nederlandse happy hardcore band Party Animals uit 1996. Het nummer die staat op haar debuutalbum Good Vibrations en is een rappe gabbercover van de bekende hit uit de musical Hair. Ja, die kist misschien wel Aquarius, Let the Sun Shine In. Maar dit is dus de versie van The Party Animals uit 1996.

0: Een doelpunt in Amsterdam. Arjen de Boer.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Wat een mooi doelpunt. Staat Ajax. Het is de linksboeten. Abdella Ouazane. Hij is eigenlijk de vervanger van Mika God. Die vaart werkelijk een miljoenenbedrag naar Paris Saint-Germain is. Maar hij doet het uitstekend, Jet. Wat een mooie actie van de linksboeten. In één keer shot hij dat hij een heel soort rompte had. Een heel soort rompte. Hij kapt Linde uit. Hij kapt Braude uit. En dan tikt hij Helly uit. En dan liet hij Klaverboer kongensleers. 2-0 van Ajax.

0: Aquarius van The Party Animals.
1: Snijnie Friesland, dat weer doen.
0: Dus er werden 12 plaatjes van die kleren in de Omroep-app. En ook eens kiezen welke was toen dadelijk Jere Wost. En het binnen 12 concurrenten van mijn koor, kevel Cezen, namelijk Mr. President en Teaspoon. En ook eens te kiezen hokkerplaat was toen dadelijk op stemmen Wost.

0: kan in de Omroep-app. We beginnen weer om naar Ajax, Heerenveen, Arjen de Boer.
1: Ja, 2-0 dus, 24e minuut. Heerenveen had wel het balbezit, kwam ik wat beter in de wedstrijd. Maar ja, dan is Ben Klaverboer kansloos op die inzet van Abdella Oezane. Prachtige goal van de meter als Vieftjen. Rost hij hem werkelijk in de kruising. Hij is dus de 1-op-1 vervanger. Althans, in deze wedstrijd kezen toch trainer Michel als de vervanger van Mika Gods. Die dus die transfer maken het naar Paris Saint-Germain. Spietig van Heerenveen, want ze kwamen wat beter in de wedstrijd. Benamen Ringo Meerveld. Dit betekende een mooie dingetje. En alleen nog ja, voorin is het al hier nog wat angstig. Nou dan misschien. Nou dan misschien. Maar Heerenveen met een kans. Een eerste echte grote kans. Luca Ooyen is dit. Op een einde stekpaas is het van Meerveld. Maar Luca Ooyen vindt dus ter stegen op zijn paard. Nou ja, dat is knap werk van de doelman. Luca Ooyen. Ja, dat is dan dat hier vanzelfs mooi best. Een prachtige paas van Meerveld. En dan is de redding van de Duitse goalie. Dat hier mooi was. Gelijk naar die 2-0 van Oezane. Om dan gelijk bij de onsluitingstreffer te maken. Een grootste kans op nota voor Heerenveen. Dus voor Luca Ooyen. Ja, wel wat meer. Ja, het wordt wat meer een wedstrijd, jongens. Het dit wat meer heen en weer. Nou weer Ajax onder de jochterkant. Maar Berghuis. Berghuis Klaassen de roer hinnen, maar die wel weer omlaan worden. Nee, gebeurt net. Dan is dit toch de facet, komt hij bij. Ja, prima, die in trog Oliver Brouwde via het Bwast. Even weer om op zijn eigen doelman Ben Klaverboer. Er is trouwens nog wel financieel aardig nijs te melden voor Heerenveen. En dat heeft alles te krijgen met de transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund. Daar is een miljoenenbedrag mooi gemoeid van 22 miljoen om krek te wezen. En daarmee rinkelt de kassa op het Heerenveen, want Heerenveen had 10% trofeekpercentage en ook nog eens een keer een solidariteitsvergoeding. Dus ik ben er maar vanuit dat het een dikke 2 miljoen euro is die het naar Heerenveen tageert. Dit is Linde. Linde, even naar Meerveld. Maar een soort rond de noem de linkerkant van Zagaritis. Komt er een facet, kan de kop worden? Nee, de bal gaat oefen te hinnen. Of vallen de bal is dan voor Trenskov. Trenskov gaat het duel om, komt er een facet. Oh, jongens! Nou, zet de grutte tenetje aan en het is 2-1. Maar het slag het Dylan Vente net. Werd een grutte mogelijk iets van Heerenveen. Zo toch mooi wijzen om krek van het koft. En dan had ze nog een minuut of njoggen voor om in elk geval die 2-1 op een scoreformulier te krijgen. Maar dit wie werd een hele grutte mogelijk iets. Prima werk van Jacob Trenskov. Is het boetespul? Nou, ja, haast. Ik denk het wel eerlijk zijn. Rekent die bal nog vol om. Maar ja, die bal van Vente. Dit is de nice goal van Mark ter Stegen. En dus bloot het hier 2-0 in de Johan Cruijff Arena. En ja, eigenlijk het Ajax net een heel soort kansen kregen. Heerenveen had het betere van het spul. Geende die eerste helte. Want de beginfase wie zeer ongelukkig te nemen. En knullig betiende ik wel maar een soort balverlies aan de kant van de ploeg van Robin Veldman. Maar Heerenveen had er wat meer herpakt. En kijk, op dat moment valt dan die 2-0. Dat is spietig. Maar het zou mooi wezen. Van Heerenveen om Varenskoft in elk geval nog die onstuitingstreffen te maken. 2-0 na 38 minuten voetbal.
0: Ja, spannend is het dus nog wel, want ze doen haar best. En dit is Bangerhart van Rob de Nijs.

0: Het wie een hit. In een jongetje 96, Bangerhart van Rob de Nijs.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn.
1: In Friesland.
0: We gaan de laatste minuten in Varretskoft van Ajax Jereveen.
3: Ja, nog altijd 2-0. Nies kijkt wel een prachtige vrije traap, jongen, van Dylan Vente, de spits van Jereveen. Hij eerst keer die vrije traap ek op. Makkelijk joen trouwens, dit is de vrije traap. Na een lichte oertreding op Luca Ooyen. De skierzochter is nog altijd de heer Alex Bos. Prachtige vrije traap, mooie krul. Maar ek maar Ian Hoorn, een prima redding van de doelman van Ajax. En dat is Mark ter Stegen. Daar komt Jereveen weer. Want Jereveen is gewoon Ginde, waar die eerste helft gewoon de better voetbal in de ploeg worden. Wie het in de eerste helft, of in elk geval de eerste fase, eerste 20 minuten, misschien wel een soort van waterstuun van de Amsterdammers in de tweede helft van die eerste helft, is het wel heel anders worden. Had Jereveen het initiatief eigenlijk. En had ze ook wel behoorlijk wat kansen kregen via Luca Ooyen, via en Vente natuurlijk per keer en via Trenskov. En nou dan nog één keer, krijgt Varetskov. Is het via de jochterkant. Jacob Trenskov loopt naar binnen, daar gaat hij Varetskov. Ja, hij gaat Varetskov. Maar ja, die Mark ter Stegen, die is ook aan van Barcelona. En die kan heus wel een potje keeper. En dat liet er nou ook weer zien op dit scot van de clubtopscorer van Vlien hier, Jacob Trenskov. En dus bouwt het hier na 43 minuten voetbal in die Johan Cruijff Arena. In die jubilerende Johan Cruijff Arena. Nog altijd 2-0 voor de Amsterdammers. Het is trouwens wel grappig om te zien om die coach van de Amsterdammers, Michel, dat is een echte Spanjaard. Die kent hem soms lelijk, maatje. En dan heeft hij al je wegwerpgebaren. Vooral dan de jochting die linksboeten. Dat is Ouazane. Want ja, er gaat wel eens wat mis bij de linksboeten. Maar ja, had hij dan echt de 2-0 maken op werkelijk wonderbaarlijke wijze, die echt een wereldgoal van de linksboeten Abdella Ouazane. Ja, dan is Michel ook wel weer heel erg tevreden natuurlijk. Maar wat kan je hem soms hier echt opwinnen? Oh, dit is echt weer heel slordig nou van Dirk Proper. Levert mij een crosspaas, die bal gewoon in. In dit geval Steven Berghuis. En zo had Ajax weer het balbezit. Zitten we echt in de slotfase van die eerste helft. Kim we zeggen dat Jereveen net goed begon. En op het moment dat Jereveen wat beter in de wedstrijd kwam, kwam de 2-0 van de Amsterdammers. En dat is op dit stuit ek de tussenstop. 2-0 in de Johan Cruijff Arena.
0: In Kimswert wordt de finale spelen van het keertje. Geert van Thun.
4: De finale gaat tussen de patroeren van Martin Bergsma, Erwin Sielstra en de vervanger van de vervanger, Rick Minnesma. Ze keertje in Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Dan is het duidelijk waar het keer de favorieten binnen. Dat is het patroer van Martin Bergsma. Pak ik het eerste bordje. Op 6-12 mist Jorrit Nanninga. Het perk in Demo is het eerste bordje. Ja, onder Telegraaf voor het patroer van Martin Bergsma. We moeten toch ik nog even veromzien op die wat tamelijk emotionele partij die het hier vooral geeft. Dat wie de partij tussen Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra en Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma. Dat wie, ja, hoe zal ik het zeggen, we een toch weer een opvallende rol van schietsjochter Henk van der Zee. De gittenbal kweer of net kweer, de karmaster wie kweer. De skierschofter informeert eens even bij de karmaster. Had de assassin eigen mening hoor en overroelt die karmaster. En die jou dus, ik moet eerst naar Arjen de Boer, begreep ik.
3: Jonge, jonge, jonge, Jacob Trenskov. Op het scheiden van de markt, 2-1. En die rost die bal in de kruising. Hij krijgt die bal eronder de rechterkant. En je weet er wat hij was, hè? Maar dat doet hij altijd. Hij gaat naar zijn linkerta. En ja, en iemand had het net in de gaten. En dat is Henrique. Nou, hij keert Henrique Queo nemen. Ja, ik weet het net. Hij komt uit Brazilië. Maar hij liet hem verriefelen. En dan zei Trenskov, weet je wat? Dan heel ik uit. Snoeihut. Werkelijk snoeihut. Je flitscontrole die daar op de pas komt. En het is nou 2-1. Het is eigenlijk rust, zei skierzochter Alex Bos. Wat een heerlijk doelpunt. En Jereveen had de onstuttingstreffer te pakken. Het is 2-1 voor Ajax.
0: 2-1 voor Ajax dus. Nog krek voor het schoft. En voor het 4 is, werd ze vierde keer geweest. We hebben om de gates.
4: Ja, nou, ik zei al dat de skierzochter van Tjens, Henk van der Zee, toch weer wel weer wat problemen hier. Dat hier die dus ook in die partij daarom vroegend. En bij Corné Tuninga, en Jorrit Nanninga. En Peer beslissingen weer fijn. Ja, hoe zit het dan op de protesten? En dan is er Joram Eldinga en die het iets chin de skierzochter zijn wat echt net door de beugel kan. Want toen hanteerde Van der Zee de gele kaart. Dat is net alle de weken raak mooi gele kaarten. Het is geen voetbal in. Bij Keersen is dat een tamelijke uitzondering. Maar als hij dan valt, dan wordt hij meestal jong terug skierzochter Henk Van der Zee. Want die is net te benauwd omdat het wan. Ik weet het wat er zijn is, maar hoe dan ook. De emoties roemen even heeg op. Nou, dat is nou al hier wel weer delberen in deze finale die het geert is. Dus eventjes chin wat de Telegraaf onjouwt. Nou, het is een eerst in het vadiel van de patrouille van Martin Bergs, maar het is fjouwer gelijk. We zitten in, het is 6-12, is het 6? Ja, het is 6-4. Ja, nou, dan werd het toch 6-4. Ja, de Telegraaf wist hier even wat in de war. Dus even zien dat Joris Nanninga dit dan toch nog een beetje rjocht zetten kan. Bal komt voorin bij Rick Minnesma. Die skept die bal richting boven. Destit Sjoerd de Jong, die retourneert. En dan komt er een keertje lezen. Dan is het bordje voorlopig nog net verkeerd. Beginfase, eerste bordje voor de patrouille van Martin Bergsma.
0: Nou, in Keemse dus en in Amsterdam is het 2-1 voor Ajax. Maar krijgt voor het skoft nog even een doelpunt voor Jervingen dus. En hoe kun je dat nou beter vieren? Mooi, een douche. Kist hem nog? Die van Los del Rio, de Macarena.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Macarena. We sjoegen even naar het Nijs, het is Kroni en Njontje 96. Op 15 juli stwat een Hercules transportvleentugdel bij Vleenfjeld Eindhoven. De luchtverkeersleider maakte de fout, trog de brommerwachtcommandant naar het delstwatten net te vertellen hoeveel passagiers het in het tastel zitten. Die denkt dat er alleen nog een bemanning in het tastel zit en begint met blussen in stee van reddingswerkzaamheden te dwaan. Maar er binnen wol 30 passagiers aan boord. Alle gerren, jeugdige leden van het fanfarekorps van de Nederlandse Koninklijke Landmacht. Maar liefst 34 leden komen om het leven. Likos de fjouwe bemanningsleden. Premier Lubbers die spreekt op de verdenkingsdienst.
2: Nederland huilt om het onherstelbare verlies van 32 meestal jonge mensenlevens in de knop gebroken.
3: Nog twee stierven kort daarop. De brandweer wist niet dat de Hercules zoveel passagiers aan boord had. Bijna het hele fanfarekorps van de Nederlandse landmacht. 7 van hen overleefden een half uur lang de brandende hel.
4: Ik dacht wel vanwege die rook nodig. Ze moeten binnen 5 minuten komen, anders dan is het gedaan met mij.
3: Een zwerm vogels was er de oorzaak van dat de Hercules vlak voor de landing op de vliegbasis Eindhoven neerstort.
5: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziek uit.
6: Njoggetje 96.

0: Alanis Morissette's My Ironic. Groot succes van de kast dit hier in Njontje 96 uur kronen hier. Het nummer Raak zit in de mega top 50. En er binnen ondertussen meer dan 3000 cd's van de Nijedij verkocht. Siep van de Ploeg en Kees Bode binnen bij Simone Scheffer in de televisiestudio van Omroep Friesland.
1: En Siep van de Ploeg en Kees Bode binnen hier. Het gaat ook griezelijk goed, Siep.
2: Gaat heel best, ja. Is die dus inderdaad in de mega top 50. Van de week ben we stijgen van 46 naar 34. Dus met stip, zoals ze dat
1: met stip?
2: Ja.
1: Kees, je neemt het verwachten, maar dit noemen?
3: Ja, na Tegen Verleven moest er natuurlijk weer een beetje een commercieel nummer op plan komen. En we voelden wel gelijk al dat dit nummer de potentie had om de lijst te halen.
1: Ja, hoe viel dat?
3: Ja, dat voel je dus. En dat is... Je hoort het nummer en dan denk je van, ja, dat is wat meezingbaar of zo, dat zijn de criteria. En ja, het loopt lekker, heeft een goede lengte, alles, dus wat een hit moet hebben.
1: Ja.
2: Nou, liedje met een goed refrein en een kop en een staat.
1: Ja. Dat is eigenlijk... Zo simpel is het?
2: Nou, zo simpel kent wees, wat goed feske is dan.
1: Ja, ja.
3: Dat is popmuziek.
1: Ja, ja, je moet echt oeral draaien, zelfs Radio Noordzee. En daar win je hem eigenlijk wat te heftig voor, dit nummer.
3: Ja, een beetje vreemd vonden we dat ook. Wij vonden het zelf niet echt een heel heftig nummer.
1: Nee.
3: En zeker niet veel heftiger dan Teken van Leven of zo. Nee. Maar zij vonden dat in eerste instantie wel. Naderhand, toen andere radiozenders het begonnen op te pikken, zijn ze toch overstag gegaan. Gelukkig.
0: Ja, Siep van de Ploeg en Kees Bode dus over het succes van hun nummer Raak. Verder in Friesland, Erik Enema, wat zit er in de kranten?
4: Stankoverlast door nertsenmest. Boven Sneek hing dinsdag en gistermiddag een raar luchtje. Het prikkelde de neuzen van zeker 40 snekers. Vooral uit de Noorderhoek kwamen veel klachten bij de gemeente en bij de politie. Boosdoener bleek een 37-jarige boer uit Beesterswaag, die aan de noordkant van de stad, op ruim 5 hectare gepacht land, grote hoeveelheden Limburgse nertsenmest uitreed. Hij gebruikte die omdat het veel goedkoper is dan kunstmest. Hij had er niet bij stilgestaan dat nertsenmest vreselijk stinkt. Omdat de stank ondraaglijk bleek, had hij al enkele wagens met het goedje teruggestuurd. Door de harde wind verspreidde de scherpe lucht zich over grote delen van de Waterpoortstad. Hoewel de boer voor het uitrijden van de mest

0: Celine Dion, my Because You Love Me.
1: Snijnie Friesland, dat
2: wie je doet.
0: In Kimswert werd het druk om de finale vochten of de bezin vechten. Geert van Tuin, hoe zit het ervoor?
3: Ja, het eerste trije woordjes ging er vrij rap naar het patroon van Martin Bers. Want dan denk je, dit wordt een echte walk-over. Maar je daar op trije keer de eerste voor. En zoals gelijk is er toch die mooie zitbal van Jorrit Nanninga op het perk van Erwin Sielstra en Rick Minnesma. En dat betekent dus trije om één. Ja, dan gingen de punten in het volgende eerste weer rap naar het patroon van Martin Bers. Maar nou toch de patroon van Jorrit Nanninga. Wij wat waarom terug de keert te pakken. En het is dus op dit stuit trijen om hier en Sois Fjouwer in het vadio van de patroon van Martin Bergsma. Bergsma bij de opslag. Sjoerd de Jong die kende net Reutje. Wilt er dan een keers van oer? Ja, er bleef een keers van oer. Nou, ja, het is nog net beslikken. Ek dit eerst is in punten nog redelijk spannend. Sois Fjouwer in het vadio van Martin Bergsma. Trijen om hier vastvrong. Ek in het vadio van zijn patroon. Nou ja, we gingen ervan uit dat het patroon van Nanninga net echt meer heel goed dichtbij komen kan. Maar je weet het maar nooit. Voorlopig volgen we maar de stand van zaken, de actualiteit. Drijomingen, Sois Jouwer en het vadiel van Martin Bers van Maschimaten.
0: Nou, dan komen we dadelijk weer bij die weer om, Geert. We gingen gewoon lekker terug naar Sois Oeren en dat hield ik voor de wedstrijd. Dit spelen we het in de Johan Cruijff Arena. Arjen de Boer.
4: Jazeker, alweer 3 minuten onderwijs in die tweede helft. Jim Wissels, dezelfde 22 acteurs in de Johan Cruijff Arena. Nou weer de man van het doelpunt nummer 2. Wonderschoon doelpunt vanzelfs van Abdella Ouazane. Maar die rent hem dan verst op in dit geval Oliver Braude. De eerste grote mogelijkheid hebben we al Wolfsjongen van de Amsterdammers in de tweede helft. Het is de Israëliër Gloch die die bal krek net goed ratje koe. Met nog nou ja, centimeters van het doel in het. Toch nog Bernd Klaverboer op het allerlaatste moment redding brengen koe. En laten we hopen dat Jereveen vooral die stijgende lijn in het tweede helft van de eerste helft, dat ze dat een beetje trots zetten kinderen. Want doe waard Jereveen echt volle better. En dat resulteerde ook in dat prachtige doelpunt van Jacob Trenskov. En daarom is hier de tussenstoorn in Amsterdam nog altijd 2-1. Wolf voor Ajax. Dat wol.

0: De nummer 2, de Fugees, mooi Killing Me Softly.
1: Snijnie Friesland, dat wie doet.
0: En daarmee binnen we onder eindkamp van Snijnie Friesland, dat wie doet. Maar we blijven nog even bij die op de radio. Dus blijf erbij voor het keertsen in Kimswert en de wedstrijd Ajax-SC Heerenveen. De laatste hit uit 96 is van Mr. President. Mijn dank aan die stem is dit mooi 20% Coco Jumbo.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
9: geeft ruimte.
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse Omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Friesland. In Amsterdam spelen het Ajax in Heerenveen. En toen we Arjen de Boer voor het laatst jaren weer 2-1. Hoe zit het er nou voor, Arjen?
1: Dat is het nog altijd. In minuut 62 nog altijd 2-1 voor de Amsterdammers. En het is wat gesapig in de tweede helft. Vooral aan de kant van SC Heerenveen. Ajax is beter. Nou ik weer in de onval via de linkerkant. Vier doelpunten maken. Die prachtige 2-0 van Ouazzane. Daar is hij weer. Nou, je houdt hem nou op de opkomende Henrique. Kijk die bal net voor. Voor een corner voor de Amsterdammers. Nee, Heerenveen kan wel wat nieuwe, frisse energiebroeken. En dat zeg ik trainer Robin Veldman. En die heeft een paar minuten lien. Maxence Rivera in de ploeg bracht. Ten koste van de matchwinner van Lienewieke, Luca Ooyen. Die is naar de kant gegaan. En dus nou Maxence Rivera met zijn eerste speelminuten in het nieuwe seizoen. De Fransman. Nou eerst is de corner. Kwarte corner. Een variant. Het schot dan van Oosthoorn. Van Bouwman. Wordt krijgen. Of voor de bal bloot voor de Amsterdammers. Wordt nou inbracht aan de kopbal. En de prima redding. Makkelijke kopbal van Jurie Regeer. Die trouwens ook al in het boekje zit van skierzochter Alex Bos. Na een training op Ringo Meerveld. Hij is net de enige die een gele kaart kreeg in het. Wat ik Jacob Trenskov kreeg een gele kaart. Na een training op de Israëliër Oscar Kloek. Nou, Heerenveen weer mooi het balbezit. Via de rechterkant, via Oliver Brouwde. Heerenveen had dus nog zo'n dikke 24 minuten. Nou, laten we eens in jaloeren. Om wat te doen, om die 2-1 te storen. Maar er komen natuurlijk aan zijn nek wat wissels aan de kant van de Amsterdammers. Want ik zag Julian Brandt al klaarsteen. En dat is natuurlijk een absolute topper. Eerst dit eventjes, Shane. Wat kan Heerenveen? Ah, nee, Dylan Vente krijgt die bal net bij Trenskov. Moet die bal wel met moeite controleren op een ronde van de 16 meter. Dit is trouwens een prima interception nou van Kersten. Maar romte misschien van Meerveld. Meerveld in drokt in. Dan krijgt hij die bal maar een wipperke. Krijgt te scherp is het dan voor Vente. En dus kan dan Mark ter Stegen, de doelman van de Amsterdammers, redding brengen. Kan vrij makkelijk die bal oppikken. Maar er staan 2 wisselspelers klaar aan de kant van Ajax. Marcos Leonardo, de Braziliaan, komt aan zijn in de ploeg. En de Duitse middenvelder, en dat is dan vanzelfs de man met recht, nummer 8, Julian Brandt. Maar eerst dit toch even mooi nemen. Mooi Oscar Kloeg. Kloeg, Kloeg, Kloeg en het schot. En dan Rom Neust de goal van Bernd Klaverboer. Dan komen de wissels. De Israëliër Kloeg dit eruit. Hij verliet het veld en zijn vervanger is Julian Brandt, de man die het al 2 keer treft, zeker. Die is Sabisa in het duel. Mooi. Shelburne United. Die had Amsterdam Zuidkerkel in de Conference League. Waar het Arun Wieke 2 doelpunten van onder andere Julian Brandt. En hij scoorde ook nog eens. Tjen Peksvolle Ek. De man met recht noemer Jochen Git naar de kant. De Deen Kasper Dolberg. En zijn vervanger is dus de Braziliaan met recht noemer 38. Marcus Leonardo. Van mijn site dat hij eigenlijk nog net heel fit is. Maar hij mooi dus nog wel de laatste 24 minuten mooi van de Braziliaan Leonardo. Maar Heerenveen, wat kan Heerenveen? Dit is een oetreding. Ja, een vlaggetje omheen. Oetreding is dit van een van de centrale verdedigers. Kijk, ik een gele kaart, nevens mij. Jazeker. Dat is nevens mij dan van Bouwman, Aaron Bouwman. De man die het betrok blutsen weer bij de 1-0 voor de Amsterdammers. Maar ja, zijn voet is te heeg. Zijn plan, zijn skoeg in het gezicht van Dylan Vente. En dus krijgen we nou een vrije trap. Oeh, Vente heeft er wel behoorlijk les van. Want die lijkt nog altijd op een groen. En dat is toch vervelend. Gelijk ik even uw list. Nou, maar de technische staff. Maar onder oren Sam Kersten. Die als de Vente echt wel een soort pine had. Omdat dus de skoeg van Bouwman in het gezicht komt van de spits van SC Heerenveen. Ja, we hebben vanzelfs nog wel een vervanger. Kin Vente verder. Misschien zal Robin Veldman aan zijn nog kiezen. Hij is rekken op het jukbeen. Er is bloed, nevens mij. Bij het eer. Ja, er is bloed bij het eer. Bij Dylan Vente. Maar ik denk wel dat hij gewoon verder kan. Al dat het vol. Ja, het prikt, hè. Het prikt. Het prikt gewoon het eer. En dus nou eerst die blessurebehandeling. Heerenveen had dus nog een liedje loerke om wat te doen. Hier in de Johan Cruijff Arena. Om te doen om die 2-1 te storen tegen Ajax.
0: En van Ajax, Givenoy Kimswert voor het keert. En is het een spannende finale, Geert?
2: Nee, dat is net. Het is uit. Het is 4-2 en 6-4. In het vadio van Martin Bergsma, Erwin Sielstra en Rick Mindersma. Ja, ze kwamen er net bij om te pas. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Binnen denk ik heel tevreden met de 2e prijs die ze Jurt en Kimswert hellen hebben. Maar voor Martin Bergsma en Erwin Sielstra met Rick Mindersma is het natuurlijk een prima oerwinning. Hier in Kimswert, dit, ja, hoe moet je dat zeggen? Maar een vervanger voor de vervanger. Dus toch de prijs witte te pakken. Die vervanger, dat wie dus Rick Minnesma, die er in de eerste omloop afslaan was, terug op het tour van Johan Sipma, dan erbij mocht aan de kant van Bergsma. En nou toch maar de drie punten naar Hoesta gaat en daarmee in het klassement van dit jaar op één puntje in de buurt komt van Tjesse Steenstra, zijn ploeggenoot, nou zijn partijgenoot. Maar horen we dan, daar is ik nog wel een strijd te strijden. Maar voorlopig ben ze blij met de prijs.
0: Geert van Thun, dankjewel voor die verslag vanmiddag uit Kimsertwaai van het Keertsen. Dit wie haar internationale terugbraak van Faith Hill. Juist Discus.

0: In Amsterdam weer een blessure. Arjen, staat de man weer op de voeten?
1: Ja, gelukkig al. Dylan Vente ging gewoon verder. We spelen weer gewoon met Overtje en Overtje. Jereveen op de ronde van de 16 meter. Daar var de goalie van Ajax, Mark Ter Stegen. Komt Jereveen eruit? Nou ja, nog altijd balbezit. Langdurig balbezit. Maar je erin lezen. Dat is Oliver Brouwer. Maar die krijgt geen strafskop van skierzochter Alex Bos. Nou ja, dat liep het op iets van een offensief. Want heel lang in die tweede helft. We noteren intussen Monudjen Sontag. Heel lang wie het iets wat gesapig. Maar nu komt het misschien nog even los. In die laatste 20 minuten van de wedstrijd. Nou dan, via Meerveld. Meerveld met een stekpaaske. Krijgt hij gelijk weer voorom. Sam Kersten, de centrale verdediger, is ook mooi naar voren. Dit is Linde. Linde, even weer voorom. Naar Dirk Proper, die het wat minder nadrukkelijk onwijzig is als Vlienewieke in FC Twente. Maar Jereveen had nou het initiatief volledig te pakken hier. Want ja, een beginfase van de eerste helte wie ijs onthutsend zwak. En Sabagoense ek de beginfase van de tweede helte. Nou werd een gele kaart. Nee, volle training onder kant van SC Jereveen. En dus een vrije trap. Lichte overtreding, wie het van Dylan Vente. En dus nou een vrije trap voor de Amsterdammers. Maar Jereveen begon ook in die tweede helft behoorlijk moeizaam. Maar gelukkig had dat net resulteerd in doelpunten voor de ploeg van Michel. En dus is het nog altijd 2-1 voor de Amsterdammers. Nog wol. Maar ja, wol Jereveen. Jereveen had natuurlijk onder peer flitsen genoeg. Hè. En een punt zo misschien ook wel terug te wijzen. Hier in de Johan Cruijff Arena. De jubilerende Johan Cruijff Arena. Lid weerlijk wijzen. Zag geweldig voetballen Ajax. Nou, ik ben net. Dit is Klaassen. Klaassen dan naar de rechter komt. Nee, Berghuis. Toch de twee routiniers aan de kant van de Amsterdammers. Dan naar Jurie Regeer. Via de nieuwe man, Julian Brandt. Brandt dan naar de linkerkant. Naar de rechterkant, moet ik zeggen. Komt er een vastzet nou van Rossa. In de kop worden. Ja, dan wordt er een throw uitdeeld. Sideman bij Ajax. Maar nee, zei het skierzochter Alex Bos. En dat is toch de man die daar ja, wat uit de season had. Hij liet gewoon trok in. En dus balbezit. Bloot het wol voor Ajax. Vaart Davy Klaassen. Klaassen naar Jurie Regeer. Dan naar de linkerkant. De linkerkant komt er een schot. En dan een behoorlijk knap schot van Ouazzane. Abdella Ouazzane, de man van de 2-0. Maar deze bal vlocht door de goal heen van Bert Klaverboer. Ah, een wissel. Even Sjen, nummer 18, get eruit. Dat is Davy Klaassen. En zijn vervanger is de man bij recht nummer 24. En dan kunnen we zien dat Jorti Mokkio is. Mokkio, de man die dek scoorde. Vlienewieke. Tjen Pek Zwolle. Hij komt dus nu in de ploeg. Precies, de speaker had het ook terug. Jorti Mokkio komt in de ploeg. Ten faveur van de routier Davy Klaassen, Mr. 1-0. Maar nou had er dus net scoord. En nog een wissel onder kant trouwens. Ah, even Sjen, wat er nog in. Want ik ben Jereveen. Binnen wat wissels. Het is Ringo Meerveld die naar de kant helle wordt. Die is daar net heel gelukkig. Mooi, zo liekert het. Of valt het al heel wat mooi. Maar zijn vervanger is Machine. En die komt gewoon in de punt van de onval. En dat is echt zijn favoriete positie. Leroy Machine. Dat is een man die te Vlienewieke onder linkerkant posteert. Waterog trainer Robin Veldman. Daar kwamen net heel dol lekker uit de voeten. En nou dus gewoon in de punt van de onval. Zijn favoriete stekje. Maar daarachter dus nou Dylan Vente. Want het wordt zo'n beetje alles of neer. Dit is Jacob Trenskov. Nou ja, die had een geweldige jochter. Die had een geweldige jochter. Kan er nou uit helle werden? Jongens, hel je nou uit? Rivera, Rivera. Nee, hij verslikt hem. Hij verslikt hem. Jereveen bloot wel in balbezit via Zagaritis. Zagaritis, bal waarom naar Willemsen. Willemsen, naar weer in de 16 meter is het nou Dylan Vente. Waarom naar Willemsen, slinger die bal maar gewoon voor. Nee, zei Willemsen, ik doe het breed naar Linde. Linde, kind dan mansje voorbij, schijnbeweging. Ja, dan naar Dylan Vente. Wilst er nou ik al bij? Ik heb helemaal vergeten te vertellen. Er is ook nog een wissel, maar eerst dit Jen. Het schot nou van Rivera op de voesten van Mark Ter Stegen. Klinkt nog wel, oh, maar risico is dit uitverdediger. Wat doet Ajax dan nou op de doelie? Op de achterlijn Hiondal. En dan is dit trouwens wel. Ja, Jereveen denkt dan even misschien om balbezit. Maar dan wordt er een lichte oetreding. Mag het toch Zagaritis ten opzichte van Berghuis. En die is toekverzeild. Die gaat gelijk lezen. Ik ben op de achterlijn. Maar wat een risico van Lucas Rosa, de Braziliaan. Die hem in de eerste helft al zelf behoorlijk frivolie liet. Toch Jacob Trenskov. In minuut 44. Dat wie de geweldige aansluitingstreffer. Maar dit wie echt een mogelijkheid van Maxence Rivera. Een paar minuten lien. De assist van Trenskov. Maar nee, het slag het Riveron, de liefste Fransman net om die bal achter Mark ter Stegen te krijgen. Even Sjen, wat ik moet ik nog steeds. Oh nee, dat is Mokje natuurlijk, dat hier kan wel verteld. Even oppassen, want dit is Brand. Brand zet dan Gliek weer. Die links boet nog het werk. Ouazzane, ja, het wordt wel leuker. Heel lang wie het wat saai. Nou wordt het leuker. Ouazzane, nee, komt net bij een mooi speler. Want daar zit een speler van Heerenveen tussen. Maar die kan net verder als het enige maar die bal naar voren te rossen. In dit geval wie dat Zakaritis. Maar die bal kwam staat dus net bij Leonardo. Gelukkig maar. Maar goed, Heerenveen moet wel weer achter de feit Noor rennen. Want Ajax had het balbezit. Via Bouwman. Bouwman, de centrale verdediger, speelt die bal breed naar Rossa. Rossa, waar is de vrijstaande man? Die is centraal achterin bij Jurie Baas. Jurie Baas, even wel weer om naar Ter Stegen. Ter Stegen, Iepenthal naar de linkerkant. Naar Henrique. Henrique. De Braziliaan speelt die bal naar voren. Naar Ouazzane. Kind denk ik alleen nog maar. Ja, dat doet hij technisch vrij. Ouazzane nog altijd. Ouazzane met twee spelers van Heerenveen. Hoe hem hinnen. Dan wil hij eigenlijk wat te vollen. En dan wil hij eigenlijk dat hij een vrije traap krijgt. Maar dat krijgt hij net van skiersdochter Alex Bos. En dus heeft Heerenveen nou het balbezit. Want hij skeert die bal gewoon over de zitlijnen. En dus had Heerenveen de ingooi. En had ze het balbezit via Kersten. Kersten naar Willemsen. Nou, wat kan Heerenveen nog in deze slotfase van deze wedstrijd tegen Ajax? Vorig jaar eindigde deze wedstrijd in 1-1. Dus in het Wetterballet, misschien weet je dat nog wel, eindigde de wedstrijd in het Abelenza Stadion in 0-0. Wat dat onbelangt, zo'n je ze kennen, een liekspul zo logisch wijzen. De laatste keer dat Heerenveen woon in de Johan Cruijff Arena, dat is alweer Sontje Nielien. Dat wie in 2009 toch een doelpunt van Daniel Pranjic. Maar goed, dan geven we heel vier de geschiedenisboeken in. Eerst is ze maar op deze dag. Dat is 16 augustus 2026. Dek om Heerenveen weer. Oeh, krek net. Jacob Trenskov kan die bal net mooi nemen. Valt die bal goed, dan kan die alleen nog op Ter Stegen. Heerenveen had dus het initiatief. De bal is vooral op de helte van Ajax. Ouazzane zei nou, denk ik, dat hij kramp had. Maar Kim wil verder, Boppedat. Zijn teamgenoten die hebben al heel gauw ingooid. Dus maakt hij ook weer verder. En is er nou balbezit voor Jurie Baas. Via Regeer gaat die bal nou naar de rechterkant. Naar Rossa. Waar is de beweging? Bij Mokio. Komt die bal bij Mokio? Ja, die bal die komt bij Mokio. Komt er ook nog een vastzet? Nee, dat slag het net. Want die wordt prima verdedigd door Zakaritis. Maar wel een corner voor de Amsterdammers. En die komt aan van de voet van Berghuis. Mokio. De man dus van het doelpunt. Verliende weekendje in PEC Zwolle. Wat kan Heerenveen nog? Dit is Brand. Brand. Ben waarom met die korte corner. Oh, dit is Berghuis. Dit hem net zitten. Iemand kwiet, twee man kwiet. En dan komt die balbezit. Komt er een schot van Austin. Nou, wat scheelt het? Wat scheelt het? Jurie Baas, het scheelt genoeg. Rostibal snoei het over de deklatten. Boppe, Bernd Klaverboer. We zitten in minuut 28. Het is nog altijd 2-1 in de Johan Cruijff Arena. En we maken eens op voor een lekker slotoffensief van de keep van Robin Veldman. Heerenveen in de achtervolging in Amsterdam.

0: De Bounty Hunters, mooi heel leven. Mooi, 80 minuten op de klok in Ajax Heerenveen. We moeten nog heel tijd spelen daar en we beginnen de laatste minuten in, Arjen.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, Heerenveen dan Omes King. Oh, mogelijk niet. Mogelijk niet. Is dit handbloot lezen? Ja, hij valt goed. Maxence Rivera, 82e minuut. Het is 2-2. Hatsikile. Het is Maxence Rivera, de Fransman. Die bal die bloot in één keer lezen. In eerste instantie is er nog appel voor Hens. En dan bloot die bal lezen voor de voeten van de Lietse Fransman. Die het een jelloere mooi dwang koeën. En is het terjochte, hè? Het is terjochte. Want ja, lang wie natuurlijk Ajax de betere ploeg in de eerste helft. Maar de slotfase wie absoluut van Heerenveen. En hetzelfde beeld zeggen we in de tweede helft. Nou, ik heb hier een monitor van Museum. Even zien dat dit alweer reglementair is. Dit is geen boetespul. Om de bal onder de rechterkant bij Trenskov. En geen boetespul van Linde. Bal bloot lezen op die inzet. En dan in één keer, pats, boom. Boot die bal lezen. Dit is Linde. Dan naar Trenskov. Aan de rechterkant van het veld. Linde met de vastzet van Vente. Vente, appel voor Hens. En dan komt die bal in de carambolage, mijn machine. Samar voor de voeten van Rivera. En de goal is goed. Het is 2-2. Rivera, hatsikide. Ach jongens, mag haast denk ik nog een Frans interview al lezen. Je ne parle pas français en ook niet in petit peu. Nou, wees mijn sterkte maar. Goed, het is 2-2, dat is volop belangrijker. En dat is een mooi punt van Heerenveen. Maar ja, we binden nog net. Misschien is er nog wel meer mogelijk. Want ja, nog zo'n minuten en er komt nog wat blessuretijd bij. Dit voor ons nog even die enige overwinning van Heerenveen er even bij pakken. In 2009 via Daniel Pranjic. Wordt het nog mooier? Wordt het nog mooier? Dit is Dylan Vente in de 16 meter. Komt die bal bij Machine? Nee, oh, de vlagen hier omheen. Boetespul van Dylan Vente. Maar wat een lekker moment, jongens. Hij koeën. Misschien een oere voetbalje, zei Robin Veldman van tevoren. Maar ja, het wie de vraag. Laten we starten met Maxence Rivera of laten we hem invallen? Want je weet één ding, ja, dan ben je er wist van. Als je hem starten liet, hij kan de wedstrijd net goed voetballen. En dus toch, Robin Veldman, het is toeker om hem gewoon invallen te laten. Het laatste jaar oeren, mocht hij invallen. Ah, daar komt het antwoord trouwens, denk ik, nou van Michel. Dus dit een prima interceptie is van Kersten. En Heerenveen combineert er weer prima oplossing. Prima. Daar onder de druk van de aanvallers. Ja, Leonardo shot om hem heen. Het antwoord van Michel wordt aan de Nigeriaan Tolu Arokodare. We zullen gewoon ook kwartje naar Tolu. Dat wordt aan zijn nog de pinchitter aan de kant van de Amsterdammers. Ja, Heerenveen had nou het balbezit, langdurig balbezit. Tempo is net heeg. Het is vrij leeg zelfs. Dit is Dirk Proper. Proper naar Zagaritis. Zagaritis weer waarom. En wordt het dan weer een league spul. Voor de derde keer op Riegen, een league spul. Een keer 0-0, een keer 1-1. En nu is het 2-2 in de Johan Cruijff Arena. Al wie de 0-0 natuurlijk in het Abel Lentstra Stadion. Ajax had nou het bezit via Bouwman. Bouwman in de middencirkel, speelt die bal breed naar Rosa. Maar het tempo is zo verschrikkelijk leeg. Ja, het is soms echt net heel erg leuk om nooit te zien. Je zit er te hopen op een mooie wedstrijd tussen twee ploegen. Die beide hadden de allereerste wedstrijd woen hebben. Heerenveen wie maar 1-0 te sterk van FC Twente. En Ajax woen van PEC Zwolle. Maar ja, het tempo is zo leeg, jongens. Dit is Brand. Brand. Nog altijd op de eigen helte van Amsterdam. Is wel waarom. Nee, Bouwman. Bouwman gaat nou voorbij Machine. En dan levert hij echt weer gewoon in. En dan kan Heerenveen er misschien uitkomen via... Ja, dit is een uittreding, toch? Dit lijkt mij toch een uittreding. Ja, gele kaart voor Rossa. Dat is net handig van Rossa. Lucas Rossa. Hij is de tweede Ajaxiet die het in het boekje komt te stingen van skiesdochter Alex Bos. Het is even zien. Er komen nog twee wissels aan. Ik zie al onkundige. Arokodare, Tolu Arokodare. En waar komt nog meer in de ploeg? Dat is Oliver Edvardsen. Dat is de Noor. Dat is nog even de troeven die Michel Spiljewol. Even zien. Dan is het onvierder Stefan Berghuis die het naar de kant geeft. Zijn vervanger is dus Edvardsen, de Noor. En nog een wissel aan de kant van Ajax. Want even zien waar er nog meer nu geeft. Dat is de man van het prachtige doelpunt, Ouazane. En zijn vervanger is dus Tolu, de Nigeriaan. En dan ben ik benieuwd dat Jereveen stoorn horen kan. Of dat er misschien wel meer in het vat zit. Nog 4 minuten. Oh, ik nog een wissel aan de kant van SC Jereveen. Want Oliver Brouwde kan net verder. Hier erg klachten van zelfs. Wiel mooi dat hij spielje koe. En zien vervanger is mijn rechtnummer 28. Christian Petrov, de Bulgaar. En die moet nou, ja, dat is een soort van alleskunner. Linksback, rechtsback, centraal achterin. Het maakt het Petrov al hier niks uit. Hij gaat nou naar de rechterkant. Nou goed, nog draaien en een hele minuut. Officieel te gaan hier in de Johan Cruijff Arena. En het is 2-2, toch doelpunten van Jereveen, toch de 2-1 in de oorsprongstreffen van Jacob Trenskov. En nu dus, Nies krijgt een paar minuten lien, is het Maxence Rivera met de 2-2. Nou, we maken eens op voor een mooie slotfase.
0: Dit nummer weer haast net uitgebracht in 1981. De jongen die zeggen het de hit van één. Maar de platenmaatschappij Virgin Records wol. En het was de redding van het platenlabel en een broad hit. Dit is Don't You Want Me van The Human League.

0: Kiekspul, nee, hoezo verroert er nog wat in het slotstik van de wedstrijd Ajax-JRV en Arjen?
1: Ja, het kan nou werkelijk alle kanten op. 4 minuten komen erbij, jongens. 4 minuten. En er is dan een minuut voorbij, zowat. Het is nog altijd een 2-2 hier in de Johan Cruijff Arena. En het kan nou werkelijk alle kanten op. Want niet direct de liefste mogelijkheid van Jereveen. Dat wie Jacob Trenskov. Die lopte die bal toch wel iets te vier hoe de goal hinnen van Mark ter Stegen. Maar daar komen de Amsterdammers weer. Niet direct ook weer. Maar Tolu, die Nigeriaan, maar een knap schot. En de kopbal van Leonardo de Braziliaan. En nou dan misschien is dit regeer. Hoort die bal binnen. Komt er een corner? Ja. Er komt nog een corner. Een corner van de Amsterdammers. En die komt aan zijn van de voet van Julian Brandt. Nou, alarm voor Azië in Soekhassese. In minuut 92. In de absolute slotfase is het Julian Brandt. Maar de corner. Onwiesings. Nou, en Gliek van Evesien. Ja, onwiesings. Richting Machine. De doelpuntenmachine, hopen we dan maar. Wils er nou in je lezing git. Een Amsterdammer, die wil eigenlijk, ja, die zei je in de skits toch de bos. Die is een nieuwe training maken. Nou ben je nog wat onwiesig. Machine is die te vier naar voren daar. Maar die komt nou bij, die, of die corner komt bij de eerste peel met Ruud Helle. Met Ruud Helle toch een speler van Jereveen. En dan maakt Ajax er helemaal achterom. Dat hebben ze nou intussen van mekaar via Rossa. Iepert die bal naar de linkerkant. Is dit een nieuwe training? Nee, side. Evesien, dat is Christian Petrov. Maar ja, de skietsdochter, en dat is toch de man die het ook hit. Die zei, jawel, het wie wel degelijk een oetreding van de Bulgaar ten opzichte van de Henrique, de Braziliaan. En dus Caio Henrique en dus een vrije trap. Nou, Litwezeze aan de linkerkant van het veld. Een meter als, nou ja, het zien, boeten het 16 meter gebied. Nou ja, daar komt daar zijn die vrije trap. Wordt het naar Boetenta of naar binnen te draaien de bal? Ik denk naar Boetenta. Het is Henrique, maar de facet, ja, komt hij. Komt bij de strafskopstip. Wordt Ruud Helle toch in eerste instantie is dat Trenskov. Dan wordt het druk zetten op Rossa. Bal komt nog een keer in de 16 meter. Het is Froli en Ben eerst. Nou ja, Bobby het lezen van Mok. Mokio pompt die bal naar voren. Daar wordt Ruud Helle. Toch die liet zijn Dirkie Proper. En dan nog het schot van Oostoorn. En dat is een soort van lop. Het is een hele lop. Ja, ik weet het wat hij, van, ja, wat hij tocht. Dat frustratie van Ajax-coach Michel. Met deze bal van Henrique. Ja, dat die viest hem te makkelijk natuurlijk. En die bal die verdwijnt dan. Heel goede goal. Hinnen van Bernd Klaverboer. En dan krijgen we een doeltrap. Zitten we in de laatste 50 seconden. Maar die tussenstand van 2-2. Git Jereveen fort mij een prima resultaat uit Amsterdam, boy. Daar liekt het wel op. Maar ja, deze doeltrap van Klaverboer komt net bij een speler van Jereveen te lonen. Vol bij Mark ter Stegen. Die rost die bal een keer nog naar voren. Daar moet er verdedigd worden. Troch. Petrov. Petrov. Maar die kan net voorkomen dat die bal uiteindelijk toch nog bij Edvardsen komt. Hier onder de andere kant van het veld. Edvardsen via Rossa. Dan naar Bouwman. Bouwman weer naar Rossa. En ze zijn wel langdurig balbezit voor Ajax. Maar je herinnert wel onder het fluitconcert van de supporters. Dat het speelt hem vooral al op de eigen helte van Amsterdammers. Dit daar frustratie van de fans. Nou dan, nee, ik ben leven ze samen in bij Marcus Linde. Nou, Jereveen dan misschien nog één keer. In de allerlaatste seconde. Wat kan Marcus Linde? Krijgt hij die bal? Nee, krijgt die bal net bij Petrov. Speelt die bal dan zelf voor de sideline. En dan mag Ajax ingooien. En dan is het voorbij. Jereveen helpt een prima punt in de Johan Cruijff Arena. 2-2, terug doelpunten van Jacob Trenskov op slag van rest. Prachtige goal van de Deen. En uiteindelijk de 2-2 van die Lietse Fransman. Maxence Rivera, Jereveen, Verlit, Amsterdam, mij een punt.
0: Mij een punt naar hoes, Arjen de Boer. Dank voor die verslag van de medie vanuit de Johan Cruijff Arena. We beginnen dus mooi Liekspul naar hoes. 2-2 is het worden in Amsterdam. Dit is Beds Are Burning van Midnight Oil.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu. Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
1: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
4: /nieuwsbrief.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

zit net rusteloos te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik daar oprop in mijn gedachten, dan word ik zo blij van daar. Ik viel het als ik daar voorbij ren, als ik daar zoek dienst in beheer. Het zit in 100.000 vlinders, die zwiet zweven trok mijn leer. Ik had die leef, mijn hele lippen, het is volle meer als harden van. Het is krekt, al was het al in mijn bloed zist, en ik ken er niets in van. Die mooie eigen liekje marren, ik ken er zijn ondergeen. Het is een bjusterbarlijk barn, ik rijd het

0: the world. Waar is die bij? Onder een vliegtuig.
1: Ja, simpel.
2: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De hele dag op radio en op onderfriesland.nl.
1: Wat een oerwinning.
0: En van Power, ik live op televisie.
3: Dit is eigenlijk gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.

maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

0: wat ik wil.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Negen uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. En ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen. Dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk gebeurde doordat de remmen kapot waren. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeien! Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen Olven en Ien Oeren.
0: Omroep Friesland, Bureau de Vries.
3: Een hele goeie morgen en van harte welkom bij Bureau de Vries. Ik joert bij we ons rieke archief indoekt en we stuiten op een radiodocumentaire uit 2008 over de Bonifatiusbron in Dokkum.
4: Maar het opmerkelijke weerval op de reis naar huis heb ik een enkel kuchje mee gehad. En ik helemaal niks, hè?
3: Hein de Haan is waarom van vakantie en had een nieuwe column voor u. 's
5: Avonds, als ik alleen ben, dan kijk ik vaak foto's en filmpjes terug. Of delen van de uitvaart. Of berichten van medeleven van familie en vrienden. Dat zijn voor mij de momenten waarop ik het denk. Maar ook waarop ik verdriet en gemis voel.
3: En we sluiten dit horen al mooi weer een aflevering van Onderwijs.
6: Mijn man van Hekker, die doe ik in zijn benader weer. Dan zet je op site en heel zo'n toes in zijn benadjes per hier. Nou, en dan wordt 60% komt daar keel van.
3: Na tolven hebben we weer een simmerpeteer. Joort mij Hester van der Werf. Zij ziet het fulltime op kantoor, maar gooide haar lippen om, is nu fulltime tuinvrouw en deelt dat op social media dat ze een heel soort volgers had. Dat, mooie muziek, de komende 2 uren.

0: Uit de jaren 80 komt dit nummer van Motels. Suddenly Last Summer. Het is alweer heel wat jaren geleden dat het bureau uitzoekje... Het is alweer heel wat jaren geleden dat het bureau uitzoekje woord wat er nou weer is van de geneeskrachtige werking van het water in de Bonifatiusbron in Dokkum. Collega René Koster maakte daardoor een prachtige radiodocumentaire oer. Dat was in 2008. Pastoor Paul Verheijen komt in die documentaire wietwaardig aan het wut. Hij is in 2024 verstongen.
1: Van de Dokkumer Bonifatiusbron gaat al eeuwen het verhaal dat het wetter geneeskrachtig is. Toch is het alweer 18 jaar geleden dat er sprake was van een echte wonderbaarlijke genezing. Zou er uitwerken wezen of had er neer sprake west van een wonder? Bureau de Vries ziet het uit.
2: Hoog in het noorden van Friesland ligt Dokkum, de stad waarvan we op de lagere school leerden dat Bonifatius er in 754 vermoord werd. Voor de katholieken van ons land is deze stad een bedevaartsoord waarheen velen van hen één keer per jaar een pelgrimstocht maken om Bonifatius te eren en zichzelf in hun geloof te versterken.
1: In de Bonifatius-traditie spelen ook de bron altijd een wichtige rol. Zelfs in ontsteen werd er mij in verband gebracht, vertelt de joodijstige pastoor van de Bonifatiusparochie Paul Verheijen.
3: Dat water van de bron dat heeft natuurlijk een hele lange traditie. En dat gaat al terug volgens de legende tot Bonifatius. En er zijn verschillende versies van, maar een van de versies is dat iemand uit zijn gevolg op een paard zat. Het been van dat paard zakte weg en het paard trok zijn been weer op en toen kwam er zoet water omhoog. En dat is natuurlijk heel bijzonder in deze omgeving waar heel veel ziltwater allemaal was. Dus en vanaf die tijd heeft die bron de faam dat ze mensen kon genezen.
1: De laatste keer dat IJs het hele land praatte over het wonder van Dokkum wie de genezing van Neftis Brandsma van Snits in 1990. Hij het Ipe Brandsma weer het al je nacht krijgt.
4: Op een goede snel zitten we in een kamer en we vielden ze aan het trek om eens even naar je Dokkum te gaan. Je hinderen ze links en rechts voor overlezen. Dit is de Brandsma en de bronnen. Ja. Dus we zijn nou voor mij zo'n leuke toeristisch uitstapje naar je Dokkum. Dus we reden op iets doorgemaakje erheen. Zo langs de Dokkum reden en zo. En we scharrelden wat om die bron en het weer natuurlijk dicht. Zo, dat is meestal. Dus we zaten wat om die rondom die kapel en we zo'n hartstikke voort. En daar kwam Peters, mijn Duitse collega.
1: De pastoor?
4: Pastoor Peters. Nou, hij zei voort en dadelijk, nou, de heer is met u. Je kan ik wel even in de rondleiding maken. He, want we hebben ook wel belangstelling.
1: Dat wie stomt afval?
4: Inderdaad. Tafval. Misschien weer terug Bonifatius even georganiseerd. Zeg maar, ooit in een mystieke betekenis bezuggen. Dus we kregen zo'n rondleiding en dat was allerhartelijkst en dit en dat. Nou, naar Aurin, hij vertelde hoe de geneeskrachtige werking van de bron en dergelijke. Nou, we zijn gewoon, baat het niet, het schaadt ook niet. We kennen het famke het wel even niet horen, dus we zijn jonge mannen toen. Dus het was mooi sim is waar. Het werd weer net koud, dus het komt altijd in proberen. Maar het was eigenlijk meer ludiek. We namen het net echt serieus, om het zo maar uit te drukken.
1: Het was net een advies van Peters. Dat Peters zei van, nou, doch dat maar even, want dan komt het wel goed.
4: Nee, beslist net. Het was echt een spontane actie eigenlijk. Zonder speciale verwachtingen. Maar het opmerkelijke was wel, op de reis naar huis heb ik een enkel kuchje mee gehad. En ik helemaal niks, hè? Dus dat wist ik net in de gaten. Dus, maar de volgende morgen zei mijn vrouw toen, is die ook opvallen? Nefse zit helemaal net met hoesten. Tjeetje, nou ja, we zitten zo goed te praten, dus we zijn er eigenlijk toch wel een beetje van verbaasd. Maar dan hebben we het eerst nog maar eens even een dooie onsjoend. Nou, de tien zitten morgens, het was nog al je prima. Nou, ik vind toch wel erg onder indruk van die bron. En ik denk dat we er dan meer mensen van weten.
1: Maar je leidt wel voort een link van dat het nou beter met Famke gaat, dat mat te meisjes horen gaan met het wetter van de bron.
4: Ja, absoluut. Op de hele reis ziet ze achter hoesten in de auto. En op de vramreis ziet het helemaal oor.

0: Voor de bronsmaat wie het duidelijk. Dit wie een wonder. Maar voor de Roomse Tsjerke leidt dat wat nu aan Sjerre. Dat blijkt ik wel uit de voorzichtige woorden van Herman Peters, die in die tijd pastoor in Dokkum wie.
1: Het is de ervaring van die mensen en ik kan en ik wil niet oordelen over die ervaring van die mensen. Daar kan ik gewoon niet.
2: Wat denkt u er persoonlijk van?
1: Persoonlijk van die ervaring wil ik in zijn recht laten. Het is de ervaring van die mensen. De bron en het hele Bonifatius gebeuren, dat heeft voor mij een religieuze betekenis. En de bron heeft voor mij naast een religieuze een historische waarde.
0: Ook de bisschop wordt doe destijds eens net claimen als een wonder. Pastor Paul Verheyen.
3: Ja, onze vorige bisschop die heeft toen het in 92 speelde, heeft hij een brief uit laten gaan waarin hij duidelijk maakte dat in de Bijbel ook altijd ging om het geloof van mensen. En Jezus, die als hij een wonder heeft gedaan, dan zegt hij altijd: uw geloof heeft u gered. En dus dat zou dan meer met het geloof van mensen te maken hebben dan met het feit dat water nou een bijzondere samenstelling heeft.
0: Vicaris van Ulden is op het stuitwoord vierder van het bisdom Grijns-Ljouwert. En ik, hij is, 18 jaar later, nog altijd voorzichtig.
4: De kerk erkent de mogelijkheid, maar wonderen, dat zijn altijd genadegaven van God. En het is dus niet aan de kerk om uit te maken of die genadegaven van God al of niet optreden. De kerk kan wel na onderzoek zeggen: de mogelijkheid dat God hier een bijzondere teken aan u heeft gesteld, sluiten wij niet uit. Zo wordt het altijd gezegd.
0: Maar de bron is wel een plek waar wonderen zijn geschied?
4: Vermoedelijk wel. Maar het is Gods werk wat daar al of niet geschiet. Het is in ieder geval wel een plek die opgezocht wordt door mensen die troost, kracht, mogelijk genezing zoeken en samen zijn met elkaar, wat ook genezend kan werken. Dit soort oorden wordt ook nooit wonderoord genoemd, maar altijd genadeoord. Om daarmee aan te geven dat de doelstelling iets heeft van samenkomen, hopen op Gods genade, hopen op verhoring van gebeden, hopen op het vinden van troost en hopen op wonderen mag altijd. Claimen kunnen we ze niet.
0: Oké, het predicaat wonder meien we er schimber net op plakken. Maar dat wetter, is daar dan wel wat bijzonders mee? Pastor Herman Peters in een opname uit die jaren.
1: Dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen of er een bijzondere kracht in het water zit. Het is wel onderzocht, maar dat wijst natuurlijk niet op bijzondere, wonderbaarlijke krachten.
5: Kun je trouwens drinken, want het ziet er niet echt schoon uit.
1: Nee, het is ook eenden zwemmen erin, dus het laat wel eens iets vallen. Dus in die zin van er zitten best wel bacteriën in. Maar ik denk, kijk, het water bij heilige plaatsen, bij bedevaartsplaatsen, die heeft altijd een hele bijzondere betekenis en verwijst naar de bron van het leven, namelijk Christus zelf, die de bevrijdende boodschap wilde brengen. En in zoverre, als je daarvoor openkomt, als je openkomt voor die bevrijdende boodschap, en kijk maar naar heel de Joods-christelijke traditie met al zijn genezingsverhalen, dan zeg ik altijd, kunnen er in mensen wonderlijke dingen gebeuren. En het is prachtig. Ja, dat mensen de ervaring hebben dat er heil aan hun voltrokken wordt. Hoe dan ook.
0: Van de Blutsen familie Brandsma maakt het net vol uit hoe de Roomse Tsjerke het nemen wil. Haar dochter wie op wonderbaarlijke wijze beter worden. En de vrouw moest het weten.
6: We zijn zo vreselijk onder indruk van het gebeuren. Dus er velde eigenlijk zo'n enthousiasme eigenlijk op. En ik kreeg allerhande beelden van busladingen, mensen die erheen wonen en dergelijke. Dus ja, dan begint het allemaal om te denken, hoe moet je dat aanpakken? Hè? Dus ik hield de neiging, alsof het in de mispreksen waren, dat het naar je boeten bracht worden moest.
0: Nou, toen gingen jou net naar de Dokkumse Krant, maar naar de Telegraaf.
6: Ja, dus ik ga wel uittesten wie je zo er nou op reageren kennen. Snap je wel? En ik heb toen dacht, nou, er is geen enkele krant die er interesse in heeft, behalve de Telegraaf. En dat klopte.
0: En dat had ze witten in Dokkum. Piet Douma, vrijwilliger in de parochie en jarenlang roenlieder bij Bonifatius Bron, Park en Kapel.
7: Dan belde pastor Peters mee op. Hij zei, heb je het al gehoord, Piet? Nou, nee, wat maak jij dan? Nou, van dat kind van zondagavond. Nou, ik zei, wat is dat mij? Ja, die mensen zeggen het eind is genezen en die hebben de krant gewaarschuwd. Nou, ik zei, het eerste is mooi, maar het was is net zo best. Nou, we het weten. Onvoorstelbaar.
0: Ja, wat gebeurde er toen? Nadat het één keer in de kranten stond hier?
7: Dan krijg je alles hoe je in. Kranten, radio. En ja, je kent ze gek net opnemen. De waarheid zou die wil graag een interview.
0: De communistische kranten?
7: Ja. Ja, nou.
0: En die moest jou alweer gaan?
7: Toch ja. Ik weer daar bij de tuin en dan kwamen ze erbij. Me van, bent u de meneer? Ja, jammer genoeg al.
0: Maar vond je het ook net een beetje leuk? Dat je niet eens helemaal in het middelpunt van de belangstelling stond?
7: Ik ben er nooit gerust geweest, ja. Echt net.
0: Maar hij het lood?
7: Ach, lood. Ik geloof net zo gauw in wonderen dat hij misschien jammer, maar het was zo.
0: Ja, ik, ze mij gebeurt vregen, niet.
7: Wat zijn je?
0: Ze gebeurt niet, die wonderen.
7: Ja, maar als ze mij vragen van is dat wonderbaarlijk water, dan zeg ik, dat weet ik niet. En als ze zeggen, ja, maar er zijn mensen die ben er beter voor worden, dan zou ik gefeliciteerd. Ik kan echt nooit zijn van dat is een wonder, ja? Echt niet. Ik ben er altijd heel voorzichtig mee geweest.
0: Je zei het nou, alle media komen er dan op. Oh,
7: ja.
0: Maar goed, dat het overal in de kranten zit, op de televisie is, op de radio. Dan komt het valkenrijk op. Oh.
7: Ja. Wij winnen de Snijs de Night, denk ik. Dat nadat het in de kranten stingen had, dus winnen wij naar Witten Postlook. En we kwamen hier bij Waarom mee. Ik zei het. Ik kwam met de auto bij Waarom. Nou, ik ging weer in de regelaar naar Hoesta. Ik zei, gewoon naar dames. Ik zei, ze mevrouw, maar masteren ze. Nou, dat hele veld, dat zit vol. Zit vol jeugd en meisjes. En de Dixie is zo wat vol. Die komen er kwaad van de auto erop.
0: Honderden.
7: Honderden, ja.
0: En dat ging je hem dan nooit mee maken?
7: Nee. De meesten net van, nou ja, dat weer zeker. Ik ging vroeger mijn fiets bij de vaart naar die en ik een toeren dan maar. Dan weer natuurlijk ook wel een hoop meesten hier. He?
0: Maar na die publicatie, die meesten die hier al je wien, woonden die al je het wetter in? Of?
7: Nou ja, dat krijg je dan ik nou. Dan springen ze erin. Dan, ja, wat ze net doen.
0: Maar wie het een optocht van al je meesten die het wat markeerden of zo?
7: Nee, dat kan ik nog net zeggen. Maar ja, iedereen wil wel graag wat weten. Nou ja, dan kon je krijgen ze vol aan je hebben. Ja, dan zit je er één keer put net leeg.
0: Rooms Dokkum leert het hele barn maar wat nuchter over haar heen komen. Maar de pastoor van Doe, Herman Peters, hield er haast een dijtaak aan. Net alleen nog vanwege interviews, maar ik om oren mij wonderbaarlijke genezings te wutten stingen. Peters wennet op het stuit in het kleesterverpleeghuis Berg Marianum in Nijmegen. En doet ik hem daar bellen hoe de Bonifatiusbron weer er vond dadelijk enthousiast. Al is het praten tige dreeg na een zwierde hersenbloeding, ik mag per vast komen. En hij wil graag zijn verhaal kwiet om ter volle meer bijzondere genezing west te.
8: Ik schrijf alles op in mijn dagboek. En, en daar vind ik nog een zekere 70 alle mogelijke soorten van genezingen. En,
0: 70?
8: 70, ja. Ik heb sindsdien heb ik
0: een hele lijst bijgehouden?
8: Ja, een hele lijst. Maar ik heb hier wel duizend. Daar allemaal. Dat is.
0: Misschien maak ik het even omschrijven. Er zijn hier echt stapels in jouw kamer. Ja. Van wel duizend plakboeken. Mijn krantenknipsels. Mijn kaartjes die jou kregen. Ja. Mijn brieven die het meest kunnen jou stuurt. En daar is in elk geval in al die verhalen sprake van wel zantig gevallen van mensen die het op onverklaarbare wijze genezen binnen terug wetter van de Bonifatiusbron.
8: Ja, dat is zo.
0: Maar binnen het wonderen?
8: Ja, dat kan ik nu niet zeggen, want mensen vertellen een verhaal. En En zij schrijven als wonderen, maar dat zeggen zij. Dus ik ook. Hoe moet ik nou zeggen?
0: Ja, je bent een katholiek pastor. Ja. Dat moet je toch geweldig vinden. Dat er zantig voorbeelden binnen van een wonderbaarlijke genezing op zo'n bijzonder plak.
8: Ja,
0: dan hoe je toch net heel voorzichtig geweest. Nou ja, dat het wel een wonder is. Dat is toch een wonder?
8: Ja, dat is een wonder. Is een bewonder. Nee.
0: Het is een wonder.
8: Het is een wonder, ja. Het is een wonder.
0: Dus toch een wonder. En net Ian, maar wel zantig. Joodse Joodijstige pastoor Paul Verheijen, dat ik...
3: Ja, dat moet ik wel geloven, omdat het die mensen met de verhalen gewoon ook aankomen. Hè. Dus vooral mensen ook die last van huidziekten hebben, mensen die last van reuma hebben, die vinden daar baat bij. En die, als ik die verhalen hoor, dan kun je ze ook niet begrijpen en artsen ook niet. Dat hoor ik van hen dan tenminste, dat die ook zeggen van ja, maar medisch gezien kunnen we niet verklaren waarom uw huidziekte, waarom die nu ineens verdwenen is. Als iemand altijd met handschoenen aan heeft moeten lopen, omdat zijn handen te vies waren om naar te kijken. Zo. En die zegt, van, ik heb dat 2 weken met water van de bron gewassen en nu zijn ze helemaal schoon. Ja, dan denk ik, die man heeft er geen enkel belang bij om mij een of ander verhaal op de mouw te spelden.
0: He? Nee, maar Sisio en ik, halleluja, lof zij de eer?
3: Ja, en ik denk dat het, nou, niet misschien met diezelfde woorden, maar ik ben dan inderdaad voor die mens ook heel dankbaar dat zo gebeurd is, ja. Ja.
0: Ja, dat zoen je een soort orenmeesken mij bijvoorbeeld hoe het problemen dan ik wil gunnen.
3: Ja, je gunt dat natuurlijk iedereen. Hè? Dat is ook het probleem altijd met gebedsgenezingen. Hè? Dat je er niet van uit moet gaan dat mensen die dan die genezing niet krijgen, dat die wat aan hun geloof zal mankeren of zo. Want dat zou wel een hele pijnlijke zaak zijn.
0: Nee, maar je zoen, ik heb een protte reclame ervan meisje kennen. Van een soort meisje die in elk geval zondag gaat het baat houden. Meisje, dit is een geweldig plak. Je mag je wezen.
3: Ja, ik denk dat we niet zo commercieel denken. Dat zou misschien in verband met de financiën...
0: Is dan het commercieel? Maar ik hoef er dan het voor te betalen?
3: Nee, ze hoeft er niks voor te betalen. Dat sowieso niet. He? Maar de houding van het bisdom, en die is natuurlijk toch wel bepalend, ook voor mij, is altijd geweest dat we een zekere voorzichtigheid daarmee gehad hebben.
0: Komen wij naar de officiële woordvierder van het bisdom, vicaris van Ulden. Ja, dan denk ik toch, voor iemand die zo'n functie in de katholieke kerk heeft, dat is wel wat zuinig, hoor. U kunt het ook omarmen en zeggen, hier zijn we ontzettend blij mee dat God nog steeds door wonderen tot ons spreekt.
4: Ja, we hebben deze zuinigheid geërfd van degene van wie de protestanten het ook erven, van onze Heer Jezus Christus, die zelf ook zuinig omgaat met de wonderen. Want als die mensen geneest, heeft hij ze nooit aan het reclamemaken gezet. Dikwijls hoor je hem zeggen van, heb het er maar niet meer over en ga in stilte maar terug. En dan staat er soms dat hoe meer hij het hun verbood, hoe harder ze gingen roepen. Maar Jezus maakt zelf ook altijd de indruk, als er wonderen gebeuren door zijn handen, dat hij er tamelijk decent en terughoudend mee omgaat.
0: Toch kan ik me voorstellen dat de kerk die te maken heeft met leeglopende parochies wel wat positieve PR kan gebruiken.
4: De positieve PR die kan hieruit bestaan dat wij nuchter en realistisch omgaan, zowel met stampvolstromende genadeorden als met leeglopende kerken. Want ook leeglopende kerken blijven plekken waar God aanwezig is.
0: Wanneer u zelf ziek zou zijn, zou dat voor u een reden zijn om dat genadeoord op te zoeken om genezing te vinden?
4: Ik kom daar ieder jaar met de diocesane dag altijd, de diocesane bedevaart. En ik bid altijd om kracht voor ons bisdom, voor alle inwoners van het noorden altijd. Ook voor mijn eigen welzijn. Dus ik vertrouw me werkelijk toe aan God. En hoop er maar het beste van. Verder wil ik niet gaan en durf ik ook niet te gaan.
0: Je hebt ook nooit gemerkt dat het werkt?
4: Ik heb het nooit uitgezocht of het werkt, want dat vind ik een motie van wantrouwen.
0: Mijn eigen kwaaltje, Sil van Ulden, dus net zo gauw naar Dokkum vliegen. En de Brandsmuis dan, van waar de dochter zo wonderbaarlijk opknapte. Zochten die letter wel vaker genezing der?
6: Nee, dat net. Maar wel meer vanuit een... Vanuit een orenbenadering, zeg maar. Maar net werkelijk om weer naar die bron te gaan, ook een beetje verkouden, dat soort dingen.
0: Waarom net?
6: Nou, dat doe je alleen nog altijd net als ken. We hebben toen dient eigenlijk op een spontane manier, omdat dat toen een volleinde wie, omdat het op een andere manier net lukte. Dus Hij verkoudt even een orenziekte, dan gebruik je eerst de gebruikelijke methodes. En als dat dan uitslaagt, nou, dan word je wel eens wat oorzappen, Barry. Maar om daar nou speciaal voor de gezondheid heen te gaan, persoonlijk zoek dat net van. Maar hij heeft dus een laatste redmiddel nodig. Nou ja, je kan het overwegen.
0: En pastoor Peters dan? Die zou uitzoeg is van de kracht van de bron. Je eigen gezondheid is ik net optimaal. Hij is zelf wel zo waar. Ik maak wel eens even naar die Bonifaciusbron.
8: Dat doe ik ook niet. En, want ik en, hoe heet het, ik moet dat zeggen. Nee, we moeten.
0: Maar had je er nou heel erg van uitzoeg binnen dat er een wonderbaarlijke werking van u dit?
8: Ja. Ja.
0: Waarom zou dat dan net van jou wijlijn wezen?
8: Nou, door. Nee.
0: Pastor Peter zelfs, dus ik al net. Paul Verheyen dan?
3: Nee, ik heb dat nog niet gedaan tot nu toe, moet ik eerlijk zeggen. Misschien heb ik me niet min genoeg gevoeld, maar dat zou ook nog kunnen.
0: Of je had er meer vertrouwen in de heilige werking van zo'n bron?
3: Nou, dat valt wel mee, denk ik. Dat geloof ik wel. Want ik heb dat bijvoorbeeld. Mijn moeder die had heel veel last van. Weet je wel, dat ze. Van die aderen in de benen door de suikerziekte. Ja. Dus die heeft daar echt wel baat bij gehad. Die geloofde daar ook heilig in, zo van dat haar dat hielp. Dus ik heb regelmatig een flesje voor haar meegenomen. En ja, daar had ze ook wat aan. Dus wat dat betreft, het is niet een kwestie van dat ik denk, oh, het is allemaal maar onzin. Dat geloof ik niet, nee.
0: Geen onzin, maar ik geen plak dat je voor het hinnematten als je ziek binnen. Neftes Brandsma is er in 1990 van haar klachten aanrekken. Maar hoe is het nou eens met haar?
6: Poor best, ze studeert in Grijnse filosofie. En ja, ze met verder haar eigen wijsje in die richting.
0: En qua gezondheid?
6: Nou, is weinig mis, maar dat leeft al hier wel.
0: Een studentenfilosofie, dat vind ik een mooie richting bij een dat een mystieke ervaring zo'n wichtige rol spelen had.
6: Ja, misschien heeft ze toch een beetje een religieuze slinger van mij gekregen, omdat ze in die kant uitgaat. Het is dus net zozeer religieus in de dogmatische zin, maar ja, toch kennis vergaren om de wereld te achterhalen hoe het al hier werkt. Dus dat met ze dan haar eigen wel in vinden.
0: Bonifacius is voor jou een hele belangrijke persoon in je leven worden, terug deze ervaring. Geldt het ik van je dochter?
6: Nee, het zou ik mijn dochter niks.
0: Voor Herman Peters is Bonifacius zijn levenswerk geworden. Het wil hem maar net los dit. U bent er ook trots op, hè? Het is uw levenswerk.
8: Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ik ben s'avonds en s'morgens, elke dag is over de Bonifacius en de Ipe Bransma en kan ik altijd wel tellen, maar niet goed. Want ik heb. Ik ben een priester geworden en Bonifacius is priester geworden. Maar waar gaat het om? Het gaat om Jezus Christus en de boodschap die hij vraagt uit te dragen. Ja.
0: En dan ben we naar Piet Douma, naar de bron van het verhaal. Hebt het nou ik wat fort, nou dat het langer lien is?
7: Nee, ik kan dat zeggen dat het minder wordt, hè?
0: Meestal kom je nog altijd. En die wil ik nog altijd wetter gaan.
7: En daar ben ik wel die wolle wetter en net alle geier. Maar daar ben ik wel die nemen flesje wetter bij. Als souvenir misschien ik wel. He?
0: Is het voor jou een heilig plak?
7: Dat is ik best een moeilijke vraag. Een heilig plak. Ik ben er misschien een beetje te nuchter voor om direct te zeggen van een heilig plak. He? Echt?
0: Maar voor jouzelf is het wel een bijzonder plak.
7: Het is een bijzonder plak, akkoord.
9: De Bonifaciusbron in Dokkum. Dit was een reportage van René Koster uit 2008. Muziek nou van Jamie Faulkner, If It's Me.

0: Hein de Haan, oud-wethouder in Ljouwert, had roezige moan achter de reg. Bij hemzelf waar het lymfeklierkanker constateren en zijn terminaal zieke zwansje Jelte kwam te versterren. Gelukkig kon hij aan het begin van de simmer melden dat de behandeling oorslaan wie en dat hij kankervrij wie. Daarna had er maar zijn vrouw Sanne en de dochters op vakantie geweest. In de column Hielendal Hein neemt hij ons mee in zijn lippen.
1: Hielendal Hein, rouwverwerker, hoe doe je dat? Ook samen. Het is vandaag precies 2 maanden geleden dat onze Jelte overleden is. En de tijd die vliegt. En na 4 weken vakantie vieren kunnen we wel zeggen dat we weer een beetje vaste grond onder de voeten hebben. Dat we weer overeind staan en ademhalen kennen. Want wat waren Sanne en ik moe naar de uitvaart. Zo enorm moe. Van verdriet, van weken intensieve zorg en spanning. Maar ook van een intens prachtig afscheid. En van al het medeleven. En hoe begist dan weer met leven? Hoe begist aan je nieuwe leven een leven zonder Jelte? En dat is voor mevrouw Sanne heel anders dan voor mij. Net zoals het gemis voor ons beiden totaal anders is. Sanne mist Jelte elk moment van de dag. Ook gewoon fysiek. Ze grijpt letterlijk mis. En ik heb dat veel minder. Ik kan ook een paar uur niet aan hem denken. En daar voel ik me dan wel weer schuldig over. 'S Avonds, als ik alleen ben, dan kijk ik vaak foto's en filmpjes terug. Of delen van de uitvaart. Of berichten van medeleven van familie en vrienden. Dat zijn voor mij de momenten waarop ik herdenk. Maar ook waarop ik verdriet en gemis voel. Maar hoe pak ze dat dan samen aan? Wat in ieder geval enorm geholpen heeft, waren 3 weken vakantie vieren op het Wiert in Jennewoord op de camping. Heel veel varen, zwemmen, bijslapen, ijsje eten, wijntje voor de tent. Uit onze vertrouwde omgeving wezen, even niks hoeven, een beetje bewegen. En 2 dochters die gewoon heerlijk speulen. Camping life. Lieve vrienden die kwamen langs om Jelte's eerste van maandag te vieren. Zonder Jelte. En daarna ben Sanne en ik een weekje naar de Schelling geweest. Samen, met z'n tweetjes, maar met ons eigen verdriet. Voor het eerst in 3 jaar. We kwamen aan op zondag om 5 uur en we liepen naar het Groene Strand. En zaten daar met een biertje te kieken hoe de zon steeds verder naar het noordwesten trok. En naar Vlieland. Mooier wordt het op de wereld niet. Kilometers uitzicht, samen. De volgende ochtend werden we om 10 uur wakker. Niet één die papa of mama riep. Ook dat was voor het eerst in 3 jaar. En we hebben heel veel bewogen. We liepen van west naar zee, via de Noordvaartse naar Paal 8 en via de dunen weer terug. We fietsten langs het wat naar het prachtige houten kunstwerk De Streken van Weil en Joop Mulder. 3 jaar geleden hebben we hier nog uren krabbetjes vangen met onze meiden en met Jelte. Dat zijn mooie herinneringen. Daarna fietsen we deur naar de Bosplaat om over het strand naar het Drenkelingenhuisje te wandelen. Daar hadden we 2,5 jaar geleden onze 5 namen opgeschreven. Daar wilden we naartoe, dat wilden we weer zien. 6 kilometer heen en daarna weer terug. Nadat we 19 kilometer fiets hadden. Elke stap zakten we diep weg in het rullen of in het natte zand. Het zachte zand. Er was niet een hartstikke strand te vinden. En er was helemaal niemand. Alleen het ruisen van de zee, de harde wien en het krijzen van de meeuwen. En daar liepen wij. Samen, maar ook alleen. In een soort van cadans. Met Jelte in gedachten. Maar allebei met onze eigen gedachten. In de volle zon en 26 graden. Eigenlijk was het een zwaardere tocht dan mijn lichaam dat nog herstellen met van kanker aankon. Het was ook een beetje afzien. Met blaren onder de tenen van het warme zand. Maar het voelde als een soort van pelgrimage. En toen we er aankwamen, vonden we onze namen ook nog. We konden ze terugvinden. Missie geslaagd. We hielden pauze in de schaduw van het Drenkelingenhuisje. Namen een duik in zee. Want het was afkoelen, golven, vrijheid, het voelde gelukkig. En we waren dicht bij Jelte. De terugweg ging wonderbaarlijk en makkelijk. En toen we bij het Hartbeuk Hotel zaten, keken we samen terug op een indrukwekkende en heilzame tocht. Voor ons beiden, alleen, maar ook voor ons samen. En volgens mij zit daarin de sleutel om er samen weer de toekomst in te kennen. Snappen dat het allebei anders best. Elkaar de ruimte geven om op je eigen manier rouwen te kennen. En tegelijkertijd steeds opnieuw de verbinding met elkaar zoeken. En daar dus ook de tijd voor nemen. En dat kan nergens beter dan op de Schelling. Altijd een succes. Mensen gaan daarheen. Morgen dan gaan de meisjes weer naar school. Dan begint voor bijna iedereen weer het gewone leven. En voor Sanne en mij begint dan de zoektocht naar ons toekomstige gewone leven. Allebei apart, met onze eigen ervaringen, onze eigen vragen en ons eigen verdriet. Maar tegelijkertijd samen, gezond en met Jelte voor altijd in ons hart.
0: Hiel Dalhein, de column van Hein de Haan. Oor 14 dagen neemt hij ons weer mee in zijn thesen en dwane litten. De column is nooit te lezen op uw website en uw app.
2: Dit is Bureau de Vries.

0: En dat weer Salsa Band van Soldada. Deze simmer verhelie wij een peperteren die Tjauke Lausma jarenlang houden had in onze rubriek Onderwijs. Maar een opnameapparaatje geerde erop uit en trof dan meesken die op het tuin werken, een bochtje omgeen met de hond, een eindje te fietsen weer, dan wat ik maar. En dan volg een peter, dat doen we van alles en nog wat geen koe. Onderwijs dus, maar Tjauke Lausma.
1: Tjauke Lausma is onderwijs.
2: Je zit zo voor rotzooi onderin. Dat ik zei, het moet even verticuteerd worden.
3: Doe ik het aans... Zo nemen we dat.
2: Ja, verticuteren. Dan doe ik het aangst na een keer. Ik ga het nu in de lengte dienen. Dat straks dan een keer op dwars. En dan bemes ik het wel wat. En dan groeit het wel voorbij.
3: Je helle het aarde hier eruit.
2: Nou, zo kan je het eigenlijk wel zeggen, ja. Ja. Zo, als je nog hier zult, hè?
3: Ja, dit is nog mooi green.
2: Ja, dit maakt nog. Zo, dit is een...
3: Er zit DGS in.
2: Oh, de rotzooi erin. Nou, dat heb ik eruit, want het, ja, het wil net meer. Het zit een gele plakken in. Ik zei, dan maar het maar even een mooi maatje. Ja, en dat kiet verleden week. Maar ja, de verleden week is hier maar een bril of hier. En wat dan weer mijn zoon eruit. En dat heb je hier gewoon.
3: Ook je het gele plak nou, ja.
2: Ja, dat het is hier, ja.
3: Mooi feest.
2: Ja, geweldig feest aan. Ja. Nou, en zou dan zich nooit hier opknappen weer.
3: Je meent hier een band en...
2: Nou, en desjakje hier.
3: Ja.
2: En ik hoor de jongen uit, maar we hadden wel een geweldig feest er gewoon.
3: Ja. Hoeveel mensen winnen er op dat kampje dan?
2: Nou, man is 50, 60. Ja, hij had het ik wat een lied houden, maar de hele familie weer er net bij, want dan kon het je net horen.
3: Oh, godskes.
2: Nee, we hebben al een aardige grote familie.
3: Wat heb je geen spul?
2: Nee. Ze wisten het denk ik al heel wel dat ze net kwamen. Hij de felicitaties wel kregen.
3: Ja, maar ik zei laatst naar zijn familie, nee, dat we hier in grote landen.
2: Nee, we zijn hier net bij ons. Nee, dat valt al heel wat mooi. Nee, we hebben het...
3: Maar toen je het zei, toch niet van dat hier bij ons ik was er geen keer?
2: Nee. Nee, nee, want zo ben wij net. Nee, want je mag dat mooi horen. En hij had gewoon zijn eigen matenploeg en wat borrelen. Nou, en zij had een grote matenploeg.
3: Wie is die de eerste keer?
2: Dit is de eerste keer dat het trouwde, ja. Ze hebben eerst de band gekregen en nu is het trouwd. Dat, nee, super.
3: Hey, je boer West?
2: Nee, maar ik heb wel...
3: Je weet niet, op een spultje?
2: Ja.
3: Midden in Wietmassum?
2: Ja. En dit is van 1908. Zo had dit het al. Maar wij wenen jij er vlakbij. En toen ben ik hierheen gegaan. En ik heb hier wel geiten genomen.
3: Heb je die nooit nog?
2: Nee. Nee, die ging 2000 hier naar de tomblietijd. Toen heb ik die dingen verkocht, want ik mocht ze altijd. Maar ik wie een protte voort. En dan mocht de jongens die het neutraal is, die mocht ze dan even van me. Maar ja, die ging toen in de hoes bij.
3: Maar die heeft hier ook een geitenvakclub, hè?
2: Ja, heb hier ook. De werkmanskoe.
3: De werkmanskoe, ja.
2: Ja, ja. Maar toen ben ik daar dus mee ophouden. En toen heb ik hier een ponje in genomen. En nou was op een plekje hier.
3: Maar je bent helemaal geen boer, je hebt niks agrarisch in je.
2: Ja, ja, ja, zeker. Ik heb meer dan 40 jaar in een veeverbedder gezeten. Ik ben altijd eens aan mijn ouder geweest, 30 jaar lang.
3: Hoeveel kei heb je op de wereld zetten?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, heb ik nooit naar jongen. Maar je moet bereiken, die doe ik eens aan mijn ouder weer. Dan zit je op site en heel zo'n 1000 inseminaties per jaar. Nou, en daar wordt 60% komt daar keel van.

0: Dus ja, dat ben alles op weer West. Maar de laatste zie je
1: niet. Sunny Boys?
0: Ja, ik, een hele protte. Ja. Ja, dat wierde hem al, hè?
1: Ja. Ja, dat wierde Mercedes onder de boom.
0: Ja, dat wierde Mercedes onder de boom. En we zien een geweldige kuifel. Maar daar rennen nog steeds voor kuifel.
1: Ja.
0: Nou. Maar de laatste zie je niet, heb ik altijd voor zijn burger geweest. In sperma. Ik werkte bij CA Delta. Vroeger, wie, ja, ik ben bij KIA begonnen. En stage toen in dat het vriendensyndicaat werd. En nu is het CA Delta geworden, niet een landelijke organisatie. Nou, en... En die boeren begonnen zelf ik te insemineren. En dan gingen wij dan maar langs. En we zitten hier in Regio Noord. Maar het zien man en vrouw. En zo ben ik de laatste zien in het burger geweest. In die spermahandel.
1: Je zit in het café. Je praat wat met mensen. En dan zeggen ze wat dorst. Dan zeg ik, ik ben Fetsin Wurger in sperma.
0: Ja.
1: Dan wordt er lager, denk ik.
0: Ja, sommigen die dat helemaal niet weten. Die laat je dan en die weet echt niet eens wat het is.
1: Als je je vreemd hoor.
0: Nou, dat valt al wat mooi. Dan moet je dat even uitlezen. En dan je dat al mooi best.
1: Vreemd vaak net. Eerst al inseminator.
0: Ja, kjaan maatje.
1: Ja.
0: En dan sperma verkeerpje. Dan maatje boeren ze zelf.
1: Ja.
0: Ja, mooi dan.
1: Maar is dat een levendige handel?
0: Ja, dat geeft nogal wat om, ja. Behoorlijk wat. Ja, je maakt maar eigenlijk die boer en ik die het zelf insemineert. Nou, je hebt meer dan 2 inseminaties per koe nodig.
1: Ja, maar het was aan Ritsi.
0: Dat is heel ongelijk.
1: Wat zit in de Ritsi, no?
0: Ja, het zit in de Ritsi. Dan zei dat ik was actie, dan ben ze maar steeds maar tussen de 15 en 50 euro.
1: Poeh.
0: Ja. Er zit wel wat verschil in. De ene bol en de andere bol is wat jutter aan de oren. Daar zit wel verschil in. Maar ja, het is een prachtig vak geweest.
1: Hoeveel benen hij zelf kreeg?
0: Maar het waar benen. Ja. Ja, en we hebben jouw pagens, is het zeg. Nou, wat wordt dat nog meer?
1: Nou, hoe heet dat ik al ben?
0: Verticuteren.
1: Ja, even een steekje, hè?
0: Zet hem een steekje door?
1: Ja. Giet hij mijn pen er trohinnen?
0: Ja, zit je direct even schilderen. Zo, dit is ik voor de beluchting, hè? Voor de groen. Komt er weer meer lucht in.
1: Ja, ik geloof je wel.
0: Ja. Ah, tje.
1: Oh, ze zal je missen onder. Hè?
0: Ja. Die snij je teruggroen, hè. En als ik hem aangesteld heb, zet ik hem nog iets dieper. Dan ga je daarna maar even dieper teruggroen. Hè. En dan komt de laatste ratse er uit. Maar ik moet nog aangesteld eerst opzoeken.
1: Ja, dat is net mis.
0: Nee, dat is weer kroon vol. En als ik het aangesteld heb, dan ga ik dan eens een keer... Nou, altijd een kroon vol.
1: Dank je.
0: Ja.

0: Frankie Lane zong A Woman in Love. Dit eerste oren van Bureau de Vries zit er haast op. Haast nog een oren. En daarin hebben we deze simmer lange peteren met Vriesen dit een belangrijk keerpunt in haar leven mooi maken. Je wordt praat Klasine Hofstee met Hester van der Werf. Ze had met haar account, De Kleine Boerderij, een heel soort volgers op social media. En ze neemt haar volgers mee in de wereld van griënten en fruit. Maar dat had net altijd zo west. Eerst weer ze zakenvrouw.
1: 15 jaar geleden een tegel uit onze toenmalige woning in de binnenstad, tegel gewipt. Want ik had een tomatenplantje gekregen en die had ik geplant. En die ik toen proefde, die smaak die ik toen proefde, dan dacht ik nou, dit is wel echt heel anders dan wat je in de supermarkt eet. Dit is fantastisch.
2: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries. Dat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Ontzien oeren hebben muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. En daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen. Ook morgenochtend is af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
4: Ik ben onderwijs naar Eerst Friesland, naar een tuinbol te versteren in de omkrieten van de Vochtel. Het gaat om een sociale itenstuin en die is opzet door Hester van der Werf. Hester komt van Ljouwert en werkt hier in het zakenleven in de Friese Haardstad. Maar ze gooide het roer vol slijn om en verhuisde met haar gezin naar een pleetje in Jesterwaard. Ze wordt fulltime tuinvrouw en deelt de risping met mensen die het net een soort geld hebben. Van een keurige baan achter een bureau naar alle dagen maar de voeten in de ierde steen. Dat is een hele ommekeer.
5: Bureau de Vries, Simmerpeteer.
6: Hey, hallo.
7: Hoi,
6: Klasina.
7: Esther, hi.
6: Wat is je mooi grut?
7: Ja, groen hè? Ja. Ondanks de hitte.
6: Wat stiet je wel net al een keer?
7: Nou, ja, bedenk het
6: heel aan, soort courgetten.
7: Ja, dat is echt, daar word je mee doodgegooid nu. Maar ja, van alles eigenlijk. Alles wat je eigenlijk kan bedenken, wat in de supermarkt ligt en meer. Durf ik wel te zeggen.
6: Wat stiet er op dit moment het beste bij? Waar kunnen we even heen herinneren?
7: Nou, ik ben best trots op alles. Maar ik denk dat de tomaten toch wel de koningin van de moestuin zijn. Dus maar dan moeten we de kas in. Dat kan nu nog.
6: Oké, we kennen...
7: Het is nu al niet te heet.
6: Oh, want het wordt altijd... ja, het is vol simmer. Dus het wordt altijd heel heet in de kas.
7: Ja, en nou, met dit soort hete dagen is het er soms wel 45 graden. Dus dat, zelfs voor de planten is dat een beetje te veel van het groeien.
6: Ja, en wat kerst daar wat in dwan? Of ja, de dwarren hier?
7: Nee, hopen dat het goed gaat. Nee, we hebben iets van een schaduwdoek erachter. Maar dat is ook gewoon, ja, het is even wat het is. En zoals je ziet staat het er wel heel mooi bij. Vol met tomaten, grote dikke trossen.
6: Ik zag hier een hele mooie, die is haast paars, die tomaat.
7: Ja, dat is Cosmic Eclipse heet die. En die wordt niet echt rood, maar die blijft een beetje groen met mooie strepen. En een beetje oranje kontje. Nou, we hebben hier allemaal ja, verschillende soorten tomaten. Dat is eigenlijk Omdat ik dat zelf zo leuk vind, voornamelijk.
6: Wat hesto mij de tomaat?
7: Nou, daar is het wel een beetje begonnen. Mijn uit de hand gelopen passie voor moestuinieren, denk ik. Zo'n 15 jaar geleden een tegel uit onze toenmalige woning in de binnenstad. Tegel gewipt, wat potgrond erin. En want ik had een tomatenplantje gekregen en die had ik geplant. Nou, ik denk eind augustus of zo kregen we daar die eerste tomaten van. En die ik toen proefde, de smaak die ik toen proefde, dan dacht ik, nou, dit is wel echt heel anders dan wat je in de supermarkt eet. Dit is fantastisch.
6: En kerst dat ik om schroeven, wat wie het?
7: Ja, nou, als je een tomaat proeft of eet uit de kas, warmst van de dag, rond 3 uur, dan zijn die suikers super geconcentreerd. Hij is een beetje warm, die smaak. Ja, dan moet je straks even proeven. Dan moet jij het maar zeggen.
6: Dat geven we dan. Ja. Maar dat is dus een soort van smaakexplosie.
7: Ja, dat is. Zie de tomaten die hier in de supermarkt liggen, die worden eigenlijk onrijp geplukt. Omdat ze nog op transport moeten. En ze moeten een heel. Ze moeten natuurlijk stevig blijven. Dus die zijn net aan het kleuren van groen naar rood. Dan worden ze geplukt. En dan rijpen. Aanhalingstekens, rijpen ze in de winkel. Maar dat wordt natuurlijk nooit zoals als ze echt door de zon zijn gerijpt. En je plukt ze als ze echt rijp zijn. Beetje net als met aardbeien eigenlijk. Die echte aardbeien uit je eigen tuin, nou, er is niks beters.
6: Dus dat ene tegeltje wat eruit ging, ja. En die tomatenplant die erin ging. Ja. En toen kreeg je het virus van het zelf te groeien?
7: Nou, dat was eigenlijk al veel eerder begonnen. Ik weet niet, het heeft er altijd wel in gezeten. Dat ik altijd als ik appelbomen zie, als ik in de auto zit en ik zie een appelboom, dan moet ik kijken en dan... Ja, zelf appels plukken en pruimen plukken. Vaak ook bomen die dan langs de kant van de weg staan, waar niemand wat mee doet. Dat heb ik altijd al gehad. Dat ik dat heel graag wou doen en daar dan appelmoes of iets lekkers van maken. Inmaken. Dus dat is al heel, heel vroeg begonnen, maar het echte moestuinieren is toen wel begonnen. Ja.
6: Begin eerst heel even, want dit is dus een sociale voedseltuin. Maar ja. Als je me toch even vertelt, wat is precies een sociale voedseltuin?
7: Nou, in deze tuin verbouwen we groenten, fruit, aardappels en kruiden voor mensen met een smalle beurs, in de breedste zin van het woord. Dus mensen die moeite hebben met rondkomen. En dat kunnen mensen zijn die afhankelijk zijn van de voedselbank. We leveren structureel wekelijks aan alle huishoudens van de voedselbank hier in de omgeving. Maar ook mensen die bijvoorbeeld door een scheiding en het ineens alleen moeten dragen van je hypotheek echt even klem zitten. En mensen die wel gezond willen eten en dat even niet kunnen betalen, die kunnen hier terecht. Dus dat doen we hier. En voor ongeveer 150, 200 huishoudens verbouwen we hier gezond eten.
6: Ik ben hier nooit zo goed in oppervlaktes, maar volgens mij heb ik het ergens lezen. Het is ongeveer oral voetbalveld.
7: Het is in totaal een hectare en we hebben nu de helft daarvan. Dus 5000 vierkante meter hebben we tiltoppervlak. Dus daar verbouwen we al het lekkers. Plus bloemen.
6: Want en dosaides krek, al die huishoudings, dat is makkelijk te dwang van sangre, zandstik, groen.
7: Ja, bizar eigenlijk. En dan raak je ook aan een stukje. Er wordt vaak gezegd van we kunnen mensen niet voeden met biologische landbouw. Dat kan prima. Maar, er is wel een maar, je moet met de seizoenen mee eten. Dus wij hebben niet in november aardbeien. We hebben nu heel veel aardbeien en tomaten. En in november hebben we boerenkool en spruitjes en dergelijke. Plus, alles wat hier wordt verbouwd, mensen plukken dat zelf. En nemen dat zelf mee. Dus er wordt niet veel afgekeurd, weggedaan. In de reguliere akkerbouw wordt bijna 40% van de wortels wordt doorgedraaid. Omdat ze niet recht of groot genoeg of klein genoeg zijn voor de supermarkt. Dus alles wat we hier verbouwen, dat wordt gebruikt.
6: Dus wat dan meestal was, is het de sneuwe grienten, het skeve watteltje, die wil je gewoon opeten.
7: Ja, want zodra jij zelf iets oogst of je trekt dat uit de grond, dan is dat heel anders. Dan heb je daar een soort relatie mee dan als jij in de supermarkt bij een schap staat waar je 1000 wortels hebt, 1000 rechte wortels en 1 kromme. Die kromme blijft liggen. Mensen kiezen dan toch de rechte wortels, dat snap ik ook wel. Maar hier, als je een schep in de grond zet en je haalt een bos wortels eruit, dan ga je niet zitten kijken van, is deze wel 10 centimeter of is die... Nee, dat doe je niet.
6: Het is toch eigenlijk ook wel heel erg jammer dat we dat doggen.
7: Ja, maar en je kan het mensen ook niet kwalijk nemen, want zo zijn we... Het is een vicieuze cirkel. Het ligt niet in de supermarkt, dus we zien het niet. Dus we weten ook niet hoe het anders kan. En boeren kunnen het niet leveren omdat de supermarkten het niet willen. Dus het is een hele vreemde cirkel waar je dan in zit.
6: Waar is de wattelsteen? Zoals even in Odessa, die circumbertje. Het is heel handig. Oerelst in lietse boertjes.
7: Ja.
6: Zomerprei, gele ui, stengelui.
7: Ja.
6: De worteltjes ben daar.
7: Ja, het staat allemaal op familie. Op groentefamilie. Zodat, en elk jaar schuift de familie een vak op. Zodat elke familie slechts één keer in de 8 jaar op dezelfde plek staat. En dat doen we om ziektes te voorkomen in de bodem.
6: Ja, dat, hoe neemt ze dat? Wisselbouw? Of?
7: Ja, wisselteelt. Klopt. Heel goed.
6: Ik weet nog wat van vroeger. Ja. Dus de wattelsjes die steen mooi onder een netje.
7: Ja, tegen de wortelvlieg en andere beestjes. Ja, dat is wel nodig als je biologisch verbouwt.
6: En meisken ken, die komen dus del en die hel je zelf hun griënten hier.
7: Ja, mensen zijn welkom om hier zelf de groente uit de grond te halen. En je kan zien wat er klaar is door de vlaggetjes die erbij staan. Maar we hebben ook een app waarin je precies kan zien wat is er klaar, waar staat het, hoe oogst ik het. Hey, collega.
6: Hallo.
7: Mijn collega komt even kijken. Dus ja.
6: Waarom is er dit begonnen?
7: Nou, verschillende redenen. Destijds was net na de coronacrisis. Toen zaten de voedselprijzen ontzettend in de lift. En de energieprijzen in de lift. En wij woonden hier toen al in onze kleine boerderij. Dus ik verbouwde toen al 5 jaar groente voor ons gezin. En dat werd eigenlijk steeds groter. Dus het liep steeds meer uit de hand, zeg maar. En op een gegeven moment ging ik ook leveren aan een winkel. Maar nou, dat was het niet. En toen las ik over Nieuwe Horne, Stichting Sociale Vitaal. De eerste sociale voedseltuin, of een van de eerste hier in Friesland. En toen dacht ik, ja, dat is precies wat we hier in ons dorp ook nodig hebben. Want de voedselbank heeft hier ook moeite om groente, verse groente in het pakket te krijgen. Ik kan dit, ik vind dit leuk. Dus laten we kijken of we dat hierop kunnen zetten. Dat is in het kort het verhaal eigenlijk.
6: Neemt zo die zelf een idealist?
7: Nou, idealist en een realist ook wel. Ja, ik wil wel graag dingen beter maken. En ik vind ook dat het veel beter kan met de hele voedselvoorziening. Maar ik vind het fijn om in het klein, hier dus, iets concreets te kunnen doen voor mensen in mijn omgeving. En in het kleine verschil te maken. En uiteindelijk zijn er heel veel mensen die hier langskomen en die er toch inspiratie uit halen. Dus dan wordt het toch uiteindelijk groter. Dus ja. Idealisme wel, maar ook wel realisme. Wat kan ik doen? Nu.
6: En dan kwam ze erachter, toen ze die eigen griënte tuin hiest, dat is eigenlijk fiestevolle hiest, die eigen vriezer neem ik ons niet al vol.
7: Ja, dat was al veel. Ja, op een gegeven moment, de courgettes die ik bij de buren neerlegde, die kreeg ik gewoon in mijn brievenbus weer terug. Dus die hoefden ze niet meer. Dus en ik had natuurlijk ook gewoon een fulltime baan nog. Dus het was op een gegeven moment van, nou, wat gaan we doen? Ga ik die overstap maken? Of blijf ik dit dan gewoon als hobby doen? En een beetje tussen twee werelden schipperen? Nou ja, uiteindelijk heb ik toch de overstap gemaakt.

0: We hint even over idealisme, realisme. Wat voor famke wie Hester van der Werf toen ze jong weer?
1: Nou, wel altijd bezig met natuur, met buiten. Echt veel buiten opgegroeid. Hutten bouwen. Ja, met dieren. Dus dat zat er altijd al wel in.
0: Waar ben je opgegroeid? Waar komst je bij?
1: Leeuwarden. Leeuwarden. Geboren toch in Huzum.
0: Oh ja. Ja. Dus dat is al mooi. Een beetje aan de Rhône.
1: Ja. En de zomers gingen we altijd naar Grauw. Dus altijd wel buiten en zwemmen. En dat zat er altijd wel in. Ja.
0: Wat voor soort gezin komst u uit?
1: Ja, vader, moeder en nog twee jongere zussen heb ik. En ja, gewoon heel gelukkige, fijne jeugd gehad.
0: Ja, heeft een mooie jeugd gehad?
1: Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja. Ja, fijn thuis, warm thuis. En op een gegeven moment ja, ook een hele goede band met mijn zussen nog steeds. Dat zijn mijn beste vriendinnen. Dus toen we 14, 15 werden, gingen we dan ook samen op stap. Samen op vakantie. Nachtleven van Leeuwarden heb ik heel erg van genoten allemaal. Ja.
0: En Endo ging dus in de Simmers naar Grauw.
1: Ja. En dan gewoon op een eiland daar. Er is daar niks. Niet eens verlichting buiten. Dus geen entertainment, maar gewoon zwemmen, spelen. Ja, buiten zijn. Altijd buiten.
0: En wat woestors bent je? Zal wel een beetje, want ja, het is best warm, hè, in de zinnen. Ik ga even een eindje erin. Wat wie in die droom?
1: Wat ik wou worden vroeger. Ja, dat varieerde van... het eerste wat ik me kan herinneren was duiker.
0: En waarom wie dat?
1: Ja, dat had ik ergens gezien, denk ik. Zo van schatten ontdekken en mooie dieren in de zee. Maar dat vond ik toch uiteindelijk toch wel eng. En toen wou ik bioloog worden, een tijdje. En toen wou ik op een gegeven moment wel kunstenaar worden. En toen ben ik economie gaan studeren. Dus dat is heel anders gelopen.
0: Ik heb het idee dat alle hoeken van het spectrum zo'n beetje hand heeft. Nou.
1: Ja, en dat was ook wel... als ik zie waar ik nu sta en wat ik dan nodig heb aan skills... dan is alles wat ik geleerd heb is heel nuttig geweest.
0: Behalve dan misschien die droom van het doeken. Maar voor de rest komt het...
1: Klopt, ja.
0: Maar wat woest dan als wat kunstenaar? Is echt wel wat oors als economie.
1: Ja, ik was wel goed in tekenen en dat vond ik heel erg leuk. En vroeger deed ik dat ook heel veel, nu niet meer. Mijn vader die was leraar Engels en leraar tekenen en die is ook kunstenaar. Dus dat zit er wel een beetje in. En dat vond ik heel leuk. Maar ja, toen kwam het moment dat ik moest kiezen. En toen dacht ik, ja... Kunstenaar, dat is lastig. Dan moet je wel heel goed zijn. Ik weet niet of ik goed genoeg ben. Dus toen heb ik voor economie gekozen. En ja, dat vond ik ook leuk hoor. Ik heb best een brede interesse, denk ik. Ik vond dat ook leuk. Dus toen ging ik naar International Business and Languages aan het HBO hier. Heette toen NHL. Heb ik dat gedaan. Dat was ook heel leuk.
0: Komt hier een hele grote trekker voorbij?
1: Ja, hoort erbij.
0: Ja.
1: Landbouwgebied.
0: Dan ben je op het platteland. Maar is dat een beetje dat was toen zei, ik ben ik een realist, Savan?
1: Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. En ook omdat ik, dat leek me ook oprecht leuk. Talen lagen me wel goed. Frans en Spaans heb ik geleerd. En economie vond ik ook wel leuk. En dan mocht je ook naar het buitenland studeren.
0: Waar heb je wist?
1: Frankrijk. Ja.
0: Waar in Frankrijk?
1: Nou, net over de grens, Lille. Want ik had toen net een vriendje en toen dacht ik, ja... Ik wil niet al te ver weg. Dan zie ik hem af en toe nog eens. Nou ja, daar heb ik een paar maanden gezeten. En toen afgestudeerd. En toen per ongeluk eigenlijk meteen aan het werk gegaan.
0: En wat voor werk hier is? Zo noost in ik nog in de zin. Ik zou hier al een keer... Hoe neem je dit ik alweer?
1: Pootgoed.
0: Ja. We zien je, de hest hier onder het... Want je hebt hier een prachtige tinten.
1: Ja. Nou, dat is wel nodig, dat zie je wel.
0: De siepels die steen je te droegen. Ja. De courgette, svenkel en hier is dus het pootgroet. Wat heb je erin gezaaid?
1: Nou, dat hebben wij niet gezaaid. We kopen ook een hele hoop pootgoed van de biologische teler op. Dit is alle bladgroenten. Dus van sla tot andijvie tot rucola. En hier staan alle winterkolen voor de laatste teelt eigenlijk. En dit gaat er deze weken in. En op die manier hebben we tot eind november oogst.
0: Dus deze prachtige bladjes. En 16 in kwart in verste groen?
1: Ja, zo snel mogelijk. Ja.
0: Het moet al, dus jost het al.
1: Ja, het is alleen zo droog. Dus dat is altijd eventjes moeilijk. Nou, als je het in de grond hebt, dan moet je het ook bewateren. En dan moet het ook water krijgen. En het is nu gewoon super droog. Dus dat zijn uitdagingen. Maar het komt allemaal goed.
0: Ja, want hoe moeilijk is het als het zo droog is inderdaad... om de tuin een beetje goed te houden?
1: Ja, moeilijk. Dan we zitten hier off-grid, dus we hebben geen stroom. Dus als wij beregenen, dan is het of met de hand of het is met een aggregaat die op benzine moet. Dan zet je dus benzine om in water. Dat doe ik liever niet. Maar vooral met jong plantgoed is het niet anders. Als ik dat niet doe, dan hebben we geen oogst in het najaar. En dat kan niet.
0: Nee, want er heeft mond te voeden.
1: Ja, en ik vind het heel belangrijk dat ook de voedselbank elke week tot eind november op ons kan rekenen. We hebben nog niet een week gemist.
0: Viel die verantwoording soms ik?
1: Ja, maar niet verkeerd hoor. Niet zwaar. Want ik weet wat wij doen is een hele mooie aanvulling. Mensen zijn er heel blij mee. Maar het is niet zo dat als het een keer mis zou gaan. Hè, dat ze bijvoorbeeld een keer geen sla, maar wel een dijfje krijgen. Dat het heel erg is. Dus er is altijd meer dan genoeg voor iedereen tot nu toe.
0: En heb ik wel eens cliënten ertussen zitten wat van meest gezien, wat ik zo je bijvoorbeeld venkel. Nou, net ja. Iedereen weet wat hij deed, maar dwammet. Dat meest denken, wat moet ik hier maar?
1: Ja, heel veel. Ja. Dus de reguliere groenten, die gaan toch het beste. Maar daarom hebben we die app. En daar staat precies in wat je ermee kan. En ook tips voor recepten, simpele recepten. Dat geven we er ook vaak bij. Maar je ziet dat die venkel, die schiet door. Dat betekent dat hij wil gaan bloeien, omdat hij niet op tijd geplukt is. Dus ja.
0: Dus meestal moet ik een omslag in een holle maaitje van wat de seizoensgriënten binnen.
1: Ja. Ja, en dat gebeurt hier wel hoor. Als ze komen, dan krijgen ze ook tips en dan kunnen we het wat aanbevelen. Maar je ziet wel dat we leveren ook aan restaurants. Dat die dat soort dingen juist wel heel leuk vinden.
0: Die willen de venkel.
1: Die willen heel graag de venkel en de palmkool en de snijbiet en raapjes, dat soort dingen. Ja.
0: Dus raken ze het wel kwiet?
1: Oh ja, zeker wel. En anders zet ik alles zelf op hoor. En ik maak ook graag in, dus ja.
0: Door wie is kleren maar die studie en door zei ik hier gelijk een baan.
1: Ja, dat ging ook weer een beetje per ongeluk. Want ik dacht, ik was 21, toen was ik al klaar. Best jong, vond ik zelf. Dus ik dacht, ik ga misschien wel reizen of ik ga nog verder studeren. Maar dan ga ik eerst even bij de postbank doen, ING nu. Ga ik daar even in het callcenter en dan even wat geld verdienen. Nou ja, en nou, dat ging eigenlijk heel goed. En toen kon ik iemand vervangen, die was met zwangerschapsverlof. Dat was een managementfunctie. Dat heet formule manager. Tussen marketing en de telefoonbank in. Dus toen heb ik dat gedaan. En voor ik het wist, kreeg ik daar een contract. En toen kon ik dus ook een huis kopen met een mooie voordeel. Omdat je bij de bank werkte. Dus toen had ik mijn eerste huis aan de Cronjeestraat. Als ik daar aan terugdenk, dat kan nu gewoon niet meer. Maar ja, en als je dan een huis hebt, dan wordt alles heel serieus. Dus dan ga je niet meer studeren en zo. Dan zit je eigenlijk een beetje. Nou, vast is niet het goede woord, maar je zit ergens in waar je niet zo snel meer uitgaat.
0: De roegel dus eigenlijk per ongeluk, maar hier is het hele volwoeksen leven in.
1: Ja, ja. Als ik het overnieuw zou kunnen doen, dan had ik wat meer pauze genomen daar. Maar hey, ik vond het ook leuk. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad.
0: Ja, want hier is het oorst toch graag reizen wilt?
1: Ja, als ik er nu aan terugdenk, wel. Ja. Maar misschien is dat, als je terugkijkt, dan zijn er altijd dingen die je misschien dan toch had willen doen. Maar het was ook prima, want zo'n baan was ook super spannend. Ik was hartstikke jong, ik vond alles doodeng, maar ik deed het wel. Dus heb ik ook heel veel geleerd, heel veel.
0: Wat heeft er geleerd?
1: Nou, ik was een best wel verlegen. Ik vond dingen best wel spannend. En dan moest ik één keer in de week naar Amsterdam, naar het hoofdkantoor. En dan moest ik soms presentaties geven. Nou ja, je kon me niet banger krijgen. Maar dat moest ik wel van mezelf. Dus dat heb ik toen allemaal wel gedaan en geleerd en gedaan en geoefend. En nou, daar heb ik uiteindelijk wel veel aan gehad.
0: Want is dat een beetje een eigenschap van jou? Want dat moest ik van mezelf. Ja. Doe, pakst die zelf op?
1: Ja, ik vind het wel. Ik doe wel dingen die ik dan eigenlijk een beetje eng vind. Dat ik denk, ja, dat moet ik wel doen. Als ik dit nu niet doe, dan kom ik niet verder. En dan moet toch even uit de comfortzone. Moet het toch. Net als. Ik was heel bang om te vliegen. Echt vliegangst. En ik heb toch elke keer wel ben ik in dat vliegtuig gestapt. Maar toen op een gegeven moment was er. Toen werkte ik voor de gemeente Leeuwarden. Toen was er een mogelijkheid dat ik naar Barcelona kon. En moest ik heel snel beslissen. Van volgende week, er was iemand ziek. Dan moet je volgende week gaan. Dan moet je wel vliegen. Dan moet je alleen. Toen dacht ik, dat vind ik echt verschrikkelijk eng. Maar ik heb wel ja gezegd. Ik heb het wel gedaan. Met een dikke pil hoor, in de mik. Een oxaze pan. Maar ik ben er wel in gestapt. En dat heeft zo geholpen. Ja.
0: Dus do stapt gewoon hoe die angsten hinnen.
1: Ja, dat probeer ik wel. Niet alles natuurlijk. Want er zijn nog steeds dingen die ik heel eng vind. Maar ja, ik probeer dat wel steeds te doen. Daar krijg ik wel een kick van, denk ik, uiteindelijk.
0: Wat voor banen heeft nou meer hand naar die ING, maar dat comfortabele hypotheek voor die huske?
1: Ja, nou precies, dat werd heel comfortabel. En toen dacht ik, ja, dat noemden ze ook wel de gouden kooi. Mensen die dan bij de bank begonnen en die daar dan hun hele leven werkten. Toen dacht ik, nou, dat moest maar niet. Dus toen heb ik daar ontslag genomen en toen heb ik een paar andere banen gehad. En uiteindelijk ben ik bij via nog een vastgoedbedrijf, ontwikkelingsbedrijf, bij de gemeente uitgekomen. Daar heb ik ook nog 10 jaar gewerkt. Ja.
0: Gemeente Leeuwarden?
1: Ja, gemeente Leeuwarden. Ook verschillende banen met culturele hoofdstad, leuke dingen gedaan. En ja, ook leuk. Leuke banen. Ik heb er altijd plezier in gehad. En als ik het niet meer had, ging ik iets anders doen.
0: Maar dus het is net zo, dat je net tevreden wiest in die werk?
1: Helemaal niet, nee. Nee, op het laatst werkte ik voor Learning Hub Friesland. Het bedrijf van mijn zus. Mijn zus en ik volgen elkaar altijd in het werk.
0: En wat voor bedrijf is dat?
1: Nou, ze helpen het onderwijs met internationaliseren. Dus het schrijven van subsidieaanvragen aan Erasmus, een groot Europees fonds. En het leiden van dat soort projecten met allemaal scholen uit verschillende landen. Dus dat heb ik ook 5, 6 jaar gedaan. De laatste 5, 6 jaar. Ja, dat was fantastisch. Veel reizen, dus weer in dat vliegtuig. Maar dat was geen probleem meer, want dat had ik overwonnen. Ja, dat was superleuk. Veel geleerd ook.
0: En toen kwam dus, begreep ik, die stoeptegel die er uitwipt waar. Ja, en dat tomatenplantje.
1: Die was eigenlijk al een paar jaar daarvoor was dat gebeurd. En toen zijn we vanuit Leeuwarden hier naartoe verhuisd.
0: Want er woest de vlakte op.
1: Ja, ja. En mijn man ook. En ook voor de kinderen meer ruimte. En die moestuin. En ik wou kippen. En ik wou van alles wel. Dus dat hebben we toen gedaan. En daar is het steeds groter geworden.
0: Want waarom woest zo graag voort uit de grote stad?
1: Ik wou echt eigen groenten verbouwen. Ik wou zelf dichter bij mijn eten staan. Biologisch eten verbouwen. Ik wou kippen. Ik had uiteindelijk ook het idee van, ik wil, als ik vlees eet, dan wil ik ze, die beesten zelf een goed leven geven. En ik wil ze zelf slachten. En ik wil er dichterbij staan. Ik wil echt in verbinding staan met dat, nou eigenlijk dat hele basale, je voedsel.
0: Waarom woest dat?
1: Nou, dat voelde gewoon goed. Vanaf die tomaat, toen werden het moestuinbakken. En dan ging ik naar de stadstuin in Leeuwarden, Awesome heette dat. Daar had ik al een abonnement, daar ging ik heen. En dan, ja, dat voelde gewoon heel goed. Ik kan het niet anders beschrijven. En ik hou erg van koken en het eten was superieur. Echt, daar kan niks aan tippen wat je zelf verbouwt.
0: Dus dan woest eigenlijk als het ware zelfvoorzienend leven?
1: Ja, klopt. Ja, meer zelfvoorzienend. Want helemaal zelfvoorzienend zou kunnen, maar daar word je niet blij van, denk ik. Dan eet je heel veel aardperen en pompoenen. En dat hoeft niet gelukkig, maar meer zelfvoorzienend leven. Minder afhankelijk van de supermarkt. Minder afhankelijk van voedsel waar ik niet achter sta.
0: En toen ben je hier, want we steen je dus nou, deze tuin is op bij de Vochtel.
1: Ja.
0: En je wen je vlakbij ook?
1: Ja, een kilometer hier vanaf. Hebben wij onze kleine boerderij met ons. Nou, heb ik ook zelf een tuin natuurlijk en kassen. En,
0: Hoe wie dat toestekomst?
1: Nou, ja, geweldig. De verhuisdozen heb ik uitgevouwen, op het grasveld gelegd en compost erop en direct de tuin begonnen. Ja, en toen is het nooit meer opgehouden. Dat werd van 300 vierkante meter naar uiteindelijk is ons hele erf eigenlijk eetbaar nu.
0: Ja. Ik wist dat ik manjes was dwammoest.
1: Nee joh, nee. Dat eerste ontwerp van die moestuin, dat was falikant verkeerd. De bedden niet noord-zuid gesitueerd. Niet genoeg compost. Dus er wou niks groeien. Frustratie. Maar ja, het mooie is, elk jaar heb je weer een kans. En je hebt YouTube, je hebt allemaal boeken. Ik heb alles verslonden wat ik maar kon vinden. En elk jaar werd het een stukje beter. En elk jaar kwam er een stukje bij en leerde ik wat meer. En, dus ja, je hebt elk jaar weer een kans, dat is mooi.
0: Ja, want dus als het misleren, tinkst toch net. Ik ken het net, maar dan tinkst ook, dan gaan we nog een keer.
1: Ik ben wel boos en even te vloeken en zo, maar ik denk, nou, dan er lukt altijd wel iets. En ja, dit is een beetje afgezaagd misschien, maar als je niet groente oogst, dan oogst je altijd nog kennis en een ervaring. En ja, als je groente volledig is opgegeten door de koningin de paasrups. Hoe erg is dat? Als je die vlinder ziet. Ja, niet heel erg.
0: Zakjes doet dat toch ik wel weer naar Sjen?
1: Ja, dus het leert je best veel over het leven. Over, toch het incasseren van enige teleurstelling. Dat is natuurlijk maar klein. Maar een beetje omgaan met hoe dingen soms gaan zonder dat je daar altijd grip op hebt.
0: Maar ik heb dan bijvoorbeeld wel van, dan heb ik basilicum en dan eten de slakken al mijn basilicum op. Dus ja, dan baal ik wel.
1: Ja, ja, ik ook. Maar ik verbouw nu zoveel dat er altijd wel iets lukt. Als jij een tuin hebt met alleen die basilicum of 3 kroppen sla, je komt de volgende dag en het is weg. Ja, dat is wel zuur. Maar we hebben nu zoveel dat er is altijd wel iets wat we kunnen eten.

0: Nou, vertelde ze dus van je ween je op een kleine boerderij. Door hier is die eigen tuin en toen kwam dit.
1: Ja. Ja, nou, hoe... ja eerst in de achtertuin. Bij onze buren mochten we 2000 vierkante meter gebruiken. Dus daar zijn we begonnen, op 2000 vierkante meter. Ik geloof in december hebben we de stichting opgericht. En, of ik, en een bestuur erbij. En in mei hadden we de eerste radijtjes klaar voor de voedselbank. En dat was in 2022.
0: Dus het rint nou fjouwen hier.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En in die fjouwen hier bist dus verhuizen naar dit hele grutte perceel?
1: Ja, precies. Ja. Dit is ons derde teeltjaar hier nu. Ja. En dat is heel mooi, want we hebben nu alle voorzieningen hier die we nodig hebben. Dus van een wc tot een grote tent, tot kassen. Ja.
0: En komen hier nou vaak mensen inderdaad, die komen wat helden?
1: Ja, ja, op dinsdag en donderdag hebben we hier de sociale oogsters. Dus de mensen met de smalle beurs die zelf komen oogsten. Maar we hebben ook betalende oogsters. We krijgen heel veel vragen van, ja, maar ik wil dit ook wel. Maar ik ben niet van een smalle, ik heb geen smalle beurs. Nou, dat kan. Maar dan betaal je twee keer een abonnement. Een abonnement voor jezelf en voor iemand die het niet kan betalen. Dus we hebben ook veel mensen uit het dorp die hier voor hun gezin ook groenten komen oogsten.
0: Kerst, dit is een groot succes?
1: Ja, maar dat is een beetje dubbel. Want het is eigenlijk heel sneu dat het nodig is in Nederland. Maar het is voor de mensen om wie het gaat, is het een groot succes. Ja.
0: Stiesto daar zelf inderdaad, wat dat betreft, ik dubbelt in qua gevoel?
1: Nou... Nee, ik sta hier heel. Ik vind het eigenlijk alleen maar mooi omdat ik doe wat ik het liefste doe. En ik zie dat mensen daar wat aan hebben. En dat het heel veel mensen blijheid en geluk brengt. Maar dat we in Nederland zo ver af zijn komen drijven van onze groenten bijvoorbeeld. En dat er zoveel mensen in armoede leven die niet normaal gezond eten kunnen betalen. Dat vind ik heel wrang. Maar deze tuin draagt er ook aan bij dat mensen zien hoe dingen groeien. We hebben hier ook elke week kinderen op de tuin. Die kunnen zien hoe een wortel groeit. En die mogen daar van proeven. Dus ik hoop gewoon op een heel klein niveau zelf er iets van verandering in te kunnen brengen. En die frustratie die ik voel over het voedselsysteem en over het sociale systeem. Nou, voor een aantal mensen kunnen we daar iets aan doen. Dat is mooi.
0: Is dat ik de reden waarom zo heel actief bist op social media? Op door Hester account op Instagram, de kleine boerderij?
1: Ja. Ja, dat is ook een beetje uit de hand gelopen. Dat was, daar ben ik gewoon begonnen. Omdat ik het zelf merkte dat nou, alles gaat zo snel, die seizoenen. En ik wil graag wat beeld, alles wat vangen. En, dus dat had ik eigenlijk voor mezelf en voor mijn kennissen. Nou, recepten delen en zo. En voor ik het wist, kwamen er 100 mensen per dag bij. En nu zit ik bijna 80.000 mensen. Bizar. Ja.
0: Ja, ik heb er net heel volle doelen, maar volgens mij is dat best wel een heel soort.
1: Ja, in deze niche, zeg maar de niche van groenten verbouwen, is dat best wel groot. Ja.
0: Vind je dat leuk?
1: Ja, vind ik hartstikke leuk. En en ook dat is dan weer dubbel, want ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel op mijn scherm zitten. Maar dat gebeurt dan toch. En het heeft ook weer wat te maken met dopamine natuurlijk. Al die likes, hè, dat doet ook wat met je van, oh, deze video doet het heel goed en de volgende doet het niet goed. Hoe komt dat nou? Dus het is heel leuk en het heeft ook weer een keerzijde.
0: Ja, want de rakkers toch inderdaad wel in de ban van dat spel?
1: Ja, ja, ik ben ook maar een mens wat dat betreft, ja. Dat is duidelijk hoe dat werkt. Ja.
0: En want de deelstik, want ik volg je die toevallig. Ja. Daar weet ik van daar. De deelstik een heel soort Oedien eigen leven.
1: Ja. Ja. Dat vind ik leuk. En ook om te laten zien dat dit leven, het meer zelfvoorzienend leven, dat het ook niet altijd. Het is zeker niet altijd makkelijk. En er gaan ook wel dingen mis. En ja. Dat vind ik gewoon mooi, denk ik.
0: Is het altijd leuk?
1: Nee, nee, nee. Als ik bijvoorbeeld... wij slachten bijvoorbeeld onze kippen. Eén keer in het jaar hebben we 20 vleeskippen. Die geven we goed leven. Die mogen buiten leven, scharrelen. Geen antibiotica, als het even kan. En en dan is er een dag, dan moeten ze geslacht. Dat is een rotdag, dat is niet leuk. Dat is natuurlijk voor die kippen het minst leuk. Die hebben één rotdag in hun leven. Maar voor ons is dat ook nog steeds een moeilijke dag. En het is smerig werk. Het is veel werk. Dus het is zeker niet altijd leuk. Nee.
0: Maar dat poster dan?
1: Ik heb daar wel over gepost. En dat is heel dubbel. Want dan krijg je ook heel veel haat over je heen. Ja, maar ik doe het wel. Want ik vind het toch heel... Dat is ook weer, mensen staan zo ver af van hun eten. Dat je kan gewoon in de supermarkt kip in je kar gooien. En bij de McDonald's kan je gewoon vlees eten. Dan krijg je geen haat over je heen. Maar zodra je laat zien waar dat vlees vandaan komt, dat het ooit een dier was, dat notabene bij ons een prima leven heeft gehad, en dat je dan dus doodmaakt, ja, nou, dan stroomt je inbox wel vol met de raarste dingen.
0: Kist er goed mee omgaan?
1: Nou, niet altijd. Maar wel beter dan in het begin. Ja, ik laat het nu wel wat meer van me afglijden, maar soms komen dingen wel binnen. En dat vind ik heel vervelend dat gebeurt, maar... Daar ben je mens voor, hè? Dan heb je 90 complimenten en er zit er één rotopmerking tussen. En degene waar je het meest over nadenkt, is die rotopmerking.
0: Ja, raar werkt dat. Maar inderdaad, ja. Want ik zocht dat dan soms ik wel. Mensen die smieten de raarste dingen
1: op internet. Ja, is niet anders. Moet je maar aan wennen, denk ik.
0: Ja, is dat het? Gewoon wennen?
1: Ja, en proberen het van je af te laten glijden, toch wat. Het hoort er nu eenmaal bij. De meeste mensen zijn superleuk. Maar er zitten een aantal bij die zijn niet zo leuk. En die schreeuwen heel hard soms. Ja.
0: Maar die kiepen, die gisto, ik al vies het zo moeilijk. Die hen, die slachten zelf.
1: Ja, samen met mijn man doen we dat. Dat is één dag in het jaar dat we dat in één keer doen. Dan beginnen we om 7:00. En zo in de middag zijn we klaar.
0: Ja. Nou, hier hebben we het even over het succes van deze tuin. Volgens mij, jij staat nu bij de top 50 farmers. Ja, ja. Vertel even, wat is dat?
1: Nou, dat is een soort Europese beweging of een netwerk. En die kiezen jaarlijks 50 boeren of tuinders of agrariërs uit die iets bijzonders hebben waar anderen dan weer van kunnen leren. En dit jaar was de kleine boerderij er ook bij. Dus ja.
0: Dus de juist bij 50 van heel Europa?
1: Ja.
0: Dat is toch wel iets om trots op te wezen.
1: Ja, dat ben ik ook wel. Vooral omdat ik helemaal niet... omdat ik zeg maar 6 jaar geleden nog helemaal geen boer was. Of boer of tuinder, hoe noem je het? Ja. Dat is wel een opsteker.
0: We hebben deze simmerpteren, hebben we het ook keerpunten in het leven? Mm-hmm. Mist het zakenleven trouwens nog wel eens?
1: Nee, want in de winter, als deze tuin dicht is, dan zit ik weer vol achter mijn computer. Allemaal fondsen aan te schrijven en kijken hoe we de begroting voor dat jaar weer rond kunnen breien. Dus dan komt dat eigenlijk allemaal wel weer van pas. En ook netwerken en presentaties geven. Dus veel minder eng vind ik dat nu. Dus ik mis het niet.

0: Dat is helemaal niet zo. Ik heb dat helemaal niet zo ervaren eigenlijk. Dat, wat gek is, want het is wel zo. Ik dacht gewoon op een gegeven moment van ik ga gewoon kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen. Of ik die overstap kan maken. En ik had wel wat spaargeld. Dus ik heb mezelf gewoon een half jaar gegeven om te zien of ik dat kon doen. En dat lukte gewoon. Ik zie dat zelf eigenlijk niet zo als heel groot keerpunt, terwijl het wel zo is. Wat ik doe nu, wat ik het allerliefste doe. Ja.
1: Maar zo stoot ik, omdat ze natuurlijk die achtergrond heeft. Ik wil een beetje, dan kies je dit maar een business eigenaar, Sjen.
0: Ja, dat moet. Anders krijg je dit niet voor elkaar. En het is ook, we werken met heel veel vrijwilligers. En dat is fantastisch. En ook een groot onderdeel van de tuin. Maar je moet ook een aantal vaste krachten hebben. Betaalde krachten. Omdat je structureel wil kunnen leveren aan mensen. Dus dan moet je wel, voor het echie. Dus dan moet het wel gewoon gestructureerd strak in elkaar zetten. Planning.
1: Dus het is een stichting, maar het is ik eigenlijk gewoon. Het is een bedrijf.
0: Het is zeker een bedrijf, ja. Ja, ja, met een hele grote planning. Want je wil ook niet. Wat je hier ziet, al dat plantgoed. Dat is er allemaal op gebouwd. Zodat we tot en met eind november elke dag voor iedereen genoeg oogst hebben. En niet alleen maar sla of courgettes, maar divers van alles wat. En dat is een hele planning. Oh ja, ik heb ook nog. Biologische landbouwopleiding gedaan in Dronten tussendoor.
1: Oh, en? Ja. Hoe
0: nou,
1: heet het?
0: Nou, dat heb ik een jaar gedaan. Dat was een 2-jarige opleiding, maar na een jaar was het te veel allemaal. Maar ja, daar heb ik dit echt allemaal geleerd. Dus het echte, het grote model, zeg maar. Dus niet een moestuintje, maar echt serieus. Ja.
1: Veel zie je, want daar zei dus het al een beetje. Ja, best hier happy, veel zie je hier op die plak?
0: Ja, heel erg. Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven, denk ik. Dat kan niet meer. Dat lukt niet meer. Nee.
1: Gewoon lekker hier maar de voeten in de modder.
0: Ja. Ja, precies. Wat voor een ander doen en met de handen in de grond. En ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Ja. Dat had ik op kantoor niet.
1: Wat kiest voor jezelf, Joen Oosten? Wat komt er op tafel?
0: Ik had wel zin in bietjes. We hebben 3 soorten.
1: Zullen we eens even zien of even wat u te groen heel je kennen?
0: Ja, gaan we doen. Even kijken hoor.
1: Zo, ik zag hier, daar heeft al een kippen. Wol, ja. Hier hoor al lezen. Wat is dat?
0: Nou, dat is tegen de reeën. Want die wonen hier en daar woont hun familie. En dus wij liggen per ongeluk hier precies in hun pad. En ze houden heel erg van bietjes en van peterselie en van boontjes. En als je stinkwol neerlegt, dus echt die pasgeschoren wol die heel erg naar dier ruikt, dan willen ze het niet meer.
1: Nee, dan vies het niet meer lekker?
0: Nee, dan eten ze het niet meer.
1: Helpt het?
0: Het helpt best oké, maar soms dan zijn er 50 slaakroppen, is het hartje uitgegeten. Dat hoort er ook allemaal een beetje bij. We delen hier met reeën en met slakken. Ja.
1: Nou, dan binnen reeën en ik weer happy.
0: Ja, precies. En die waren hier eerder dan wij. We hebben hier gewoon een tuinderij neergezet in hun achtertuin. Ja, krijg je dat, hè?
1: Ja, dan zijn handen nemen ze er een hap uit.
0: Ja. Is niet zo erg.
1: Waar steken we? De bieten.
0: De bieten. We hebben rode, we hebben gouden bietjes. We hebben Chioggia. Het zijn Italiaanse bietjes met hele mooie ringen erin. Roze met wit. Dus zullen we hier een paar eruit halen?
1: Ja, welke is clear?
0: Nou, dat zie je doordat ze gewoon lekker een aardig formaatje hebben. Bijvoorbeeld hier bij die gele. Nou, deze is mooi.
1: Oh, ze zitten helemaal net zo diep in de groen. Nee, ze lezen er haast op.
0: Ja. En dan, je moet een beetje voorzichtig zijn als ze vlak bij elkaar zitten. Dan hou je die kleine een beetje vast en dan doe je die grote eruit. Ik zeg altijd van ja, als jij 's nachts uit bed gaat om te plassen, dan ga je ook niet het hele beddengoed eraf gooien en je partner wakker maken. Maar dan stap je voorzichtig uit bed. En dat moet je met die bietjes ook zo doen.
1: Dus dan heel voorzichtig?
0: Heel voorzichtig. En dan kan die andere, die kan doorgroeien.
1: Hoeveel zitten er bij elkaar? Een stuk of 4?
0: Nou, 1 zaadje geeft soms wel 4-5 bietjes. En dus als je die grote blijft oogsten, dan kunnen die kleine verder groeien. En dan heb je, nou ja, je moet maar zien hoeveel bieten hier staan. 50 meter bedden, 75 centimeter en dan 3 rijen. Keer 3 bedden. Ik weet niet hoeveel 1000 bietjes dat zijn. Maar als je dat dus uitrekent, dan heb je echt voor heel veel mensen elke week genoeg eten.
1: Dan kan je een heel soort mensen bieten eten.
0: Ja, je kan helemaal losgaan op de bietjes.
1: Nou, ze zullen er prachtig uit. En dit binnen is echt simmerbietjes.
0: Ja, ja. Echt van die lekkere zoete bietjes. En als je die roostert in de oven, oh, ik heb er al zin in.
1: Nou, super. We hebben even een paar de bieten en daar binnen dus weer de wortels.

0: En daar staan de jerappels, of zeg je dat zo?
1: Ja, de jerappels.
0: De jerappels. Ja, die zijn ook wel zowat klaar om opgegraven te worden. En natuurlijk de courgette. Want wat is een zomer zonder 300.000 courgettes?
1: Daar is nooit te min van.
0: Nee, er is altijd overschot, overvloed.
1: Nou, hey, heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. Leuk.

0: Klasine Hofstee praatte met Hester van der Werf van de sociale itestuin op de Vochtel oer haar kar om fulltime tuinvrouw te worden. Hester is op Instagram te volgen. Ziek je naar de namen De Kleine Boerderij. De muziek die we jaren had Hester zelfs uitkezen van de Amsterdamse band My Baby jaren we Sunroof Diesel Blues. Het nummer Ambience is van Thijs Boontjes. En we eindigen met Take Me Out van de Schotse band Frans Ferdinand. Takum wieke praat Roelof Lausma met Romke Gabe Draaier. De theatermakker hier groot succes op Oeral, maar zijn tweede voorstelling over het thema uit de kost komen. Zelfs is Romke Gabe pas op zijn 26e uit de kost komen.
1: Ja, ik weet het eigenlijk al sinds mijn 10e, denk ik.
2: Ja, ja, echt al heel lang. En toen uiteindelijk bij de Prutsers vertelde, dus ik een brief schreef uiteindelijk, ze deden nou bij de Prutsers op het grote toneel van de Lawaai speelden we de voorstelling. Gewoon een voorstelling speel je net om uiteindelijk daar een brief van lezen en op het grote toneel van de Lawaai uit de kast gekomen.
0: Romke Gabe Draaier, Nijwijk Snoy in het Simmerpartier.
3: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Nij Alven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Verhaal ze zo vers wel treizen en graag ontmoen.

0: Waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Ja, Zitbal.
2: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De hele tijd op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij meer erbij.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafettenloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Evelien Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De estafette mannen pakten het brons met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook grensplaatsjes in de buurt van Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Ze moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Een hondeneigenaar in Engeland is aangehouden op verdenking van moord. Zijn hond heeft gistermiddag een man doodgebeten. Het gebeurde tijdens een ruzie tussen de man en de eigenaar van de hond. Een slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie heeft de hond in beslag genomen. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met ook wat zon. En het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Magazijn leeggekoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: In Enschede werd een jongen aangehouden op een zogenaamde skinny bike die 120 kilometer per uur kon halen. 120. Toen ik op weg naar Hilversum in de trein op het informatiebord keek, zag ik de snelheid die die trein op dat moment had. 121 kilometer. Zo hard gaat zo'n opgevoerde fiets met dunne banden dus. Vet hard. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De veenbrand in België is op de derde dag verdubbeld en nog altijd niet onder controle. En we gaan het hebben over politiek. Morgen gaat het kabinet Jetten gesprekken voeren om voldoende steun te krijgen voor de begroting. Econoom Bas Jacobs acht de kans van slagen niet erg groot. En ik spreek de derde genomineerde voor de Herban Debuutprijs, Gaite Jansen. Zij schreef Het lichaam is onschuldig, een roman die zich afspeelt in de New Yorkse danswereld. En Hans Renders, die komt ook. Hij las een biografie. En wat denk je? Van Klazin uit Zalk.
1: Zondag 16 augustus.
2: Ja, het nieuwsoverzicht. Dit is het geluid van de Nederlandse Chinook-helikopter die helpt bij het blussen van de grootste natuurbrand van de afgelopen 100 jaar in België. En die is zo groot dat het de brandweer niet lukt om hem onder controle te krijgen.
3: Because we have to surround it. Yes, that's the most important thing. When we have surrounded it, we can kill it.
2: Doordat de grond uit veen bestaat, blijft de brandweer achter de feiten aanlopen.
4: Blussen is onmogelijk vandaag, hè? Maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt.
2: En dan maakt de rook het werken ook nog zo goed als onmogelijk.
5: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: Even was de wind zo gedraaid dat de brand een Duits dorp bedreigde. Maar gelukkig draaide de wind opnieuw.
6: Dat het zich voor die Duitse zijde hier wel entspant, want die windrichting ook eer in richting België gaat.
2: De saamhorigheid in het getroffen gebied is enorm. Vanuit alle windrichtingen komen mensen helpen.
7: Daar hebben we met andere landwirten gesproken. Die zeiden: op jeden Fall, wenn ihr könnt, kommt.
2: En daar zijn de bewoners heel dankbaar voor.
8: Die ganzen Leute, die hier sind, wie sie sich alle bedanken und wie sie sich um einen kümmern, das ist echt super.
2: In de Hoge Venen, zoals het getroffen gebied heet, verblijven veel toeristen. Veel hebben hun verblijf ingekort.
9: Vanwege de brandlucht is het eigenlijk niet fijn meer om hier nu te zijn. Dus we hebben besloten een dagje eerder te vertrekken.
2: Het wachten is op regen en dat kan niet snel genoeg komen, vindt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken.
10: Zo vlug mogelijk. Dank u wel.
2: Zometeen dus meer hierover. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 mensen gewond geraakt door Russische raketaanvallen op een historische wijk met een boekenmarkt. Zo zag deze BBC-verslaggever.
11: This was a second-hand market place with stalls selling books and posters. And I know that because I was here myself exactly 1 week ago.
2: Mooi nieuws uit de wereld van het beachvolley. Katja Stam en Raisa Schoon wisten de Europese titel binnen te slepen. Een droom die uitkwam volgens Stam.
12: Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan ook nog wel wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
2: Ook Europees goud voor de 4x400 meter estafetteloopsters. Met uiteraard als laatste renster Femke Broedersbol.
13: Ja. Een stuk en dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noenum gaat kapot en Femke Broedersbol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud.
2: Het biermerk Alfa uit het Limburgse Tull heeft ook een wereldtitel behaald. Namelijk die van 's werelds beste klassieke pils. Verrassend? Niet als je de brouwer hoort in een bedrijfsvideo.
14: Je hebt de beste ingrediënten en je proeft dat bier dagelijks. Krijg je het beste bier. Daar kan geen andere kwaliteit tegenop.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, zit ik hier met mijn watertje. Christian Bonenbakker weet al wat er morgen in de krant staat.
15: Grote bedrijven die veel naar Amerika exporteren krijgen miljoenen euro's teruggestort, schrijft het AD. Ze dienden in februari een claim in, toen bleek dat de importheffingen van president Trump onwettig waren. Wereldwijd werd er 129 miljard dollar teruggeëist.
2: En zie, de Amerikanen betalen het netjes terug. Philips kreeg al 186 miljoen euro terug. Heineken en Ahold Delhaize verwachten ook zoiets. Een meevaller, zegt exportvereniging Evo Venedex. We zijn redelijk verrast hoe snel en ordelijk dit is gegaan.
15: Vanwege de importheffingen hadden veel bedrijven hun prijzen verhoogd. Nu het geld terugkomt, wordt dat natuurlijk niet met de klant verrekend. Bedrijven gebruiken het op om hun winst op te krikken. Evo Venedex spreekt van een welkome opsteker voor de economie.
2: Tijdens de bijna zonsverduistering afgelopen woensdag lieten mezen en duiven zich minder horen dan normaal. Kraaien en eksters vlogen op richting hun rustplaats. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van een Groningse sterrenkundige met behulp van slimme luisterkastjes die vogelgeluiden registreren en herkennen.
15: De voorlopige conclusie is dat de vogels de verduistering hebben ervaren als een vervroegde zonsondergang. De onderzoeker vindt die lichtgevoeligheid best zorgelijk. Want als vogels al van slag raken door een klein beetje lichtvermindering, wat doet de overdosis aan kunstlicht in Nederland dan met hun bioritme?
2: NRC spreekt met de Duitse historicus Götz Ali over de manier waarop Duitsers omgaan met het nazi-verleden. Terwijl de Duitse staat grondig onderzoek deed, stelden de meeste gewone Duitsers nooit kritische vragen aan hun eigen familieleden over de oorlog.
15: Ze geloofden liever de verhalen over hoe zwaar de oorlog was en dat ze vooral slachtoffer waren. Totdat afgelopen voorjaar het ledenregister van de NSDAP online kwam en bleek dat opa zich helemaal niet tegen de nazi's verzette, zoals hij zelf altijd zei, maar zelfs lid was.
2: De nabijheid maakt blind, zegt Ali daarover. Veel Duitsers zeggen dat ze niet wisten wat hun eigen voorouders hebben gedaan. Maar in werkelijkheid wilden ze het niet weten. Ze hadden natuurlijk allang onderzoek kunnen doen.
15: De droogte is een buitenkans voor schatzoekers, lezen we in de Telegraaf. Nu rivierbeddingen zijn drooggevallen, grijpen liefhebbers met metaaldetectoren hun kans. Onder meer langs de Nederrijn en de Maas.
2: De buit bestaat meestal uit bierdoppen, blikjes of kleingeld. Maar soms heb je ineens beet. Zo vond Marco van Rijn vorige week een goudkleurig voorwerp. Hij stuurde een foto naar een museum en het bleek een messing mesheft uit ongeveer 1600.
15: De politie waarschuwt dat je op explosieven kunt stuiten. Maar dat weerhoudt Menno er niet van om met zijn vader John en zoontje Leon in een drooggevallen rivierbedding te graven. Ze blijven hopen iets bijzonders te vinden. Elke dag kan de dag zijn.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Nova Star was dit met Today, Yesterday. Ja, u hoort het al in het nieuwsoverzicht. De natuurbrand in België is groot. Op de derde dag is die zelfs verdubbeld in grootte. Meer dan 3000 hectare is nu verwoest. Straks praat ik met een expert over de gevolgen op de lange termijn. Maar eerst heb ik NOS-verslaggever Simone Langejan aan de lijn. Die is in dat natuurgebied de Hoge Venen. Goedenavond, Simone.
1: Hi, goedenavond.
0: Heb je nog een laatste stand van de brand?
1: Ja, dat hij helaas nog niet onder controle is. Brandweerlieden, hulpdiensten, nou ja, er wordt hier dag en nacht doorgewerkt. Ook de komende nacht. En die vuurlijn, waar ja, misschien ook wel mensen de beelden van hebben gezien, die is nu een kilometer lang. En tot eerder vanavond vlogen die Chinooks, die zijn ingezet vanuit Defensie in Nederland, vlogen eigenlijk de hele tijd over en weer om die vuurlijn eigenlijk in bedwang te houden. Ze proberen dat met voldoende water, die in ieder geval niet uit zou breiden. Maar ja, die Chinooks die vliegen 's nachts niet. Dat doen ze niet vanuit veiligheid, maar ook niet om die mankrachten rust te geven. En die gaan pas morgenochtend weer de lucht in. Dus het wordt ook op de grond echt hard doorwerken de komende nacht. En dan heb je ook nog te maken met nou ja, allerlei wind die het van windrichting draait. En moeilijk begaanbaar terrein. Dus het wordt in ieder geval opnieuw ook een lastige nacht voor iedereen hier.
0: Ja, de Belgische brandweer wordt geholpen, hè, door collega's uit Nederland. Mm-hmm. Je zei het al met die Chinook-helikopters. Duitsland, Luxemburg, zelfs Zweden. Ja. Werkt dat allemaal wel lekker samen en zou het genoeg zijn?
1: Ja, er is inderdaad heel veel internationale hulp. Maar als je kijkt naar deze brand en ook het type brand met de veengrond, ja, dat is echt veel groter dan de inzet. Zelfs de Waalse brandweercommandant heeft ook gezegd, de maximale capaciteit qua inzet is nu wel bereikt. En zeker ook omdat het vuur op bepaalde plekken weer op lijkt te laaien. Ja, dus ze houden een beetje hun hart vast hier. En het mantra is nu echt doorblussen, doorgaan en uiteindelijk ook hopen op in ieder geval regen als dat gaat komen.
0: Ja, wanneer wordt dat verwacht?
1: Ja, de hoop was echt dat er vandaag al iets zou vallen. Daar sprak vanmiddag een brandweerman over. Die zei, nou, hopelijk einde van de middag. Maar het is niet gebeurd. Het is hier nog steeds droog. Verwachtingen zijn nu woensdag. En dan blijft het in ieder geval dus tot die tijd ook wel echt spannend. Zeker ook met die veenbrand. Het maakt echt dat het blussen nog wel lang gaat duren hier.
0: Dankjewel, Simone Langejan. Hier in de studio praat ik verder met Sander Veraverbeke. Hij is klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u onderzoekt al jaren natuurbranden, hè, wereldwijd. Van origine bent u Belg.
2: Dat klopt.
0: Is dit nou heel bijzonder, deze brand in de Ardennen? Of zeg je, hebt u wel eens vaker...
2: Ja, wel, als je kijkt voor de context van de Benelux, is dit wel een grote brand, hè? 3000 hectare. Ik herinner me nog in 2011, herinner ik me heel goed, want ik verhuisde dan net van België naar de Verenigde Staten, was er ook een grote brand, mm-hmm, in de Hoge Venen. Die was dan 1500 hectare, dus nu nog het dubbele.
0: Ja, het is het dubbele, ja. Ja. Het was een primeur vandaag, zag ik op de Belgische televisie, een pyrocumulus.
2: Ja, inderdaad. Ja, om het gewoon met een Nederlands woord, een vuurwolk of een brandwolk. Ja, het is eigenlijk de hitte die gecreëerd wordt door die brand. En ook de rookdeeltjes die dan in hogere luchtlagen terechtkomen en daar dan ook voor condensatie en wolkvorming zorgen. En dat is inderdaad de eerste keer dat zoiets in België of Nederland waargenomen wordt.
0: Maar creëert die brand dan zijn eigen weer?
2: Ja,
0: een
2: pyrocumulus is één stapje. Er bestaat nog een stap verder. Dat is dan een pyrocumulonimbus. Dat is een vuuronweerswolk. Hmm. Dat hebben we een paar weken teruggezien in die grote brand in Bordeaux. Dan kan je echt gaan praten van dit vormt zijn eigen weer en ook onweer. Een pyrocumulus is eigenlijk nog een stapje minder. Dus die brand in de Ardennen nu is iets kleiner. Dus nog iets minder intens dan wat we gezien hadden.
0: Maar als het zijn eigen onweer vormt, dan komt er ook regen. Zou je zeggen?
2: Dat was inderdaad, voor die brand in Frankrijk was dat inderdaad ook deels zo. Maar die regen is dan ook vaak niet voldoende, zeker niet. Het woord is een aantal keer gevallen. Die brand is heel speciaal nu, omdat het een veenbrand is.
0: Ja.
2: En een veenbrand is iets heel anders dan de vele branden die we deze zomer al de revue zien passeren hebben.
0: Wat maakt een veenbrand anders?
2: Ja, omdat hij simpelweg in de bodem, in de ondergrond brandt. En daardoor kruipt die brand als het ware een beetje door het landschap heen. Het is dus een stuk trager, het smeult. Dat smeulen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulende deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
3: Het is eigenlijk het turf wat ze natuurlijk ook altijd hebben gebruikt om te verwarmen.
2: Exact. Nou, natuurlijk bij veen denk je aan iets aan een heel nat gebied. Maar als je een zomer hebt zoals deze zomer met enorme droogte en meerdere hittegolven, dan wordt ook dit veen droog genoeg. En dan is het juist brandstof, zo werd het inderdaad ook vroeger gebruikt. En het kan ook in natuurgebieden vaker gaan branden. In 2025 was er trouwens bijvoorbeeld in Schotland een heel grote veenbrand. Ook in Siberië, Canada zijn er steeds meer veenbranden. En dus nu gebeurt het ook hier. Dat is uiteraard allemaal een gevolg van klimaatverandering. Ja.
3: Ja, u deed eerder onderzoek naar zombiebranden. Ja, veenbrand, daar kan ik me nog wel van alles bij voorstellen. Hè? Maar een zombiebrand, daar had ik nog nooit van gehoord.
2: Ja, een zombiebrand is een veenbrand. Maar dan wel een hele speciale. Hè? Dus die veenbranden nu, die kunnen ook nu. In de Ardennen zal die ook nog wekenlang blijven smeulen. Uiteindelijk als er veel regen komt, bijvoorbeeld in de herfst, zal dat smeulen wel stoppen. Nu, een zombiebrand is nog iets anders. In Canada en Siberië komt er op een bepaald moment in de winter een laagje sneeuw bovenop. En dat buffert eigenlijk de regen die dan nog valt. En dan kan zo'n brand eigenlijk een hele winter verder smeulen. En dan de volgende lente, 5-6 maanden later, terug opflakkeren en zich terug ontwikkelen als een bosbrand. Dus als het ware een brand die terug uit de doden opstaat. Dus een zombiebrand.
3: Wie heeft dat bedacht, dat woord zombiebrand? Heeft u dat bedacht?
2: Ik heb ze in mijn wetenschappelijke artikelen altijd overwinterende branden genoemd. Hè. Dus iets wetenschappelijker, maar journalisten hebben die heel snel zombiebranden genoemd. En ik vind het wel een heel passende analogie. Ja.
3: Ja. U hebt wel een vak gekozen waar de toekomst in zit, hè? Het klinkt een beetje cru, maar...
2: Het is wel vuur is van alle tijden. Maar we merken nu inderdaad dat het steeds geviger wordt. En ook begint te gebeuren op plaatsen waar we het vroeger minder hadden. Ja. En dan is het heel belangrijk om te weten wat er allemaal een rol speelt. En wat ook we er eventueel kunnen aandoen.
3: Ja, als het nou vanaf woensdag toch flink gaat regenen, dan... kan het misschien echt doven, dan duurt het ook een hele tijd voordat zo'n natuurgebied zich weer herstelt. Hè?
2: Ja, zeker.
3: Het zag er zo verschrikkelijk uit.
2: Bij een veengebied is dit wel heel schadelijk. Je moet eigenlijk nadenken dat per jaar groeit er ongeveer 1 millimeter veen bij. Dus een centimeter is ongeveer 10 jaar. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daar bijgekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tiental jaren om dit veen te gaan heropgroeien.
3: En het is herstellen. Misschien ook heel slecht voor wat er in de lucht komt.
2: Zeker. Hè? Dus zo'n smeulende brand heeft heel veel schadelijke stoffen. Ja. Dat was ook in het nieuwsoverzicht. Hè? Brengt ook voor alle mensen rondomheen eigenlijk gezondheidsproblemen met zich mee. De ademhalingsproblemen.
3: Ja, we moeten natuurlijk gewoon ook rekening mee houden dat in de toekomst vaker gebeurt. Dus dan komt de vraag natuurlijk op, hoe kunnen we dat gewoon voorkomen in de toekomst? Hoe kunnen we die natuurgebieden weer weerbaar maken tegen droogte en brand?
2: Ja, heel goede vraag. En je zegt het eigenlijk al zelf. Hoe kunnen we onze landschap en onze natuur weerbaar maken? Voor veengebieden ligt dit eigenlijk voor de hand. Hè? Dus er zijn ook veel veengebieden die drooggelegd zijn. Als je drooglegging krijgt, plus daar nog eens bovenop klimaatverandering, dan wordt het eigenlijk dubbel zo gevoelig. Dus die drooggelegde veengebieden, die moet je terug nat maken. Zodanig dat ofwel niet gaat branden, en als het dan toch brandt, dat het oppervlakkiger blijft.
3: Hoe kun je dat dan nat maken?
2: Het is eigenlijk het veen zoveel mogelijk terug in zijn... oorspronkelijke staat gaan herstellen. Dus het niet meer draineren. Hè. Dus
3: wordt het nu gedraineerd?
2: Deels wel. Hè. Dus je hebt natuurlijk in Europa een heel, heel lang geschiedenis van decennia van landgebruik, waar dat dus eigenlijk heel veel gebieden drooggelegd zijn. Ja. Ook in Nederland trouwens. En het gebeurt nu ook al, hè, dat die deels weer terug opnieuw nat gemaakt worden. Maar het moet dus in veengebieden zeker nog meer om...
3: En bomen misschien erop?
2: Wel, die bomen die komen pas eigenlijk als het droger wordt. Dus het is
3: lastig.
2: Ja, dus het, in dit geval niet. Hè. Als we over een bosbrand praten, dan zitten we eigenlijk over is het een ander verhaal. Dan wil je een soort van diversiteit van loof- en naaldbomen. Maar bij het veen gaat het echt meer om het terug nat te krijgen.
3: Ik wens u heel veel sterkte en wijsheid toe, ook in uw vakgebied. Dank je wel voor de uitleg. Natuurbrandenexpert Sander van Averbeke. In

0: Didn't I van Dasha. Het kabinet gaat vanaf morgen in gesprek met de oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting. Daar ga ik op vooruitblikken met politiek verslaggever Michiel Breedveld en hier bij mij in de studio Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Ja. Goedenavond. Michiel, ik begin bij jou. Er staan afspraken met 6 oppositiepartijen, maar is het duidelijk op welke partij dit minderheidskabinet nu vooral haar pijlen richt?
2: Nou, het kabinet is het daar zelf in ieder geval niet over eens. En dan zijn we weer terug bij de onderhandelingen. Gaan ze over links met PRO, hè, toen nog GroenLinks, Partij van de Arbeid. Of toch met Ja 21 aangevuld met bijvoorbeeld SGP. Ja, en die keuze is eigenlijk nog steeds niet gemaakt. En daarom zien we nu dat zo kort voor de deadline van in ieder geval de Prinsjesdagstukken, over 2 weken moet het allemaal af zijn, dat het kabinet nog steeds geen keuze gemaakt heeft. En ja, zullen we de mogelijkheden even aflopen?
0: Ja, wil je dat nu heel snel doen?
2: Nou, heel snel. Kijk, PRO is over links. Maar ja, die willen natuurlijk de sociale zekerheid niet verder uitkleden. Ja. Ze willen, wat zij zeggen, een eerlijker belastingstelsel. Dus vermogen belasten, dat wil de VVD natuurlijk weer niet. Die wil liever met Ja 21. Maar ja, die heeft in de Eerste Kamer weer geen nauwelijks zetels, 2. Dus dan heb je de BBB weer nodig. Stikstofbeleid zullen zij willen afzwakken. Dat is iets wat PRO weer niet wil. Ja, en zo zit je in een eindeloze klem.
0: Ja.
2: Maar als je kijkt getalsmatig, is PRO eigenlijk de meest logische kandidaat. Want daarmee kun je in de Tweede Kamer meteen een meerderheid realiseren. En bijvoorbeeld met ChristenUnie of met Volt in de Eerste Kamer ook vrij gemakkelijk een meerderheid.
0: Ja, denk je dat het kabinet naar 1 groot akkoord streeft? Of denk je dat het deelakkoorden worden?
2: Ja, als er al geen logische kandidaat is, met wie ga je dan een akkoord sluiten? Dus dat is meteen de hamvraag. En het tweede is, het kabinet zegt wel een groot akkoord te willen sluiten voor meerdere jaren. Met wie is dan onduidelijk. Maar het lijkt me ook heel erg verrassend. Want waarom heb je dat dan in die onderhandelingen voor het kabinet niet eerder gedaan? Dus ja, het is toch logischer dat het kabinet afstevend op, ja, toch kijken of je bijvoorbeeld de defensieverhoging uitgaven kunt betalen. Ja, met een dealtje met PRO of met Ja 21 en zo uit te ruilen.
0: Ja, je zei al, binnen 2 weken moet het rond zijn. Lijkt me krap. Wat is de ultieme deadline?
2: Nou ja, er is eigenlijk maar 1 ultieme deadline en dat is die voor het belastingplan. Die moet voor het einde van het jaar goedgekeurd worden in beide kamers. Dus eind november in de Tweede Kamer en dan ergens in december in de Eerste Kamer. Maar dat gaat over de inkomsten. En meestal krijgt het belastingplan meer dan 100, 120 stemmen. Dus een ruime meerderheid. Dus dat is niet het grootste probleem.
0: Nee.
2: Het zit natuurlijk vooral in de begrotingen van de ministeries.
0: Ja.
2: Ja, en dat kan je in theorie laten voortduren en voortduren, net zolang tot het zo gaat knellen dat iemand toch wil toegeven.
0: Ja. Goed, dankjewel Michiel Breedveld. Ik spreek verder met Bas Jacobs. U schreef eind juni in uw column in Elsevier's Weekblad, of EW moet je geloof ik zeggen, dat wat u betreft het regeerakkoord in de papierversnipperaar kan. Dat klinkt nogal heftig. Verwacht u dat dit minderheidskabinet niet voldoende steun zal vinden voor de begroting? Moet ik dat concluderen?
1: Nou, ik begrijp niet waar het kabinet aan begonnen is.
0: Ja.
1: Want ze gedragen zich als een meerderheidskabinet. Maar ze hebben maar 66 zetels in de Tweede Kamer en 22 in de Eerste.
0: Ja.
1: Dus ze kan op dit moment de begroting niet door de Kamer loodsen. Tenzij ze op deeldossiers of op de hele begroting overeenstemming bereikt met een aantal partijen waardoor ze meerderheid krijgen.
0: Nou ja, als het ze lukt om een grote deal te sluiten met een grote oppositiepartij als PRO, dan zou het wel kunnen lukken.
1: Ja, maar de VVD heeft dat in de formatie gesaboteerd.
0: Mm.
1: En daardoor is er nu een minderheidskabinet. En ja. Je zou kunnen zeggen dat minister Heijnen is de verantwoordelijk minister, is voor een deel ook de architect van dit minderheidskabinet. Dat is een belangrijke politicus voor de VVD. En ja, in zekere zin heeft hij beide formaties zijn eigen financiële moeras georganiseerd. Want ik zie werkelijk waar niet hoe het kabinet iets voor elkaar kan krijgen als je een regeerakkoord maakt met een hele hoop pijn voor de oppositie. Geen potjes, geen envelopjes, geen smeergeld om deals te maken, zodat je een aantal wetten of begrotingen door het parlement kan loodsen.
0: Ja.
1: En ja, ik zie vooral heel veel woorden, maar als die woorden niet gestraagd worden door zetels, kan je niet zoveel.
0: Nou ja, afgelopen vrijdag kwam het CPB ook nog met economische ramingen. Hè? De koopkracht daalt door de hoge inflatie. Wat voor invloed zou dat nog hebben op de onderhandelingen? Want ja, hoe dan ook zullen die onderhandelingen er komen met de oppositie.
1: Ja, maar ook hier, wat heeft de regering te bieden? Waarmee kunnen ze een meerderheid organiseren in de Kamer? En ja, de ramingen van het CPB maken het niet makkelijker. Want door de economische situatie in de wereld gaat het economisch iets minder goed. De economie houdt zich overigens nog heel erg goed gezien wat er gebeurt. Maar de inflatie is hardnekkig hoog in de buurt van de 3%. En dat is één van de twee belangrijkste redenen waarom volgend jaar de koopkracht achteruit gaat. De andere reden is dat het kabinet volgend jaar de zogenaamde vrijheidsbijdragen invoert.
0: Nou, u zegt het alsof het een heel vies woord is.
1: Het is een eufemisme. Ja. Een eufemisme voor het niet indexeren van de belastingschijven en heffingskorting aan inflatie, waardoor mensen misschien niet direct in de gaten hebben dat ze gewoon meer belasting gaan betalen. Je komt sneller in een hogere schijf en je belastingkortingen worden minder waard. Dus de belastingen gaan omhoog voor burgers, ook voor bedrijven. De WAO-premies die gaan omhoog. Maar dat is taakstellend opgeschreven in het regeerakkoord voor 1,7 miljard. Het regeerakkoord zegt, als bedrijven een andere belasting omhoog willen doen, dan is dat ook goed, als het maar 5 miljard lastenverzwaring oplevert. En dit holt natuurlijk uiteindelijk de koopkracht uit. Dus die hogere inflatie plus die lastenverzwaringen zorgt ervoor dat volgend jaar voor de meeste groepen een min staat voor de koopkracht.
0: Ja, en wat voor invloed zal dat dan hebben op die onderhandelingen, denkt u?
1: Nou,
0: dit feit.
1: Ik denk dat mogelijk de regering, maar ook de oppositiepartijen zullen proberen daar iets aan weg te poetsen. Overigens vind ik dat als econoom niet verstandig. Want
0: wat vindt u niet verstandig?
1: Grootschalige koopkrachtreparatie.
0: Oh.
1: Voor groepen die in de knel komen, mensen met een laag inkomen, kan ik me daar van alles bij voorstellen. Maar niet generiek voor de hele Nederlandse samenleving. Want we hebben een economie die op hoge toeren draait.
0: Ja.
1: De inflatie is heel hoog.
0: We hebben
1: personeelstekorten. Geld blijft op de plank liggen bij de overheid. Dus als je nog meer en ruimer beleid gaat voeren en compensaties gaat geven, dan wordt dat probleem alleen maar groter.
0: Ja, er liggen grote opgaven natuurlijk. Hè? Terrein van de huizenmarkt, de zorgkosten, stikstof, belastingstelsel. Het motto van dit kabinet is aan de slag. Nou, een schamper lachje, zeg.
1: Ja, het spijt me heel erg, maar
0: ze willen juist de stilstand op die terreinen doorbreken.
1: Maar in het regeerakkoord staat wel iets op stikstof. En daar hebben ze nu ook het begin van een oplossing gevonden. Overigens moet nog, denk ik, blijken hoe dat in de praktijk gaat worden gebracht, gezien alle onrust die er ontstaat in de landbouwsector.
0: Ja.
1: Maar de regering heeft er ook goed aan gedaan om nu niet miljarden te gaan uitdelen aan compensatiepakketten. Maar het regeerakkoord schiet, vind ik, schromelijk tekort als het gaat om de hervormingen.
0: Ja.
1: Belastingstelsel gebeurt niks. Toeslagen gebeurt niks. Woningmarkt is een druppel op een gloeiende plaat.
0: Ja.
1: De productiviteitsagenda is, vind ik, onvoldoende ontwikkeld. Dus er zijn heel veel woorden.
0: Ja.
1: Maar er zijn niet genoeg plannen.
0: Ja.
1: En politieke meerderheden die plannen gaan invoeren.
0: U ziet het wel heel somber in, als ik u goed begrijp.
1: Nee, ja, misschien ben ik te autistisch, maar ik kan en de euro stellen en de zetels.
0: En dan
1: kan je er heel lang omheen draaien.
0: Oké, okay, wat moet er dan?
1: Geld kan je één keer uitgeven en je moet een meerderheid halen.
0: Wat zou er volgens u dan moeten gebeuren?
1: Ik vrees dat er maar één oplossing is het regeerakkoord openbreken, nieuwe onderhandelingen met bijvoorbeeld Pro of een aantal rechtse partijen om een meerderheidscoalitie te maken. Want dat is de enige manier, denk ik, waarop het zou kunnen werken.
0: Een meerderheidscoalitie alsnog. Nou ja, u weet waarom dat destijds niet gebeurd is, hè?
1: Ja.
0: En dan zou je dus ook alle ministersposten weer moeten gaan herverdelen, maar, of niet? Of hoeft dat niet?
1: Ja, kijk,
0: krijg je een heel nieuw kabinet.
1: Economen kunnen slechte voorspellers zijn.
0: Ja.
1: Dus ik wil hier voorzichtig zijn. Maar ik denk, als ik nu zie hoe het gaat, dat de regering niet zoveel klaar zal krijgen.
0: Ja.
1: En op het moment dat het niet lukt om meerderheden te vormen en je ook nog eens een keer met je beleid de oppositie de de gordijnen injaagt, waardoor het voor hun heel moeilijk is om aan tafel te komen, dan zal het vroeger of later een keer ophouden. En dan kan je of het regeerakkoord openbreken of nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar dat is denk ik waar het op uit gaat draaien.
0: Okay,
1: maar goed,
0: ja, okay.
1: Deze voorspelling van deze econoom.
0: Okay.
1: De tijd zal
0: leren. De voorspelling van econoom Bas Jacobs, dank je wel. En Michiel Breedveld ook. Dank jullie wel. We gaan
1: graag gedaan.
0: Ja.

0: Love is a losing game, Amy Winehouse. In de maand augustus spreek ik elke zondag in het oog een genomineerde van de Hebban Debuutprijs. Vanavond is dat actrice Gaite Jansen. U kent haar misschien wel uit films als Hoe duur is de suiker, Paas, Baby Girl of de serie Peaky Blinders. Gaite Jansen schreef eerder 2 dichtbundels en nu is ze genomineerd voor haar debuutroman Het lichaam is onschuldig. Goedenavond, Gaite.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd met deze nominatie.
1: Dankjewel, zo
0: ja.
1: Leuk.
0: Ja, leuk hè. Je zit op dit moment in Berlijn voor opnames. Wat is dat voor project?
1: Ja, voor een nieuwe film.
0: Ja.
1: Maar heel stom altijd, maar ik mag daar nog niks over zeggen. Maar het is heel leuk in elk geval.
0: Een Nederlandse film of mag je dat ook niet zeggen?
1: Nee, het is geen Nederlandse film.
0: Oké, het is een verrassing.
1: Het is een verrassing, ja. Ja, heel suf altijd. Maar ja,
0: hoor.
1: Dat staat nou eenmaal in je contract.
0: Ik neem het je niet kwalijk. Je bent succesvol als actrice, dat zei ik net al. Waarom besloot je ook te gaan schrijven?
1: Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Of daar heb ik altijd een hele grote interesse in gehad. En het is altijd een soort iets geweest wat ik naast het spelen heel veel deed. Alleen in de afgelopen jaren is dat wat officiëler geworden. Maar het is niet iets wat ik een soort van besloten heb om te doen. Het is altijd een bepaalde vorm van een uitlaatklep geweest ook.
0: Ja, je boek gaat over de Nederlandse Margaret die in New York gaat dansen. En geobsedeerd raakt door de choreografe Olivia.
1: Yep.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, leuk. Ik ga dat doen. Het is geschreven vanuit het hoofdpersonage.
0: Ja.
1: Maar door mijn ontmoeting met Olivia en David werd me steeds pijnlijker duidelijk dat ik zo ver als kon af was van een gearriveerd leven. Zij deden me beseffen hoe weinig ik had, hoe weinig ik was, hoe weinig ik wist, hoe wanstaltig veel ik nog te leren had. Ik wilde Olivia vragen of ze me alles kon leren. Ik wilde uitdrukken hoe verward ik me voelde naast haar. Als een soort ongekamd, ongewassen straathondje. Een in een stinkend mandje geplaatste vondeling. Alsof zij een goed georganiseerde, schoongewassen koningin was die mij gevonden had.
0: Dat is best een heftige scène. Een mooi beeld ook van dat straathondje. Zij is meteen eigenlijk, als zij kennis maakt met die Olivia, helemaal door haar geobsedeerd. Wat is dat voor jou het belangrijkste thema? Obsessie?
1: Ja, ik denk macht op een bepaalde manier is voor mij het belangrijkste thema, denk ik. Waar obsessie denk ik

0: Maar waarom, als in een bepaalde machtspositie geeft. Of dat nou is op de lagere school omdat ik iemand cooler vond, bijvoorbeeld. Of omdat het is omdat iemand een bepaalde kunstenaar is waar ik naar opkijk. Maar een soort voetstukgevoel, dat herken ik wel heel erg.
1: Ja, dat is zeker spannend. En het heeft ook te maken met ongezonde verhoudingen, hè, die in de culturele wereld natuurlijk nogal eens voorkomen.
0: Ja.
1: Danswereld, toneelwereld, hè, waar jij ook in
0: Ja.
1: zit. Misschien lijken die wel wat op elkaar.
0: Ja, ik heb me wel bedacht, want ik heb wel eens gehoord dat debuutschrijvers vaak over hun eigen leven schrijven, of dat het vaak autobiografisch is. En
1: Dat
0: dus
1: is wel
0: nogal.
1: mijn theorie, dat er heel veel autobiografisch materiaal in zit, ja.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat ik ben zelf door mijn beroep als acteur, denk ik, zoveel ondergedompeld geweest in verhalen al, dat het voor mij iets natuurlijker voelt om in fictie te denken. Maar ik heb wel gedacht, oké, maar hoe kan ik het zo dicht mogelijk bij mezelf houden op bepaalde vlakken? En daardoor heb ik wel de danswereld uitgekozen, omdat ik denk dat die in veel opzichten overeenkomt met de toneelwereld.
1: Je denkt wel dat je je beter kan inleven in een romanpersonage doordat je veel acteert.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat wel helpt, ja.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk een groot deel van mijn leven om me in te leven in een ander.
1: Ja.
0: Dus met het schrijven heb ik dat heel erg zo ervaren. Dat ik in alle personages hoor, in Margaret, maar ook Olivia, ook David, dat ik het heel prettig vind om hun een soort van te worden op het moment dat ik ze schrijf.
1: Ja, je hebt dit boek geschreven toen je zelf ook in New York woonde, hè, begreep ik.
0: Ja, klopt.
1: Het speelt zich ook af in New York. Dus die wereld kon je, die had je gewoon voor het grijpen. Daar hoefde je je niet meer in te
0: Precies,
1: beelden.
0: precies. Ja, precies. Precies, dat vond ik heel fijn. Er zitten een aantal wandelingen in het boek die ik letterlijk heb kunnen
1: Ja,
0: maken.
1: en ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n dynamische nieuwe stad misschien een fijne omgeving is om zo'n boek te schrijven. Omdat je.
0: Heel fijn.
1: Want
0: Ja, nou, wat ik er fijn aan vond, is dat ik vind de stad sowieso erg inspirerend. Het bruist daar van een nieuwigheid natuurlijk, omdat ik het nog niet kende. En omdat ik in een soort tussengebied zat tussen alleen zijn en eenzaamheid voelen en nieuwe vrienden maken en nieuwe mensen leren kennen. En daarin, wat je al die gevoelens die je daarin hebt, heb ik ook allemaal mee kunnen nemen in het boek. Maar ook ja, het is gewoon een, het is, de plek is gewoon heel, ja, het gaat je hele verbeelding heel erg van aan.
1: ja. Het boek heet Het lichaam is onschuldig. Ja, wat wil je daarmee zeggen?
0: Ik denk dat voor mij heeft de titel een beetje meerdere lagen eigenlijk. Enerzijds is Margaret heel erg met haar lijf bezig. Ze is natuurlijk ballerina, maar ook letterlijk met de manier waarop ze eet. Ze is eigenlijk zowel letterlijk als figuurlijk niet volledig in staat om zichzelf te voeden. Dus ze zoekt, is eigenlijk, het boek is een zoektocht naar hoe zij zichzelf voeding kan geven, zowel letterlijk als figuurlijk. Dus het lichaam speelt een hele grote rol, maar ik vind ook verlangen spelen een hele grote rol. Dus dat wat je verlangt, dat wat je lijf verlangt, is eigenlijk onschuldig. Maar waar je schuld hebt, wanneer begint eigenlijk het moment dat je schuld hebt aan iets?
1: Nou, zeg jij het maar.
0: Ja.
1: Dat zijn hele filosofische vragen.
0: Ja. En ik denk dat het boek een van de verhalen is die schuldvraag onderzoekt.
1: Ja. Ben je al bezig om het verfilmd te krijgen? Want ik
0: Nee,
1: dacht, nou,
0: dat.
1: ik zag het wel voor me, zoals je het
0: Ja,
1: schreef. Ja.
0: dat lijkt me inderdaad ook hartstikke leuk. Maar ik ben natuurlijk super lang bezig geweest met het boek.
1: Oh.
0: En toen ik ermee aan het schrijven was, dacht ik, oh, dan leuk. Dan misschien kan ik het hierna wel verfilmen. Maar ik wil eigenlijk eerst me weer helemaal op een andere verhalen storten voordat ik dit verhaal dan weer er eventueel bij pak op een bepaald moment.
1: Dus even niet.
0: En dus even niet, nee.
1: Hey, dankjewel, Gaëtje Jansen. En veel succes in Berlijn. We horen het te zijner tijd wel. En
0: Ja.
1: dankjewel voor je mooie debuutroman.
0: Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Ja. Dag.
0: Doeg.
2: Een leven in letters.
1: Ja, Hans Renders is hier, directeur van het Biografie Instituut in Groningen. De maandelijkse rubriek. Wat heb je deze maand gelezen?
3: Ja, ik heb

0: meegebracht. Althans, ik heb de proef meegebracht, want het boek verschijnt pas volgende week. Een biografie die heet Beter bekend als Klazien uit Zalk. Geschreven door Joep Boerboom en uitgegeven door Boom. Ik vind die titel eigenlijk wel heel erg grappig.
1: Ja.
0: Want beter bekend als Klazien uit Zalk, dat slaat natuurlijk op Klaasje Rotstein van den Brenk. Die kent helemaal niemand. En Klazien uit Zalk was een kruidenvrouw. Hoewel, als ze het nu zou horen, zouden ze heel boos zijn. Want ze wilden zich niet zo noemen. En zeker geen kruidenvrouwtje. Ze is 1997 overleden. Ja, die kent eigenlijk niemand van onder de 30. Het is een beetje een generatieboek.
1: Ja.
0: En ik overdrijf niet, het halverwege de jaren 90 was er niemand boven de 6 jaar, die haar niet kende.
1: Het is een opmerkelijke keus, want je bespreekt vaak biografieën van ministers, schrijvers. Je zou zeggen, zo'n, tussen aanhalingstekens, kruidenvrouwtje krijgt niet echt een serieuze biografie.
0: Ja, nou, daar was ik ook wel door getriggerd, omdat de auteur, Joep Boerboom, is een serieuze biograaf. Hij heeft een biografie geschreven van Jan Terlouw. Dit boek is goed onderzocht. Er staan noten in, er staan uitstapjes in. Het gaat niet alleen maar over haar leven, maar ook over de weerstand tegen haar kruidenpraatjes vanuit de vereniging tegen kwakzalverij,
1: ja.
0: Et cetera. Dus het is een hele serieuze biografie over, ja, het klinkt een beetje onaanbiedig, maar toch een beetje low culture-achtig iets.
1: Ja.
0: Maar daar is nog een andere reden. Die Klazien, die werd toch gezien, ja, een beetje als een paradijsvogel. En die werd in alle televisie- en radioprogramma's uitgenodigd.
1: Ja, we gaan even luisteren naar haar. Even ons geheugen opfrissen hoe ze ook weer klonk. Je zei al, bijna 30 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Zo sprak ze.
2: Vanavond regent het erg. Wat wordt het de komende dagen? Heeft u
3: vanavond regent gelet? Het niet heel erg. Want ik heb straks een paard in het weiland zien staan met rug naar de regen. En dat weet iedere boer. Alle boerenmensen weten dat. De paarden en de koeien die hebben van die grote ogen. Daar willen ze geen regendruppels in hebben. En dan staan ze met de rug naar de regen de bui af te wachten. Maar wil het wel door blijven regenen, dan moeten ze ook wat te vreten hebben. Dan grazen ze door. De dieren letten vaker beter op de natuur dan een heleboel mensen. En mensen die dan wel op de natuur letten, die worden voor kwakzalvers uitgemaakt. Nou, wat blijf je dan?
1: Ja. Dat was een fragment uit het 11e uur met Andries Knevel uit 1992. Ze begon bij de VARA, later zat ze bij de NCRV in allerlei talkshows. Dat zei je al, ze was een ware mediapersoonlijkheid. Hoe verklaar je dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een beetje dubbelzinnig. Omdat zij, behalve met kruiden, was ook vooral bezig met volkswijsheden.
1: Ja, dat hoorden we
0: ze
1: net.
0: Ze noemde
1: ja.
0: net eentje. Een andere is bijvoorbeeld, als een koe niet drachtig wil worden, dan moet je er een fles wijn in gooien. Zo dat soort dingen had ze. Maar ze werd als een heel authentiek plattelandsfiguur gezien. Een paradijsvogel. Dus daar werd een klein beetje neerbuigend. Het was eigenlijk camp.
1: In ieder geval entertainment.
0: Nou, zoals tijdens de coronatijd had je Orgel Joker. Er was niemand, was niemand die dacht, oh, die kan zo mooi op dat keyboard spelen. Dat dacht ze zelf ook helemaal niet. Maar het was een soort ironie van iemand uit een hele andere wereld die plotseling, ja, dat is leuk, in shownieuws begon dat. Maar die kwam later ook in andere programma's. En ze werd nog uitgenodigd in Amerika, bij het WK. En dan,
1: net niet doorgegaan.
0: En dan zei ze, ja, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Nou, dat was Klazien ook wel soms. Ja. Beetje.
1: Maar heeft deze biografie je ook een andere kant van haar laten zien?
0: Ja, zeker, zeker. Kijk, over die media wil ik dadelijk iets zeggen, maar ze heeft toch een heel interessant leven gehad. Ze kwam uit zo'n hele beperkte omgeving. Ze groeide bij haar grootmoeder op. Niet dat het daarom beperkt was, maar haar vader vond bijvoorbeeld dat hij geen kranten moest lezen, want er werd maar allemaal over misdaad geschreven en dat bracht mensen maar op ideeën om te gaan inbreken. Haar vader die gaf haar ook een mespuntje zout als ze griep had. En als ze een beetje verkouden was, geen aspirintje of een paracetamol, maar een koolblad om het hoofd heen gewikkeld. Ja, dus uit die omgeving kwam ze. Ja. En midden in de oorlog, zij woonde dus in Zalk, zoals ik zei, vlakbij oorlog, kwam daar een jongen aan fietsen, een Duitse Jood. En die kwam daar onderduik. Die vroeg om onderdak. En die man, Sam Rothstein, daar trouwde zij mee. En dat heeft toch grote consequenties gehad natuurlijk voor haar privéleven. Zij kreeg ook 2 dochters. Maar ook wel omdat zij in haar talloze lezingen en optredens en columns en boeken. Vergeet niet, ze stond op een gegeven moment met drie titels in de top 10 Libris non-fictielijst. Ja. Dus dat was allemaal heel groot. En ze zei altijd, het gaat niet om het geld. Ging ze toch geld vragen. En dat geld, dat gaf ze dan door aan een Joodse organisatie voor vrouwen die ziekenhuizen in Israël financierden. Dus dat is een andere kant. Maar ja, Klazien zou Klazien niet zijn als ze daar ook weer een soort media-hype van maakt. Want zij noemde haar kat Simon Peres. Nou, u weet, dat was toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. En dan zei ze bijvoorbeeld, ligt de kat de hele dag op de stoel, rekent dan op een natte boel. En als Simon Peres de notenboom instuift, dan klaart het weer op. Dus zij was altijd bezig om van de ene kant authentiek te zijn, want hield de media natuurlijk van, maar ook om een boodschap te brengen, om dat aan te passen aan ja, tegenwoordig zouden we zeggen one-liners.
1: Ja.
0: Zij rookte bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Tot ze in een artikel las dat een van de oprichters van New York Peter Stuyvesant heette. Laat nou Peter Stuyvesant haar vaste merk sigaretten zijn. Hield ze onmiddellijk op.
1: Omdat hij antisemitisch was.
0: Omdat hij antisemitisch was, niet zij natuurlijk.
1: Nee, precies. Ja. Hey, Klazien is misschien vooral bekend geworden door alle parodieën, hè?
0: Ja.
1: Ze werd geparodieerd. De bekendste is natuurlijk van Wim de Bie. Berendien uit Wisp.
0: Ja.
4: Daar hebben we het oorkruut. Goed tegen de doofheid. 4 uur daags oorkruut in Doorn. Dan kunnen de doven beter horen. Heb ik u al verteld dat peterselie in Doorn goed is tegen kiespijn? Ja. Nou, ik ga even binnenhoren of de heren eruit zien gekomen.
1: Is er eigenlijk bekend, of heb je dat in dat boek gelezen, wat Klazien zelf vond van Berendien? Want ja, die zat op een gegeven moment vrijwel iedere week in Van Cote en de Bie.
0: Zij vond het geweldig. Ze was natuurlijk heel verstandig. Wie geparodieerd wordt, is bekend. Kijk, ik zei net, ik moet nog iets over die media zeggen. Zij had natuurlijk geen mediatraining, maar ze wist verdomd goed hoe het zat. Zij wist bijvoorbeeld iemand als Rick Velderhof.
1: Ja.
0: Ja, die kunnen we eigenlijk wel als de geestelijk vader van de beroemdheid van Klazien zien.
1: Villa Velderhof, hè? Ja.
0: Ja, maar ook in de radioprogramma Roze Geur en Prikkeldraad. En het allerbekendste, zij zat in een aflevering van het televisieprogramma De Stoel.
1: Oh ja.
0: En dan nam ze Berendien. Ja, ze had altijd van die grote zelfgemaakte soepjurken aan. Ja. En nou ja. En die nam ze dan mee naar de Franse Riviera. Naar het jacht van de prins de Lignac.
1: Oh ja.
0: Kun je het nog herinneren? Dat was een superrijke multimiljonair die nogal expliciet en openlijk homoseksueel was. En die had op zijn boot 12 bloedmooie Aziatische matrozen rondlopen. Nou, elke kijker had in de gaten waar die jongens voor waren. En dat was niet om die boot te schoppen. Behalve Klazien. Of
1: die had het meteen in de gaten?
0: Nee, juist niet.
1: Niet, oh. Iedereen had het in de gaten, behalve zij.
0: En misschien deed ze maar alsof.
1: Ja. Nog even tot slot, Hans. Wat denk je nou na het lezen van dit boek? Werd ze vooral belachelijk gemaakt, toch ook wel? Of creëerde ze zelf die parodie ook? Nou, en zij zat het donders goed in de gaten.
0: Daar heeft de biograaf wel iets aardigs over gezegd. Hij zegt in dit boek, ze maakte zichzelf een beetje tot een
1: karikatuur.
0: Een karikatuur. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom haar twee dochters wilden niet meewerken aan deze biografie.
1: Ja. Maar het is desalniettemin met plezier gelezen.
0: Dus. Met groot plezier gelezen.
1: Oké, dankjewel, Hans Renders. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Hey. Die ken ik. En straks in Wat Blijft is er aandacht voor Toets Tielemans. Dag.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de 3e Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
7: Friesland non-stop.
10: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Ja, Zitbal.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De Hierendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur al ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.